0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid. En lid zien dat Friesland daar aan het hert giert.

0: allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. De Canadese modemagnaat Peter Nygaard is schuldig bevonden aan seksueel geweld en gedwongen opsluiting. Nygaard lokte eind jaren 90 een toen 18-jarige vrouw mee naar zijn penthouse en sloot haar op in de slaapkamer, waar hij haar vervolgens misbruikte. De vrouw wilde model worden en Nygaard had beloofd haar daarbij te helpen. Hij was tientallen jaren lang een van de bekendste figuren in de Canadese modewereld. Welke straf hij krijgt, wordt later bepaald. De 84-jarige Nygaard zit al jaren vast. Hij werd in 2023 veroordeeld tot 11 jaar cel voor het misbruiken van 4 andere vrouwen. In de Amerikaanse plaats Biddeford is gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer te vluchten bij een verkeerscontrole, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het een Amerikaans schip aangevallen. Dat wordt niet door de Amerikanen bevestigd. Wel melden de Emiraten dat 2 van hun schepen zijn aangevallen in de straat van Hormuz. Het weer. De komende dag wisselen zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: De beste muziek van Friesland.

0: De Saaien binnentrint.
1: Daar zijn de pikken vaker bij, jongens.
2: De Swimsmart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke huismeis in de bek.
2: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu tuin.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
6: Nou, dat is onvoorstelbaar. Ja.

0: werkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat ging er toen trof die hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneu om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland. Ja. Nou in Friesland.
7: Het is perfect.

het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoetten ze elkaar.

redelijk althans. De non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon verwekte onze nozen de hartstocht van de non. Ja, de hartstocht van de non. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hem gade.

Peterman keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leven

kaplaan is weer des duivels werk. Zo gauw ik er niet bij ben, belazert hij de kerk. Dan belazert hij de kerk.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het in opdracht van de president is begonnen met het bestoken van doelen in Iran. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt op zijn beurt twee schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. In de Amerikaanse plaats Biddeford zijn een paar honderd mensen de straat op gegaan om te demonstreren tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding voor het protest is het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. De man werd in zijn auto geraakt. Volgens de autoriteiten probeerde hij aan een controle te ontkomen. Bewijs daarvoor ontbreekt. De betrokken agenten droegen geen bodycams. Het is de tweede keer in korte tijd dat een ICE-agent een migrant doodschiet in een auto. Vorige week werd in Texas een Mexicaan gedood bij een verkeerscontrole. Rusland heeft Kiev opnieuw aangevallen, zeggen de autoriteiten van de Oekraïnse hoofdstad. Dat zou zijn gebeurd met ballistische raketten. Ooggetuigen zeggen dat ze meerdere explosies hebben gehoord. Er zijn geen berichten over doden of gewonden. Volgens de autoriteiten zijn 2 loodsen geraakt, waardoor brand ontstond. Ook zijn er brokstukken neergekomen in open gebied en zijn auto's in brand gevlogen. De burgemeester draagt de inwoners van Kiev op om een schuilplaats te zoeken. Het weer. De komende dag wisselen flinke zonnige perioden en enkele wolkenvelden elkaar af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: De beste muziek van Friesland.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

En als ik dan bang ben, mag ik dan bij jou? Als de avond valt en het is mij te donker, mag ik dan bij jou? Als de lente komt.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goeiemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij scheelt zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt dat twee schepen in de straat van Hormuz hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat twee van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Een Amerikaanse rechter vindt dat bij de omstreden schikking tussen president Trump en de Belastingdienst misbruik is gemaakt van het rechtssysteem. Volgens haar gebruikte Trump de rechtszaak die aan de schikking vooraf ging om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. Nederlandse archeologen hebben in de buurt van de Egyptische stad Luxor een graftombe van 3000 jaar oud ontdekt. De vondst werd bekendgemaakt door het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden. De graftombe behoorde toe aan iemand met de naam Passer, een naam die veel voorkwam in die tijd. Maar wie hij precies was, is nog onduidelijk. Wel is het volgens de archeologen iemand die destijds erg rijk was of veel aanzien had. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar af vandaag. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: De beste muziek van Friesland.

0: lekkerste radio aan heeft.
1: Dit is Omroep Friesland. Is de wet hier voor?
2: Moet je even helpen.
3: Zo'n leuke plaat van doen.
1: Omroep Friesland neemt hij mij.
2: Ja, jongen.

0: Vannacht is er weg.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 6 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Iran en de VS hebben voor de derde nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Over schade of slachtoffers wordt niets gemeld. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De schepen zouden een illegale route hebben gebruikt. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Daarbij is een bemanningslid gedood en raakte er 8 gewond, van wie 4 ernstig. Een Amerikaanse rechter vindt dat president Trump en zijn advocaten misbruik hebben gemaakt van het rechtssysteem bij hun omstreden schikking met de Belastingdienst. Trump spande een miljardenzaak aan tegen de fiscus, waarop een schikking volgde. Daarin werd afgesproken dat Trump zelf, zijn familie en hun bedrijven niet meer onderzocht zouden worden door de Belastingdienst. Volgens de rechter gebruikte Trump de rechtszaak om persoonlijke voordelen af te dwingen en probeerde hij daarmee het gerechtelijke proces te manipuleren. In de Amerikaanse plaats Biddeford hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent. Volgens de autoriteiten probeerde het slachtoffer in een auto te vluchten van een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Een rechter in Canada heeft de voormalige modemagnaat Peter Nygaard veroordeeld wegens seksueel geweld en het opsluiten van een vrouw. Die was 18 toen Nygaard haar opsloot in zijn slaapkamer en haar misbruikte. Zijn straf hoort hij op een later moment. Het weer. Flinke zonnige periode en enkele wolkenvelden wisselen elkaar vandaag af. Het wordt 26 graden in het noorden tot lokaal 33 in het zuiden. Ook woensdag zonnig en droog, dan maxima tussen de 28 en 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: My ear.

0: Bryan Adams en Can't Stop This Thing We Started.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erit Seijers.
0: 1400 fietsers uit onder andere Frankrijk, Spanje, België. Die genietje de zwieken van Friesland. Maar ik, de fietsers uit het westen van hun eigen land, die binnen dus tieren tevreden. En de waarberucht van de komende tijd, die geen... Die ben ik geen goed nice voor het wetterskip. Het wordt echt in Friesland staan gewoon droeg.
3: Wij hebben in juni nog toch wel redelijk ruim weer gehad.
4: Ja.
3: Dus de situatie hier in het noorden maar net kritiek.
0: Nou, dat... Maar voor de zaalwacht, hoe dat verder verint. Goedemorgen en morgen is erbij bij Friesland van de Moorn. Ik zag verskate beruchten al onder oren van Jan, van Jaap Skeffer. Die stuurt goedemorgen. Tjalkje stuurt goedemorgen. En Jan Theo, die is alweer onderwijs. Nee, Zeeland, daar stuurt er. En vanzelfs de hofleverancier. Dat is wel een mooie koffieplaat in.
5: Ja,
0: dat kon ik
5: wat heeft hij? Wat heeft hij? Dan ben ik even heel benijd. Welke nou, vreugde die jongen?
0: Hij komt ook geen warm op Juster.
5: Oh, wat dan?
0: Nou, hey, die plaat van Pink Floyd. Maar
5: ja, die wie wat lang, hè?
0: Die technisch wie dat even puzzelen.
5: Ja, precies.
0: Maar wat is je?
5: Ja.
0: Hij had dus twee opties. Lang en kwad.
5: Oh, sure, dat is keurig.
0: Dat is toe.
5: Dat is een herkeuze. Ja.
0: De Oren Media, best er al even terug in de West, want de kranten die winnen van de Montbetiert, zei het al.
5: Ja, die kreeg ik uit hand van de bezwaarder zelf, onhandigen. Dus ik kreeg een tieren tank zijn voor het betierte bezwaarien, of optierte bezwaarien van de kranten. Trouwens, nog even over die 1400 fietsers.
0: Ja.
5: Die ten ook bij het voetbalstadion van SCRV en steen. Ik ben er juist toch even delrieden, want ik vind het toch wel heel nieuwsgierig. Maar het ziet toch wel echt heel fleurig uit, hè? Want er is daar zo'n groot gasveel bij het stadion.
0: Ja.
5: Nou, daar zien alle je tentjes. En daaromheen echt honderden campers en in alle soorten en maten. En dan had je mensen die met de fietsen dwaanden binnen of lekker te fietsen zullen. Dus,
0: helemaal in de vakantiesfeer.
5: Ja, nou, dat komt zelf ik wel een beetje. We hebben een sneeuw zelf ik te fietsen west. En we komen buurt in de week. En ja, daar hebben we 12 verdwaalde Franse fietsers. Dus die hebben het paard maar even wist. Dus, maar het is wel heel gezellig. Misschien ik het Franse volkslied er al spelen te hebben. Dus nee, hartstikke leuk. Ja, dan is er ook een huis verzeld. Terug wachtlisten bij de jeugdbescherming. Hebben zo'n 200 jongeren geen voogd. En Nederlandse ziekenhuizen die willen een gevoelig type abortussen uitvieren.
1: Om Jochen Hoeren.
2: Omroep Friesland.
1: Friesland van de Moon.
0: Dadelijk eerst er meer hoor. Volop romte voor de Sinnenjoerd. Temperaturen om de 24 graden op het water. Zon 20 om 28 graden in de rest van de provincie. Suzanne en Freek ben dit. En goud.
6: Als je mijn gedachten eens kon zien, dan stond ik niet alleen misschien. Ik heb eigenlijk nooit echt gedacht

0: Suzanne Freek en Goud.
1: Om het njoggen oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: De Europese wieken van het fietstoerisme is in volle gang op het Jereveen. 1500 deelnemers uit onder andere Frankrijk, Spanje en België die binnen op bezieten op het Jereveen. En ze komen eigenlijk in de kunde met de Friese cultuur, natuur en gastvrijheid. En Rianne Berghuis organiseerde een speurtocht voor een groep Franse toeristen.
3: Ik loop stage bij Sportstad en vandaag heb ik dus de puzzeltocht. Daar ben ik zo verantwoordelijk voor. Dus dat regel ik, ja.
4: En wat voor reacties hebben jullie al gekregen?
3: Nou, tot nu toe vinden ze het heel leuk. Het is wel in het Frans, dus voor ons is het soms ook een beetje aftasten. Maar wat we horen is het goed. Dus dat is heel fijn, zeker.
4: Waar kijk je nog het meest naar uit?
3: Nou, tot nu toe vind ik eigenlijk alles wel leuk. De mensen zijn heel enthousiast. En iedereen is blij omdat ze dit ook leuk vinden om te doen. Dus dat maakt het gewoon heel leuk. En volgens mij samen met Sportstad is het gewoon mooi geregeld zo.
4: Met wie sta ik hier?
5: Met Noortje Redeker.
4: En Udo, ben je aan de fietstocht? Ja. Hoe bevalt het tot nu toe?
5: Heel erg goed, maar we doen dit al jaren. Dat is van de UECT. En het is altijd weer een feest.
4: Gaan jullie dan elke locatie altijd af?
5: We gaan als het kan heel veel locaties af. Alleen als het heel erg ver is, niet.
4: En waar waren jullie vorig jaar?
5: Vorig jaar waren we in Prézac in Frankrijk. Maar toen moesten we terug omdat hij last kreeg van zijn rug. Dat was heel jammer, want het was heel erg leuk.
4: Ja, het zijn geen korte afstanden, of wel?
5: Je kunt kiezen tussen ongeveer 40, 80, 82 en 120. En we doen meestal zo de middenmaat.
4: Hoeveel?
5: Wel iets meer.
4: Hoeveel hebben jullie vandaag gefietst?
5: We hebben vandaag ruim 80 gefietst.
4: En de afgelopen dagen?
5: Gisteren hebben we ruim 100 gereden. En de eerste dag was maar een klein entreetje. Was iets van een kleine 40.
4: Om er even in te komen.
5: Ja, ja, ja, ja. We moesten inschrijven. Tenminste, we waren al ingeschreven, maar je moet je melden. En dan ga je alles ophalen en zo voor de rit. Moet je naam op je fiets. Helemaal mooi, ja.
4: En wat vindt u tot nu toe het leukste hier in Heerenveen aan de tochten?
5: Het is zo lekker rustig. Hele mooie tochten. Want we volgen dan de... Hoe heet het? De routes... Nummerroutes. En ja, prachtig is het. Af en toe zo echt die kleine weggetjes. Je komt geen mens tegen. Dat is heel anders dan in het Westen, hè, bij ons.
4: Wat vindt u van de organisatie hier?
5: Prima. Prima, ja. We hadden dus in Prézac hadden we dat ene meisje wat hier staat, hadden we al ontmoet. Toen wisten we dus dat het hier zou zijn. En toen zeiden we, nou, dan gaan we lekker hier naartoe.
4: Kom je ook ieder jaar dezelfde mensen tegen? Of zijn het elke keer wel andere groepen?
5: Je komt altijd Fransen en Polen tegen. En eigenlijk nooit mensen die je kent. En van Nederland zijn er nu maar 8. Wij zijn er 2. En we hebben nog geen Nederlanders gezien.
4: Denkt u dat er minder Nederlanders zijn omdat we in Nederland zijn? Of is er een andere reden voor?
5: Nou, ik heb eigenlijk geen idee. Het is een Franse organisatie. En die Fransen die fietsen veel meer dan wij eigenlijk. Dus en ik ben francofiel, dus ik vind het wel erg leuk.
4: Nou, leuk, dank u wel. Heel veel succes nog.
5: Nou, dank je wel.
4: Hoe bijzonder is het dat het in Heerenveen wordt gehouden?
3: Ja, heel bijzonder, denk ik. Want dit is natuurlijk een supermooie plek om zoiets te doen. En er kan superveel gefietst worden in Friesland. En dat is gewoon super. Dus voor Heerenveen zet dat ook mooi op de kaart. Ja.
4: Fietsen ze elke dag?
3: Ze zijn volgens mij maandag tot en met vrijdag sowieso. En dan hebben ze een route gekregen en die kunnen ze dan op internet zien. En dan kunnen ze met die knooppunten kunnen ze dat volgen, zeg maar. Dus, en vaak, zoals nu, die activiteiten zijn dan voor de mensen die eigenlijk bij de camper blijven. En de rest gaat allemaal op de fiets. Ja.
0: En dat dus hoe die Europese fietsdagen
1: zijn. De media van de Moor.
0: Europees fietstoerisme, moet ik zeggen.
6: De grootste camping van Europa ook.
0: Ja.
6: Ja, momenteel. In Heerenveen.
0: Als we dan misschien al een barbecue in, dan...
6: Ja, dan ging er wel wat alarmen over.
0: Een flikker barbecue nemen.
6: Nou, ja. Inderdaad. Er is ik gewoon ijs voor zelfs. Want troch wachtlisten bij de jeugdbescherming haar meer dan 200 bang geen vaste voogd. Dat ook blikken uit onderzoek van Investico en Trouw. Jeugdbescherming maakt hier voortendadelijks wat ontwaan. Dat vindt hoogleraar Marielle Bruning. Dit kan absoluut niet, zei ze. Er moet altijd iemand zijn die zicht houdt op het kind. Dat is iets dat Nederland als beschaafd land moet bieden. En ik, universitair docent onder de Universiteit Utrecht, Joost Huijer, die spreekt van een heel ongewenste situatie. Het gaat om wezenlijke beslissingen die de volk moet nemen. Iemand moet een handtekening zetten als het gaat om medische zaken, schoolkeuze, de inzet van jeugdhulp, paspoorten. Nu moet een andere medewerker van de jeugdbescherming dat doen, zonder uitgebreide dossierkennis en waarschijnlijk zonder het kind goed te kennen. In de kranten zelf voorop zag ik zelfs nog dat de staat neemt geen verantwoordelijkheid. Dat is een bedreiging voor de rechtsstaat. Zo wordt het dus al opnam.
0: Zo.
6: Ja. Dan hier Nijs van Hiele Orre Wadder. Ziekenhuizen in Nederland die zullen een gevoelig type abortussen uitvieren. Het gaat om de afbreking van zwangerschappen tussen de 22e en 24e weken. En daar scrollen het AD en het Parool oer. Abortussen, want 24e weken ben in Nederland tastien. Maar in de praktijk wordt die eis haast net uitvierd. Maar het Onze Lieve Vrouwen Gasthuis in Amsterdam is begonnen met een pilot. We hebben vier zwangerschappen tussen de 22e en de 24e weken afbrutsen worden vanwege een sociale indicatie, zo heet dat dan. De zwangerschap is dan bigelijks net wenske of net plant. En even de beroepsvereniging van gynaecologen verkennen. Verskate orenziekenhuizen hoe zij meidwaan kennen. In 2024 waren in heel Nederland 39.000 abortussen uitvierd.
0: Fijk, dank u wel.
1: Zis het maar.
0: Ik zei het al, het eerste fysiekje dat komt er weer binnen voor een koffieplaat. En de temperatuur in de kinderen waren aardig richting de 30 graden. Dus we maken jullie spreken van ijskoffie, denk ik, Fijke.
6: Ja, heerlijk.
0: Ja.
6: Ja.
0: Welke plaat was Toyo Jerry en welke plaat maakt die dijk correct een stukje beter? Stuur maar even terug. 0620 voor jou en Jorgen. Of vanzelfs de Omroep app.
1: Omroep Friesland.
0: En nou Arjen.

0: Ai. Jimmy Cliffy dat en Sunshine in the Music.
1: Het is nog petit, maar...
2: Iris Seijers.
1: Is al wekker.
2: Nodo nog.
1: Van Saison Jochenoeren.
2: Friesland van de Moor.
0: We koersen mij al na op een wettertekwaad in Nieuwsland. Dat zei de voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Wetterverdeling. Dan gaan we door fase 2, bij de volgende fase, tijden dus. Dan is er sprake van crisis. En we binnen het nieuws heel juli en de komende weken wordt er geen rein van budgetting verwachten. Dat is tenminste het landelijke beeld. Hoe is de situatie op dit stuit in Friesland? Wat binnen de verwachtingen hier? Vorige week wie het verhaal dat de situatie in uw provincie stabiel is. Gerben de Boer van het Wetterskip die vertelt hoe dat nou liket.
3: Die is nog steeds stabiel. Even om wat getallen aan te gaan. Wij hebben proactief de standen van het boezem, maar ik in de polders al wat omheen zetten. Hebben we het vanuit het begin van varieerl dingen.
4: Ja.
3: Om wat meer buffer te houden. En de IJsselmar, die zit nou redelijk vol. We hebben meestal een baanbreedte van die we broeken kennen tussen de min 10 en de min 30. Nou, en het hier zit er nu op min 12 van heel beneden NAP. Dus er zijn net zo volle onder aan. De IJsselmar zit dit goed vol. Maar in het zuiden van het land, daar hebben we meer gelet van wetten, want daar hebben we langer de droogte al. En wij hebben hier in begin juni nog toch wel redelijk de ruimwetter gehad.
4: Yeah.
3: Dus de situatie hier in het noorden maar net kritiek.
4: Nee, dus, in het zuiden heb je het probleem natuurlijk maar de rivieren, dat minder wetter toch naar Nederland streemt. Dat spiedt je dus ik net zo?
3: Nog net, want ja, we hebben de buffer, het IJsselmar, de Nationale Rijntunnel, het samenzeten van het noorden,
4: ja,
3: hebben goed vult.
4: Oké, nou, dat is een goede zaak. Dus het budget dat je op dit tijd, uitzijn dat je wat verstandig bereinde maten, zei ze van hoe je maatregels nomen te worden?
3: Nee, op dit tijd, deze eerste weken, hoe er nou je maatregels nomen te worden. Het neerslag tekwaad is gemiddeld 150 mm. In de provincie op Eiland is dat heger, omdat er minder wetter gevallen is. Maar in de Zuidoosthoek is groenwetter boven goed ongevuld, maar de bouwing van begin juni. Dus wij kent nog makkelijker om de situatie.
4: Ja, dan mag natuurlijk maar marginaal constateren dat er voor de komende tijd eigenlijk net een soort ruimwetter verwachten. Weet ik ook de komende 14 dagen eigenlijk geen ruimwetter van budgetting. Dus ja, het zal net al die sabloos dat het nou is.
3: Nee, dat is zo. We zijn toch wel heel verstandig. Ik vind dat als wetterschip geen mooi wetter om. En dat zal bij de burgers ik vertellen dat die ik zuinig maar wetter omgaan. Les net maar volle zinnen de tunties besproeien en ik de boeren en het gas bereinen. Dat kan beter dat het wat minder verdamping is. Maar we letten nu een 4,5 miljoen kub per etmeel in. En wij hebben een leveringsplicht van 1 miljoen kub naar Grijnstad, dat is gewoon zo fast line.
4: Mm-hmm.
3: En wij spelen de provincie terug, maar kwam heel miljoen kub water per dag. Nou ja, dat is ik om de verschilting in het noorden zien te gaan en alles wat terugstromen weten te kennen en wat fris te houden. Dus bij Lauwerzeeg sparen we net meer, maar bij Haas, Nona Bol, omdat daar komt alle keer wel wat zout ben. En dus als we daar spuien kennen, dan gooien we daar wel wat braakwetten naartoe. Maar wat schierwetten erachter om.
4: Ja.

0: De Scion binnentrint.
1: Ga je een tipje vaker bij, jongens?
2: De Swuttensmart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag in de bek.
2: Freed zet het SKS koetsjesiel nu in.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
1: Ja, dat is onvoorstelbaar. Hey, ja.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
6: Het is hartstikke minuut voor Jelverson. Fijke Wouda, goeiemorgen.
7: Een goeiemorgen. We koersen al op een feitelijk wettertekwaad in ons land. Dat zei de voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling. Het gaat nu om fase 2. Bij fase 3 is sprake van een crisis. Dat valt in Friesland nog relatief daar, zei Gerben de Boer van het Wetterschip.
8: Nou, de Isselmaar, die zit nou redelijk vol. We hebben meestal een baanbreedte van die we broeken kennen tussen de min 10 en de min 30. Nou, en het hier nou, zit er nu op min 12 van heel beneden NAP. Dus er is nog net zo volle aan de hand.
7: De Europese Commissie had instemd met de compensatiesystematiek veenweide. Met deze Friese veengrijderregeling kunnen boeren compenseerd worden voor de gevolgen van hogere wetterpeilen, die was weer de delgong van groen en minder opbrengsten. Daar trok in Friesland lang om let meters meidje in de aanpak van biomedelgong en CO2-uitstoot in het veengrijdergebied. Neffens deputaire Friso Douwstra is het Europese besluit een wichtige mijlpaal voor het Friese veengrijderprogramma. De European Week of Cycle Tourism is in volle gang op het Jereveen. 1500 deelnemers uit onder andere Frankrijk, Spanje, België verkennen deze week het Jereveen en omkrieten op de fiets. Ik de Nederlandse fietsers ben tieren tevreden.
9: Het is wel lekker rustig. Hele mooie tochten. Prachtig is het. Af en toe zo echt die kleine weggetjes. Je komt geen mens tegen. Dat is heel anders dan in het Westen, hè, bij ons.
7: Ja, dan hoop je dat ze net te volle wetterbroeken. Twa man uit Grijns binnen aanholden voor een beroving in Frentiers 9 juni. Een 29-jarige man uit Frentiers liet zijn auto parkeren, waar toch een onbekende man bedriegen met een mes en beroven van zijn eigendom. De vertochte naaide dravend uit en stapte in een auto. Het slachtoffer hield kenteken van die auto trojoen om de plisje die de auto op de N31 bij Griep onder kant zette. De inzittenden zitten vast om jet te worden.
10: Zo, wat het verhaal.
7: Nou, ze is dat wel.
10: Dank u wel. Het is tijd van het waarberocht, maar Sibbele Waaier, goeiemorgen.
11: Een hele goeie morgen.
10: En ik ben heel benijd hoe wij deze teaser te morgen de 14e de uiteind zetten.
11: Nou, feestelijk eigenlijk, hè. Als het boeten best, ik ben vanmorgen om 11 zijn boeten. Ik denk, ik wacht je er even op dat de zin opkomt. En ja, je roeken de simmer, je vele de simmer. Het is gewoon fantastisch. Ja, nou ja, Joert, hebben wij een mooie dag, een soort zinnen bij een matige wind uit het noordeesten. In de midden wordt er wat vrij krachtig, misschien wel krachtig op het water. En de zinnen die het oorhoorn, een enkel wolkje, maar dat is het. En temperaturen van 4 of 24 graden op het water, dat zijn zo'n 20 graden. Misschien wel 28 graden in het zuideest van onze provincie. Ja, en dan is het Joon. Ik werd een Joon dat je lekker boeten zit te kennen. Het is wel lang warm. Dat een oorig jochend signaal uit de temperatuur op de 20 graden. Ja, en dan uiteindelijk zakken de temperatuur vannacht naar zo'n 16 graden. Dus het is, een feestelijke waardag, Joert.
10: Ja, Jot, dat van morgen ik.
11: Ja, morgen eigenlijk ik. Het is morgen eigenlijk een herhaling. Ik moet wel zeggen, Bob in Duitsland, daar leidt een steuring met buien. Ik hoor juist Joon zelf zien aan de eerstelijke horizon dat er wat van die stapelwolkjes opballen, maar die ben Safië voort. Daar hebben wij, als het goed is, geen les van. We hebben morgen uiteindelijk een zinnige dag, maar in de midden wel eens wat hege bewolking. Waarbij de temperatuur werden naar zo'n 28 graden gaat. Ja, en op het water misschien een graadje, 2 graden leger. Maar ja, dan is het nog simmersk. Nou, en daarbij stiet weer een matige, ontvrijkrachtige, eerst maar de eerste wind. En ik ken in de midden, ik wil weer eens even krachtig wijzen. En in de jongen op nij, lang boven de 20 graden. En in de nacht op nij een temperatuur van 16 graden.
10: En dan hebben we een beetje van die hele warme weekend hoor, waarin het heel dit opbouwde. Hè? En wie de climax heel dit opvreed op die horror manier. In dat deze week, ik werd het geval, of helemaal niet eigenlijk?
11: Zeg die wat vertellen? Het antwoord is nee.
10: Nou,
11: nee.
10: Dat, daar ben ik niet om.
11: Ja, ik zei, we het tongensje. Ik kon even de dagen terug. Tongensje, dan loopt het hele drukgebied wat naar het westen. Waarom? Net terug kroept er een steuring wat naar het eerste. Die je kent wollen zijn buiken, Jan. Ik denk je in wat, zeker op tongensje nog net. Maar dat is even een afwachtje. De temperatuur die is met 23 en 22 graden nog in een prima vorm. In de midden hebben we wollen wat hele bewolking met de zinnen het oerhaan. Op vreed, dan wordt het net warmer, maar dan wordt het langzaam een beetje minder warm. Ik giet al de steuring op Duitsland, die loopt wat naar madden. Dat jouwt toch wat meer bewolking. En in de gende waar het nou, we zijn ook wat je altijd tot een buien komt. De wind die ziet het, ik wat de nathoeken op. En daar toch, ja, in de temperatuur wat waarom. Maar ja, maar 22 of 24 graden vanzelf is er ik nog niks te redden. Nou, en dan pak ik de sneeuw nog even mee. Dan komt er een nijhege drukgebied op de oceaan te lezen. Die zorgt ervoor dat bij u de wind naar het wat westen gaat. We krijgen dan koeler warm, maar in afwisseling van zinnen, een wolkje of wolkenfilm, wat meer bewolking. En temperaturen van 22 graden. En of het tot een bui komt, dat moeten we al watchen.
10: Sibbele, dank u wel.
11: Jo, gradient.

0: Grimtosk en Smorosaurus Rex.
1: Goeiemorgen. Dit is Friesland van de Moorn.
0: Ja, de simmerverslaggevers van Omroep Friesland ben deze week op paard. En het wordt een warme week hier in Wol. In een van de plakken werd wat alkoholing te vinden is. Dat is in Park Vijversburg, tussen Ljout en Tietjerk. Er zit een heel soort bim. En Tine Weidenaar, die stuts justermidje even om, daar dus bij Park Vijversburg.
2: Ik ben eens even nieuwsgierig. Wat voor mensen het woord Park Vijversburg op ziekje? En dan rennen we wat verder het park in. En dan zie ik een maaiwerker. Jere, je bent tuinbaas van Gleuwe?
3: Ja, tuinbaas op Vijversburg. Rolf Beek.
2: Dat is een hele klus, want hier is aardig wat te onderhouden.
3: Ja, een park van een dikke 30 hectare. Dus ja, er is werk zat altijd.
2: In een simmer, wat is er nou het meeste te doen?
3: Nou, het onderhoud natuurlijk, het injergen. Hè, dus elk jaar houden we injergen hier. De heggen knippen. Het normale, het bosmeen, het meen, het echt het onderhoud. Dus dat intensieve. Goed, de vakantie is er ook voor de door. Het is deze weekend nog en dan neem ik het er even van.
2: Heerlijk.
3: Ja, even naar Denemarken. Dus,
2: dat lijkt me een goede keuze, maar hou je dit nog wat uit? We zien natuurlijk ook een soort warmte de oude roene tijd.
3: Nou, ik zeg altijd een beetje met de zinnen mij. Hè? Dus moaas een beetje in de moaas van het oosten, zijn naar het westen. Dus daar doe ik het meestal goed in smaren. Een goede pet op, hè, voor de eren. Dus ja, ik hou er wel rekening mee. Regelmatig drinken natuurlijk. Dus dat is een beetje het motto, ja.
2: Het is nou voor een heel soort mensen een heegseizoen. Toerisme natuurlijk. Is dat hier Riksa?
3: Dat is Riksa.
2: En heb je nog, want jouw kinderen dissen om jou natuurlijk als de beste. Ik ben al

0: Dus,
1: Wetter, labyrint?
0: Ja, dat is het. Maar de Vlatjes, dat is het, een beetje het zuidwestelijke gedeelte. En dus helemaal achterin. Zinnengemeente, Leeuwarden zit dat allemaal. En dan, ja, daar hebben we Vlatjes, maar paddles. Nu de kinderen de band dus lekker paddelen, zeg maar. Ja.
1: Heerlijk mooi dit waar.
0: Ja, ja. Dus ja, dat hebben we er achterin. En we gaan nog een wetterglierbaan momenteel. Achterin ook helemaal. Dus we hebben hier wat zomeractiviteiten. Dus er zijn oren weer met wanden natuurlijk. Hè. Dus we hebben nog studenten die doet je dingen. Maar onze oren collega's natuurlijk. Hè. Dus er zijn nu een paar op vakantie en een paar die werken natuurlijk. Dus verdedigen we een beetje het fort. Hè. Maar dat komt al even goed. En we hebben de theeschenkerij hebben we hier nog. Trouw de weken dan ook nog hier. Alleen nog op Van Tongens is dat snel. Dus, maar ja, genoeg onderin. Dus van de omgeving natuurlijk en de toeristen. Hè, want ja, de noordoostkant. Hè, dus we hebben hier meer toeristen vol. Dat kun je wel merken. Hè, dus van buiten natuurlijk. Dat doen we ook wel mee. En dat, ja, daar hebben we dan ook wel meer toeristen van. Dus vanuit de regio en noordoost. Dus dat kun je wel merken.
1: Ja, prachtig. Ik zal dan even die vlotten op. Zie je welke kant ben ik dan uit?
0: Oh, dat was helemaal. Maar meer dan een kilometer in.
1: Oh, dan zou ik zijn dat ik daar nog heen kom. Ja. Dat is het enige. En de wetterglietsbaan, die zit daar ik?
0: Ja, dus helemaal achterin in de hoeken.
1: Oké, okay, nou, ik zal op ziek. Dank u wel, want jou denk ik weer aan het werk, of net?
0: Ik zal aan hoes.
1: Oh, nou, dan zoek dat wel.
0: Het
1: is mooi wijs, het zit er mooi bij. Dank u wel.
0: Veel plezier.
1: En Park Vijversburg, van alles te doen deze zomer. En jullie zijn met z'n drieën lekker op pad?
2: We zijn lekker met z'n drieën op pad. Even met de kleinkinderen trouwens. Ze hebben vakantie, hè?
1: Ja, en wiens keuze was het om hier naartoe te gaan?
2: Mijne. Hun wisten nog van niks.
1: Nou, ga ik even horen hoe dat is. Want hoe lang zijn jullie hier al? 2 uurtjes, hoe vind je het?
3: Weet ik niet.
4: Een beetje saai, hè? Eerlijk.
1: Beetje saai?
3: Ja.
1: Er is geen speeltuin. Dat is wel wat jammer.
2: Ja, 2 schommels hebben we geteld. Maar die waren constant bezet.
1: Oh, dat is wat jammer.
2: Ja. Dus ja.
1: Want is het lastig om in de zomervakantie wat te doen, te vinden?
2: Ja, ik vind het wel. Tegenwoordig wel. Ja. Het is voor deze kinderen te weinig te doen.
1: Ja, want hoe oud zijn jullie? Hoe oud ben jij?
5: 10.
1: 10. En hoe oud is je zus?
5: 12. 13.
1: 13. Kijk, en wat vind jij ervan hier?
5: Wel leuk om rond te lopen en in de bossen te kijken, maar het is wel saai. Er is niet heel veel te doen.
1: Wat zou je het liefst willen doen vandaag? Het is natuurlijk schoolvakantie, je kan van alles doen.
5: Gewoon naar speeltuintje of gewoon rondfietsen.
1: Gewoon lekker naar buiten dus wel, hè? Ja, en wat wil oma het liefste doen? Wat wil Beb het lauwste doen?
2: Nou, ik vind het leukst als hun plezier hebben. En voor de rest hobbel ik er wel achteraan. Geen probleem.

0: Madonna, wie dat en Cherish.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het terrein naast de hele groen van het Tjoekeloni Frenzer wordt op een nij inrochten. We trojeren nog praat, maar Ioen willen de nije plan bekendmaken. En wat er dan krijgt komt, dat weet directeur Dirk van Marm van Bouwcombinatie Noordwest. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kun je vast een tipje van de sluier, Jan, hoe wat er krijgt komt? Want je houdt ook een geerkomst om dat te presenteren. Maar wat kun je erover vertellen?
2: Ja, wat ik er ook steeds een keer is dat we hebben inderdaad Joen een bijeenkomst om de plan te presenteren. We hebben op Begin de Groen een supermarkt. En dat doen we samen met mooi Pais Vastgoed. En op de eerste en tweede verdieping, daar willen we 10 appartementen realiseren. En er is nog een deel mooie tweede verdieping. We hebben nog, bij dan ik nog 2 appartementen zo'n keer. Dus samenvatten, supermarkt. Mooi, 22 appartementen is de bedoeling.
0: Dat is een flinke upgrade dus. Want ik kleur dat Jutendijs is dus een supermarkt, zie je er. En in je wenning, denk ik?
2: Ja, er zit nou inderdaad een supermarkt. En de Siert en de KNKB, die houden daar kantoor. Die is inmiddels verhuizen. En er zit een fysiotherapeut in, die is inmiddels ook verhuizen. En er zit nou inderdaad nog in je wenning bovendien.
0: En dat oude gebouw, dat gaat van slijm plat, denk ik dan,
2: ja,
0: hè?
2: Wordt helemaal sloopt.
0: En dat dat nou naast het Tjoekeloni leidt, had dat nou nog wat extra druk, ik?
2: Nou, het is een kritische locatie, hè. We zijn er al een x-aantal jaar een mooi annex. Nou, een goede keerwerking mooi de gemeente. We hebben natuurlijk altijd nog een welstandscommissie die er wat van vindt. En nou ja, gezamenlijk ben je toch tot een heel mooi plan komen, vinden wij zelf.
0: Ja, alle Noorzen dezelfde kont op, dat is slaggen.
2: Ja.
0: En ik kan me zo voorstellen, als je dan zo dicht op dat Tjoekeloni zitten, ik ken dadelijk de bewoners dan ik vanuit die appartement de pc's in?
2: Nou, er komt inderdaad een gedeelte van die werken, die shut natuurlijk op het Tjoekeloni. En nou ja, dan zit er natuurlijk altijd, voor degene die dat ziet, zit er natuurlijk altijd tussen de buren, dus die zitten dan voor. Maar de pc, dan heeft hartstikke een mooi zicht op het veld.
0: Ja, dus wat dat betreft bent Huizen die dadelijk ultiem geschikt binnen voor de echte fans.
2: Ja, dat zoen je wel eens kennen, ja.
0: Ja, ja. En die inrengeerkomsten, wat moet ik me daar bij voorstellen? Je zet de dwaren niet op in de bocht van Guné daar. En iedereen die wil, die kan even misschien wat je mooi betracht, hè?
2: Dat klopt. Dat heb je goed samenvatten. Wij zijn van, nou, we willen nog toch graag het plan presenteren. En graag ik weet wat de mensen ervan vindt.
0: Nou, ik ben heel benieuwd wat dat opsmiet.
2: Ja, wij ook.
0: Die hebben vast nog wel meer hoor. Maar even zien. Als het dadelijk oïsteert natuurlijk hoe dat worden is. Doe een plak, weet je, als om er op een soort komen.
2: Ja, dat klopt. Nou ja, zo zei, we binnen van al jou 18 juni in de bos van Guené. Je bent welkom.
0: Nou, tieren dank. Dirk van Marm van de bouwcombinatie Noordwest der Oer. De nijbouw bij het Tjoekeloni. Dank u wel.

0: Funny.
1: Douwe Bob en Funny.
2: De media
3: van de morgen.
1: Een heel hartelijk welkom om elke harker die op dit moment luistert via de Netradio.
4: De Netradio, ja. Er is een stroomsteuring gaande.
1: Ja.
4: Ja. Ik krijg de melding, binnen. Blessum, Boxum, Dynum, Marsum, mijn naam. Dus er is een, even geen stroom op dit moment.
1: Ja.
4: Dus ik hoop dat je batterijen hebt voor de radio. Dat je nog wel even lustrie kent.
1: Ik hoop dat het intussen toch oplost is.
4: Dat vooral.
1: Gelukkig bij wij, meestal signaleren we vrij let dat er een stroomstoring is.
4: Mm-hmm.
1: Ja. Dat het dan toch redelijk snel weer achterheil
4: ja,
1: is. Laten we hopen dat dat nou exact is.
4: Ja, inderdaad. Ja. Ja, zo mooi wij zijn. Nou, we houden even in de gaten. De Short Track Selection die het verrommen reageert op het veromkeren in Nederland van ploeggenoot Sven Roes na zijn verdwijning eind juni. We hopen dat hij lekker tot rust kan komen en dat hij zich weer goed gaat voelen. Dat zei Jens van Wout. En die zei het ik van. Want Roes had een heel verhaal ik op sociale media zet. Hij zie ik gewoon net goed in zijn vel. Alle keer blessures. Het Olympische Spelen mist. En hij wil hem grut horen voor zijn familie en vrienden. En hij zei ja, dat zie ik gewoon net waarmaken. Want ze zijn er altijd voor mij. En bij de Short Track is in elk geval verrommen dat hij er dus weer is. Ik denk dat hij inmiddels ook weet dat wij er allemaal klaar voor staan als hij ons nodig heeft. Ik hoop hem wel weer te zien, want hij is een goed trainingsmaatje en een vriend van mij. Hij moet gewoon lekker alle rust nemen die hij nodig heeft. En weet je, hij is nog jong, zei het van Wout der Roe. Dus laten we het beste hopen voor Roes van Zijls.
1: Ja. Ja, nou ja, dat even de ronde krijgt om wat rest te zien.
4: Nou, die denk wel dat het die krijgt. En hij is wel bij zijn familie en zijn vrienden.
1: Dat is een goede zaak.
4: Dat is een goede zaak, inderdaad. Ja. Ja, en wie juist er op de A12 bij best een ongeluk met een luchtje. Dat schroot de Telegraaf. De lucht die net meer te harden. Dat schroot de lokale media. Een vrachtwijn die wie een lading met slachtafval verleen. Een soep van ingewanden belandde daardoor kilometers lang op de weg. Oh, verschrikkelijk. Dat maakt vooral met dit waar natuurlijk. Met dit waar, maar waar. Dus de wie Ian die weer wobbliet mij dit ongeluk. De wasritten in de buurt, want die is een goede zaak. Ja, inderdaad. Dit wil je voorkomen.
1: Maar toch een soort ongedierd op al, hè?
4: Nou, daarom. Dus maar gauw even de auto door de wasritten. Ja, hup. Dus want bij die wasritten, er werd niet een stik drokker, mijn auto's.
1: Dat kan ik me voorstellen.
4: Ik. Oh, maar wat aan het denken.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Door Almegens met het NOS-journaal. Het water in de rivieren staat bijzonder laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. Ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen omdat ze anders kunnen vastlopen. En verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. In Frankrijk zijn twee verdachten opgepakt voor de natuurbrand bij Parijs. Dat heeft de Franse minister voor Binnenlandse Zaken gezegd. Het vuur is nog altijd niet onder controle, ziet verslaggever Joris van Poppel in Fontainebleau bij Parijs.
6: Buiten in die brandlucht wordt hard gewerkt. Er wordt hier van alles ingezet. Blusvoertuigen, vliegtuigen, helikopters. Een vijfde van het gebied die staat in brand.
5: De brandweer denkt dat het blussen misschien nog weken kan duren. Door de brand is de A6, de Route du Soleil, dicht tussen Parijs en Dijon. Een brand heeft vannacht een voormalige kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant in de as gelegd. Niemand raakte gewond en het vuur is onder controle. Brandweer bestreedt het vuur met 3 hoogwekkers en 8 tankauto's spuiten. De kringloopwinkel in Veldhoven was al een tijdje dicht. In de Amerikaanse plaats Biddeford in de staat Maine hebben honderden mensen gedemonstreerd tegen de aanwezigheid van immigratiedienst ICE. Aanleiding was het doodschieten van een 26-jarige Colombiaanse migrant door een ICE-agent.
7: No ICE, no KKK, no fascist USA. No ICE.
8: What do we want?
7: Justice.
8: What do we want?
7: Help.
8: What do we want?
7: Justice.
5: Volgens de autoriteiten probeert het slachtoffer in een auto te vluchten voor een controle, maar bewijs daarvoor ontbreekt. Het weer, flinke zonnige periode, afgewisseld door wat wolkenvelden. Het wordt 26 graden in het noorden, mogelijk 33 in het zuiden en in het zuidoosten tegen de avond een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
1: En dadelijk in Friesland van de Morgen, dan hebben het weer over alle keer zaken die nieuwsgierig binnen. Onder andere dus die fietsers op het Jereveen. 1500 stiks die wienen er daar. Wat ze krijgt te zien hier in de dot, juist dadelijks. En ik vertelde je wat een plaat over kung fu krijgt de meisje had met Friesland.
0: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
10: krijg je tot wel €20 korting.
11: Elke maand weer.
10: En hoe meer data en snelheid,
11: hoe groter die korting.
10: Dat is One van Vodafone
11: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
12: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
13: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
14: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
15: e-boekhouden.nl.
16: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
17: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
16: Nog niet helemaal dus.
17: Tja, die administratie. Toevallig tips?
16: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
17: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
16: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
14: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
18: Friesland van de Moor.
19: Maar Erik,

0: Carl Douglas en Kung Fu Fighting. Ja, dan vraag je je af, wat had dat nog met Friesland te krijgen? Nou, in een film uit 2008, Kung Fu Panda, een animeerde film. Daar ziet het nummer ook in. Dat wordt een cover van CeeLo Green. En in diezelfde film wie een bekende stem te jaren. En wie jij er als het om herkent?
1: Nieuws is gewoon nieuws. Het is nog goed, nog slecht.
2: Meester, uw visioen. Uw visioen klopte.
0: Vorige stem.
2: Kailong is uit de gevangenis ontsnapt. Hij komt hierheen.
1: Dat is slecht nieuws.
0: Nou, Vijke, welke vrije zit dat?
3: Ja, ik denk Freer.
0: Ines Gratema.
3: Oh, Ines Gratema.
0: Ja,
3: oh.
0: Ja die wie ik stemacteur.
3: Ja.
0: En op die manier dus ik te jaren in verschillende films, waaronder Kung Fu Panda, maar ik in bijvoorbeeld Up, met die blon.
3: Ja, wist. Ja. Oh ja, dat wie ik een fantastische film. Ja, nou, Kung Fu Panda, ik heb er echt wel een meidje.
0: Dat heb ik, pik dan wel even mij.
3: Ja,
4: zeker. Goeiemorgen.
5: Dit is Friesland van de Moorn.
6: Het is wel lekker rustig. Hele mooie tochten. Prachtig is het.
0: Ja, dat je toch 1500 fietsers uit onder andere Frankrijk, Spanje en België. Die geniet je deze week van Friesland. Ik fietsers uit het westen van ons eigen land. Die ben het tieren tevreden. En fjouwer nije onvragen voor een omjouwingsvergunning van boer Bart Holtrop van Rotstergaas. Die binnen wegeren toch de gemeente de Friese Marne. Daar hebben we het aan zijn nek hoor. Fijke, de oren media. Wat is daarin van?
3: Ja, de politie in Thailand die vindt allerhande misstand in de bar in Bangkok. Dat just een nacht een deerlijke brand wie. En we sjoggen vooruit op de finale, voor de finale, Frankrijk tegen Spanje.
5: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat dadelijk, maar eerst het waarberucht in kwart, mij Sibbele Waaier.
7: Goedemorgen. Jo, het wordt een volle simmerdij. De zinnen die eerst de haat er al op. De nat eerste wind is matig, midjes op het water vrij krachtig en kräftig. Heel wij de morgen leidt de temperaturen weer op 22 en 23 graden. In de midden rinnen de temperaturen verder op naar 24 graden op het water en maximaal 27 graden in het zuidoosten van de provincie. De nacht van Tizi. Op woensdag zakken de temperatuur naar minimaal 16 graden. Morgen, ik werd een sierlijke simmerdij met een soort zinnen. In de midden, ik was wat hege bewolking. De temperatuur rint op naar 22 graden. En daarbij stiet er in de mantiet een zwak ontmatige eerst maar de eerste wien. Die midjes wat sterker wordt. Meer hoe het waar, hoe een jaloeren.
0: Sibbele, dank u wel. Aasten, dan gaan we het horen, dat verhaal van Poe Bartelen. Eerst is het van Teddy Swims.

0: Danny Swims.
1: Fjouwer nij omvragen voor een omjouwingsvergunning van boer Bartle Holtrop van Rotstergaas die binnen wegeren trog de gemeente de Frieske Marren. Neffens de gemeente binnen de plan in strijd met de joodijstige wet- en regeljouwing. De zaak tussen boer Bart en de gemeente die speelt al sinds augustus verliene jaar. Toen kregen de Frieske Marren meerdere verzieken van omwenners om te hoornhavenen zijn de activiteiten op het Rijn. En hij onderzoek concludeerde de gemeente dat de activiteiten net passen binnen de omjouwingsvergunning. Daarom mocht boer Bart sinds december verliene jaar geen recreatieve activiteiten uitvieren. Om die maatregel wie een lijst onder dwangsom verboen. En de bestaande vergunning van het bedrijf bloot vol van kreeft. Praat erover verder met wethouder Jan van Zanden van gemeente de Frieske Marren. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, Jos, de omvragen die binnen in strijd met de regeljouwing, de wet- en regeljouwing, dat is vrij algemeen. Waar gaat het dan, krijgt Tom?
2: Nou ja, ik kan net op in details ingaan, want dat leidt bij de aanvraag, de heer Holtrop. Het keert met name om dat hij inderdaad een nieuwe vergunning heeft voor kleinschalige activiteiten in boerenbedroef, zeg maar. Nou, hij wilde de zaken uitbreiden. En ja, dat het zodanige omvang, dat wij zeggen, dat past net binnen de huidige omjouwingsplan, bestemmingsplan.
1: Ja, de gemeente zei er is een man lang oerlijn, intensief oerlijn, er binnen peteren west. En dan is toch zo dat alle omvragen dat die wegeren worden. Hoe is dat zo via kam?
2: Ja, er is heel veel oerlis. En ik denk, ik ben zelf bij het oerlis geweest, maar wel mijn collega wethouder en ambtenaren. We hebben een constructief oerlis gewoon bij de familie Holtrop. Alleen dat ja, de aanvraag die je zag hier dat het boeten de wet en regeljouwing geeft. Ja, en dan moeten wij op een gegeven moment zeggen tot Safir en het verder. Dan en wij hebben wel aan jou om te zeggen van nou, wat kan wel en wat kan net.
1: Dan loeken je een streep. Om dat even in een context te plaatsen. Is dat iets wat je hem vaker doet? Dat je op een gegeven moment zegt van tot hier en het verder, maar die omvragen?
2: Ja, dat doen wij vaker. Wij proberen natuurlijk als de aanvraag binnenkomt en die net daarin past, nemen wij contact op met degene die het inzendt. En wij proberen altijd in goed oorlis te komen tot een oplossing. En heel vaak komt het tot een oplossing. Daar heb je eigenlijk nooit wat van. Dat is ook goed. Maar ja, soms dan wil een ondernemer of een particulier of een instelling toch wat verder om, ja, om bepaalde, misschien moverende redenen voor hem of haar. Maar ja, we hebben ook uitspraken en spelregels over inrichting van een gebied. En daar moeten we u aan horen.
1: Ja, had de zaak had hem ook al spelen bij de Ruchter. Verliene hier, die weer kritisch op boer Bart. Maar ik wil niet hem daar, want het zou net al je liek natuurlijk wezen. Hè, die vergunning uit 2020 onder oren. Wat hij hem die maar die kritiek? Hij hem dat ergens in verwerken? Hij hem dat ding onscherp?
2: Ja, als er kritiek is of opmerking binnen, dat nemen wij altijd mee. Dat is ik goed. Wij leren ik elke dag. Het gaat altijd over een stuk goede communicatie. Een ondernemer in dit geval, die heeft natuurlijk plannen, ideeën om zijn bedroel op een andere manier te vieren. Nou, dat is helemaal goed. Wij proberen daar een goede reactie op te gaan. Maar als dat net goed is, net goed onderbouwd is en in dit geval de rug bewust is daarop, daar leren wij zeker van. En dat nemen wij mij in de verdere aanvragen die komen van
1: oren. Ja, dus mijn boer Bart zei, die had natuurlijk al aardig wat beteld om dwangsom. Had zijn dat er ophouden zoeken. Nu wilde de Zwennaie plan, daar wilde mij beginnen. Dat wordt wegeren. Hij gaat weer in beroep. Is hier nog een toekomst?
2: Nou, wij zien altijd iets voor oorlis. En ik wil ook even benadrukken dat wij respect hebben voor ondernemingen die bijvoorbeeld de agrarische sector, die heeft het op zich net makkelijk. Het is ook heel goed dat er boeren binnen die ooractiviteiten neerzieken. Ik in dit geval, daar hebben wij waardering voor. Oren ziet voor wij ik MKB, als MKB onder gemeente, dat verder ik stiepje. Maar goed, wij proberen altijd wel in oerlis om tot een oplossing te komen. Maar ja, op een bepaald moment hoort dat op. En een aanvrager, een bedroel, kan altijd de aanvraag inzingen. En dan moeten wij de waardeoordeel, Jan.
1: Ja, dus met die omvragen is er nou een stop. Maar de peteren, die wat jou betreft net, die stop je wat jou betreft niet.
2: Nee, wij zien altijd eerder voor een gesprek. Als de familie Holtrop iets belt of contact, zien wij eerder voor een gesprek. Dat moet altijd. Je kan een verschil van mening hebben, maar we zien altijd hier voor het gesprek.
1: Als het naar je achterhoorde, dan hebben we even contact met Bartle Holtrop de Boer om eens te horen hoe hij iets in ons zocht. Van nou, tieren tank, wethouder Jan van Zanden.
3: De media van de morgen.
1: En dat brengt dus bij Fijke mij het nijs uit de oren media.
0: Ja, regisseurs die her in de justernacht oudbaan de bar in de Thaise haardstad Bangkok verskaarde misstand constateren. Mijn vlechtwegen die wien blokkeert, de brandbeveiliging die werken net en er zijn mogelijk verbouwingen west werd geen vergunning voor wie. Dus nou zien we hoe belangrijk goede vergunningen binnen. De troffen bar is de Rong Beer Nalat Prau en ja, dat wie een populaire uitgaansgelegenheid. En ja, nevens de kranten Bangkok Post is het dierental intussen oproen om 32, meer dan 70 mensen rekken verwoenen. 20 slim. Ja, de wie nevens het Thaise ministerie van Inlandse Zaken een neetuitgang die werd blokkeerd door een snoppersquad kreem. Bij een oren neetuitgang stier een bordje niet openen. Ja, dat is mijn neetuitgang echt de bedoeling voor zelfs.
1: Nee.
0: En de recherche denk ik dat het vlechten ja, bemoeilijkt is. Dat het dreiger wie terug de tichte reek en het uitvallen van de stroom wie geen lacht. En ja, de politie onderzoekt het. Ik nog bericht dat barpersoneel dwarn dicht die een hier op slot zet hier. Om wat te komen dat gasten voetgeen zonen zonder te betalen. En ja, dat weer nog voordat die brand uitbrust. En ik mag die eerlijk zeggen, ik heb de beelden verschonen dat er op een gegeven moment dan echt een enorme vuurbal komt. Ja. Uit die ingang van die bar. En dan zie ik echt nog mensen daar uit erin. En ja, het is echt, nou ja, dat loert van de slachtoffers, die razen en alles. Het is vreselijk wat er gebeurd is. Ja, en dan... ja, heel wat los. Want ja, Joen is de hele finale, of een van de hele finales van het WK voetbal. Die is tussen Frankrijk en Spanje. En het wordt wel de finale voor de finale neemt. Het is geen overdrijving om deze wedstrijd te omschrijven als de finale voor de finale. Dat zei de Spaanse bondscoach Luis de la Fuente. En ja, supporters, analisten en mensen die er doel hebben, die zeggen inderdaad, dit kent het oors als een spektakelstick worden. Ja, Spanje heeft de beste verdediging, wat zijn. Frankrijk de beste aanval. Dus een moderne klassieker. En daar ben ik al wel wat stekjes uitdeeld voor zelfs. Als Frankrijk voor iemand bang moet zijn, dan is het voor ons, zei Lamine Yamal. Dat is de grote ster van de Spanjaarden. Jantje en Iris hij nog maar krijgt. Maar hij is al een van de sterren van dit toernooi. En is ik een supercomputer die hebben ze erop loslitten.
1: Oh.
0: Ja, inderdaad. Het databureau Opta. En die zei het, de landen die worden door de modellen beschouwd. De grootste kans hebben ze voor de vrouwentitel. Maar ja, nou treffen ze elkaar dus al in de hele finale. Frankrijk heeft met 34% de grootste kans om vrouwenkampioen te worden. Spanje 23%, Engeland 22% en Argentinië 21%.
1: Nou.
0: Dus dan... als die Rutselaar aan zo verste.
1: Ja, precies, dan weten we dat maar vast.
0: Ja,
1: dat kilt.
0: Goed met je.
1: Fijke, dank u wel. Aasten dan, je hebt het verhaal van die fietsers. 1500 fietsers op het Heerenveen. Wat doe je daar eigenlijk? Tot je eerst, Aasten.

0: Lainey Wilson en Funky's Wallet.
1: Dit is Friesland van de Moon.
0: Ja, en dan die fietsers op het Jerevin. Wat doet hij daar, wie de vraag niet krijgt? Het is met UECT. En dat zei hij dan misschien net zo vol. European Week of Cycle Tourism. Dat is in volle gang op het Jerevin. En het gaat om 1500 deelnemers uit onder andere Frankrijk, Spanje, België. En die bezoek je het Jerevin voor deze week. Ze toch net alleen al ontfietsen, maar ze komen ook in de kunde met de Friese cultuur, natuur en de gastvrijheid. Rianne Berghuis organiseert een speurtocht voor een groep Franse toeristen.
2: Ik loop stage bij Sportstad en vandaag heb ik dus de puzzeltocht. Daar ben ik zo verantwoordelijk voor, dus dat regel ik. Ja.
3: En wat voor reacties hebben jullie al gekregen?
2: Nou, tot nu toe vinden ze het heel leuk. Het is wel in het Frans, dus voor ons is het soms ook een beetje aftasten, maar wat we horen is het goed. Dus dat is heel fijn, zeker.
3: Waar kijk je nog het meest naar uit?
2: Nou, tot nu toe vind ik eigenlijk alles wel leuk. De mensen zijn heel enthousiast en iedereen is blij omdat ze dit ook leuk vinden om te doen. Dus dat maakt het gewoon heel leuk. En volgens mij samen met Sportstad is het gewoon mooi geregeld zo.
3: Met wie sta ik hier?
4: Met Noortje Redeker.
3: En u doet mee aan de fietstocht. Ja. Hoe bevalt het tot nu toe?
4: Heel erg goed, maar we doen dit al jaren. Dat is van de UECT. En het is altijd weer een feest.
3: Gaan jullie dan elke locatie altijd af?
4: We gaan als het kan heel veel locaties af. Alleen als het heel erg ver is, niet.
3: En waar waren jullie vorig jaar?
4: Vorig jaar waren we in Prézac in Frankrijk. Maar toen moesten we terug omdat hij last kreeg van zijn rug. Dat was heel jammer, want het was heel erg leuk.
3: Ja, maar het zijn geen korte afstanden, of wel?
4: Je kunt kiezen tussen ongeveer 40, 80, 82 en 120. En we doen meestal zo de middenmaat.
3: Want hoeveel?
4: Wel iets meer.
3: Hoeveel hebben jullie vandaag gefietst?
4: We hebben vandaag ruim 80 gefietst.
3: En de afgelopen dagen?
4: Gisteren hebben we ruim 100 gereden. En de eerste dag was maar een klein entreetje. Was iets van een kleine 40.
3: Om er even in te komen?
4: Ja, ja, ja, ja. We moesten inschrijven. Tenminste, we waren al ingeschreven, maar je moet je melden. En dan ga je alles ophalen en zo voor de rit. Moet je naam op je fiets. Helemaal mooi, ja.
3: En wat vindt u tot nu toe het leukste hier in Heerenveen aan de tochten?
4: Het is zo lekker rustig. Hele mooie tochten. Want we volgen dan de... Hoe heet het? De routes. Nummerroutes. En ja, prachtig is het. Af en toe zo echt die kleine weggetjes. Je komt geen mens tegen. Dat is heel anders dan in het westen, hè, bij ons.
3: Wat vindt u van de organisatie hier?
4: Prima. Prima, ja. We hadden dus in Prézac hadden we dat ene meisje wat hier staat, hadden we al ontmoet. Toen wisten we dus dat het hier zou zijn. En toen zeiden we, nou, dan gaan we lekker hier naartoe.
3: Kom je ook ieder jaar dezelfde mensen tegen? Of zijn het elke keer wel andere groepen?
4: Nou, je komt altijd Fransen en Polen tegen. En eigenlijk nooit mensen die je kent. En van Nederland zijn er nu maar 8. Wij zijn er 2. En we hebben nog geen Nederlanders gezien.
3: Denkt u dat er minder Nederlanders zijn omdat we in Nederland zijn? Of is er een andere reden voor?
4: Nou, ik heb eigenlijk geen idee. Het is een Franse organisatie. En die Fransen die fietsen veel meer dan wij eigenlijk. Dus en ik ben francofiel, dus ik vind het wel erg leuk.
3: Nou, leuk. Dank u wel. Heel veel succes nog.
4: Nou, dank je wel.
3: Hoe bijzonder is het dat het in Heerenveen wordt gehouden?
2: Ja, heel bijzonder, denk ik. Want dit is natuurlijk een supermooie plek om zoiets te doen. En er kan superveel gefietst worden in Friesland. En dat is gewoon super. Dus voor Heerenveen zet dat ook mooi op de kaart. Ja.
3: Fietsen ze elke dag?
2: Ze zijn volgens mij maandag tot en met vrijdag sowieso. En dan hebben ze een route gekregen en die kunnen ze dan op internet zien. En dan kunnen ze met die knooppunten kunnen ze dat volgen, zeg maar. Dus, en vaak, zoals nu, die activiteiten zijn dan voor de mensen die eigenlijk bij de camper blijven. En de rest gaat allemaal op de fiets.
5: Omroep Friesland.
1: Alles wat er spiekt.
6: Fjouwer meisken die haar een partner verlenen haar, brengen de herinneringen weer te leven.
7: We waren toch wel echt maar bezig hoe wat een gemis teweeg brengt in je leven.
6: Dit week kan niet Friesland ook. Te geren. Een verrassende film over rouw die treest en verbindt.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
11: Allsafe! Geeft ruimte. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
12: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
13: Get ready for the OG.
14: All y'all bitches sounding looking like me.
15: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG's.
12: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Dit is Omroep Friesland.
18: 92.2 FM.
0: Jan Wachten. Fekewouda, goeiemorgen.
19: Een goeiemorgen. De European Week of Cycle Tourism is in volle gang op het Jerevingen. 1500 deelnemers uit onder andere Frankrijk, Spanje en België verkennen deze week het Jerevingen en omkrieten op de fiets. Ik, de Nederlandse fietsers, ben tegen tevreden.
4: Het is zo lekker rustig. Hele mooie tochten. Prachtig is het. Af en toe zo echt die kleine weggetjes. Je komt geen mens tegen. Dat is heel anders dan in het westen, hè, bij ons.
19: Op de A6 bij Haskerwana is van de morgen een auto in de vangrail in de Middenberm bedarren. De auto reed richting het Jerevingen, rekken in een lange bocht de vangrail onder de boekenkant van de dijk, skeert de dijk oer en kampt in de vangrail in de Middenberm ta stilstaan. De vier inzittenden binnen terug de helftjes gecontroleerd, maar kwam met de schrik vrij. De auto rekken botsconciërre, een berger had de auto verthellen. Sportbedrijf Drachten organiseerde deze zomer elke week sportdagen voor verskate doelgroepen. De Oudrijn konen juster aan de slag met pickleball, tafeltennis en bowls. Nicky van Kouwen is sportcoach. Nevens haar door deze initiatieven een soort tjen in sms.
20: Ja, er ontstaan wel echt groepjes. Ik zei, of ik merkte... Een paar weken geleden liep ik hier, waren we hier nog aan het opruimen. Toen zag ik buiten een groepje van 3 vrouwen bij elkaar staan. En die stonden nog dus al 10 minuten daar te kletsen met elkaar. Dus dat is wel heel mooi.
19: En we bloos sportief, want jonger Siep van de ploeg zal in oktober meidwaan om de Ironman Run op Hawaii. Oudronne weekend kwalificeren hij hem daarvoor bij de triathlon in Spanje. Hij moest bij de eerste treien eindigen om hem te kwalificeren. Siep wat treden in de categorie 60, 64 hier in een tijd van 11 uren en 30 minuten. En met temperaturen om de 38 graden heen wie vol sprake van een extra uitdaging.
0: Hawaii.
19: Hawaii, here we come.
0: Jouw medienstroom.
21: Hast het al zien? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
22: Ja, met kwartingen ont 70% op meubelen, bedden en accessoires.
21: Kom, laten we gauw gaan, want op is op.
23: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
24: Voor een nieuwe Opel, Heijmen, service en auto's, is de voor Elsen hier.
23: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
25: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
26: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
27: Het is
28: Friesland van de Moor.
29: Erit Science.
30: Zimmer in Friesland.
2: Omroep Friesland.
0: En als dat door Siep van de Ploeg was, dan moest ik Siep van de Ploeg draaien. Dat doen we samen. Is dit voor het Waberucht, mijn Sibbele Waaier. Goeiemorgen.
3: Een hele goeiemorgen, Jerit.
0: Prachtige kleuren van de morgen onder loft. Doet ik deze kont oprieden. Mooie, mooie rozige loften. Hoe liet ik het nou?
3: Ja, nou de zinne die is al bij 2 uur aan het werk. Hij kwam eventjes 2 uurtjes waarom kwam er op. En inderdaad, het weer wat reed aan de loft. En hij had de temperatuur alweer wat omheen gebracht. Zo wie het in Isbrechtum. 18,6 in grauw 18,2. Akram wie een oerkalin Sandje komen zon. Dan wiet minimum temperatuur van Sandje een hele graad west. En halver week wiet op stuit Sandje 2, maar een minimum van 16,6. En Bakkenveen zitten we op 18 een hele graad. En maar een minimum van 15 een hele graad. Nou, Joert hebben en daar mijn soort zinnen. Die het de haatrol en de temperatuur die deze heel wijde morgen weer op zijn 23 graden. En erin in de midden verderop naar zijn 24 graden op het water tot zand. 20 graden in het zuideerst van de provincie. Daarbij de noordwesten, nee, de noordeerste windmax is matig en midden op het water vrij krachtig, ontkrachtig. Nou, en nadat we jong lekker boeten zitten konden, zakken de temperatuur uiteindelijk vannacht naar zo'n, nou zeg je, zandje graden.
0: Hoe ligt dat morgen?
3: Ja, morgen dan hebben we eigenlijk een herhaling. De zinnen, de weddersoort bij. Er is in de midden wel wat meer hege bewolking. Boven Duitsland, daar leidt een buiengebied. Dat zal het eerst, zuid-eerst van ons land waarschijnlijk bereiken. En wij waarschijnlijk daar vrij van bloeien. Maar moet toch een beetje in de gaten horen. De temperatuur naar binnen waarop naar zo'n 20 graden. En in de mantis die er een zwakke ontmatige eerst mat eerste wien die het in de midden weer wat aanneemt en soms vrij krachtig is het mat eerste op het water. Nou, heel waar de jong, ik werd een 23 graden. Is dan wel wat meer hege en middelbare bewolking. Maar goed, dat maakt het net uit. En de temperatuur, ja, die zakken dan weer naar zo'n 16, 17 graden in de nacht.
0: Hallo, ja, het is droog. Ben ik wel benijd. Is het een beetje rein in het vooruit, joh?
3: Nou, de zit, tongetje, dan loopt dat hege drukgebied wat fut. Dan komt er een steuring vanuit het zuiden, komt langzaam naar het noordwesten, naar het noordeesten. En dan kan er, nou, letter op tongetje, maar misschien ook op vreed een bui vallen. Maar het is gewoon nog ouwwachtje hoe dat gaat. Want de berekeningen binnen eigenlijk zo dat die steuring maar de meeste rein- en tongerbuien Duitsland induct. En dat wij daar mogelijk een schamskotje van krijgen. Dus dat is even een ouwwachtje. Het is gewoon, het is wel zo dat er een bui valt. Dan kan dat even flink reinen. Maar ik verwacht er eerlijk gezegd vreed de grootste kans op een bui. Dus wat dat betreft. De droogte werd net oplost. En ja, dan hebben we gewoon. Ja, we krijgen wat een koeler waartype. In de rin van de week, in het weekend. En dan hebben we wat minder warmte, wat minder zinnen, wat meer bewolking. Maar een echte tropbraak met een soort buien. Nee, dat zit er voorlopig net in.
0: Nou, we moeten het er maar mee doen.
3: Prima. Een hele noffelijke dag.
0: Dank u wel.
3: Prima.

0: muziek van de kast.
1: En dit wie het feest.
2: Nijs, sport, ware muziek.
3: Dit is Omroep Friesland. Friesland van de Moor.
1: En we koersen muis al na op een wettertekwad in ons land. Dat zei de voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Wetterverdeling. Dat is het landelijke beeld, maar hoe is de situatie in Friesland? Wat binnen de verwachtingen? Vorige week wie het verhaal dat de situatie in ons provincie stabiel is. Gerben de Boer van het Wetterskip vertelt hoe het nou liekert.
4: Die is nog steeds stabiel. Even om wat getallen noemen te gaan. Wij hebben proactief de standen van het boezem, maar ik in de polders al wat omheen zetten. Hebben we het vanaf het begin van het varieerl dingen.
1: Ja.
4: Om wat meer buffer te houden.

0: Daar hebben we meer geluid van water, maar daar hebben we langere de droogte al. En wij hebben hier in begin juni nog toch wel redelijk bedrijf water gaan.
1: Ja.
0: Dus de situatie hier in het noorden maar net kritiek.
1: Nee, in het zuiden heb je een probleem natuurlijk met de rivieren, dat minder water toch naar Nederland streemt. Dat ja. Spiedt je dus ik net zo?
0: Nou nog net, want ja, bij de buffer die van Marius hier van Marius de nationale Rijntunnel in de samenzijde van het noorden,
1: ja.
0: Hebben we goed gevuld.
1: Oké, okay. Nou, dat is een goede zaak. Dus het budget dat je op dit tijd, u zijn dat je wat verstandig bereinen maakt, zei ze van hoe je maatregels nomen te worden?
0: Nee, op dit tijd, deze eerste weken, hoe er nou geen maatregelen genomen te worden. Het neerslag tekort is gemiddeld 150 mm. In de provincie op Eiland is dat heger, omdat er minder water gevallen is. Maar in de Zuidoosthoek heeft groenwater bovengoed ongevuld, maar de bouwing van begin juni. Dus wij kent nog makkelijker van de situatie.
1: Ja, ja. Normaal natuurlijk, marginaal constateren dat er voor de komende tijd eigenlijk net een soort ruimwetter verwachten. Weet ik ook de komende 14 dagen eigenlijk geen ruimwetter van budgetting. Dus ja, het zal net al die sabloos dat het nou is.
0: Nee, dat is zo. Dat, we zijn toch wel heel verstandig. Ik vind dat het wetenschap geen mooi wetter om. En dat zal bij de burgers ik vertellen dat die ik zuinig maar wetter omgaan. Lijf net maar volle zinnen de tunties besproeien en ik de boeren het gas bereinen. Dat kan beter dat het wat minder verdamping is. Maar we letten nu een heel miljoen kub per etmeel in. En wij hebben een leveringsplicht van 1 miljoen kub naar Grijnsta, dat is gewoon zo'n fast line.
1: Mm-hmm.
0: En wij spelen de provincie terug, maar kwam heel miljoen kub water per dag. Nou ja, dat is ik om de verschilting in het noorden zien te gaan en alles wat de terugstromen weten te kennen en wat fris te houden. Dus bij Lauwerzeeg sparen we net meer, maar bij Haas, Nona Wol. Omdat, er komt alle keer nog wat zout ben. En dus als we daar spuien kennen, dan gooien we daar wel wat braakwetten naar boeten. Hè, maar wat schietwetten erachterom.
1: Ja, zolang het dat nog kent, doe je het nog bij Haas. Maar goed, ja. De verwachtingen binnen de raad dat er net een soort ruimwetter komt, de komende tijd.
0: Nee.
1: Dat zal dus op enig moment ik ophouden, daar het spuien in Haas.
0: Ja, nou ja, Komt er hier natuurlijk, hè.
1: Ja.
0: Maar Safir is het nog net, want de boezem, hè, ik noem het altijd maar het Snitser Maarpeil, wat overal in de provincie,
1: ja.
0: Dat in min 52, die hebben vanaf het begin van de maaltijd hebben die al 4 centimeter heger zetten. Dus dat is eigenlijk nog min zo'n 40. Dus daar heb ik nog 4 centimeter extra vulling in die eigen boezem.
1: Je hebt wat buffer gecreëerd, dat ik niet op het boezemwetter.
0: Ja, en ik in de polders. En dat is ik een hele grote oppervlakte. Daar
1: ja.
0: Hebben we de beide polderpanelen hebben we dat ik die in.
1: Oké, okay. Nou dat giet is goed. Wat droeg er in Friesland onbelangend. En sowieso yield het advies. Je zijn het krijg eigenlijk ambitie. Het beruinen van de tuin en van de grijden. Door het net, of door het vaak zien blazen voor ons naar Fjouden middies.
0: Nou ja, dan zou je net iets in al beter. Ja. Maar gewoon geen bewust maar beter voor de toekomst.

0: Boys Town Gang en Can't Take My Eyes Off You.
1: Omroep Friesland. Simmer in Friesland.
0: Ja, de simmerverslagjaar van Omroep Friesland is echt deze week volop op paard. En het wordt wel een warme week. En een plak om even verkoeling op te zieken. Dat is Park Vijversburg tussen Ljouwt en Tietjerk. Jantine Weidenaar, die zegt er even.
2: Ik ben eens even nieuwsgierig. Wat voor mensen had je hoort Park Vijversburg op ziekje? En dan rennen we wat verder het park in. En dan zoek een mooiwerker. Hier, jou bent tuinbaas wil geloven?
3: Ja, tuinbaas op Vijversburg. Rolof Beek.
2: Dat is een hele klus, want hier is aardig wat te onderhouden.
3: Ja, een park van een dikke 30 hectare. Dus ja, er is werk zat altijd.
2: In een simmer, wat is er nou het meeste te doen?
3: Nou, het onderhoud natuurlijk, het injergen. Hè, dus elk jaar houden we injergen hier. De heggen knippen. Nou ja, het normale, het bosmeen, het meen, het echt het onderhoud. Dus dat intensieve. Goed, de vakantie is er voor de door. Dus deze weekend nog en dan neem ik het er even van.
2: Heerlijk.
3: Ja, even naar Denemarken. Dus,
2: dat lijkt me een goede keuze, maar hou je die nog wat uit? We zien natuurlijk ook een soort warmte de oude roene tijd.
3: Nou, ik zeg altijd, ik een beetje met de zin in mij. Hè, dus moaas een beetje in de, hè, moaas van het oosten staan naar het westen. Dus daar doe ik het meestal goed in smaren. Een goede pet op, hè, voor de eren. Dus ja, ik hou er wel rekening mee. Regelmatig drinken natuurlijk. Dus dat is een beetje het motto, ja.
2: Het is nou voor een heel soort mensen een heegseizoen. Toerisme natuurlijk. Eer dat hier ik,
3: dat is ik, zo.
2: En heb je nog, want jouw kinderen dissen om jou natuurlijk als de beste. Ik ben al wat besiekers, Tjinkam. Het is ik wat ziekje dat je hier het eerste komen. Wat voor tip jou je meisje nou, mooi? Dat je voor het eerst komen van, dit moet je vooral net missen.
3: Nou, ik zoek sowieso de volière, hè, de Frieske Hen, dat is een pracht plekje hier. Nou, bij de villa, hè, dus de grot, net, dat is het oude gedeelte van het park. En ja, en dan de nijere gedeelte van het park, dat is ja, de nijere onwensten. Hè, dus de dwaalster, het wetterlabyrinth. Hè, dus,
2: wetterlabyrinth?
3: Ja, dat is het, met de vlotjes, dat is het, een beetje het zuidwestelijke gedeelte. Hè, dus helemaal achterin, in de gemeente Ljouwt zit dat allemaal. En dan, ja, daar hebben we vlotjes, maar paddles. Nu de kinderen, de band is lekker paddelen, zeg maar. Ja.
2: Heerlijk mooi dit waar.
3: Ja, ja. Dus ja, dat hebben we er achterin. En we gaan nog een wetterglierbaan momenteel. Achterin ook helemaal. Dus we hebben hier wat zomeractiviteiten. Dus er zijn oren weer met dwaanden natuurlijk. Hè. Dus we hebben nog studenten die doet je dingen. Maar onze oren collega's natuurlijk. Hè. Dus er zijn nou een paar op vakantie en een paar die het werken natuurlijk. Dus verdedigen we een beetje het fort. Hè. Maar dat komt al even goed. En we hebben de theeschenkerij hebben we hier nog. Door de weken dan echt nog hier. Alleen nog op Van Tongens is dat snijs. Dus, maar ja, genoeg onderin. Dus van de omgeving natuurlijk en de toeristen. Hè, want ja, de noordoostkant. Hè, dus we hebben hier meer toeristen vol. Dat kun je wel merken. Hè, dus van buiten natuurlijk. Dat doen we ook wel mee. En dat, ja, daar hebben we dan ook wel meer toeristen van. Dus vanuit de regio Noordoost. Dus dat kun je wel merken.
2: Ja, prachtig. Ik zal dan even die vlotten opzoeken. Welke kant ben ik dan uit?
3: Oh, dan is het helemaal. Maar meer een kilometer in.
2: Oh, dan zou ik zien dat ik daar nog heen kom. Ja. Dat is het enige in de wetterglietsbaan. Die zit daar ik?
3: Ja, dus helemaal achterin in de hoeken.
2: Oké, okay, nou, ik zal opziek. Dank je wel, want jou denk ik weer aan het werk, of net?
3: Ik zal aan huis.
2: Oh, nou, dan zoek ik dat wel.
3: Het is mooi,
2: het zit er mooi bij. Dank je wel.
3: Veel plezier.
2: En Park Vijversburg, van alles te doen deze zomer. En jullie zijn met z'n drieën lekker op pad?
4: We zijn lekker met z'n drieën op pad. Even met de kleinkinderen eruit. Ze hebben vakantie, hè?
2: Ja, wiens keuze was het om hier naartoe te gaan?
4: Mijne. Hun wisten nog van niks.
2: Ga ik even horen hoe dat is. Want hoe lang zijn jullie hier al? 2 uurtjes, hoe vind je het?
5: Weet ik niet.
6: Beetje saai, hè? Eerlijk.
2: Beetje saai?
5: Ja.
2: Er is geen speeltuin. Dat is wel wat jammer.
4: Ja, 2 schommels hebben we geteld. Maar die waren constant bezet.
2: Oh, dat is wat jammer.
4: Ja. Dus ja.
2: Want is het lastig om in de zomervakantie wat te doen, te vinden?
4: Ja, ik vind het wel. Tegenwoordig wel. Ja. Het is voor deze kinderen te weinig te doen.
2: Ja, want hoe oud zijn jullie? Hoe oud ben jij?
7: 10.
2: 10 en hoe oud is je zus?
7: 12, 13.
2: 13, kijk. En wat vind jij ervan hier?
7: Wel leuk om rond te lopen en in de bossen te kijken, maar het is wel saai. Er is niet heel veel te doen.
2: Wat zou je het liefst willen doen vandaag? Het is natuurlijk schoolvakantie, je kan van alles doen.
7: Gewoon naar speeltuintje of gewoon rondfietsen.
2: Gewoon lekker naar buiten dus wel, hè? Ja, en wat wil oma het liefste doen? Wat wil Beb het lauwste doen?
4: Nou, ik vind het leukst als hun plezier hebben. En voor de rest hobbel ik er wel achteraan. Geen probleem.
0: En dat is dus het verslag van Jantine Weidenaar.
1: De media van de Moor.
0: Die daar vermaken in de Park Vijversburg. Fijke, door de media.
6: Ja, we hebben een soort hoe de droegte gehad van de Moor. Ja. De kranten die hebben ter eeuwen foto's binnen in de krant. En op de vastzien, Big Leaks, de Volkskrant en het AD. De droogte komt vroeg dit jaar. Het niveau van de Waal bij Beneden Leeuwen is al zichtbaar ver gezakt. Want er leidt een zielboordje. Dat leidt gewoon bij te dobberen in het wetter. Maar dat leidt nou op het droegen. En ik ben in de kranten showen foto's van de Waal. En er liggen ik wenskippen, wenboorten. Die liggen in een... in de droegte of op een baaiem. Dus en ik voor op het AD stiert ik droogte begint ons te raken en een leeg wetterpeil is gewoon te zien in de Waal bij Nijmegen. Dat schepen die kan minder zwaar beladen worden. In Frankrijk de rivieren Dere die stier ik haast droeg. Ben al drie kerncentrales die ben afhankelijk van hun kolling van die rivieren. Die ben al stilijn om te warm verzelfs en dat word je net. Dus het begint nou echt wel zien tol de eerste keer kan je haast sissen. Dan een naskere verhaal ik nog in het AD over uw nieuwe auto's.
0: Ja.
6: Want er zit natuurlijk een soort techniek in. Camera's, microfoons. Ze kerstzissen van West-Henne Riedenworst. En dan zie ik het auto dat voor je uit.
0: Het is een hele smartphone natuurlijk.
6: Het is een, precies. En doe mij natuurlijk net samen filmje op de Ibenbieren Diek. Maar dan zitten die fabrikanten. Die zeggen, maar het gaat om veiligheidssystemen.
0: Oh ja.
6: Dus dan kan je een gat in de diek signaleren. Kan een auto eromheen sturen of... die kan ik natuurlijk signaleren als er in je neus die rit in de derde hoeken. Dus, de feestjes zijn, dit ben gewoon spionageapparaten.
0: Ja.
6: En wij onderzieken nou maatregelen dat die auto's net langer bijgelijks de kazerneterrein oprieden mijen.
0: Oh.
6: Want als toen die auto mijn camera's het kazerneterrein opriest, en benam mijn Chinese auto's, die hebben altijd nog een link met China. Dan kan je in China een zin van... ten eerste zien ze waar die kazerne is. Maar dan kreeg ik zien van, er staan drie bewakers. Er staat een tank om de hoeken. Dan kreeg ze dus alles, kreeg ze meisje in.
0: Ja.
6: Ja, en dat is wel het laatste was het worst.
0: En wat zit de fabrikant al in mij als bijvoorbeeld een Chinese auto heeft?
6: De fabrikant verzels ik. Die kennen alle informatie, komt ik bij die fabrikanten te lonen. Dus trouwens, waar dan rigoureus te werken je wil en denkt dat systeem te slim uit te wijzen, door camera's uit te plakken, die komt bedrogen uit, schroot de kranten. Schenk sluit niet uit, dat is een zaakkundige, dat de auto continu alarmerende waarschuwingen zal geven omdat de verplichte systemen worden geblokkeerd. Dus ik zelf weer te pakken.
0: Ik ga nog even trouwverst om in auto nog... Van Vaart DAB Radio, dat ik het zou zeggen.
6: Dat heb ik net. Een track of een cassettebandje.
0: nee, ik heb wel zo'n touchscreen erin, maar daar houdt het ik op.
6: Ja, maar dan een touchscreen, dat is ook alweer techniek.
0: Ja.
6: Ja.
0: Dat zit om mijn telefoon en ik kan kabel zelf uitloeken. Dat heb ik nog onder controle.
6: Ja, maar dan weet je intussen al dat je bij de omroep werkt.
0: Ja, maar dat weet je toch al.
6: Dat is toch een cruciale functie bij de omroep heeft. Dus denk er maar om.
0: Nou.
6: Doe best een nice keer voor Chinezen.
0: Let me my rust.
6: Ja, dat bos bij Fontainebleau onder Parijs. Dat staat natuurlijk flink in de brand. Jantje, 100 hectare, is al oudbaand. Daar ben ik al meestal aanholen. Die had het elke dag in de brand stutsen. Maar het is dus een iconisch bos. En dat is grote NRC. En nu brandt het. Bedreigd woud bij Fontainebleau heeft ere plaats in de Franse cultuur. Het is een bos van vorsten, kunstenaars en rotsklimmers. En er loeken miljoenen mensen elke keer naar om daar te verblouwen en te recreëren. Maar dat brengt dus ik weer allerhande gevaren bij mij, Likas Brandstichting.
8: De Boer Drachten, al ruim 50 jaar officieel Makita-dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig, nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt, zie ook deboerdrachten.nl.
9: Wat lezen maar die docht? Dat lidirage, zonder die te verpleetsen. Sa, hup, van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, just meer van de verhaal. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch of Frieslees offensief.frl.
10: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: EasySit.nl, dan zit hij al goed. Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiheat.nl.
12: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit je goed.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Dorald Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest. Dat meldt de Franse tv-zender BFM TV. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er twee verdachten zijn opgepakt. De politie heeft aanwijzingen dat de brand is aangestoken, vertelt verslaggever Joris van Poppel.
16: Die eerste bosbrand die zondagmiddag ontstond, daar zijn op 10 plekken zijn sporen gevonden van het begin van die brand. Binnen een straal van een kilometer. Dat is een heel klein gebied. En dat is wel opmerkelijk dat er op zoveel verschillende plekken tegelijkertijd branden ontstaan.
15: Iran en de VS hebben opnieuw aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Volgens Iran heeft het twee schepen aangevallen in de straat van Hormuz. De Emiraten zeggen dat het om twee van hun schepen ging. Eén opvarende is gedood. Het water in rivieren staat erg laag en dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Deze onderzoeker legt uit dat het te maken heeft met de warmte en het droge voorjaar.
17: We hebben heel weinig neerslag gezien. Heel veel verdamping, zo'n 4 of 5 mm per dag. Dat betekent dat de wintersneeuw, dus de niet-permanente sneeuw in Zwitserland, eigenlijk al heel vroeg gesmolten is dit voorjaar. En bij elkaar is er dus heel veel minder water dat door de rivieren afgevoerd kan worden.
15: De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog verder zullen dalen. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen liggen nog in het ziekenhuis. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Daar waren ze vermoedelijk naartoe gevlucht. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. Hoe de brand kon ontstaan blijft onduidelijk. Het weer veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En vannacht dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Show.
0: Na je omvragen voor een omjouwingsvergunning voor boer Bartel Holtrop van Rotterdam, die binnen wegeren tot de gemeente. Het vorige horen in Friesland van de Moorn. Maar wat vindt de boer daar zelfs van? Dat juist aasen. En muziek komt erom van Abba.

0: Agoeie, op het wetter ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
1: We beginnen kijpen!
0: Nu zit ik lekker warm en droeg. Terug kun je het zien. Van KKV op het Jerevingen. Verdikke me dat hier ik wel wat minder kind.
2: Kunststofkazinen van KKFH. Een Friesk product. Dat is wel zo noffelijk.
3: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
4: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
5: Hast het als jongen? Er is opramming. Bij Kapen gaan wonen, in Ljouwet en Boeten Post. Mij alle sterke merken onder één dak.
6: Ja, mijn kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
5: Kom, lid of ik ook geen, want op is op.
7: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
8: Friesland van de Moor.
9: Maar eer iets.

0: Abba, Widot en Dancing Queen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
0: Ja, we hebben het horen. We hebben het over jou en hij omvragen voor een omjouwingsvergunning van boer Bartle Holtrop van Rotsergaast. Die binnen wegeren troch de gemeente De Frieske Marren. Wat vindt de boer daar zelfs van? Dat juist Alex. Heel wat oors terrein naast het Sjoegeloon in Frensjer. Daar werd nijbouw pleetst. Dat we het al je presenteren. Jarenlang eerder al werken. En wat dan ook krijg komt, ja, dat juist aan snack. Fijke, dan was het naast het horen media in de gaten. En wat valt hier daarin op?
3: Ja, er komt een Europese coalitie die ballistische raketten uit Rusland bij keren maat. En de minister griept in bij het onmeldcentrum in Ter Apel.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dadelijk stem meer hoor. Maar eerst het waarberucht in het kwart mei, Sibbele Waaier.
4: Goeiemorgen. Joh, het wordt een volle simmerdij. De zinnen die eerst keer de hater al op. De nat eerste wind is matig, midjes op het waard vrij krachtig en krachtig. Heel wij de morgen leidt de temperatuur weer op 22 en 23 graden. In de midden rinnen de temperaturen verder op naar 24 graden op het waard en maximaal 27 graden in het zuidoosten van de provincie. De nacht van Tizi of Azië zakken de temperatuur naar minimaal 16 graden. Morgen, ik weer een sierlijke simmerdij mijn soort zinnen. In de midden, ik was wat hege bewolking. De temperatuur rint op naar 22 graden. En daarbij stiet er in de mantiet een zwak ontmatige eerst maar de eerste wien. Die midjes wat sterker wordt. Meer hoe het waar, hoe een jaloeren.
0: Ja, en dan moet er een tunesje komen. Hey, heb je er al? Vergees koffie en taart op de borkerij. En wat vol die betelt via een betellinkje. Zo ontvangt Bartle Holtrop van Rotsergaast te zien gasten. Want commercieel mij er haast niet meer. De gemeente De Frieske Marren die wieste nou ook zijn nieuwe plan na. En Oerlien, eerder sterroer de wethouder Jan van Zanden. En nou hebben we contact met boer Bart Zels. Goeiemorgen.
5: Goeiemorgen.
0: Wat Gide krijgt toen je het trojo heen net toen je dat berucht van de gemeente kreeg. Dat ik die nieuwe plan, dat die aanwies binnen.
5: Oh, vooral heel, heel interessant. Want dat dwingt hij dan met tot innovatie. Ja, het verbaast eigenlijk. Vond het wel grappig dat ze. Ze het zo'n mooi bedrijf vinden, maar. Nou ja, ze hebben de omvragen dus toch outketst. Dus ja, nou ja, ja dan maar meestal tussen het nodigen.
0: Ja, want je zegt ze interessant. Dat klinkt nog vrij kalm, vrij neutraal. Ik kan me ook voorstellen, als je zo lang al ziek naar je manier om je bedrijf voor te zetten, dan komen er eigenlijk op bepaalde emoties bij vrij liggen mij.
5: Ja, ja, inderdaad. In december hebben we inderdaad. Nee, waarschijnlijk weet hij me dan wel behoorlijk ont oorlog voeren wist en verteld dat de gemeente dat ik een bette koet was. Maar ik heb tegenwoordig eigenlijk wel geleerd dat dat echt helemaal geen zin heeft. En nou ja, de kleren had er op deze manier geen oplossing vinden kunnen. Ja, ja, ja dan maar net. Nou, kom dan maar gezellig bij me thuis en kan je onze vregen. Ja, ja, dat maar wel. Dus natuurlijk, doe maar eens koffie vergeet, vet Jan. En ik heb eigenlijk helemaal niks van zitten. Dus ja, ja, ja.
0: Ja. Op je website is die tech koffie, gebak en gezelligheid. Die binnen dus vergees. Ja. En ja, dat bijdragen, dat mij elke keer zelf weet dat ze dat doorgaan. Ja. Net. Ja. Zit er net een risico dat het toch een winkel in een oren verpakking is?
5: Nou ja, dat zullen we dat met mijn blikken. We hebben al van sneuwen die de handhaving al bij is op het hier om 11 uur. Ik zeg, oh, je bent mooi beteerd. Maar een lekker bakje koffie dronken en. Ja, zij en ik een beetje als vrienden ben. En zei ik dan wat in de pad in, dus dat vind ik eigenlijk wel heel grappig. Ja, nee, natuurlijk, aan alle kanten zitten risico's. Maar Claire, wij binnen van mening dat dit maar bestaan. Dat het een mooi plak is dat we voor een soort ban en soort orders echt eventjes de boerderij op een mooie manier kunnen laten zien.
0: Maar de Hoornhavening zou bij Odell komen, dat lid was in dat ze er bovenop zitten dus.
5: Ja, ze winnen om 11 uur aan. Dus dat Rian en ik zijn van nou, ik ben benijd. Maar ze winnen om 11 uur aan. En vreed hebben dan een berichtje gekregen van hey, ik heb daar weer een keer mijn nieuw concept, welkom thuis. Let wel op, je maakt niks vreed je voor de horeca, want je bent binnen recreatie. En de meeste ook niet heel vreed je voor de koffie. En de meeste wel maait, CSA, maar de meeste niet heel meer voor vreed je. Nou ja, oké. Okay. Dan door dat een meer en dan nodig we zijn vrienden gewoon alle tussen uit.
0: Ja, dat
5: dus ja, en dat wie van de week weer dat natuurlijk. Ja, wat weer dat bijzonder. Want in eerste de meesten zelf de oude was de man. Toen ging direct dat vrienden zijn, nou, dan bak ik de patatwol. En wie zelfs meesten die gewoon omkruurd wieden. En de trekkertjes werden nou dit oprommen. Ik heb echt maar verbazing toen te zien. En ja, er waren meesten die te weinig joegen. Maar ik echt meesten die vierste vol joegen. Ik zei, dit door maar een briefje minder, want dit Dat is echt te volle.
0: Ja, er komt wel wat binnen. Dus, Jerk Wol, ik ben nog even benijd. Want je had dus een treien omvragen. Die, tenminste, de gemeente die telt de treien.
5: Ja, dat was volgens mij.
0: Zij zelfs. Maar wat had je kent omvragen? Wat woon je?
5: Nou, in het begin, dus in december, toen het traject startte, toen hebben we maar een adviesbureau op tafel zitten van, nou, je met die vergunning onvoldaan. En nou, de gemeente zei, ik vreeg je dan de vergunning, ik onderzoek altijd dat is. He, en omdat wij vorig jaar weer in de hand haafd op bijvoorbeeld online bestellen, he, dat is door de kok een berichtje sturen koers, dat vond de gemeente net meer ondergeschikt. Dus, nou ja, werden we daarop handhaafd. Toen zeiden we, nou, dan wil ik maar gewoon beschrijven zo dat het is, maar het aantal mensen dat komt, dat we zorg verliezen om mensen, dat we mensen aan het werk hebben, enzovoort, enzovoort. Dus ik denk, ik kan wel weer omheen draaien, maar dat is ook liegen. Ik zet het gewoon op papier zodat het werkelijk is. Ja, en toen zei de gemeente, ja, dit is zo'n brede manier van landbouw. En wij geloven erin dat dit de toekomst is. En zij zei, ja, dit vinden we te vol. Wees nou een zorgboerderij? Wees nou een restaurant? Wees nou een grintetuin? Wees nou een winkel? Wees nou een boerderij? Dus ze begrepen dat net. Nou, toen Harry, Jan en ik zeiden, nou, als je hem deze omvraag te ingewikkeld vinden, dan maak je hem ongelooflijk eenvoudig. Dus dan vreet je wel in, maar om als wij even volle meesken ontvangen mooi als dat dus gebouw brandveilig verkeurd is. Niks meer, niks minder. En we vreetje om van, god, maar wij alsjeblieft yield vreetje dan voor de koffies die we zetten. Want volgens je mooi dat net meer. En ze zijn, ja, nee, zelfs dat vinden we te ingewikkeld. En wat ik wel bijzonder vind, want de gesprekken weer in Goertjer. Ik vind echt dat wij in het maatje met Chris van Hes van FNP. Die heeft zich echt inzetten. Die heeft zijn best dienen. Iedere week Marco om tafel. En de gesprekken winnen vooral. Van ja, maar ken dit dan wel? Nou, nee, dat ken eigenlijk net. Het ken eigenlijk wel. Nee, maar eigenlijk ik me net. Dus, nou ja.
0: Ja, wat vind je ervan dat de gemeente nou ook zijn had van, het is nog even klaar met die omvragen?
5: Nou ja, ja, prima dan. Dat vinden we wel goed. Dus ik ben benijd. Wat ik wel bijzonder vond, winnen. De binnen onderling nogal wat bedrijven die mij benaderen hebben. Hey, van als dit bij mij gebeurt, dan hing je bij ik. Dus ik heb me net verenigd met elkaar om te zien op wat voor manier dat we hier aan het werk binnen. En ik hoop dat we ooit weer een keer een dialoog kennen. Hè, maar de gemeente van, hey, de binnen zo'n bedrijven zoals dit, die zich eigenlijk zou ontwikkelen willen. Misschien hebben we het alleen maar om tafel om te zien of we daar een goed beleid op markt kennen.
0: Ja, want nou, op dit stad krijg je dus via giften krijg je het yield binnen. Nou is het Wossa een soort meisje die haar yield in jou stutsen. Dat kiet hem obligaties net als mij, hè?
5: Ja.
0: Hoe komt het er mij?
5: Nou, er zijn best wel wat mensen die hun yield hebben omboeren. Dat heb ik gewoon even rondbetalen. Maar de meesten die het meeste yield in ons investeerd hebben, daar hebben we nou contact mee. En bijna wekelijks haast contact van, hey, wat vind je ervan? Hoe doen we dit? Hoe doen we dat? En ja, die zijn, ja, dit is natuurlijk wel dan een hele goede optie om het dan maar op deze manier te doen.
0: Maar is dat genoeg voor die mensen? Dat ze zeggen van, ja, die giften, dat wat je dan binnenkrijgt, dat is voldoende. Dat vinden wij dan prima.
5: Nou, zie, ik betaal je gewoon de rente. En wij hebben maar hun een afspraak over wanneer wat het hield, waarom het, dat met in 2033. En ik moet gewoon keurig de rente betalen. Ja, en dat doe ik. Hè, dat doe ik gewoon vanuit de melkveehouderij. Dit is natuurlijk heel interessant. En aan de andere kant is het. Ik maar zo eerlijk weten dat ik het zelf. Ik wel een heel bijzonder experiment vind eigenlijk. We hebben natuurlijk heel vaak uw hand. Om zit altijd maar het radjeeld. En altijd maar prijzen betinken. En altijd maar. Waarom net meestal gewoon zelf naar binnen te litten. En nou ja, we worden nou dat dwong. En ja, eigenlijk. Vind het ik nog wel een fantastisch avontuur.
0: Ja, dat avontuur, dat get ik nog even terug. Want je hint er al even over die horen ondernemingen. Je wil nog naar de rier van Steerta. Wat moet er barra voordat je zegt, ik lees maar de bedel. Het is nou clear.
5: Nou ja, eigenlijk niks. Want we hebben een visie. We willen een boerderij bouwen die toezicht hier kan besteden. Die maai draait in de natuur. Westo zoenwerkest, west goed eten maai helikest, westo een versnelling leger maist. Ja, als we dan even zin in krijgen, de visie bloedt hetzelfde. Alleen we vinden een oorlog-oplossing. En dat zal ik mijn hele leven lang blijven doen, denk ik. Dus ja, wat ik zo leuk vond, hè, want de oude handen, 6 maanden, Er is natuurlijk een heel soort gebeurd bij ons. En ik heb me echt al. Ik heb altijd het gevoel van, hé, waarom krijg je een zinslag? Hè? En wat heeft ervan te leren? En de oude zo'n maanden, hè, dus sinds de handhaving, vond ik het zo interessant. Want ik heb van mezelf zo'n volle schaduwstikken onschijn kent. Dat ik, oh wow, oké, dit gedraagt hij dus op zo'n manier op het moment dat iets van jou pakt werd. Ik vind het zo interessant om te zien hoe die vrienden op die reageren. Ik meende dat ik vrienden hier, omdat ik zo succesvol bedrieuw hier. Maar die vrienden die zeggen altijd, ja, nee, ja, we horen nou nog steeds van die. Ja, dus aan de andere kant, ja, het is een ratperiode wist, maar aan de andere kant wie die eigenlijk ik wel weer heel riek.
0: Maar Jo Bloe, enorm veerkrachtig.
5: Ja. Alleen dacht ik, aan de andere kant, ik hartstikke leuk toch, om het allemaal op zo'n manier te doen. Ik ben zo nieuwsgierig wat de meesten kunnen doen. En ja, leuk eigenlijk.
0: Bij Bloe, dat ja. Volgende wat je daar al je doorging, dat ze gaast.
5: Ja, leuk. En kom ik je daar als vreun zoek zitten.
0: Boebart.
5: Ja, nog een liedstikje. Ik kreeg van de week al een berichtje van een kak. Die zei, nou, dan kom ik wel bij die vrienden kooit zien. Dus leuk, heel leuk. Dus bedankt voor dat we je mee bellen, Sa.
0: Bartle Holter op het Tierentank.
2: De media van de morgen.
0: En dat brengt dus bij Feike met Nijs uit de Oormedia.
3: Ja, er is weer een soort nieuws te melden over Oekraïne. Premier Rob Jetten die verwacht het snel resultaat van een nieuwe Europese coalitie in ballistische raketten. En die komen dan vanzelfs uit Rusland wij. We verwachten eigenlijk binnen een jaar al te kunnen leveren voor een deel van het luchtafweergeschut. En binnen anderhalf jaar voor de meer complexe gevallen, zei iets in het ANP. En de Franse president Emmanuel Macron die het militaire oefeningen onkundigen. Europese landen tegen mij Oekraïne en ik Nederland zal daar om mij doen. En die moeten in de komende maanden die oefeningen in Boland van Oekraïne plakvinden. En ja, het doel is om die troepenmacht in Oekraïne in te zetten zodra er een staakt het vuren yield. Maar goed, daar mogen we nog wel even op wachten. Ben ik bang. Intussen het Oekraïne, ik het vuur iepen op de schaduwvloot van Poetin, de skaatvloot. Dat ben die, die Russische skippen my olie. En ze beziekt hij dus toch nog wat yield binnen te krijgen. Zo een paar honderd skippen gingen die vloot. En zijn honderd ervan, die binnen of vernietigen of nou, behoorlijk kansjeren rekken, toch onvallen van Oekraïne dus op die skippen. En daarmee hoop je ze dus om die die yieldbanen van Poetin af te snijden. Dan is er ik binnen of in uw eigen land van alles onder de hand voor zelfs onder oren bij het onmeldcentrum in Ter Apel.
0: Ja, is dat wel.
3: De helpt changen daar die herald zijn van wij komen daar net langer, want het is gewoon te agressief. Er is nou orde op zaken wat er nou stelt in Ter Apel. Want de asielminister van den Brink die is er wel klaar mee en het onmeldcentrum wordt nou naar die agressie op en naar inrichten om die raddraaiers oppakken te kennen en het terrein boeten wordt een risicogebied en daarmee dus onder andere preventief fouilleerd worden en binnen wordt een gebouw vrijmaken voor opvang dat hulpverleners veilig werkje kennen en onder andere het Rode Kruis het zijn van en ik vluchtelingenwerk van oh ja dan komen wij weer om. Heen, die hier dus eerst een gearworking op zijn.
0: Ja.
3: Zijn nou, als dat zo is, als we daar binnen veilig ons werk aan kennen, dan komen we waarom. Maar het is nog geen oplossing voor het structurele probleem. Dat zei het COA, het landelijke tekort aan reguliere opvangplakken, dat bloot.
6: Goedemorgen.

0: 6 minuten voor Jel van Jochenen. Olivia Dien is dit. En Mena niet.
1: Friesland van de Moor.
0: Het terrein naast de hillige grond van het Tjoekeloni Frensje wordt op een nij inrochten. We trojeren op praat, maar Joen willen de nije plan bekendmaken. En wat er dekkerij komt, dat weet directeur Dirk van Marm van Bouwcombinatie Noordwest. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Kun je vast een tipje van de sluier, Jan, over wat er komt? Want je houdt ook een geerkomst om dat te presenteren. Maar wat kun je erover vertellen?
2: Ja, wat ik er ook steeds een keer is dat we hebben inderdaad June een bijeenkomst om de plan te presenteren. We hebben op beginnende groen een supermarkt. En dat doen we samen met mooie Pijs Vastgoed. En op de eerste en tweede verdieping, daar willen we 10 appartementen realiseren. En er is nog een deel mooi in tweede verdieping. We hebben nog, weet dan ik nog, 2 appartementen voor een keer. Dus samenvatten, supermarkt. Mooi, 22 appartementen is de bedoeling.
0: Dat is een flinke upgrade dus, want ik kleur dat Jute Dijs is. Dus een supermarkt zie je er en in je wenning, denk ik?
2: Ja, er zit nou inderdaad een supermarkt en de Siert en de KNKB die houden daar kantoor. Die is inmiddels verhuizen. En er zit een fysiotherapeut in, die is inmiddels ook verhuizen. En er zit nou inderdaad nog in je wenning bovenin.
0: En dat oude gebouw, dat gaat van slijm plat, denk ik dan,
2: ja,
0: hè?
2: Wordt helemaal sloopt.
0: En dat nou naast het Tjoekeloni leidt, had dat nou nog wat extra druk, ik?
2: Nou, het is een kritische locatie, hè. We zijn er ook al een x-aantal jaren mooi annex. Nou, een goede keer werkt ik mooi in de gemeente. We hebben natuurlijk altijd nog een welstandscommissie die er ik wat van vind. En nou ja, gezamenlijk ben we toch tot een heel mooi plan komen, vinden wij zelf.
0: Ja, alle Noorzen dezelfde kont op, dat is slaggen.
2: Ja.
0: En ik kan me zo voorstellen, als je dan zo dicht op dat Tjoekeloni zit, ik ken dadelijk de bewoners dan ik vanuit die appartement de pc's in?
2: Nou, er komt inderdaad een gedeelte van die werken, die shut natuurlijk op het Tjoekeloni. En nou zit er natuurlijk altijd, voor degene die dat ziet, zit er natuurlijk altijd de tribune, dus die zetten dan voor. Maar de pc, dan heeft hartstikke mooi zicht op het veld.
0: Ja, dus wat dat betreft bent Huizen die dadelijk ultiem geschikt binnen voor de echte fans.
2: Ja, dat zoen je wel eens een keer, ja.
0: Ja, ja. En die inrengeerkomsten, wat moet ik me daar bij voorstellen? Je zet de douane niet op in de bocht van Guinea daar. En iedereen die wil, die kan even misschien wat je mooi betocht, hè?
2: Dat klopt. Dat heb je goed samenvatten. Wij zijn van, nou, we willen nog toch graag het plan presenteren. En graag ik weet wat de minister ervan vindt.
0: Nou, ik ben heel benieuwd wat dat opsmiet.
2: Ja, maar ik.
0: Je hebt vast nog wel meer horen. Maar even zien. Als het dadelijk oisteert natuurlijk hoe dat worden is. Doe een plak, weet je. Als om op een soort komen.
2: Ja, dat klopt. Nou ja, succes. We zijn er van al jou 18 juni in de bos van Genee. Je bent welkom.
0: Nou, op tieren dank. Dirk van Marm van de bouwcombinatie Noordwest der Oor. De nijbouw bij het Tjoekeloni. Dank u wel.
3: De saaien binnen trillen.
4: Kleine tipke vaker bij, jongens.
1: De Zwitten smart.
5: Ja, dan is het gewoon een genot.
6: De manning ziet op scherp.
7: Ik zit elke huismeis in de bek.
1: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu uit.
8: En Omroep Friesland is erbij.
9: Ja, dat is echt fantastisch.
1: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
10: Ja, dat is onvertelbaar. Ja.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
13: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
15: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald.
3: Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg je ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
8: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
0: Jan van Jochenen. Fijkerwouda, goeiemorgen.
17: Een goeiemorgen. Op de A6 bij Haskewane is van de morgen een auto in de middenberm bedaren. De auto riet richting het Jerevien en rekt in een lange bocht de vangrail aan de boetekant van de dijk. Skeert de dijk oer en komt in de vangrail in de middenberm te stilstaan. De fjouwer inzittenden binnen terug de helptjeensten controleerd, maar kwam met de schrik vrij. De auto rekt op botsconcierge en Berger het de auto verthellen. Sportbedrijf Drachten organiseert deze zomer elke week sportdagen voor verschillende doelgroepen. De Oud-Rijn konen juster onder slag met pickleball, tafeltennis en bowls. Nicky van Kouwen is sportcoach. Nevens haar doggen deze initiatieven een soort tien insemens.
18: Ja, er ontstaan wel echt groepjes. Ik zei, of ik merkte, een paar weken geleden liep ik hier, waren wij hier nog aan het opruimen. Toen zag ik buiten een groepje van 3 vrouwen bij elkaar staan. En die stonden nog dus al 10 minuten daar te kletsen met elkaar. Dus dat is wel heel mooi.
17: Jonge Siep van de Ploeg zal in oktober meedoen aan de Ironman Run op Hawaii. Aurone Wiekijn kwalificeren hij hem daarvoor bij de triathlon in Spanje. Hij moest bij de eerste treie eindigen om hem te kwalificeren. Siep was treden in de categorie 60-64 hier in een tiert van 11 uren en 30 minuten. Bij temperaturen om de 38 graden heen wie wel sprake van een extra uitdaging. Rick Reinsma bloedt ik de komende seizoen assistent trainer van SC Cambuur. Het contract van de 30-jarige snitser is iepen brutsen en verlengen ont december van 2029, zo meldt de club. Reinsma is de december van 2024 assistent bij het eerste elftal van Cambuur. In de jaren daarvoor weer actief bij de jeugdopleiding.
19: Fijke, dank u wel.
20: Taan we een nieuwe uitdaging. Bij Faber en Wijnberg op Ameland zie je gemotiveerde collega's. Al fjouwer generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zorg voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
21: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de van Elsenier.
20: Pak je koffie, zorg voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
22: Van Santje tot en met 20 juli, het 24e Veenhopfestival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhopfestival, het stiepe, troch AB Vakwerk.
23: Te warm om te werken? Net voor Ergotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreers leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Ergotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
24: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
25: Friesland van de Moor.
26: Erit Science.
27: Simmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Ja, Simmer in Friesland, maar eerlijk echt zo. Dat wit sibbelenwaaier. Goeiemorgen.
28: Een hele goede morgen, Jurrit.
0: Prachtige kleuren van de morgen onder loft. Doet ik deze kont oprieden. Mooie, mooie rozige loften. Hoe liet het nou?
28: Ja, nou de zinne die is al bij 2 uur aan het werk. Hij kwam eventjes 2 uurtjes waarom kwam er op. En inderdaad, het weer wat reed aan de loft. En hij had de temperatuur alweer wat omheen gebracht. Zo wie het in Iesbrechtum. 18,6. In Grauw 18,2. Akrum wie een oerkalien 17,7. Dan wiet minimum temperatuur van 17 een hele graad west. En Halderwijk wiet op stuit 17,2. Maar een minimum van 16,6. En Bakkeveen ziet er op 18 een hele graad. En maar een minimum van 15 een hele graad. Nou, Joert hebben en daar je mijn soort zinnen. Je hebt de haatrol en de temperaturen die deze heel wijde morgen weer op zijn 23 graden. En erin in de midden verderop naar zijn 24 graden op het water tot zo'n 27 graden in het zuideerst van de provincie. Daarbij de wat westen, nee, de wat eerste windmax is matig en midden is op het water vrij krachtig. Ontkrachtig. Nou, en nadat we jong lekker boeten zitten kon, zakken de temperatuur uiteindelijk vannacht naar zo'n, nou zeg je, zandje graden.
1: Hoe ligt dat morgen?
28: Ja, morgen dan hebben we eigenlijk een herhaling. De zinnen, de weddersoort bij. Er is in de midden wat meer hege bewolking. Boven Duitsland, daar leidt een buiengebied. Dat zal het eerst, zuideerst van ons land waarschijnlijk bereiken. En wij waarschijnlijk daar vrij van bloeien. Maar moet toch een beetje in de gaten horen. De temperatuur daarin we op naar zo'n 20 graden. En in de mantis die er een zwakke ontmatige eerste wien die het in de midden weer wat toeneemt en soms vrij krachtig is het mat eerste op het water. Nou, heel waar de jong, ik werd een 23 graden. Is dan wel wat meer hege en middelbare bewolking. Maar goed, dat maakt het net uit. En de temperatuur, ja, die zakken dan weer naar zo'n 16 graden in de nacht.
1: Hallo, ja, wel, het is droog. Ben ik wel benijd. Is het een beetje rein in voor u, joh?
28: Nou, de zit, dan loopt dat hele drukgebied wat fut. Dan komt er een steuring vanuit het zuiden, komt langzaam naar het westen, naar het eersten. En dan kan er, nou, letter op tongetje, maar misschien ook op vreed een bui vallen. Maar het is gewoon nog ouwwachtje hoe het gaat. Want de berekeningen binnen eigenlijk zo dat die steuring maar de meeste rein- en tongerbuien Duitsland induikt. En dat wij daar mogelijk een schamskotje van krijgen. Dus dat is even een ouwwachtje. Het is gewoon, het is wel zo dat er een bui valt. Dan kan dat even flink reinen. Maar ik verwacht er eerlijk gezegd vreed de grootste kans op een bui. Dus wat dat betreft. De droogte werd net oplost. En ja, dan hebben we gewoon. Ja, we krijgen wat een koeler waartype. In de rin van de weekend. En dan hebben we wat minder warmte, wat minder zinnen, wat meer bewolking. Maar een echte tropbraak met een soort buien. Nee, dat zit er voorlopig net in.
1: Nou, we moeten er maar mee doen.
28: Prima. Een hele noffelijke dag.
1: Dank u wel.
28: Prima.

0: En Skip Marley, die hetzelfde plaat al kondigde. Chained to the Rhythm. We koersen mij al op een wettertekort, een feitelijk wettertekort. Dat zei de voorzitter van de Landelijke Coördinatiecommissie Wetterverdeling. Hoe is het beeld in Friesland eigenlijk? Wat binnen de verwachtingen hier? Gerben de Boer van het Wetterskip, die vertelt dat.
1: Die is nog steeds stabiel. Even om wat getallen noemen te gaan. Wij hebben proactief de standen van het boezem, maar ik in de polders al wat omheen zetten. Hebben we het vanuit het begin van het varieel dingen.
2: Ja.
1: Om wat meer buffer te houden. En nou, die is maar. Die zit nou redelijk vol. We hebben meestal een baanbreedte van die we broeken kennen tussen de min 10 en de min 30. Nou, en het hier nou, zit er nu op min 12 van heel beneden NAP. Dus er is nog net zo volle onderhand. De IJsselmaar zit dit goed vol. Maar in het zuiden van het land, ja, daar hebben we meer geluid van wetten, want daar hebben we langere de droogte al. En wij hebben hier in begin juni nog toch wel redelijk bedrijf wetten gehad.
2: Ja.
1: Dus de situatie hier in het noorden maar net kritiek.
2: Nee, in het zuiden heb je het probleem natuurlijk maar de rivieren, dat minder wetten toch naar Nederland streemt. Dat ja. Spiedert je dus ik net zo?
1: Nog net, want ja, we hebben de buffer, die is van Marius, de Nationale Rijntunnel, het samenzetten van het noorden,
2: ja.
1: Hebben goed vult.
2: Oké, nou, dat is een goede zaak. Dus het budget dat ik, dat je op dit tijd, ja, u zijn dat je wat verstandig bereinde maten, zei ze van hoe je maatregels noemen te worden?
1: Nee, op dit tijd, deze eerste weken, hoe er nou je maatregels noemen te worden. Het neerslag tekort is gemiddeld 150 mm. In de provincie op Eiland is dat heger, omdat er minder wetter gevallen is. Maar in de Zuidoosthoek is groenwetter boven goed ontveld, maar de buien van begin juni. Dus nee, wij kent nog makkelijk om.
0: Dat dus hoe de droogte. Het is de week van het Europese fietstoerisme en dat is te vernemen op het Jereveen. Ik ben alweer fietsers uit Frankrijk, Spanje en België. 1500 binnen er. En die toch net alleen op het fietsen. Maar ze leren direct van alles over de Friese cultuur, natuur en gastvrijheid. Noortje Redekker, dat is een van de fietsers. En ze vertelt wat voor afstand er fietst werk in.
3: Je kunt kiezen tussen ongeveer 40, 80, 82 en 120. En we doen meestal zo de middenmaat.
4: Hoeveel?
3: Wel iets meer.
4: Hoeveel hebben jullie vandaag gefietst?
3: We hebben vandaag ruim 80 gefietst.
4: En de afgelopen dagen?
3: Gisteren hebben we ruim 100 gereden. En de eerste dag was maar een klein entreetje. Was iets van een kleine 40.
4: Om er even in te komen?
3: Ja, ja, ja, ja. We moesten inschrijven. Tenminste, we waren al ingeschreven, maar je moet je melden. En dan ga je alles ophalen en zo voor de rit. Moet je naam op je fiets. Helemaal mooi, ja.
4: En wat vindt u tot nu toe het leukste hier in Heerenveen aan de tochten?
3: Het is zo lekker rustig. Hele mooie tochten. Want we volgen dan de... Hoe heet het? De routes. Nummerroutes. En ja, prachtig is het. Af en toe zo echt die kleine weggetjes. Je komt geen mens tegen.

0: Swing Out Sister en Am I the Same Girl, wie dat?
1: De media van de morgen.
0: En het is notiet van Fijkerwouda, de man bij de kranten.
2: Ja, de Friese kranten heb voor me lezen. Het voormalig marathonhotel Drachten gaat plat. Dat meldt het Fries Dijblad, foto erbij. En ja, het jedere marathonhotel, nou ik bekend als hostel De Stijl, giert plat. Daarvoor in plak komen 113 nieuwe wenningen en appartementen. En ja, het is al jaren leeg. Het is een paar keer. Dus eerst het Marathon Hotel en daarna het MJ Hotel en Hotel De Stijl. Dus die ja, binnen failliet gingen, kon het net redden het net op. En nu werd het gebouw dus sloopt. Koploper in AI worden met sector. Nou, een beetje bijzondere kop, maar wat is er aan de hand? Hegeskwallen en NHL Sten, MBO-skwallen Verda en zorginstallingorganisatie Friesjes MC. Die willen onderzoeken hoe Friesland hem op het merk van AI onderscheiden kan. In project AI Friesland ben vier sectoren onweerst waarin Friesland een voortrekkersrol spelen wil. Ja, bestuurders van die drie organisaties ben dus een jellylien bij mekaar kwam, omdat ze meer regie hebben willen op de ontwikkeling van AI in Friesland. Want ja, had je wat willen met AI, dan moet je dat together doen. Want ja, dat wil ik zijn van, we zijn geen brainport regio als Eindhoven, maar dat ben wel terrein waarop we denken voorop rennen te kennen. Dat zei Mark Otto, bestuurder van NL Standen. En ja, hij denkt, als je dan wat willen, dan moet je het together doen. Dus, en vandaar dus dat ze mekaar opziekje. Dan ik nog het bericht, dat stier nevens mij juster ik al in de Rijautenkranten, dat Rietswetter stiert, die verhuizert naar het Vleenfield Drachten, dus net de hele organisatie, maar de helikoptervlechten die ze in het noorden doggen, dat weer waar het eerst dien van nou Vleenfield Lelystad, ja dan best al even onderwijs voordat die in het noorden best. En nou kennen ze dus vanuit de airstrip in Drachten, kennen ze dus vleenen mij de helikopter, er binnen 52 helikopterbewegingen. Oftewel 26 vlechten elke keer mij makken worden. Daarvoor is vergunning, ouwe jongen. En ze binnen blij met mij, want ze dan, nou, nou, dan zitten we dus dichter op het doel.
0: Ja.
2: Dus ja, en nou, maar die helikopter controleren ze allerhande zaken. Dan ja, brand laat sporen na op dijk van een wijf. Ja, dat is wel
0: ja,
2: de zin op de foto's. Ja, inderdaad. Het wat ik een omstrieden dijk van een wijf neemt. Dat is het landscapes kunstwerk dijk van een wijf Bijester Bierum. Het snijdt de mond dus in brand stien. En er is nog elke dag een sprake van brandstichting. Wat er een verband is met de kritiek op het grutte kunstwerk, dat is nog net duidelijk. Maar ja, daar wil ik nog even. Is ik nog even bellen met Sense of Place, de organisatie van het beeld, zeg maar. En ja, die zei ik. We wisten dat het even wild zou worden. En ik snap dat het wat tegenvalt als je nu gaat kijken, als het er over 5 jaar nog zo wild bij ligt. Snap ik dat mensen zich zorgen gaan maken. Maar het is net opgeleverd. En ja, ze zeggen, we hebben alle vertrouwen in de gemeente. Dat het oplost, Wurzel.
0: Maar ja,
2: het ziet er nou nog net echt uit als een lissende vrouw.
0: Maar in de bronstekken helpt ik net echt. Niet.
2: Nee, dat helpt absoluut net.
0: Je had meestal.
2: Ja, precies. Dus, ja, en dan iets, daar ken ik mezelf persoonlijk nog wel wat lilk onwijtje. Want wat is er gebeurd? Het pontje in de delen, bij Lunjebut, is uit de veert helft vanwege vernielings.
0: Nou.
2: Het gie zelfs zo slim dat de pont lei op een kop in de veert. En ja, dat is natuurlijk net de bedoeling. Hè? De hooivaart hebben we het dan over. En ja, daar ontzie ik een gevaarlijke situatie. Want er rent een kabel onder de pont terug. En daarmee loekst dus die pont ik van de ene kant naar de oren als fietser.
0: Ja.
2: Of als kuider. En die kabel komt nou boppen wetter te lezen. En ja, daar was net maar die boord. Het is geen onvaren.
0: Nee.
2: Ik de stieger en alles binnen vernield. Dus ja, ze hebben nou zijn, dit is gewoon net harder. Ze hingen hem al even aan de kantlijn. Maar toen is hij dus voetendags werd wetter op treun. Maar een gevaarlijke situatie als gevolg. Dus het pont nou maar even die veiligheid bracht. En ze zeggen, we weten dus net al die woorden omkomt. Vanwege deze vernielingen.
0: Nou.
2: Nou, dat is toch echt een heel leuk initiatief. Wees een keer een mooie pontjesroute fietsen. En dan wordt het door dit soort vernielingen wordt het dan ja, om schippen hopen. Zien, ik krijg nog 15.000 euro kregen voor onderhoud. Ja, ze zeggen, ja, dan moet nou nog zo'n bedrag boppen op. Wolf het pontje weer in de veert krijgen. Dus het is maar de vraag of het pontje waarom komt.
0: En in overmaat is dit in de stad Blokken van Node voor.
3: Zo is het, maar krijgt hier iets. Nofelijke muziek bij de koffiedoorwaasen. En Uze Simmer in Friesland, verslagjouwer, zieken het heger op. Tine Weidena die zal op de terp in Hegebeintum omstappen. Dus ja, is het 8,8 meter boven NAP of zo?
0: Maar daar valt geen goed over te vertellen.
3: Nou, daarom.
0: Mij.
3: En via de noffelijke prijzen. In de quiz Jetter of Letter. Even het kopje, even breken op Jetter of Letter. de viskerspet.
4: Ja, koffiemok, hij leidt hier in de studio.
3: Koekjes, theelepeltje. Van al jouw wortelen.
4: En stikstikkers, want je laat ik nog een sticker.
3: Oh, die zit er ook nog bij. Ja, ja, dat is een tattoo, is dat, hè?
4: Oh.
3: Dat is een Omroep Friesland plaktattoo. Dat is net een sticker, maar
4: dat is net voor op een auto, maar dat is voor op...
3: Ja, op een Omroep Jerm, zo. Oh. En dan bloot er zitten.
4: Nou, dat mag vanuit de uitzoering maar even bestekje vijken. Dus,
2: Wij hebben zelf een plakje in het ziekje, wij hebben hem dan plakken.
4: Ik zou net dat het verplicht is dat het op een bepaald... Nee, goed. Aast, dus, nou daarvoor, dit weer Friesland van de Morgen. Ik zou zeggen, geniet je van het mooie waar en een heel noffe gedij. Doei!
1: Krijg je allemaal in de mail?
5: Hij is vergees en hij is super actueel.
6: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
7: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus...
8: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
5: Scroll die nou in omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
11: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
12: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
13: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
14: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: 3 sterren slot.
14: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
19: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken en hoort je rechteroor ook niet alles meer?
20: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
21: Hans, alleen de prijs is anders.
22: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
23: Dit is Omroep Friesland.
24: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
25: Dorold Megens met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau. En gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen zijn gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten. Correspondent Mustafa Margadi legt uit waarom mensen daarheen vluchten.
26: Op 1 nooduitgang bij de toiletten hing een bordje dat alleen personeel daar doorheen mocht. Mogelijk raakten daar veel mensen door verward en liepen ze de deur ernaast in van de toiletten en liepen daar vast.
25: Op de plek van de ramp worden bloemen neergelegd. Iran en de VS hebben voor de 3e nacht op rij aanvallen uitgevoerd. Iraanse staatsmedia melden explosies op verschillende plekken in het land. Iran zegt dat het Amerikaanse doelen op een basis in Bahrein heeft geraakt. Ook zegt het 2 schepen in de straat van Hormuz te hebben aangevallen. De Verenigde Arabische Emiraten zeggen dat 2 van hun tankers door Iran zijn aangevallen in de wateren van Oman. Het water in de rivieren in Nederland staat erg laag. En dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. Het zorgt voor problemen bij Nederlanders die met de boot weg willen. Zoals deze vrouw in de Rijn bij Lobith.
27: We hadden graag op vakantie gewild en dan houdt het gewoon op.
28: Dat gaat nu niet?
27: Nee, dat gaat niet. We kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
28: Vakantieplannen aanpassen?
27: Ja, ja. We passen ons aan naar het klimaat. Ja.
25: De weersverwachting. Veel zon, ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dank u wel. Dit is Omroep Friesland. Nou, de voor. Fijne starkers. De Hassan, lekker meisje, jongen, maar Justin de Wild. En cheerio, maar ik Irene Cara. Flashdance, what a feeling. Oeh, een minuut.
1: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies jouw favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
2: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, troch AB Vakwerk.
3: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
5: De garage in je omkritten? Heima, service en auto's is de vat else.
4: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij al goed.
6: Nou, ervoor.
7: My Arjen Overmaat.

0: Ja, te keren bij Rutger van Barneveld is dit toch wel de man die mij doorgetonde simmerhit van het Ierverkiezing. Tik, stek, dit. Cheerio, Justin de Wild.
1: Goedemorgen, Arjen.
0: Het is de eerste, nou ervoor. Boomer op Friesland en de 3 Degrees. Draven, man.

Het is de naam van het festival dat eind augustus weer plak financieel op Vlieloorn. Maar het is echt de titel van deze Tom Petty klassieker. Klinkt soms wat ILO-achtig. En dat kan klopje omdat goede vriend van Tom Petty, Jeff Lynne, de producer wie van dit lied, Into the Great Wide Open. Omroep Friesland en D2.

Lady Antebellum. I need you now. Misschien maar in Friesland. Hoe is maar die vakantie? Gast vrij of hast nog plan? Frankrijk, camperken naar Scandinavië. Dat is allemaal van die dingen die kennen vanzelf. Misschien blast wel lekker thuis. Omroep Friesland is erbij. Kist er altijd mij niet mee, hè? Omroep Friesland in de kompoesen. Gewoon op de telefoon en de app. Dan kist er mij harkje. Dan neemt al het nijs van de provincie mij. En die noffelijke muziek bij de koffie. Ik weet niet, Joop Veenstra, had hij nog plan? Zijn vreetje. Joop, waar is het al in? Dit is Simmer in Friesland.

0: volen en vaken.
1: Zet mij maar in mijn achtertuin.

0: muziekje. En ik dremend bij de stokrozen steen.
1: Midi bij Omroep Friesland van Fjouwerontzijs.
2: Wow, wat is dit mooi.
3: Onderwijs.
4: Ja, dit is prachtig.
1: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
5: Ik begin met een meer een charme offensief.
1: Als onderwijs wist naar huis.
6: Help, dit is eng.
1: Als van het interesseert me.
6: Hé, wachten.
1: Of al lekker op de bank zit.
7: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
1: Maar Erik Enema.
8: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
1: En Jan der Daan.
9: Wat we eigenlijk gedachten destijds toen dat oprichten waard.
1: Van de Midi van Fjouwerontzijs.
6: En dan maar koorstappen.
1: Onderwijs.
2: En nu dit.
10: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
11: Zijn we er al?
10: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
14: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
15: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
16: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht. Luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
17: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
18: 1 minuut hoe je al wat zien is het. Ja, hier is het Fries Krijs, Fijke Wouda. Goeiemorgen.
19: Een goeiemorgen. Het vertellen van een wespennest is juist in snits uit de haaroen. Er werd bezocht het nest voor te branden, maar daardoor ontstond brand in de spouwmuren en kroepromte van de wenning. De brandweer had vuur blust en de wenning controleert met hulp van een warmtebeeldcamera. De wenning van de bolje moest ventileerd worden. Weer. Het terrein naast de hele groen van het Sjoekelaan in Frenscher wordt op een nij ingerjochten. Jong lid de bouwcombinatie Noordwestien hoe de plan eruit zoggen. Het bestaande gebouw, het oude gasfabriek, wordt afbrutsen en maakt het plak voor nijbouw. De bestaande supermerk komt waarom, wilden er 22 appartementen niet naar je gebouw komen. Er wordt al jaren hoe de bouwplan praat. Dat het zo lang door had zijn reden, zei directeur Dirk van Warm van de bouwcombinatie.
20: Nou, het is een kritische locatie. Hè. We zijn er al een x-aantal jaar mooi annex. Nou, een goede keer werk ik mooi de gemeente. We hebben natuurlijk altijd nog een welstandscommissie die er wat van vindt. En nou ja, gezamenlijk ben we toch tot een heel mooi plan komen, vinden wij zelf.
19: In het Louterbos ben je zo'n 2 gasbulten in de brandvlijn. De brandwacht gaat vuur uitmaken. Brandstichting wordt net uitsluiten, maar om te snijden ik op brand ontstier. De waard op 6 plakken tagelijk brandstichten. Rick Rijnsma bloedt ik de komende seizoen assistent-trainer van SC Cambuur. Contract van de 30-jarige snitser is Iepen Brutsen en verlengd rond december van 2029, zo meldt de club. Rijnsma is zo'n december van 2024 assistent, biedt eerste Elftal van Cambuur. In de jaren daarvoor wie er actief bij de jeugdopleiding. Ja, dat waar. Ja, het wordt misschien een beetje saai, maar je hoort op een hei volop rondte voor de zinnen. Het wordt tussen de 24 en 28 graden. De wind komt uit het noordeesten en is matig, beetje krachtig. In de jong val je opklarings- en een minimumtemperatuur van zo'n 16 graden.
18: Zet mij maar in mijn achtertuin. Dat is prima waar hiervoor, toch?
19: Ja,
18: van
19: heerlijk.
18: Van achtertuin?
19: Ja, een beetje in het kaart.
18: Ja, maar ja, als er niet in die achtertuin zit van Joop Veenstra, dan krijg je het nog... De Munnik. Hoe 12 minuten.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
4: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
17: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
21: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
17: Nu bij Dirk, Robijn wasverzachter. 1,99. Dat noem ik naar voordeel.

Om de zuster van Morgan Wallen te tanken. Dat we dit nou jaren, What I Want. Want de zuster van Morgan Wallen, die grut fan van Tate McRae, die vond haar broer echt wel leuk. Die zei nou dan ik wel zo, maar had Morgan Wallen dan te gast bij zijn zuster. Dan klonk altijd Tate McRae uit de speakers. En na een paar keer jaren tocht hij, nou, dat is eigenlijk best wel leuk. Wist, ik skill die haar eens op. Misschien was er wel Miami My Show en daar heb je de gearworking. What I Want.

0: Johannes Rietma, mijn Elsewien, uw Aab. Het klinkt als een Frans chanson. En dat komt goed uit, want het is 14 juli. De feestdag in Frankrijk. En daarom in de leukste kist bij de koffiehuis aan het zien. Al hier Franse artiesten. En wat kist winnen? Nou, waar we de mok, de koekjes, de Omroep Friesland koffie of theelepel. En het fantastische Simmering Friesland prijzenpakket. Waaronder in dat pakket daar zit dan die viskerspet. En die kist winnen. Als het wist waar dit jongt. Hoe chanson sprutsen.
1: La Bohème.
0: Zo.
1: La Bohème.
0: Ja, waar is dit? Wist dat? Jou dat dan terug via de app van Omroep Friesland op WhatsApp. 0620-4-9-9-1-9-9. Nog één keer.
1: La Bohème. La Bohème.
0: Ja, dit is wel een grutheat in de Franse taal, in de muziek. Maar waar is het, als dat wist? Jou loert via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp. 0620-4-9-9-1-9-9. Speel je van Azen uit zien. De leukste quiz bij de koffie. Jij erover letten. Tien voor de Dream Academy. Live in a northern town.

0: Twa en yoghurt.nl.
1: Simmer in Friesland. Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
2: Wat lezen met die docht? Dat ligt hier aanzichtje, zonder die te verpleetsen. Zo, hup, van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, juist meer van de verhaal. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch op frieslezenoffensief.frl.
3: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ons in Sint-Nicolaasga.
4: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelis leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06 83 252 162.
5: Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis.
4: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
6: Hast het al sjoen? Er is opromming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
7: Ja, mij kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
6: Kom, licht even gauw gaan, want op is op.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. In Rusland is de Russische divisie van AkzoNobel onder staatstoezicht geplaatst. Volgens de Nederlandse verffabrikant gaat het om een tijdelijke maatregel. Gevolg zou zijn dat fabrieken voorlopig worden bestuurd door de Russische overheid. AkzoNobel zegt dat het niet wordt genationaliseerd. AkzoNobel maakte in Rusland altijd verf voor consumenten en zogenoemde coating voor voertuigen. Het maken van die coating zou sinds de Russische inval in Oekraïne grotendeels zijn stopgezet. En ook werd de Russische tak losgezet van de rest. Het dodental van de cafébrand in Bangkok is opgelopen naar 30. Meer dan 70 mensen raakten gewond. De brand brak zondag laat uit en verspreidde zich snel. Veel slachtoffers werden aangetroffen in de toiletten, vermoedelijk omdat ze dachten dat ze op weg waren naar de uitgang. Het café in de Thaise hoofdstad is helemaal verwoest. Op de plek van de ramp worden bloemen gelegd. De oorzaak van de brand is nog steeds niet bekend. Het water in de rivieren staat erg laag. Dat is uitzonderlijk zo vroeg in de zomer, zegt Rijkswaterstaat. Oorzaak is het droge weer. De lage waterstanden leiden tot problemen voor schepen. Die kunnen moeilijker manoeuvreren. En ook kunnen schepen minder zwaar worden beladen, omdat ze anders kunnen vastlopen. Verwacht wordt dat de waterstanden in de rivieren nog meer zullen dalen. Het weer, veel zon, maar af en toe ook wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Het is Omroep Friesland, wij zijn Arkes. Hallo, fijnste dorst. En wij hebben hier Azen de leukste quiz bij de koffie. Jetter of letter, maar mooie prijzen. Waaronder de Simmer Gadget van dit hier. De Fiskerspet van Omroep Friesland. Nou, die kan wel even op, maar dit waard, dacht ik. Beetje bescherming in de zinnen. En het is 14 juli, dus het is feest in Frankrijk. En de jury die denkt maar dat elke niet weet waar dit is.
12: La Bohème.
11: Nou, dit is, ja.
12: La Bohème.
11: Je mag er maar even opkomen vanzelfs. Dit is een prachtig song, Trog.
12: La Bohème.
11: Dat is de vraag dus.
12: La Bohème.
11: Waar is dit? Waar zongt je zo prachtig? Als dat wist, het had dus maar Frankrijk te krijgen. Jouw loert via de app van Omroep Friesland. App het goede antwoord terug. Waar zongt je? Via de app of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9-9. Ik vind het nou net zo makkelijk, want jij je matten er maar krijgt opkomen. Nou wist, het leeft nog één keer dan.
12: La Bohème. La Bohème.
11: Nou, ja. Ik ben benieuwd. Aasenei, Donnie en Senna. En ik, Clarence Clemens en Jackson Brown. Ik ben 12 duo's achter elkaar aan. De leukste quiz bij de koffie.
0: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig. Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
13: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
14: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
15: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
16: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
17: Nou ervoor.
18: My Arjen Overmaat.

0: TikTok, TikTok.
1: Gap, waar blijf je nou?
2: Ja, ik ben Jake, hoor.
3: Jedder
4: of letter?
2: Want het is tijd op de TikTok-klok om Jedder of letter te spelen. En dat doe ik net al in, dat toch eigenlijk toch de Reino, de jong dat. En die zit lekker op de boot. Reino, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen.
2: Waar leidt die boot van je?
5: In de Kromme Knellen,
2: een Kromme Ier. In de Kromme Ier, oh ja. Ja, en kist even omskrul hoe je hem erbij lezen. Wat just nou is naar boeten, just?
5: Nou ja, natuur.
2: Ja.
5: Het is een prachtig stukje natuur.
2: Ja, het zintje erbij.
5: Het zintje er heerlijk bij. Achter een boord en er ook een visje binnen. En ja, we genietje ervan.
2: Nou, dat is al heel wichtig. Doch dat vooral genietje. En misschien in de tussentijd dan ik nog even een liedje quizje. Want we haal je de quiz jij of letter. En ja, het is goed. 14 juli. In Frankrijk feest. En daarom hebben we maar wat Franse artiesten in de quiz. En ja, dit is het kwalificatiefragment. La Bohème. Ah, mooi.
5: La Bohème.
2: Maar ja, je moet er maar correct opkomen. En het kan ik nog wel best wel dreig wijzen. Maar waar is dit? Waar is deze jonger?
5: Ja, laat me horen. Het is zaag herkenbaar.
2: Ja, en het is helemaal goed. Ja. En daarom is het officieel nou in de quiz. Gast van deze muziek.
5: Ja, dat is een prachtige jongen.
2: Ja.
5: En hij, op Zandhegen leeft hij dat er al een jongen weer. Dat er nog steeds zong. En concerten, joh.
2: Ja.
5: Dat is fantastisch.
2: Ja, hij ging maar terug eigenlijk. Hij vier in de 90, volgens mij, had er gewoon optreden. Ja. Had hem wel eens live jongen?
5: Ik ga nooit live jongen.
2: Nee.
5: Nee.
2: Maar gelukkig hebben we zien muziek dan nog. En meer Frieske, of Frieske, volgens mij, Franse muziek in de quiz. Maar ja, het Jetter of Letterpad, ja, daar mag we wel even toek night denken vanzelfs. Ik ga mooie prijzen de mok bij vragen in. Nou ja, ik denk dat de douane is, maar ja, je mag er maar op komen. Ik draai de krek You're a Friend of Mine. Dat is van Clarence Clemens en Jackson Brown. Dat komt in nieuwtje 86. Maar wanneer zong Charles Aznavour deze La Bohème? Jetter of Letter.
5: Ik denk jij
2: Nou, ik denk het echt, ja. Ja, Njochtje 66 wie het al. Dus, ja, zeker. Nou, de koffiemok die haast al in dien bezit. Dat geeft ze mooi wat. Nou, voor die oegrisselijke lekkere koekjes bij vraag 2. Ja, en dan gaan nog volle meer Franse chansons. Vind je dit echt leuk?
5: Ja, dat is
2: echt
5: machtig.
2: Ja. Nee, dit Piaf. Maar ja, is dit lied nou Jedder of Letter als La Bohème uit 1966? Weten we dus. Maar ja, Edith, Jedder of Letter?
5: Ik denk een beetje Letter.
2: Een beetje Letter. Zo zijn we zin, dat het goed is. Het wie een beetje jetter. Jochtje Jin 60. Ja, het zou al een stekker weer. Jochtje Jin 60. Dat ben ik.
5: Ja, ja. De
2: mensen
5: die even
2: benen
5: dan denk je
2: van af. Nee, ze blauw al die matrosjong. Maar ja, Jochtje Jin 60. Wie het al. Nou, jouw niet. Wij scoven de koekjes terug naar je vraag draaien. Ja, nou ja. Nou dan, ja, ik denk dit al wat te doen is. One more time. Ja. Want dit is ook een Frans chanson. Eigenlijk, nou ja, Franse helden binnen. Daft Punk, die komen uit Frankrijk. One More Time, maar ja. Jedder of Letter als Edith Piaf, dit noemen we.
5: Ja, dat is Letter.
2: Nou, dat denk ik. Ja, 2000 wie het hier dat dit een grote hit wie.
5: Ja,
2: helemaal
5: goed.
2: Nou, ik ga je nog te stikken wat prijzen lezen. Die kist nog winnen. Maar ja, dan mogen we alles op neer vragen, spiel je. Want nota has dus de mok en de koekjes. Ik haal dan de koffielepel en de fiskerspet. Van de omroep. Maar die erbij. Ja, dwars het oor om alles op neer te vragen te doen? Of denk je, ik ben bleed maar wat ik nog ga?
5: Ja, nee, we
2: gaan gewoon terug. We zetten het terug? Mooi.
5: Ja, ja,
2: het is altijd al even spannend. Dan hou ik hier de alles of neer vraag. Harkie goed. All the crazy shit I did tonight. Those would be the best memories. Ja, we gaan een hele hore kant uit in hier, maar dit is echt muziek uit Frankrijk van David Guetta en Kid Cudi Memories. Ja, wij weten dus nou, Daft Punk, hè, dat komt uit het jaar 2000. Voor alles of niet, deze Memories, is dat Jedder of Letter?
5: Letter.
2: Ik vind het een moeilijke vraag. Letter, zei ze. Als alles goed is, als dit de antwoord goed is, dan hast een masterslag te pakken, want dan hast alles won. Dus zij is letter. Zullen we zien of dat echt letter is? Ja, van zelfs het is letter 2010. Ik vond het nog spannend, ja, Max Zizer.
5: Ja, ik vond het spannend.
2: Ja, nou, het is helemaal goed. Alle prijzen die sturen van je meta. Lokveenske erbij en geniet je vooral van het mooie waar daar op de boot.
5: Komt helemaal goed, dank je wel.
2: En Charles Aznavour.
5: Ja, dank je wel.

Mooi. Charles Aznavour, La Bohème op 14 juli. Daarom al heel erg maar Franse muziek in de leukste kus bij de koffie. Jij erop letten, maar echt Daft Punk. Dus. En Kid Cudi hingen we erin. Hè? David Guetta. Want ja, dat ben ik voor ons. Ja, je kent alle kanten op in de leukste kus bij de koffie. En Charles Aznavour, wie dus het goede antwoord. Ik vond dan best regen, hè? Want ja, ik zeg ook Jacques Brel binnenkom en Frank Sinatra. Maar wie dus Charles Aznavour? La Bohème. Nou, daarvoor. Op 10 zit de man met Wendy en Lisa. Waterfall.

Wendy en Lisa. A waterfall. Fries Knijs in de razen, mij fijken, maar... ja, deze man had zijn volle hits, hoor. I'm a train in a free electric band, maar ik dacht... Hé, hey, wacht eens even, deze is net al te vlak. Down by the river, Albert Hammond. Leven die eens even door, wat nice. Van Jelva Alven, F.I.

0: De Scion binnen Trint.
1: Kleine tipje vaker bij, jongens.
2: De Swutten Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag met in de bek.
2: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu in.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
6: Nou, dat is onvoorstelbaar. Hey, ja.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
8: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
11: Vers aan tafel.
12: Dit hadden we veel eerder moeten doen. De maaltijdservice van Vers aan Tafel. Bereid met passie. En dat proef je. Gratis bezorgd. Ah, daar zul je hem hebben. Door onze vaste bezorger.
11: Vers.
12: Aan tafel.
13: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
14: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
13: Hans. Alleen de prijs is anders.
15: Bestel ook uw eerste maaltijdbox op versaantafel.nl.
11: Vers!
12: Aan tafel!
16: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
17: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
18: Rustig, adem in,
17: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
18: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
19: Ja, Valven. En hier is het Frieske Nijs, Fijke Wouda. Goeiemorgen.
20: Een goeiemorgen. Vjouwen naar jongen vragen voor een omjouwingsvergunning van boer Bartele Holtrop van Rotstergaast ben wegeren terug de gemeente de Frieske Marren. Neffens de gemeente binnen de plan van boer Bart in strijd met de judaïstige wet en regeljouwing. Wethouder Jan van Sanden deroe.
21: Het keert met name om dat hij inderdaad een nieuwe vergunning heeft voor kleinschalige activiteiten nest in boeren bedroes is maar. Nou, hij wilde de zaken uitbreiden. En dat het zodanige omvang, dat wij zeggen, dat past net binnen de huidige omjouwingsplan, bestemmingsplan.
20: De zaak tussen boer Bart en de gemeente speelt al sinds augustus vlinier. Uit onderzoek die blikken dat de activiteiten van boer Bart net passen binnen de vlinde vergunning. Omwenners hierna om dat onderzoek vregen om ze oerlijst ondervonden van die drokte. Holtrop beziek het nou binnen de bestaande vergunning te opereren. Biegeliks terug koffie en gebak vergees om te bieden, wanneer beziekers zelf bepalen wat ze daarvoor betalen.
22: Dan door dat een hebmeer en dan nodigen we ze vrienden gewoon alle getuus uit. En dat weer van de week weer dat natuurlijk. Ja, wat weer dat bijzonder, want in eerste gingen de meesten zelf de oude was ervan. Toen ging direct dat vrienden zijn, nou dan bak ik de patatwol. En wie zelfs meesten die gingen onkruid wieden en de trekkertjes werden nou dit oprommen. Ik heb echt maar verbazings toen te zien.
20: Holtrop heel besfeer ontteken je het in het alwiezen van de nieuwe vergunningsomvragen. Het vertellen van een wespennest is juist niet snits uit de handroen. Er werd bezocht het nest voor te branden, maar daar terug ontstier brand in de spouwmorren en kroepronte van de wenning. De brandwacht had het vuur blust en de wenning controleert met hulp van een warmtebeeldcamera. De wenning van de bolje moest ventileerd worden. De Europese Commissie had instemd met de compensatiesystematiek veenweide. Met deze Friese veengrijderregeling kunnen boeren compenseerd worden voor de gevolgen van hegere wetterpeilen, die als weerderdelgong van groen en minder opbrengsten. Daardoor kan Friesland lang omlet meters meidje in de aanpak van bijmdelgong en CO2-uitstoot in het veengrijdergebied. Nevens deputeerde Friso Douwstra is het Europese besluit een wichtige mijlpaal voor het Friese veengrijderprogramma. Het terrein naast de hillige groen van het gebied. Nevens deputeerde Friso Douwstra is het Europese besluit een wichtige mijlpaal voor het Friese veengrijdenprogramma. Het terrein naast de hillige groen van het Chocolonely Frenscher wordt op een nij inrichten. Jong liet de bouwcombinatie Noordwest zien hoe de plan eruit zoggen. Het bestaande gebouw, het oude gasfabriek, wordt afbrutsen en maakt het plak voor nijbouw. De bestaande supermarkt komt weer om, wilden er 22 appartementen niet naar je gebouw komen. Er werd al jaren over de bouwplan praat. Dat het zo lang dwarren had, had zijn reden, zei directeur Dirk van Marm van de bouwcombinatie.
1: Nou, het is een kritische locatie. Hè. We zijn er al een x-aantal jaren mooi annex. Nou, een goede keerwerking met de gemeente. We hebben natuurlijk altijd nog een welstandscommissie die er wat van vindt. En nou ja, gezamenlijk ben we toch tot een heel mooi plan komen, vinden wij zelf.
20: Ja, het waren goed, haast net met Rudel is, denk ik, volop ruimte voor de zinnen. Tussen de 24 en 28 graden wordt het. De wind komt uit het noordeasten is matig ontkrachtig. In de nacht opklarings en een minimumtemperatuur van zo'n 16 graden.
19: Dank u wel, Fijke, voor een oren, dan is er alweer. Meer warenreis, omroepfriesland.nl of in onze app. Ja, dan zijn we zin. Jantine Gerdeberg op Dwad, die is bij de Derf van Hege Bijtum. Ze ziet het heger op. En er is muziek van Tim Douwsma en deze. Michael, 12 minuten.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
23: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
24: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
9: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
10: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
25: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
26: Stap in de sprookjesachtige wereld van Mare Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
25: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.

0: Tim Dausma en Friesland.
1: Onder op Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: Ja, daar is het ook Simmer in Friesland. En in Friesland is ik Jantine Weidenaar. En Jantine, ik zeg al de hele dag, ja, door ziek is dat heger op, je wordt hier nodig voor.
1: Ja, dat klopt inderdaad. Misschien het natuurlijk, ja, net helemaal natuurlijk, heegste plakje. We hebben nog de dun op de waterlanden.
0: Ja,
1: die
0: weer
1: vrij heeg. En om nou te zeggen dat de term van hege bijten natuurlijk is, dat is voor zelfs ik net zo, want er zit een hele skiertnis achter. En die skiertnis, die werd Siebe van de Graaf, die is hier roenlieder. En nou, hij zei van, ik heb wel een oeren praat. Ik zei, nou, zoveel tijd hebben we spietig genoeg net. Dus we krijgen een soort van, ja, kwarte versie van de skiertnis van hege bijten. Want het thema is, deze simmer wetter. Nou, wetter zullen we hier om eens heen in de sletten, maar de terp het natuurlijke skiertnis mooi wetter. Is het hier ooit heeg genoeg kwam dat de terp een schoolplak wier voor de mensen?
3: Dat zelf het verste het geval was, nou, want die terp die waren zomaar om hard te beschermen in het wetter. In eerste instantie wennen de mensen hier op natuurlijke hechtes die toch wel aan winter de zee, kwelderwallen en dat. En dat koe een heel lang koeratza. Maar toen kreeg ik op een gegeven moment een periode naar zuster werd er niks nice onder de zin van het zeespiegelstijging. En toen ben de mensen begonnen met terpen op te bouwen. Eerst werd alleen een hoesje op steenkoer. En later kwamen ze erachter dat het ook wel gezellig was om met z'n allen op een bult te wijnen. Dus dan smeerden ze de rompte ertussenin ook maar vol en dan werd het een dwarp. En het wordt terp betuurt ook dwarp.
1: Want hoeveel huizen staan hier in Hege Bijntum op de terp? Want we hebben natuurlijk de kerken, die is verneemd.
3: Ja, bovenop staan nog treien gebouwen, plus de kerken. En die huizen die nog wezen, ik heb dat shirtje niet in de sterke steken, 4, 5, 6. Ik ga ze nooit tellen, dus het wordt een gok.
1: Een gok, maar het ben net een heel protte. We staan nu op de diek richting de kerken, richting het Lietse dorpje. En ik zie hier ook al je nam op stil, we even nooit wat het lezen nog wat. Fjouwe nam.
3: Ja, ja.
1: Als er hinder is richting de kerken, dan komt dus hier Bartholomeus van Nijsten, zegt je 90 tot zegt je 92. Dit begin, ben dit leeftien? Wat ben dit?
3: Ja, aan het begin tussen bij de Twapjeltjes, toen het begin van het paard naar boven werden we opstaan. Daar hadden we het echtpeer die te verzwaren had dat op een gegeven moment de Njontje plakettes nodig waren om al hun ben aan te gaan. Dus die kregen Njontje ben.
1: Jontje ben, dus en, dit ben in daadwerkelijk leeftien?
3: Dit ben leeftien, ja. Ben
1: dus is ze maar 2 jaar oud ben?
3: Klopt. En werden we nog vast in dat bij Fjouwer plakettes die lezen iets van die oren jongetje nou en dat zijn de bekkenslezers, spakenslezers van het echtpeer van Nijsten Huig. En van Nijsten Huig die kreeg een jongetje ben waarvan uiteindelijk tolven de verloksen leeftijd.
1: Weten we of er nog nooit TM is van deze familie?
3: Nou, het vervelend is, ze zullen vast wezen, maar de man die wint net in die win net zo best dat de staten werd het betrekking op die hardste staat is vooral via de vrouwelijke lijn vererfd.
1: Die is hier nog in de buurt, hè?
3: Die staat hier vlakbij. Ik bleef wees nog naar het eerste daar. En daar in Moskies, daar staat de oude staten. En daar werden deze 2 van Nijsten Huig. En die zwaring van Jontje Ben en moesten direct verzwaren dat de staat dus onpast laat. Gewoon een grutte van wat.
1: Dat kan net in een paar kemmerkes.
3: Nee. Dan kon ze vroeger meer op kemmerken horen, ze worden duimen.
1: Dan werd Jontje nog wel heel soort. Liever verder gaan omheeg. Hoe heeg komen we dadelijk? Wat is eigenlijk het heegste punt, hier, heegste punt van de Hege Bijntum?
3: Wij houden altijd om een 8,80 meter.
1: 8,80 meter. Dus die zeespiegelstijging werd ze toer hebben wereldwijd. Als die Safir komt, dan zitten we hier veilig.
3: Ja, ik zei het maar wat een vraagteken. Want de terp is dus in de vorige eeuw, begin vorige eeuw en het einde van de eeuw daarvoor, van het Grustenpad aangeroeven. En het talud is nu vrij stijl. En als je er echt een zeetje om begint te beuken, dan weet ik net dat deze terp het wordt.
1: Oh, en ik zie hier ook nog iets, dat liep het voor mij dan op een soort van bunkerachtige stellage. Wat is dit?
3: Dit, dat ben plateaus, dat ben van beton. Die had 2 functies, dit geheel. A, om zien te letten hoe het aangraven hier. Dat gebeurt.

0: bij het heekste pad in plateaus. En B, ook nog een beetje als steun voor de terp. Om te voorkomen dat er een zwier ruimbaar dus hele stikken naar beneden zit. Dus, en ze haak de talud, wat krijgt al neem. Dus dat is ook weer voor het pad weer omgevuld om die terp stevigheid te gaan.
1: Wij kennen als Friesen Hegebeint hem vanzelfs alle keer. Denk ik wel, het is een verneemd plak. Hoeveel toeristen krijgen je nou van buiten Friesland? Die ja, maar een soort verwondering, denk ik, hier naar de terp zitten te zien.
0: Nou, het ben geen bus vol, ben meer auto vol. En er komen, ja, we hebben Zweden, Holland, Duitsers, de Frommers, nou weer om. Ze weten ons wel te vinden, ook vaak wel mensen die, die uit de States komen, uit Amerika, die eventjes weer waarom ben in het Heideland. En dan willen ze terug de bestaande familie uiteindelijk hier in het dagen, want dat maakt ze zin.
1: Ja. En wat zeggen ze dan van, oh, it's just a little hill?
0: Nee, nee, nee, de letters hadden het in zo'n ruten. En dat wij vertellen van hoe het de ding opgesmitten is, met de kroon en met de schep. Nou, dan vinden ze het al een moois geheel. En we zien nu al in dan maar een stijl stikje van de terp. Maar als we dat stik wat we aangroeven naar de visueel bijnemen, dan kan die petje de vrouw nemen wat ze uit de wijs hebben. Lieke goede dagen aan is alleen maar de schep gebeurd.
1: Ja, het werkje dus. Ja. Het is nou heerlijk vakantie, iets minder het werkje. En dit weer de korte versie van Hegebeintum. Je binnen je 2 dagen in de week van de meesten die het hele verhaal jaren willen van de terp. Dus ook ik gewoon je lekker een dag heen. Want het is hier echt, Arjen, heerlijk cool. Er zit een windsieren.
2: Ja, ik jaren, het. Ja, heerlijk. Ja,
1: en ik jaren niet skrekkel, het wordt je nooit echt heel erg warm. Dus mocht je deze zomer nog een dag hoor hebben, denk van nou, ik zie je wat een cooler plakje van Friesland op, mooi, mooi verhaal. Een succes, kom even naar Hegebeintum.
0: Heerlijk. In het Tsjerk is het altijd lekker cool.
2: Ja. Oh, dat is eigenlijk nog een extra tip. In het Tsjerk is het echt mooi, ja. Dank u wel, Jantine Weidenaar, daar op de terp van Hegebeintum. Simmer in Friesland, met Little Riverbed. Reminiscing in Oude Vorm.

even weer rondtinken in goede oude tijd. Reminiscing Little River Band bij Omroep Friesland. Als het naar Alphen, dan zie ik weer een echte jukeboxdrukker. Misschien is het wat sterker linker of rechter Jerms. En was dan wel even de baas wijzen hoe de muziek van Omroep Friesland. Er zit al je mooi spul in die jukebox. Hij wacht het op die en dan staat er op drukken worst. Jukebox, app het maar terug via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp. 0620-4-9-9-9-9-9. Ik zie je dus nog even een jukeboxdrukker. Maar stel er leuke muziek in drukken. Want er zit leuke muziek in, hè? Echt weer.

0: www.twaanjoghurt.fm.
1: Simmer in Friesland.
2: Snij in Bureau de Vries.
3: Ik ga lang twijfelen eigenlijk. Had ik nou boer worden, zo op het oorst.
4: Een simmerpeteer met Gerrit de Boer.
3: Ik wist wel, ik wil de wereld zien.
4: Hoe signeerde als correspondent in Azië?
3: En een daarvan die de loop van zijn geweer bij mij in de buik.
4: En zien we omkeer naar Friesland.
3: Ja, toen verhoor hem in hele wereld.
2: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
5: No bij Lippe. All in prijzen op uw collectie vlier. Kies jouw favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
6: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
7: Van Santje tot en met 20 juli, het Fjouwerenzandigste Veenhopfestival. Fjouwer dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhopfestival met Stiepe, troch AB Vakwerk.
6: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. Zowel de jeugdorganisaties zelf als verschillende specialisten die Trouw en Investico spraken, vinden dat heel onwenselijk. De schade aan de grafsteen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met rode verf. Bij een deel van de stenen blijft de verf waarschijnlijk te zien, zegt de directeur van de stichting achter de begraafplaats. Mogelijk moeten de stenen vervangen worden. Er stonden teksten op die gericht waren aan de presidenten van Rusland en Oekraïne. Volgens RTV Utrecht komt de dader mogelijk uit de rechtsextremistische hoek. Er is nog niemand aangehouden. De divisie van AkzoNobel in Rusland is onder staatstoezicht geplaatst. Het zou een tijdelijke maatregel zijn. AkzoNobel denkt niet dat het bedrijf wordt genationaliseerd. De verffabrikant koppelde de Russische divisie al los van de rest van het bedrijf na de Russische inval in Oekraïne. De bosbranden bij Parijs hebben inmiddels bijna 2000 hectare natuur verwoest, melden Franse media. Zo'n 600 brandweerlieden zijn bezig met het bestrijden van het vuur. Gisteravond werd bekend dat er 2 verdachten zijn opgepakt op verdenking van brandstichting. Het vuur brak zondagmiddag uit in een bos bij Fontainebleau en gistermiddag ontstond een tweede brand. Dat tweede vuur heeft inmiddels bijna 400 hectare verwoest. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wat wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Ja, die jukebox die is hier op Duiten wachten. Ik zie je nog even een sterke drukker. Was nou even de basiswijzer hoe de muziek van Omroep Friesland. Daar kind dat, zit echt van alles in. En misschien wat af vorige keer hoor. Nou, het dorp, Wim Sonneveld, prachtig. AC/DC, Highway to Hell is er uitdrukt. Ja, er zit van alles in. Wat is die favoriet? Ja, dan maar kiezen als. Dus als het op de jukebox drukken was, jukebox appen via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620 Fjouwer Njoggen Njoggen Ian Njoggen Njoggen en door het Aasen. Acte Stereophonics en Tears for Versa.
12: Agoeie, op het wetter, ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
13: We beginnen gijpen!
12: Nu zit ik lekker warm en droeg. Terug kunst of casien. Van KKV op het Jerevingen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
14: Kunst of casien van KKV. Een Friesk product. Dat is wel zijn hoffelijk.
15: Taan een nieuwe uitdaging. Bij Faber en Wijnberg op Ameland zie je gemotiveerde collega's. Al fjouwer generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Surf voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
16: Voor een nieuwe Citroën.
0: Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien?
15: Pak je koffie, zoek voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
1: Hast het al sjoen? Brus opramming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boeten Post. Mij alle sterke merken onder één dak.
13: Ja, mijn kwartingen ontzettend 20% op meubelen, bedden en accessoires.
1: Kom, lid of ik ook geen, want op is op.
16: No ervoor.
17: Mij Arjen Overmaat.

0: Stereophonics en have a nice day.
1: Dan druk ze op een knopje en dan gaat ze het volgende nummer.
0: Node voor Jukebox. En we zeggen, Fokker Nicolai, een nice day had. Fokker, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Is dat een aardige dag, Joel Berij?
2: Een hele mooie dag.
0: Oh, dat is goed om te horen. Wat has Piet Hein?
2: Ik zit in Gorredijk, bedrijfspanboeten om even schilderen. Ja.
0: En is het net te warm daarvoor?
2: Ja, we staan in de pal in de scène en het is een donkere verf, dus ja, doe wist het wel. Het is daar wat de brandweer, zeg maar.
0: Voor het alles goed hoor, want dan zit het verkeerd erop, denk ik, of net?
2: Ja, dat ken het. Nee. Dat komt goed.
0: Nou, dat zeker, dat is extra. En ik vind het echt mooi, Kadasto wil weer eens even nog haast om op de jukebox te drukken.
2: Ja, ik zei nog. Ja, zeker. Ja, tuurlijk. We hebben mooie muziek, dus dat zit vast wel bij.
0: Ja, nou, er bent een breed man qua muzieksmaak, weet ik altijd.
2: Ja.
0: Dus zullen wij gewoon op dat ding drukken?
2: Ja, zeker. Ja, tuurlijk. Mooi. Ja.
0: Nou, dan heb ik hier het eerste kwartje. Dan meest vier keer drukken.
2: Oké. Okay.
0: Drie keer ja of nee. En bij de vierde, ja, dan is het... dan gaan we geen kaart meer. Dat wordt hem gewoon.
2: Nee, dat wordt hem dan. Hè, dan.
0: Maar dit is de eerste. Nou zitten we nog volop in de kaart hier. Ja, 50 ways to say goodbye. Dat werd goodbye for train, denk ik, hè?
2: Ja.
0: Ja, die gaat aan de kant.
2: Dat denk ik. Ja.
0: Best. Nou, dan gaan we hier het orenkwartje. Hoppa.
3: Dag huis, dag lieve oude woning.
0: Het is wel mooi, hè, dit. Willem Alberti is dit. Het oude huis.
2: Ja.
0: Nou ja, ik kist al heel wat nice van meidje verzeld.
2: Oude huizen, ja zeker. Ja. Maar helaas van Willeke.
0: Willeke keer aan de kant.
2: Andere keer beter.
0: Ja, oké. Okay, nou, dan gaat Willeke voort. Nou, voor deze dan.
2: Ja.
0: A Wider Shade of Pale, Procol Harum.
2: Ik twijfel je.
0: Dat is een klassieker voor zelfs dit, hè?
2: Ja, en dit wordt ik nog wel eens kortje, dus... dit bent een moeilijke, Arjen. Dit bent een moeilijke.
0: Ja, de laatste, ik ga nog één kwartje, dat mag dan ook worden, maar... Of...
2: Ja, we doen één kwartje.
0: Ja. Door smiest gewoon die Procol Harum aan de kant.
2: Ja, sorry voor de liefhebbers, maar hij gaat er weg.
0: Ja, Wider Shade of Pale, ja, dat... Oké, nou, dan best aan de kant. Voor
2: dit. Dat is hem.
0: Nou, Iron Maiden.
2: Ja, ik mooi.
0: Ja. Dit wordt hem gewoon, fucken.
2: Ja, dit had je een keuze mee.
0: Zo is het. Nou, dan drijven. Can I play with Matt? Dus dank je wel.
2: Ja, super. Oh. Ja, mooi, joh. Hey.

Dit is een mooi liedje van Marie Amber. Marie Veint, trouwens, ze niet echt. Ze komt van Twiesel, ze wint nou in Den Haag. Een artiestennaam is Marie Amber. Dit wie Dreamen Lieke Loert. En de vorige Can I Play With Madness? Uit de jukebox drukt Trog Fokke, Iron Maiden, ja. Mooi. Daar ziet ik nog Willeke Alberti in het oude huis, dat is het net weer. Maar we zitten wel wat in de aarde hoezen, want Shaken Stevens zit er echt.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar on het head geeft.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE+. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE+ aan.
7: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Correct even voor Jelve Tolven. En het Frieske Reis, Fijke Wouda, goeiemorgen.
11: Goeiemorgen. Vjouwe nieuwe omvragen voor een omjouwingsvergunning van boer Bartele Holtrop van Rotstergaast ben wegeren terug de gemeente de Frieske Maarden. Neffens de gemeente binnen de plan van boer Bart in Striet met de Joedijstige wet- en regeljouwing. Wethouder Jan van Zanden derhoe.
12: Het keert met name om dat hij inderdaad een nieuwe vergunning heeft voor kleinschalige activiteiten nest in boeren bedroeg, zeg maar. Nou, hij wilde de zaken uitbreiden. En ja, dat het zandanige omvang, dat wij zeggen, dat kent pas net binnen de huidige omjouwingsplan, bestemmingsplan.
11: De zaak tussen boer Bart en de gemeente speelt al sinds augustus vlinier. Uit onderzoek die blikken dat de activiteiten van boer Bart net passen binnen de verliende vergunning. Omwenners hier om dat onderzoek vregen om ze oerlijst ondervoeren van de drokte. Holtrop beziekt het nou binnen de bestaande vergunning te opereren. Bigelijks terug koffie en gebak vergees om te bieden. Wanneer beziekers zelfs bepalen wat ze ervoor betalen.
13: Dan door dat een het meer en dan nodigen we ze vrienden gewoon alle getussen. En laten we hier van de week weer dat natuurlijk. Ja, wat weer dat bijzonder, want in eerste gingen de meesten zelf de oude was ervan. Toen ging direct dat vrienden zei, nou, dan bak ik de patatwol. En wie zelfs meesten die gingen omkruurd wieden en de trekkertjes werden nou dit oprommen. Ik heb echt maar verbazings toen te zien.
11: Holtrop heel bezwaar ontekent, het zijn al wiezen van de nieuwe vergunningsomvragen. Traje Molje ben in hege beroep veroordeeld aan vijzenisstraffen van Twaan Heel on Traje Ier voor grutskalige bankhelpdeskfraude. Het trio van 24, 26 en 29 jaar oud had benauwd Oud Rijn voor in totaal 100.000 euro oplichten. Ze waren aanholden in vakantiehuisje in Gasselternijeveen, maar opereerden ik uit de Appelskeerwei. Ze dienen haar telefonisch voor als bankmijwerkers en wisten haar slachtoffers Safië te krijgen dat die software op haar computer installeren. Met help van die software kregen de oplichter Stagong ta de bankrekens. Een 18-jarige scooterrijder is juist een beetje in Jestermaar aanhouden. Motorpolitie woede man controleren om die te hut rijden hier. Na het negeren van het stopsteken waar een achtervolging inzet. Vanwege het gevaarlijke rietgedrag van de scooterrijder moest de politie de achtervolging staken. Net volle letter wat de scooter voen onder de Witveensterwei. Na een kwarte ziektocht waar de verdachte aanhouden. Jongeren hebben in het Aurone Weekend inbrutsen in het squallengebouw van CBS De Lichtbron in Boetenpost. Er is nevens de directie een ravage onrjochte. De politie had intussen onderzoek dien en er zijn camerabeelden van de dieders. Squallenbestuur roept de vernielers op om haar zelfs te melden. Ja, je moet op een ei volle bromte voor de zinnen. Het wordt tussen de 24 en 28 graden. De wind komt uit het noordeesten en is matig, middels krachtig. In de nacht valt je opklarings en een minimumtemperatuur van zo'n 16 graden.
10: Nou, maar een beetje gelok, dan kan je de zon zien zakken in de zee. Rutger van Barneveld hier op het listje, maar ik Roxette. Fading like a flower, you know, and a wanna stop cut.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
15: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die Gullis Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
16: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
15: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
17: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
6: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
19: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
6: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Nodervoor.

0: En wat doe je daar hoor?
1: Niks.
0: Nee, maar je moet er wel achteraan.
1: Maar ik moet er wel achteraan.
0: Ja, en jouw zussen, ik ga ze uit van hoes. Jouw pas even op.
1: Ja, dit ben ik gewoon uit Denemarken.
0: Deense katten dit?
1: Ja.
0: Bij hoe zak komen die dan bij jou, die katten?
1: Mijn tonnen zit hier op een camping, maar vakantie.
0: Ja, oké, en die waaien in Denemarken?
1: Ja.
0: Ja, en die katten, die kennen je net zo lang al innig voor zelfs?
1: Nee, dat is net vertrapt.
0: Nee, dus dan ben die Deense poezen, die ben ook bij jou?
1: Ja.
0: Maar oké, en wat voor katten ben dat dan?
1: Gewone hoeskatten, ja.
0: Ja, maar kun ze jou wel verstaan dan?
1: Ja, want dat is goed wat ik wil.
0: Oké, ja, zo zit het. Dat is, ja, het zijn Deense omansprutsen, ja, daar had ik geen idee.
1: Nee, ze worden in Fries omansprutsen.
0: Oh, oké, ja, want wat wie, tante César?
1: Is een echte Fries, hè?
0: Ja, ja, maar goed, jou had er nog een eigen werkonject voor.
1: Ja, want er is iemand bij die biet.
0: Oh, nou.
1: En die is nog geen ier.
0: Ah, een jong poeskek nog.
1: Ja. Ja, dat is een doerak.
0: Ja, maar kan jou die wat opvoeren?
1: Ja.
0: Ja, oh, ik jerm.
1: Ja, nou. Ja, die zit hier op het hoekje van de tafel.
0: Oh ja, en waar is dat dan?
1: Dat is Easy.
0: Easy, en waar hebben we nog meer dan?
1: Dan hebben we nog twee in de keuken. Ja. Dat is, dan ben ik twee zitten. Dat is Amy en... Nou, kom maar op, hoor, naam van oren. Dus die zit in de keuken.
0: Ja.
1: En dan rent mijn eigen rentje, die heet van Lana.
0: Ja.
1: En dan rent u hier.
0: Jongen, hoeveel katten heb je daar?
1: En dan rent Jilletje hier en Tijger.
0: Ja, maar hoe wat heb je hier? Ik zit op 6 katten nou.
1: Zo'n
0: katten.
1: Ik heb mijn eigen vrouw, daar ben ik 12 bij, die ben tolven.
0: Ja.
1: Dus dat ben al harde katten. Nou, en Lana is vrouw. Nou, en dan Juppie is wordt nog een hier.
0: Ja, ik snap het. Maar ben je nou aast en wel dat die katten die dan uit van hoes ben, dat die weer waarom
1: in elk geval die wieten.
0: Ja, die biet. Die bieter.
1: Ja, nee, die bieter is niet eigen.
0: Oh, nou, gewikkeld al jij, hè?
1: Nou. Dus dan zit ik, nou, en dan heb ik dus nog pietjes achter huis.
0: Ek nog?
1: Ja.
0: Nou, joh, en die taken ga je ook, gewoon die besjes.
1: Ja, ik vermaak je meer.
0: Nou, dat ga ik wel erop. Nou ja, maar ze ben ik wel leef, toch?
1: Ja, maar de piekenmin hoort allemaal meer leven aan de karten.
0: Oh, nou ja. Nou ja, dan mag je maar wat meer daar wezen, bij de pieken.
1: Ja, nou, daar zit ik nog niet meer moeten. Dus ja. Hier nog krijg geen weg, die ik geen bereid is op, hè?
0: Oh ja, nou, dat is het wat voordeel. Daar krijg je nog wat van waarom.
1: Ja, dat krijg ik van waarom.
0: Ja, en van de poeskes ik wel wat leef, toch, zo'n oom dan?
1: Ja, van Lana wel, van de oren.
0: Oh, oké. Nou, dan de Lana...
1: Ik van Tolwier, die ben al Tolwier schuw.
0: Ja.
1: Dat die komen bij je mens.
0: Nee. Nou, dan horen we het mooi bij Lana. Dat ligt me de beste en leefste van het spul.
1: Ja.
0: Mooi. Nou, dan wens ik jou nog maar een hele mooie... Nou ja, beste dag daar. Succes met de katten en de pieken.
1: Ja, dankjewel.
0: En fijne dag, hè.
1: Ja, dank je.
0: Nou.
1: En werk je.
0: Ja, dankjewel.

0: Hey, you, de Rocksteady Crew. Rocksteady Crew, ja, ik zie Simone heel breakdancend.
1: Ja, ja, ja, dit is toch jeugdsentiment. Ja, van wanneer is dit?
0: Ja, dit is, ik denk haast een jochtje 89 uur te hollen, ja. Maar dat, ja, ik stel het even op, zie ik jou al even vertellen wat er aan zijn in Overijssel.
1: Ja, zie ik dat even op, ja. Nou, wij hebben het over het Veengrijdegebied. Europa is akkoord gegaan met een compensatieregeling. Ik praat erover met deputaire Friso Douwstra. Het kunstwerk Dijk van de Vijf, dat leidt hij bij Jester Bierum. Dat is Scorsiere teruggebracht. Ja, wat vindt de kunstenaar daarvan? En Minne Minnesma, de oprichter van de ballonfeesten op de jouwer, zocht waarom op die 40 hier. Dat en uw verslagjouwer Jantine Weidenaar.
0: Die jochtje 83.
1: Ah, volle ouder.
0: Ja, zeker.
1: Oh,
0: ja.
1: Wie is dat
0: dan? Jawel.
1: Oh.
0: Een hier, weet ik toen.
1: Oh, dat wist niet.
0: Ja, ja, ik ben 82.
1: Ik zie toen al op de discofriet swingen, ja?
0: Ja, dat ik zeg de moves, dat zeg ik ook.
1: Ja.
0: Mooi, Simone, hoe paar minuten dan wist het, Jan. Het is 14 juli, Le 14 Juliet in Frankrijk. En de jetjes Willy Middel van Cubian Blizzards is 81 hier. Albert Hol, dat is de ex van Bonnie Sinclair, op de Willem Breusma. En gitarist van Unit Gloria, 80 hier. Jos Somers van Vandenberg. Is 72, of Zoomer, maar ik zeg Jas Zoomer. Ik zie het vooral weer in Nederlands, want Hartje van den Berg. Alan Reed van de Crash Test Dummies, 60. Nick McCabe van de Verve is 54. Natja Bankers van Close to You, dat wiksen hier in Jochtig Hit, 48 hier. En Dan Reynolds van Imagine Dragons is 39 hier. Maar ja, dit is extra een liedje. Mooi hier in Jochtig Hit. Alan Reed is van de Crash Test Dummies, 60 hier. Mm-hmm. Antol van Hai.

0: 92.12 FM.
1: Simmer in Friesland.
2: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
3: Wat lezen we die docht? Het lidirage, zonder die te verpleetsen. Zo, hup, van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, just meer van de wereld. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch op frieslezenoffensief.frl.
4: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die inpeteer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
5: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Meer dan 200 kinderen in Nederland hebben geen vaste voogd, blijkt uit onderzoek van Trouw en Investico. Het gaat om kinderen die thuis niet veilig kunnen opgroeien en waarbij het gezag van de ouders door de rechter is afgenomen. Meestal worden de belangrijkste keuzes voor een kind dan gemaakt door mensen van een jeugdbeschermingsorganisatie. Maar door personeelstekort is er vaak geen vaste medewerker die zich over het kind ontfermt. De gemeente Kerkrade is bezig met het saneren van 55 historische mijnschachten in de stad. De gemeente hoopt zo te voorkomen dat huizen in de toekomst verzakken. De kolenmijnen zijn aangelegd in 1800 en zijn daarmee een stuk ouder dan de grote mijnen uit de 20e eeuw. De oudere mijnen liggen minder diep en zijn ook minder goed achtergelaten, waardoor er kans is op instorting of verzakking. Het saneren gaat waarschijnlijk jaren duren. Om de mijnschachten op te sporen gebruikt de gemeente Kerkrade oude kaarten die nog in opdracht van Napoleon zijn gemaakt. De Noorse kroonprinses Mette-Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette-Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Bij een transport van Duitsland naar Frankrijk is 20.000 kilo kaas verdwenen. De politie onderzoekt nog wat er is gebeurd. De vracht met Emmentaler kaas zou vanuit een fabriek in Beieren naar Frankrijk worden vervoerd, maar is nooit aangekomen. Het transportbedrijf was geregeld via een online platform. De schade is zo'n 80.000 euro. Het weer, veel zon, maar ook af en toe wolkenvelden. Van noord naar zuid wordt het 26 tot 31 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. En dan koelt het langzaam af naar 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: En dadelijk zit in Zuid-Friesland mooi omtinken voor Veengraaidegebied. Een kunstwerk dat in de brandstutsen is. En 40 jaar ballonfeesten.
8: Agoeie, op het wetter, ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
9: We beginnen kijpen!
8: Nu zit ik lekker warm en droeg. Terug kunst of casien. Van KKV op het Jerreveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
10: Kunst of casien van KKV. Een Friesk product. Dat is wel zijn hoffelijk.
11: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
12: Gast het al sjoen? Er is opramming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
13: Ja, mijn kwartingen ons 70% op meubelen, bedden en accessoires.
12: Kom, lid of ik ook geen, want op is op.
14: Goed nieuws. Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
15: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
16: Noe Friesland.
17: Simone Scheffer.

0: Muziek die ze bij Dit Waar Pas Het. Tomorrow People van Ziggy Marley en de Melody Makers. Weer de Iepener van deze No in Friesland.
1: Van Tolve woont in oren.
2: No in Friesland.
0: Goedemiddag, welkom en fijn dat je er ik binnen. De komende oren omtinken voor de volgende zaken. Boeren in Veengrij, de gebieden kunnen compenseren worden voor de gevolgen van hegere wetterpijlen. Europa had taststemming hier voor jou. Ik praat er dadelijk zo met deputaire Friso Douwstra. Het kunstwerk Dijk van een Wijf bij Jester Bierum is concerre terug brand. Hoe is dat voor de kunstner?
3: Nou, ik was eerst wel geschrokken. Ik moet zeggen, niet echt verdrietig, want ja, ik neem het sowieso niet persoonlijk natuurlijk.
0: En Minnesma zocht waarom op 40 jaar ballonfeesten. En dat weer betierden best wel dreig, maar hij zocht nou dat het goed is.
4: Maar nou hebben we een hele mooie ploegvorm mee, want er zitten we fantastisch bij. Geweldig.
0: Dat en uw verslagjouwer Jantine Weidenaar is weer op een paard voor verhalen oer wetter. En vanzelfs ik het mediaoersjocht tussen No en Inoeren. Maar nu is het waar, mijn Sibble. En dus is hier lekker in de studio. Goeiemiddag.
5: Ja, goeiemiddag. Van de middag, er is een soort zinneskin. Herinner de temperaturen op naar 24 graden op het water. Ont zo'n 28 graden jipper de provincie. Dus hier een bobbelone matige eerst wat eerste wind. Op het water is de wind betekent vrij krachtig ontkrachtig. Nadat de temperaturen on heel wijde jongen nog boppen de 20 graden lezen, zakje de temperaturen komen dan uiteindelijk naar zijn 16 graden. Morgen op een nieuwe soort zinnen. Ik wil eens wat hege bewolking. De wind is zwak ontmatig uit het wat eerst. In de midden op het water een vrij krachtige noordenwind. In de midden rennen de temperaturen weer op naar zijn 24 graden. Na een warme jong zakken de temperatuur in de nacht weer naar minimaal 16 graden. Meer hoe het waar, hoor je al horen.
0: Dan jaren we die weer. Dankjewel, Sibble.
5: Alsjeblieft.
2: Nijs, sport, ware muziek.
1: Dit is Omroep Friesland. No in Friesland.
0: Het is 9 en een hele minuut hoe tolven. De Europese Commissie in Brussel had instemd met de compensatiesystematiek Veenweide. Met deze Friese regeling kunnen boeren compenseren worden voor de gevolgen van hegere wetterpijlen, likos weerdelgong van groen en minder opbrengsten. Ik praat erover verder met deputaire Friso Douwstra. Goedemiddag, Douwstra.
6: Goedemiddag.
0: Ja, hoe wichtig is deze stap voor het Veengrijden-programma?
6: Nou, behoorlijk wichtig. Dit is echt een bouwsteen die we nodig hebben om de volgende stap te zetten. En daar hebben we best wel lang op wachtje. Vaar hier had de Europese Commissie door dingen om dit idee te beoordelen. Dus het is echt wel even een juichmoment dat wij ouder in de week al een beetje terugkrijgen van het kan wel de goede kant op gaan. En dan is het wachtje op het officiële besluit en dat kan gisteren.
0: Ja, wat wie in de toekeltje hem eigenlijk?
6: Peer dingen. Die gewoon nee. Hè? Dus ja, iets nijs, maar echt even gewoon op alle kanten visioen worden. Nou, dat hoeft net slim te werken. Maar B, het tweede ding, wie echt wel een beetje van ja. Europa shit heel duidelijk naar. Helpt de oerhiet, het bedrijfsleven, de particulier net te vallen. Een beetje staatssteunvraag. Nou, daar is de lange oer dingen. Van is dat wel evenwichtig mijn norm? En is het echt daadwerkelijk zo dat een boer eventueel echt nadeel krijgt op het moment dat je die groen onpas? Nou, daar is een heel soort onderzoek naar in.
0: Ja, want Nederland rint voorop in het onvreetje van uitzonderingen, toch?
6: Nou, dat zit joh, dat denk ik wel. maar eerlijk gezegd dat ik dat net exact weet.
0: Oh nee, dat weet je niet. Oké, maar waarom is het zo wichtig dat ik hierop inzetten word, een jonken het stikstof bliert?
6: Nou, aan de ene kant, als we überhaupt niks doggen, hè, stel voor de week in Den Haag, de week in Brussel, dan klinkt die groen uit hem zelfs meer en meer in. Dat is gewoon de natuur. Maar de bovenop hadden we eigenlijk nog oud praat van jongens, we willen dat inklinken een beetje voorkomen. Omdat je bordje blauwe kennen. Maar ook omdat we de uitstoot van CO2, maar dat is het weer op mijn vink rijden, dat we die verminderen. Nou, dat doe je om te. Ja, ik neem het maar even een bordje, maar het is natuurlijk serieuze business. Maar om te bordje met de wetterstorm. Hoe heger, hoe meer dat groen vers worden we kunnen, hoe minder uitstoot. Ik weer net te heeg, want ik is net mijn barkje. Of dan wordt iets zit dus weer vreemder op een andere manier. Nou, dat is het continu balansziekje. Als je deze dagen in de simmer een beetje door de provincie heen ervaren, dan zie je grote verschil tussen de hechten van de wetters en de grijdelonden. Dat is een heel ingewikkeld spel.
0: Ja.
6: Dus had je dat een beetje opnieuw injocht te wollen, zodat je de Venkrijden ja, net compleet kwijtrijdt, of juist op een bepaald onderplakken ol, dan mag je de wetterstonden echt verplaatsen. Dat heeft je jaren met het wetterschip en de gemeente en de boeren en natuurorganisaties kunnen dan echt zeggen van, joh, in dat gebied worden we dat deel echt droeg. Het kon nog volledig warkje. Maar daar zitten we wat meer in de tussenfase. Dus ze noemen dan helemaal wiert en ze noemen dan droeg. En orenparten, ja, die werden helemaal wiert. En die kist niet met barkje.
0: Nee.
6: Als in de barkje kist...
0: Dan heb je geen inkomen meer.
6: Nee, nou, dat willen we bij Glicks net. Dus hebben we systematiek betocht van hoe kun je dat dan op waarde zetten. Dus nou, stel voor een boer, even een voorbeeld, hè. 10 hectare, 1 hectare van kist aan net met barkje. Nou, wat doet dat nou voor die waarde van die bedrijf? Hoe kun je dat gecompenseerd worden? Maar yield? Of misschien op een oorplak krijgt wel een goede groen. Nou, daar hebben we een systematiek voor betaald.
0: Ja, die systematiek dek je hem nou verder mee onderslag. Wat betekent dit nou concreet voor de Friese boer?
6: Nou,
0: kan je een rekening zien, bij wijze van spreken?
6: Ja, dat is uiteindelijk wel. Maar dat is helemaal te kort op de bocht. Daar heb ik het gebiedsproces. En bij Glicks in ervan is Oldeborn de delen. Nou, dat blijkt bij Oldeborn en de delen. De namen zei het al. En daar binnen de boeren onderling, maar hij waren heel fier om te sissen. Wij willen dat het er in het tak om zuin uitzit. We hebben net als Oerie bepaald, maar had echt het gebiedsproces zelf bepaald. Complimenten voor het werk wat ze hier hebben. Maar dat hoort dus echt niet. Dat zei ik hier van, goh, in dat gebied zit het wetterpeil heger. Daar zitten boeren in dat deel van het gebied. En die zullen daarvoor compenseren voor de matten. Nou, die berekening maait je dan. En dan kom je mij van, hey, kunnen wij de rekening opsturen naar de oerhiet voor een stuk yield? Ja, dus yield voor groen, of als een boer geen yield wil, kunnen we hem op een oorplak groen voor weer om jou.
0: Ja.
6: Maar dat is dus ja, bepaald worden in waarde. En dat gaan we nou dienen.
0: Ja, dat hij hem dan als provincie dienen.
6: Mijn wetterskip en de gemeente.
0: Ja, maar op provinciaal niveau, zeg maar.
6: Dat klopt.
0: Ja,
6: dat
0: ja.
6: gaan wij dienen. Die systematiek kan wel broek worden, ook in Oregon, provincies. Dus het is net zo, het is al in de Van Friesland. Wij hebben hier betocht. Maar er binnen meer Venkrijden provincies. Oeriesel, Utrecht, Zuid-Holland. En
0: ja.
6: Daar hebben we ook een soort contact mee. Dus die binnen Maurice, mijn jurk.
0: Ja, en nou ja, dit is dus concreet wat het inhoudt. Dan, wanneer? Wanneer kunnen die boeren komen, mij hadden rekken?
6: Ja, nou, je slaat wel even praten op die rekken. Ik had ze niet gegeven uitlijn dat het zo simplistisch even net is. Dus de gebiedsprocessen zelf, daar luwen wij van onderop. Dat het gebied met alle belutselen echt zijn van...
0: Maar giet dat nou in?
6: Dat ben je wel hier. Maar aan de
0: ja, gang. Maar nou is er taststemming vanuit Europa, dus nou keer je echt ondergong.
6: Nou, inderdaad. Dus daar keer we nou mee terug. Het ene gebied is verder dan de orde. Oldeborn de Delen, die is al heel vier. Dus ik denk dat die nou aardig snel dit broeken kan, in het berekenen daarvan. En dan komen we op het volgende toekomstje, want het is nog net helemaal clear. Dan gaan wij daar ek, Jilt van Nederland, ek van Den Haag.
0: Hmm.
6: Dus voor dat onbelangrijk, we gaan Scofilien pakketten daarvoor in chinnen. Daar hebben we Jilt van Nederland. En we wachten op de reactie daarop van het US landelijke regering.
0: En dan komen we daar een volgende keer op waarom. Friso Douwstra, tegen dank.
6: Graag, Dien.
0: Doeg.
6: Makkelijke zimmer.
0: Doeg.
2: Nooi Frieson.
1: Media Oersjoch.
0: Jacob, daar heb ik weer van alles bij me gestruind, nevens mij.
7: Ah, Jacob zei zich gelijk. Van die shit. Ik ben echt helemaal in de war.
0: Ja, ik heb Jacob de hele mooie neus weer zitten. Dat is toch
7: Ja, dat is toch
0: bijzonder.
7: Dramatisch. Hè? Dat, ja. Ja, dat
0: nee, het is net dramatisch. Nee.
7: No.
0: Ik ben super opgewonden van.
7: Nou wil Jacob mij praten.
0: Jacob, moest ik wat zeggen?
7: Ja.
0: Nee, dus die is net op tafel.
7: Nee, een betoefde buschauffeur is na 24 jaar op staande voet ontslaan, want hij weigerde om stelselmatig om in de nieuwe wetterstofbussen te rijden. En ja, de 57-jarige man die viel hem in zijn eer ontaasten, doet de verkeersleiding hem ik nog vertelde hoe hij dan maar rijden moest. Ja, dat pikte hij net. Want ja, hij kwam een paar keer stil te staan met zo'n wetterstofbus. Want die bussen die laden nog in het begin nog net goed op. En ja, het gaat om een chauffeur die hier in het noorden BQ-bus werkt. En ja, toen kreeg hij dus ik nog te jaren van, nou, dat was misschien even oors rieden. Ja, hij zei, dat pik ik net.
0: Nee.
7: Ik, al die jaren heb ik gewoon goed rieden. Er is nooit een klacht geweest. En ja, hij wie alleen maar een klein oer de waardeloze bussen.
0: Hmm.
7: En dat is een conflict worden met de werkjouwer. Een keer voor de rechter geweest zelfs. En hij heeft nou toch dingen gekregen. En dan moet ik nog €3400 om proceskosten te betalen.
0: Ja.
7: Maar hij zei dat, ja, kennelijk leidt hij er net echt wekker van. Want hij heeft de rechter verteld dat, ja, ik nergens meer solliciteerd. En ik ken direct mijn prepensioen, want het koerde hem financieel prima veroorloven.
0: Die het goed sparen.
7: Dus die het goed sparen.
0: Zo'n 50 jaar en dan mijn prepensioen.
7: Ja, dat is wel heel betierd.
0: Ja. Ja.
7: Waar misschien ik wel mijn pensioen ken, dat is verdiegener Leo Coelho. Die is voetballer bij Amazonas FC, een Braziliaanse tweede klasser. En het er een paar hier spelen. En nu is zijn contract net verlengd. En dan is het zijn van 39 wedstrijden en 2 doelpunten. Met die shirt inleveren je. En de club die zei aan de verdiegener: tegen dank voor die tawiering, die professionele tijd en die inzet. Zowel op als buiten het veld. En we wensen je die een soort succes bij de volgende uitdagingen van die carrière. Niks aan de hand, toch? Dat gebeurt wel vaker. Alleen nog, nou hebben ze dus een film kunnen maken en uitstuurt op sociale media met al zijn blunders die hij maakt.
0: Nee,
7: dat is een beetje, nice komen natuurlijk. Dus het is nou met de Tour de France, de deelnemers, de hutfietsers. Ja, die hebben natuurlijk dreig, hè, met die warmte. En net alleen nog onder de Tour zelf hebben ze dreig. Maar ik de boetenom, want de broertjes Tobias en Anders Johannessen van UNOX, die ploeg, die moesten boeten hun hotelkamer sliepen op het balkon. Want er zit al je ongedierte in hun hotelkamer. En Tadej Pogacar, die nou de gele trui aan het verzelt, die ziet het ik net mij. Want het hotel werd zij verbleun wie een stroomsteuring. En daarop werken onder andere de airco net. Mm. Nou ja, en ik de ventilatoren en alles, die dienen het ik net. Trouwens, zij had dus, die ploeg van Pogacar, hypermoderne matrassen. Want ze sliepen onder speciale leggings, die waren voor oukwolling. Maar die computersure matrassen, dat is wel heel bijzonder. Die maakt je walvisloeren, er zit koeling in. En als je begint te snurken, dan wil je hollen even een beetje optilt, dat je demmen ophalen.
0: Ja.
7: En die doet dat dus alle keer automatisch, dat matras.
0: Die mag wel, hè?
7: Voor Christus.
0: Ja. Net voor jezelf, maar vanwege je partner.
7: Tuurlijk. Ja. Ja, zelf heeft er nooit les van deze snurken.
0: Nee.
7: Dus dan hebben we nog 10 Simone voor een...
0: Nog hier.
7: Ja, nou, weer een man in Amerika, het dorpje Fairless Hills in Pennsylvania. En die dacht van, word ik nou gek? Sliep ik min? Mijn huisrie stiert elke keer op mijn oorplak. Verbeeld ik me dat nou of net? Nou, wat blijkt nou? Hij hier, jeder het hier, hier die via internet een vrouw kennen leert zien, ik wat deed. Maar ja, daar wie je verder niet uitkwam. Alleen die vrouw, die hier haar heel nog vers bieden in deze man, die is er echt gekomen, werd die wennen en die brutst daar dan in. En dan zetten ze de spul op mijn plak. Dus die man, die is iets van... Maar ja, uiteindelijk was ze betrapt. Doet ze maar een fles wijn voor de doorstier. En die man, die schrok er nogal van. Want die had net verwachten. Plisje de bijhellen. En uiteindelijk, die dus uit onderzicht blieten. Dat zij het dus inbrutst. En dan het kwad op mijn plak zetten.
0: Ja.
7: Nou, het zit niet gebeuren.
0: Mijn net, maar toch grappig.
7: Ja.
0: Dankjewel, Feike. Dadelijk jaren we hoe de kunstner van Dijk van de Wijf, dat kunstwerk dat bij Jesser Birm leidt, tinkt oer de brand die er in dat kunstwerk west had.

0: Nielsen en Miss Montreal win dat My Who. Het is kunstner Nienke Brokke. Een volslijn rietsel wermt haar Dijk van de Wijf. Een grut landschapskunstwerk bij Jester Bierum. Van het weekend in de Bronstutsen is. De Amsterdamse denkt dat het te maaitje had met kritiek op het kunstwerk. Dat het net goed onderhouden wordt. Maar heel wis is ze er net van. Dat er alleen nog maar onkruid op stiet en dat het net onderhouden wordt, dat is ik net weer, zei ze. Tjen uw collega Erik Enema, die het eerst weten woe of ze verdrietelijk wie over de vernielings aan haar Dijk van een Wijf.
1: Nou, ik was eerst wel geschrokken. Ik moet zeggen, niet echt verdrietig, want ja, ik neem het sowieso niet persoonlijk natuurlijk. Ik zou elke tegenslag weer in een voordeel omzetten, het liefst. Dat is nu in dit geval communiceren. Over waarom het kunstwerk eruit ziet zoals het er nu uitziet qua groei, plantengroei. Verdrietig ben ik wel als er echt blijvende schade blijkt.
2: Ja, en
1: dat is nu nog niet bekend.
2: Dat is nog natuurlijk, hè? Nee.
1: Ja, dat is, kijk, als planten verschroeien en branden, dan is een plant dat weer krachtig genoeg, dus dat komt snel genoeg weer op. Dat is niet het probleem, maar wel als de huid beschadigd is van de pakking waar de grond in zit. De grond die de vorm van het beeld bepaalt. En dat zit goed ingepakt in erosie weer een doek.
2: Mm-hmm.
1: En als dat beschadigd zou zijn, ja, dan hebben we even een herstelklus.
2: Ja.
1: Ik heb het nog niet gezien. Nee. Ik kom wel in de buurt vandaag bij Harlingen. Dus ik hoop dat ik misschien even tijd heb voor de boot naar Terschelling pak om te gaan kijken.
2: Mm-hmm.
1: Maar dan nog kan ik niet precies zien in hoeverre de schade is.
2: Nee. Je zegt, ik wil gaan communiceren over wat er gebeurd is. Heb je onvoldoende gecommuniceerd over je kunstwerk? Heb je dat gevoel?
1: Ik loop misschien vooruit om misschien een reden waarom mensen al dan niet wel of niet dronken om 5 uur 's ochtends wat hebben aangestoken. Want ik hoorde wat onvrede over hoe het beeld erbij ligt.
2: Mm-hmm.
1: Men denkt dat er allemaal onkruid op groeit en dat er helemaal geen onderhoud op is. En dat is niet waar. Dus er wordt juist met beleid worden nu alle planten die opkomen, die worden met rust gelaten. Omdat zij nu goed werk doen. Het is misschien niet het mooiste. Als ik heel eerlijk ben, denk ik, ik zou ook wel alles koolzaad willen maaien. Zodat de vorm weer helder leesbaar is. Maar koolzaad doet nu goed werk. En dat is namelijk de grond verarmen. En ook een worteldek maken met het kruldoek. Dus de pakking waarin de vorm beschermd is. Zodat het een stevige erosiewerende laag vormt.
2: Ja.
1: En als dat nu van dit jaar koolzaad is, nou, dan is dat prima. En volgend jaar kunnen daarom dan weer beter onze kruiden groeien die we wel echt willen. Want namelijk, we hebben een mengsel samengesteld. In samenspraak met de omgeving, met de akkerbouwers en boeren. Waardoor het beeld altijd leesbaar blijft, want die kruiden worden niet hoger dan 40 centimeter.
2: Oké. Ja.
1: Het allermooiste had ik persoonlijk gevonden als die natuurlijk dit jaar ook al helemaal wilderig gingen groeien. Want dan was het al precies zoals we bedoeld hebben dit jaar. Maar ja, als de grond net is opgeleverd en er heel veel gebouwd is, dan is die grond gewoon heeft een shock gehad, zeg maar. En dan krijg je pioniersplanten die daar eerst mee aan de haal gaan.
2: Ja.
1: Aan de slag gaan.
2: Ja. Ja, en dat kun je moeilijk sturen. Maar laat ik zeggen, dat verhaal, dat had misschien eerder gecommuniceerd moeten worden om eventuele vandalisme te voorkomen?
1: Ik weet niet of het daarmee te maken heeft, maar ik zie het wel als een kans om het beter uit te leggen.
0: En dat zei kunstner Nienke Brokken oer het in de bron stekken van dat Dijk van een Wijf, dat her bij de Sediek bij Jester Bierumluid. Erik Enema praatte met haar. En Erik had het drok, want die komt dadelijk ziek weer. Mooi het Nijs uit Friesland.
3: Fjouwer meisken die haar een partner verlen ha, brengen de herinneringen weer te leven.
4: We gingen toch wel echt maar wat bezig hoe wat een mis teweeg brengt in je leven.
3: Dit week in Friesland ook, Te Gere, een verrassende film over rouw die treest en verbindt.
5: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
8: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist. Vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
9: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
10: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 92.2 FM.
0: Het is een hele minuut hoor, Jelvien. Dat betekent dat we het nijs uit de provincie krijgen. Mai Erik Endema. Goedemiddag, Erik.
2: Ja, goedemiddag, Simone. Tijmali ben in hege beroep veroordeeld staan celstraffen van 2,5 jaar ontstrij hier van gutschalige bankhelpdesk fraude. Het trio van 24, 22 en 29 jaar oud, het benamen ouderen, waren in totaal 100.000 euro oplichten. Ze waren onhouden in de vakantiehuisje in de Gasselte Nijenveen, maar opereerden ik uit Appelskeerwaai. Ze dienden haar telefonisch voor als bankmaaiwerkers en wisten haar een slachtoffer Safir te krijgen dat ze software op haar computer installeerden. Bij help van die software kregen de oplichters Tagongta, de bankrekkers. Bij werkzaamheden van een green bedrijf in Dokkum is van de morgen brand ontstaan in het motorcompartiment van een mini-shovel. Het green bedrijf wie daar ontwerk. De brand ontstaan, de brandwacht wat bellen, wie ik hier ook zie, ik hier een jongeren heen. De brandwacht hier vuur gauw onder controle. Ik omdat omstanders de brand oplust hier van het Gustapad. De brandwacht hier vierde naai controle uit. Hoe de oorzaak van de brand in Dokkum is dan niks bekend. Voor zover is net een verwoende rekken. Een 18-jarige motorrijder scooterrijder is gistermiddag in Jestermaarhoornholm. Een motorpolitie wil de man controleren omdat er de hut rijden hier. Na het negeren van een stopteken waar de achtervolging in zetten. Vanwege het gevaarlijke rijdgedrag van een scooterrijder moest de politie de achtervolging staken. Net volle letter waar de scooter voor onder Wietvinsterwaai. Dan kwam de zietocht waar ik de vertochte Hoornholm. En jongeren hebben in het oude weekend inbrutsen in het squalgebouw van de christelijke basis Squallen de Lichtbron in Boetenpost. Er is nevens de directie een ravage in die squallen onrichten. De politie heeft intussen een onderzoek gedaan. Er binnen camerabeelden van de dieders. Het squalbestuur in Boetenpost roept de vernielers op om haar te melden.
0: Nou, dat mag ze dan maar koud waan. Dankjewel, Erik. Dadelijk zit het Waberjocht, het uitvrijde Waberjocht, maar Sibbele Waaien.
13: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
14: EasySit.nl, dan zit je al goed.
15: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreeg leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
14: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzal nu dit €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit je goed.
16: Voor een nieuwe Fiat, Heima, service en auto's, is er voor Elsen hier.
17: Daar wonen naar uitdaging. Bij Faber en Wijnberg op Ameland zie je gemotiveerde collega's. Al jouw generaties lang hebben we kwaliteit tegen in de vaandel. Zorg voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
18: Wat lezen we die docht? Dat liet hij reizigen, zonder die te verpleetsen. Zo, hup, van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kan vanzelf zijn. Als leest, juist meer van de wereld. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch op friesleesoffensief.frl.
17: Pak je koffie, sjoch voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
14: Hast het al sjoen? Er is opramming. Bij Kapen Gewonen, in Ljouwet en Boetenpost. Mij alle sterke merken onder één dak.
19: Ja, mijn kwartingen ontzantig % op meubelen, bedden en accessoires.
14: Kom, liften we gauw geen, want op is op.
20: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
11: No in Friesland.
21: Simone Scheffer.
22: Zemmer in Friesland.
0: Het is haast 5 minuten oer. Jelve in aanst sjoggen we in bedaard bij uw simmerverslagjouwer, Jantine Weidenaar. En we binnen op de jouwer, daar praten we met Minne Minnesma, de oprichter van de ballonfeesten, oer dat 40-jarig jubileum. En wat we vanzelfs, ik heel benijd naar binnen, is wat voor waar daarbij je het bij die ballonfeesten. Want er is een bot van onhinkelijk. Sibbele Weijer, daar hebben we dadelijk zo even gehoord. Maar nou even de situatie. Nou, doet ik krijg boetenkam, voel ik het al gloepende hiet.
23: Is dat zo, Simone?
0: Ja,
23: het waait
0: het, ja, daar waait het net zo.
23: Okay.
0: De wien houdt dus nog een beetje cool.
23: Ja, ik ben helemaal cool. Ik vind het heerlijk goed door.
0: Ja,
23: maar ja, Claire, als u de wien bent, dan is het wel heet. Maar als het op een wien bent, dan is het heerlijk.
0: Maar dat redt dus een beetje, toch, die wien?
23: Ja, wat een verschil met zuiden. We moeten altijd naar jezelf zijn, want het is fantastisch. We hebben zinnen, we hebben een natte eerste wien. Temperaturen winnen in grauw opronden 26,7. Is brecht hem 26 voor jou. Kwam 24 jaar met een enkel stapelwolkje. Bakken 24 treien. Frieske Pjellen 24 fjouwer. Nou, dat komt vanmiddag nog. Nou, we gaan naar de zon 28 graden. En de wien die bloedt matig en wordt zelfs op het waard vrij krachtig en krachtig. Dus er is nog een houtkwolling. En ik heb het. Ik vind het fantastisch waar. Ik ben vanmorgen jouw zijden door. Kwam de zin op. Ik denk, nou, dat wordt een lange werkdag. En dat is ik zo.
0: Ja.
23: Want het bloed jonk nog lang weer. Warm, zeg je, graden zal het vannacht uiteindelijk worden. Maar het bloed zitten, dat verveelt nooit, dacht ik.
0: Nee, zo is het ik maar weer. Het is een prachtige zimmer rond nota. Het had ik zien nijdelen zelfs met de droegte. Maar morgen, want die ballonfeesten die beginnen deze week. Hoe zit het er morgen uit?
23: Nou, morgen hebben we eigenlijk, ik ben een soort zinnen. Er komt in de midden wel wat hege bewolking. Maar bij een matige tot vrij krachtige matte eerste wien liep het weer droog te bloeien en rinnen de temperaturen weer op naar 26 graden. Dus het is op zich een beetje een herhaling van Joord. En ik in de nacht zakte de temperatuur weer naar 15, 16 graden. Dus het is ook net zo dat het hartstikke heet is. Het is eigenlijk in mijn beleving fantastisch mooi waar.
0: Ja, en dan de dagen daarna?
23: Ja. Nou, op toen als je dan verhoort er een beetje, dan is het hege drukgebied wat u op dit moment het mooie waar houdt. Dat is een stapje naar het westen. Daar kroept er een storing vanuit het zuiden langzaam wat naar het noorden. Maar het jouwt wel bij u nog altijd een diamond soort zinnen. Ik meer bewolking en temperaturen die op Nijde Simmerske waren bereiken van 26 graden. Maar er komt wel wat meer bewolking. Het bloeit in de jontiet. Ik wil lekker waar en uiteindelijk in de nacht werd het 15, 16 graden. Als we dan oer een verhoringje hebben, begin ik maar even naar de vreet. Dan draait de wind naar het maden. Dan krijgen we lucht via vanuit de Noordzee. De temperatuur die zakje naar 22 of 24 graden. Nou, is eigenlijk nog luxe. Maar het is wel het begin van een veroring. In de zin van dat we de naai op sneeuwen. De schoetsjes losgingen. Wat meer bewolking hebben. Een koele noordwestelijke streming. Maar wel een mooie wind voor de schoetsjes. En temperaturen die dan als een 22 graden binnen.
0: Nou, dat vind ik echt heerlijke temperatuur.
23: Nou, dat bedoel ik.
0: Zo is het.
23: Ja.
0: Dankjewel, Sibbele. In onderwijs hebben we die wel.
23: Ja, prima.
11: Van Tolve ont Inroeren.
21: Bij Omroep Friesland.
22: Noe Friesland.

0: De Frisian Retro Band, wie dat? My Order on... Nou, dan ben ik even de titel kwijt. Order on de Frieske Muziek, of zo, wie dat? Order on de Muziek Pioniers, dat is de titel. Us simmerverslagjouwer is in Bedaard op dit stuit. En daar zit Sietse Poepjes al 43 jaar op de bregen. Hij is in dienst van de gemeente Noord-East Friesland. Nou had Bedaard trouwens 2 bregen. Dus Sietse moet geregeld heen en weer fietsen om die bregen te betjingen. Het bregenhield helpt hij op met het ouderwetske klompke. Jan Tine Weidenaar, sisto ik op de fiets daar?
1: Nee. Ik hier mazzel, want ik kwam hier onrudden in Bedaard. En de breg waar ik hoorhinnen mast, die wie ticht. Of tenminste, dus ik koerde hoorhinnen als kuider. En toen zeg ik al eigenlijk de 40 vol met boordjes lezen. Maar alle keer de snuit deze kant uit. Dus ik denk, ik moet alleen nog even wachten. Dan komt vanzelf, ziet ze op een fiets deze kant wel weer uit. Want de Oorbregen, die kennen we gewoon zien. Die zit op een, nou wat zal het wezen... 100, 1200 meter hierbij. Dus dat is ik nog wel te berin. Maar even een beetje geduld. En hij zit hier intussen al bij de boten. Binnen intussen ik al weer terughinnen. Even om eens hinnen. Er komt op dit stuit niks aan.
2: Nee. De leiding je voor te watchen. Maar ja, die maakt maar één watchen. Want ik ken een kind waar denk ik daar ligt.
1: Nee, want die luidt voor die orenbregen.
2: Die luidt voor de orenbregen, ja.
1: Moet je wel een scherp eeg voor hebben. Want ik denk, hoor, die is daar online en die viert ter vakantie.
2: Ja, maar ja, dat is op lijst ervaring dat je krijgt, hè.
1: Want Jo zit hier al meer dan 40 jaar. Wat maakt dit nou zo mooi om te doen?
2: De vrijheid die je had. Hè? En een jongen op zijn die had vakantie en die had plezier. En dit is hartstikke leuk.
1: Ja, je zou niet eens kijken. Je vindt wel wat zonde dat in de moderne tijd het contact een beetje fut is.
2: Ja, hier en waar die klompen je het al schaft. Daar hing je contact met de meesten. En heel vaak hele leuke opmerkingsbanden die een. Hey, wij hebben nog helemaal geen contact meer. Het is heel zakelijk voor hem.
1: Ja, ik zeg nog wel een paar boten die krijgt die dan wel de hoorn omheen steken.
2: Ja, dat doet niet 100%. Die had, dat is heel vriendelijk. Ja,
1: toch nog wel. Hè? Het is wel een beetje een community in Mierskip Mine waar de bootsmeesken, de bregenwachters.
2: Ja, als we ervan uitgaan dat iedereen zijn best doet, dan ben je vriendelijk zin in kwant.
1: Je moet dus naar 2 bregen. Je hebt de fiets je boetensteen. Ik zeg elektrisch. Dus je bent, hoe rap ben je bij de oorbregen?
2: Ja, dat maakt samar. Maar ik maak wel zo'n oren. Ik maak 3 oren net uitpoepen bij.
1: Nee. En heb je wel eens telt hoeveel kilometer had je dan door heen werd?
2: Ja, wij doen inmiddels 30 tot 40 kilometer per dag.
1: Serieus?
2: Ja, serieus.
1: En dan hoeveel keer is dat op een nel? Want ja, ik zou, dit is een goede wat, zult wijzen, 150 meter?
2: Het is een kilometer heen en weer om.
1: Oh, dan is het iets verder dan ik dacht hier.
2: Ik ken water net wel, ik ga geen waterfiets. Nee. Hey, ik maak het oren in om fietsen.
1: Ja, wel een waterfiets, wie wel leuk was, Toos.
2: Ja, maar dat zou wel te lang worden, je moet bereiken.
1: En nou, je hebt je prachtig voorkomen om het even te omscrollen. Je hebt wiets uitzicht, ik zou daar een terras vol zitten, maar ik alle get toeristen. Koffiezetapparaat, 2 versies, een gewone en een CCO. Je hebt

0: Had je hem net zo vaak zien, want ik kon er net. Maar hij wordt eigenlijk stijl gedijen, wordt er wel even skim maken.
1: Oké, okay, en wat voor taken heb je nou nog meer? Want je moet natuurlijk ervoor zorgen dat die brug op het iepen en ticht. Ik zeg niet eens krekkel je hoor in de gaten. Ek het autoverkeer.
0: Ja, dat is heel belangrijk. Hè? Want nou ja, we hadden geleerd verreden lampen, maar we steen blijven. Maar dat werkt bij een brug ook net. Want geen 90% rijdt erop.
1: Is dat zo?
0: Ja, ja. Dan steek ik alles niet intussen.
1: En dan?
0: Nou ja, dan maak ik wat knopjes verorie en dan kan een sluipbeam weer omheen.
1: En we ze dan echt leuk of hoe je dat dan?
0: Nou ja, het meeste, ga ze niet op een sjongen. Ja, ik ga er wel sjongen, maar als ik een brug in werking zet, dan gaat dat in principe terug.
1: Ja, is dit net zo'n bordje van de Slagbomendaal automatisch?
0: Ja, ja, steed je er al. Steed je er al weer bij.
1: En
0: ja.
1: Toch rieden ze terug?
0: Ja, ja, ja, ja. Ja. Ze denken, denk ik, dat ze tijd en in helie kennen. Nee, dat gebeurt heel vaak, of fietsers, of, ja.
1: Dat lijkt mij best wel spannend, want ja, ik bedoel dat die brug één keer omheen gaat.
0: Ja, ja, nee, we maken geen ongeluk. Maar,
1: nee.
0: Daar is niks aan.
1: Nee.
0: En nou ja, ja, het gebeurt bos, ja.
1: Wat is nou echt het spits hoor? Want op dit stuit, je de kant nu, ja, die ene boot die luidt aan de andere kant op het skip, denk ik, is het skip?
0: Een zieljagje is het.
1: Ja, een zieljagje. Luidt aan de andere kant, voor de rest is het vrij rustig. Ben eens krijg een paar motorbootjes die passen er onder terug. Wat is nou echt de spitshoeren van jou?
0: Nou, dat is tussen Jaalwolven en Ian Oeren zo'n beetje. Hè? Dan, mijn oor is Loudjer en mijn oor is Dakkermierrek. Dus ja, dat is de drukste tijd.
1: Ben je dan zelf ook een leefhaver van bootjes?
0: Nee, ik ga niks met boten. Nee.
1: Nee?
0: Nee, ik heb wel een bootje, maar wie meer verder dan varen. Ik zei, dat maakt me voort.
1: En dan zit je hier wel alle dagen met al dat prachtige, nou ja, varend erfgoed wat je bij komt. Hey, dan wat jammer dan?
0: Ja, weet je, ik zie een Noorse mooie boot, ja, dat zie ik wel. En daar kan ik echt wel van genieten.
1: Wat is nou, heb je nog een evenement, werd je nou uitzoggen, maar op het wetter? Wat zijn nou de hichtepunten van jou?
0: Nou, de Elfsteentocht is altijd mooi met boten. Ja, dat is. En, nou, en de surfplankjes hebben we dan maar zelfs één toch. Dat zijn al je leuke dingen. Ja,
1: Maarten van der Weijden kwam hier ik wel, hè?
0: Ja, die is je strand de eerste keer.
1: Ja,
0: ja, ja. Ja.
1: Zie je toen ik in het hakje?
0: Ja, toen had ik hier ook best. Ja. Hij zou je maar eens 4 uur bij wijzen en het weer een oor te zien. Maar, weet ik
1: met sloes.
0: Ja, toen ging het al bij een muur. Ja.
1: Nou, gelukkig gaat het hier daarna het redden. Net als mij moet je maar naar de andere kant dat het binnen wel vakantie vieren. Maar ik denk dat ze staren gewoon de kant wel uit willen. Wij zullen nog een virusje in bedaad, Simone. Want, ik zie trouwens, ik zwemmers daar aan de oren.
2: Oh.
1: Een frisse doek.
2: Nou.
0: Het gebeurt heel vaak dat de jeugd hier zwemt. En we gaan een afspraak zo lang te breken. Je hebt mis, komen ze hier net. Dus dit is perfect. En dit keer steek net.
1: Nee, want het is de perfect. Oh, een bommetje wordt er nou die in Simone.
2: ik zou zeggen, ze erachter aan, Jantine.
1: Oh, ik heb er net de juiste kleur van.
2: Ah, oké. Okay. Ja, smoesjes. Een soort plezier nog. Hebben jij die letter weer?
1: Komt goed.
2: Doei.
1: Joep.

0: Cameron Whitcomb, wie dat, My Kingdom of Fear. Mooi bissen alle jij weer te bewonderen. De mooiste lofballon vlenen dan weer uit van oude jouwer. Als 40 jaar is dit feest een jaarlijks weeromkomend fenomeen. Minder minnes maar wie de oprichter. En met hem praat Dennis Terpstra over die 40 jaar. De eerste keer wie liets, maar daarna waren het heel iets grutter.
1: En ja, dat is een beetje de horonk. Ik heb nog steeds 40 jaar letter steeds weer. En het is zoals wat er nu al jou klaarstaat. Terwijl het moment die jong begint. Dan wil de man dat ik al tegen wel een week bezig ben. Ja, indrukwekkend, ja. Heel knap, heel knap.
2: Ja, want 40 jaar ballonfeesten, hoe viel dat?
1: Ja, nou ja, de eerste vier wie het voor mij natuurlijk het meer spannende voorzitter van die club. En uiteindelijk hier wel al je namen voorzitter, penningmeester, secretaris. Maar uiteindelijk dingen we al je lieken vol en net in mijn verste rol of zo. Er moest gewoon een klus gekleerd worden waar we in de kamp gingen en dat gebeurde en dat ging ik terug.
2: Maar hoe is het eindelijk zo'n stien?
1: Ja, het is uiteindelijk ontstond toch dat we in 82 het westen begonnen met de WK Solex Races. Nou, als een heel wies idee. We bij tafel erachter kwam dat koer, dat is Solex, niet in de hurde koer aan de oren. Zei, nou, organiseren we races, we moesten namen hebben. Zei, nou, de Fries kampioenschap, dat hebben we net mooi genoeg. Nederlands, weet ik wat zutterig. Zijn door gewoon WK, nou, dat dingen per Belg maar en per Duitsers. Nou, dat was ook een prachtig evenement. Dat hebben we een aantal keer dingen en bij de 12e keer gingen we daar een sponsor bij. En dat was Land in de Hartog, dat was een groot bedrijf uit Apeldoorn, meen ik. En die verkocht een autogasinstallatie. Op een gegeven moment in auto's en ik zit hier bij de Ford Garage in Heerenveen. Dus ik kon efficiënt werken, ik kon wel goed. En ik kies een keer op televisie dat zei daar, ik wil evenementen sponsoren, sportevenementen sponsoren. En toen kwam bij mij het idee van, denk, hey, wacht eens even, misschien is dat wat voor hun. Om u daarbij te steunen financieel, want het kost ik altijd zo'n deel. Bracht ik wel geld op, maar het kost ik altijd deel. En het werd ook wel riskant. De keer al gekregen wordt.
2: Ja, je krijgt een vrachtauto los. Ja, de wit tenslotte ik het werk hier. Ja, ja, ja. Maar vertel, dus jou wint waande de mooi.
1: Ja, en toen lijkt dat idee voor aan de efficiënt worden. En die zei, nou, ik ga er met dit verhaal mee naar mijn baas toe in Apeldoorn. En dan zien we het wel. 14 jaar later kwam er waarom. Hij zei, nou, mijn baas is een wild enthousiast. Ik vind dat een prachtig idee. Dus die ging een startauto, een startdoek en een glusinstallatie, heel professioneel alle jaren. En ze zei om hoeveel geld zou er gaan, minstens. Maar nou, ik zei, ik heb me dat niet doen. Nou, ik zei, 1500 gulden zou heel mooi zijn. Ik heb geen idee. Nou, dat was geen probleem. Maar ze hebben één voorwaarde, heeft verbaasd. We willen wel graag s'avonds na het evenement met onze nieuwe hete luchtballon bij het evenement omhoog, als het weer daartoe laat. En we hadden geen, echt werkelijk geen idee wat een ballon weer. Die winden die zien helemaal in Noorden, absoluut net. In Holland, hier en daar erin. Dat was echt in de begin dat wat opkwam. En dat vonden wij natuurlijk wel goed. En toen hoorde vier van die dice, die snurremeesters. Ik stond de eerste burgemeester Marijn, weet ik nog wel. En die burgemeester zei, wat komt daar aan, minstens maar nooit. Ik zei, dat is iets van een sponsor. Autogassysteem, een hete luchtballonteam, een heel verhaal erop. En zei, gaat hier een ballon omhoog? En ik zei, dit komt me bekend voor. En dikke stap de man uit, de piloot en de crew en dat soort dingen. En toen is de burgemeester mijn peerman van ons bestuur in die tijd. En de winnaar van de soort is om Hegel, maar die ballon. Dat stond een hele jaar omheen. En toen is dat idee naar die tijd ontstond. In een kroegje, in een bandje, om iets te doen met hitte luchtballon in de jouwer, omdat het zo'n prachtig gebied is om de ballon te varen. En dat is ik zo. En zo is het ontstaan.
2: Nou, het was dus gelijk een succes, maar het wie is net al lang leven beschonken, toch?
1: Nou, we hebben het eerste jaar weer dat natuurlijk fantastisch. Het was voor iedereen wat nice en hartstikke spannend. Maar het weer vier dagen lang hartstikke mooi waar. Dus de muis gewoon de blond omheen. En jongens, ik, prachtig mooi. Hele soort publiek. Geweldig succes. Maar het waren hier zomer werd van. En toen goorde het waar rood in eten om hetzelfde zeggen. Want het begon bij de opening van het evenement. Zei de burgemeester, hierbij opende ik voor de tweede keer de Friese ballonfeesten. En dan begon de Rijn en het Noordbedroeg West. De hele baan stond, ik denk wel 20, 30 centimeter verder op het terrein. En ja, dan sjoste gewoon bij de handen ook. Oh, knap, verschrikkelijk jong. Drama.
2: En ja, dat het nou zijn 40ste jaar viert, dat is net altijd even zeker geweest, toch?
1: Nou, nee, natuurlijk. Je krijgt een beetje een wisseling van de wacht. En natuurlijk, ik meestal, het zit alle machten zo tijd om het te organiseren. Dan ben je er eigenlijk het hele jaar mee bezig. Sponsors zie ik je, bedroegen aanschroeven, dingen regelen. Financiële roemmeidje, je kent het al. Je wil kent dit, wil kent dat, wil nieuwe dingen proberen. Want je wil elke keer het evenement beter maken. Naar een hoger niveau tillen, zeg maar. En op een gegeven moment komt het op een moment dat zei van ja, en nu dan? Wat moeten we dan door hier nog uitvinden? En dan komt er een moment, dan zie je het eigenlijk wel stil. En we hebben dus steeds hele goede contacten met een aantal sponsors, onder andere met Rijnboom. En daar zit een hele enthousiaste man bij, manager is uit management. Er komt een moment dat je zegt van wat moeten we nu? En daar moet je van waken. Nou, en dat is, ik wil bleek in de tijd, dat ik weet dat het toch een beetje stabiliseert. En een nieuw bestuur, nieuwe mensen, en wel allemaal enthousiast. Maar ja, trots is zoveel tijd. Ja, je moet het wel opbrengen. Maar nu hebben we een hele mooie ploeg van mij, want er zitten we fantastisch bij. Geweldig.
0: En morgen gaat ze los.
3: Welkom bij Omroep Friesland.
0: En naast gaat ze los Jacob Terpstra. Nee, grapje, Johan Terpstra. Ja, ik neem iedereen Jacob, Joet.
4: Ja. Maar we even wisselen, hoor, Jacob. Kun je toch hier zitten? Kun je toch even doen? Ja, is dat wat?
0: Ja, hij heeft een geen microfoon. Dat gun ik hem dan weer net.
4: Hey Simone, hoi.
0: Moet je met je.
4: Hij begint loeder te praten.
0: Ja. Maar vertel, wat heeft al?
4: Ja, de simmerverslag jou hoor. Jantine, kwam je hem geen eerste kop onder voordat ze een mooie tafel of kast werden. Waarom leidt houtman in het wetter? En dat is bij Moenen de Zwaluw in Bedaard. We krijgen het antwoord van Jantine.
0: Oké, okay. Ja, ik ben er altijd nieuwsgierig naar. Waarom je dat?
4: Nou, ik zou de radio lekker aanhouden, ik daar. En daar platen bij betinken. Dat ken geen hoe wetter, bjem, hout, een moene.
0: Elvis Presley. Wooden shoes.
4: Wooden shoes. Ja, ben dat zo dat ik de klompen best weer de wooden shoes.
0: Dat liet het me al.
4: Ja, toch?
0: Maar misschien weet Jacob het.
4: Ja, Jacob
0: nee.
4: Het.
0: Ja, zei het. Ja.
4: Kom maar op bij de linkplaats. Ja. WhatsApp 0620 voor jou en Jochen. Ian Jochen op broek de omroep heb.
0: Mooi, dadelijk een soort plezier, Johan en Meesken Tuzek. Jacob Stelwagen, Boente de Bruin en ik wens je een hele mooie middag. Doeg!
3: Bisto op vakantie?
4: Doch de groeten op de radio, in goeie midden.
5: Hoi hoi, dit binnen Marije.
6: En Hielke.
5: Op Skielge. De groeten aan iedereen in Bakkeveen.
6: En Dom Jouwing.
4: App die vakantie op WhatsApp nou. 0620 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen.
3: Dan komt hij voorbij, in goeie midden.
4: De groeten op de radio.
3: Dan zwerven ze wat door als een kaart.
7: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
8: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
9: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
10: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
11: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
12: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
13: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
12: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het enorme datacenter van Microsoft in Noord-Holland gebruikt ongeveer 1% van alle stroom in Nederland. Dat blijkt uit gegevens die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland openbaar heeft gemaakt. Het is voor het eerst dat duidelijk wordt hoeveel elektriciteit een van de grootste datacenters in Nederland verbruikt. Google houdt het stroomverbruik van twee andere grote datacenters geheim. In december meldde het CBS dat alle datacenters in Nederland verantwoordelijk zijn voor bijna 5% van het stroomverbruik. Dat is bijna net zoveel als 2 miljoen woningen. 12 Amerikaanse staten proberen via de rechter de overname van Warner Brothers Discovery door concurrent Paramount Skydance tegen te houden. De staten zeggen dat door de overname een mediagigant ontstaat die de prijzen voor tv- en filmconsumenten kan verhogen en dat concurrentie tussen de bedrijven juist nodig is om de industrie betaalbaar en toegankelijk te houden. Vorige maand werd bekend dat het Amerikaanse ministerie van Justitie geen bezwaren heeft tegen de mega-overname, ter waarde van $110 miljard. De schade aan de grafstenen op het Sovjet-ereveld in Leusden blijkt lastig te repareren. Vorige week werden zo'n 150 graven beklad met leuzen tegen de presidenten van Rusland en Oekraïne. De stichting vreest dat bij een aantal stenen de verf waarschijnlijk te zien blijft en mogelijk moeten die vervangen worden. De Noorse kroonprinses Mette Marit is ontslagen uit het ziekenhuis. Bijna een maand geleden onderging ze een longtransplantatie. Het komende half jaar moet ze thuis verder revalideren. Volgens een Noorse arts wordt ze komende maanden goed gecontroleerd op complicaties, infecties of afstoting. In een reactie noemt Mette Marit de donatie het geschenk van haar leven. En verder bedankt ze artsen en de mensen die ook fibrose hebben voor de steun van de afgelopen tijd. Het weer zonnig, maar er zijn ook wolken. Het wordt 26 graden in het noorden tot 31 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw erg warm. Dit was het NOS Journaal.
16: Goeiemiddag, is het radiotelevisie te volgen. Ja, een BM die het man in het wetter leidt. Dat lijkt gek, maar zonder dat proces krijg je geen mooie planken. Waarom het hout eerst zwemmen? Jester dadelijk van uw zwemverslag, jou hoor. Jantine Weidenaars is bij de Moene de Zwaluw in Bedaard. En daar platen bij betinken. Oer wetter, het kan oer op jem gaan of hout. Kom erop, ik zoer ze eens. Pak de Omroep app er even bij. Zet die linkplaat in. Mijnte had het ik die in. Is er tussen het hout nog plak voor de moers van Rudy Karel.
17: Was eens een muisje in mooi Amsterdam. Die zat in een molen, heel stiekem verscholen.
16: Oh, prachtig, meinte. Wat kist ook betekenen? Ik zie het graag.
14: Goeiemiddag.
18: Maar Johan Terpstra.

0: Rain Me In, daarvan Little Steven en Forever.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra.
0: Ah, die Little Steven, wat is dat een prachtplaat, hè? Hij ziet het, ik in de E Street Band vanzelfs van Bruce Springsteen 2024, wie Heiderik bij Nijmegen, een gutte concert daar. Ah, en ook daar dat in krijg bij Piekenveld. Prachtplaat. Het is goedemiddag bij Omroep Friesland. Ja, het is simmer in Friesland. Juste week even in Grauwe, juste Janne. En daar begint het echt al drok te worden, Nick, hè? En met als koetsjes, die ben al aan het oefenen. Louter scootjes zeg ik juist er al. Lekker even een hapje eten. En sneun, dan git het los. En Joet, hing ik de slingers weer op in goeiemiddag. Grut of Lied, wafert je in het de slingers, Joet. Jitje, jubileum of een oren mooie mijlpeel. Stuur die felicitatie nou in via de Omroep app. Dan gisteren nog deze uur op de radio. Wat gaan BM en Swimless mijn van de gemeen. Maar als tinkst, ja, meer als tinkst. Inderdaad, deze BM staan man in het wetter en daar is een goede reden voor. Dadelijk gisteren meer hoor van uw simmerverslagjouwer Jantine Weidenaar.
2: Tink en Link.
0: En dat weer de opdracht dan ik even, hè. Ja, opdracht klinkt heel zwier, maar even mij tikken mijn programma vinden we altijd leuk, hè. We plaatsje betinken, hoe wetter, zwemmen en hout. Wiske zei, daar bij die molen van de havenzangers en Reense zei, ik tink

0: geen kwaad.
1: Simone hier het al oeren. Elvis Presley, Wooden Heart vanzelfs. Mariet komt er ik mee. Die stop je nog even in die Tinkerlink computer. En hier ik nog naar het swim en zag je Knock on Wood. Van Klaas weer dat. Nou, al die plaatjes die ik hier in de speciaal Tinkerlink computer kennen Marie Burre. En het is een combinatie van Klaske en Martin Hewitt. Ze komen bij de Oude Boeken BM.

0: mooi betocht, hè? Tinkeling plaat, pick meet. En daar hoort het boekenbeer.
1: Omroep Friesland.
2: Zwimmer in Friesland.
0: Ja, Bjem Stam, die man in de kolk drillen voordat ze zagen worden in de moene de zwaluw in bedaard. Jantine, hoort een beetje van uw daging of net, hè?
3: Hing het van uw daging aan, om ik eerlijk bekennen?
0: Ik had het wel eens zien, dat ze dan wel eens een documentaire ik. En ik is op die BM-stam steen, die ligt in het wetter. En dan en de mas begint erin en beziek je dan steen te blowen. Is dat wat? Is dat leuk?
3: Dat is een heel leuk idee. Fantastisch idee. Maar als ik hier zou om je heen, dan suk die mogelijkheid helaas net. Toch is heel spietig, Johan, dat dat net kan.
0: Jammer.
3: Ja, nee, want wat ik om je heen zeg en was misschien ook wel yes, dat is de zegen die het, nou, ik vind het behoorlijk heftig hinwegjit. Er wordt dus het werken in deze, ja, ik zit in de moene, maar we zitten er feitelijk gewoon naast, in een gebouw de naast. Ik zit hier bij Wieberen en Jan. Wat voor gebouw is dit, Ois?
4: Ja, dit is het droeghok van het hout. Van het hout wat wij zegen hebben in de moene. Bij de molen natuurlijk.
3: Droeghok, want het is weer dat het binnenkomt.
4: Als het weer komt, het hout laat eerst in het water te wettering. En dan kun je het na een periode, kun je het zeggen. Dus het hout, dat is weer. Dan zeg je waar het weer. En dan maakt het naar droeghok daar om te droegen.
3: Waarom is het weer? Waarom moet het weer wezen?
4: Nou, dat hout, dan is het dwarszaam. Dan kun je het lange broek hoor. Dan begint het, als het vast hout zegt, dan knapt het en dan begint het te werken. En als het over een periode in het wetter geweest, ja, dan is het wat steviger en dan kun je het beter broeken.
3: Ja, dan moet het dus eerst ook nog droegen. We zullen ik wel aardig wat stapeltjes lissen. Enig idee wanneer het tussen planken uit het wetter kan binnen? Hoe lang, Lien?
5: 2 weken ongeveer, 3 weken.
3: Oké, dus zo snel gaat dat?
5: Ja. Als je voelt, dan is het nog nat.
3: Oh, even zeer. Oh ja. En wat voor hout is dit?
5: Dit is kersenhout.
3: Kershout. En wat kun je hier nou mooi? Want het laat je nou prachtig mooi op een stapeltje. Kleer van de broek.
5: Het moet eerst heel lang drogen nog. 1 centimeter per jaar, zeggen ze. En dan, als het mooi droog is, dan moet je het schaven. Door een vlak van diktebank doen. En dan kan je er bijvoorbeeld een meubeltje van maken.
3: Zullen we hier ook voorbeelden van iets wat mooi dit hout maken is?
4: Nee, dat hebben we hier net. Wij zijn net aan het verwerken. Wij zeggen hier en wij leveren het hout, maar wij verwerken het hout net op meubels of banken of stolen.
3: Nee, maar dat hout wat je zit, dat is wel alle keer te keer. Dus mensen die hier komen, die het hout ziek je, die kun je hier gewoon wel komen.
5: Ja, die kunnen het hier op zaterdagochtend zijn we hier. En dan kunnen ze hier rondkijken en dan kunnen ze alles kopen wat hier staat.
3: Ja, en op Sneunemoorn ben je dus ik bezig. Even hoe die machine, want Johan is krijg omzetten. Wat voor machine is dit?
5: Dit is een oude machine uit de scheepsbouw. En die hebben we van Rotterdams museum gekregen. En die hebben we hier opgebouwd. En die werd vroeger gebouwd om houten schepen te maken. Dus dan werden de planken werden ter plaatse daar gezaagd.
3: Het ziet er heel heftig uit, ja, Maxis.
5: Het is ook een heel heftig apparaat. Want je moet ook wel goed weten hoe je ermee omgaat. Vooral als er wat fout gaat. Het is best wel een gevaarlijk apparaat om mee te werken.
3: Ja, want Johan is krek onzetten en we staan nou een goede 10 meter bij. Hij is in bedrijf met de light gimp planken onder. Wat doet er nou? Krijgt zaag het er maar op lengte?
5: Ja, aan het einde daar leggen we dan een boom erop. En die ligt dan in de lengte van de wagen. En dan gaat hij, als ik hem in de versnelling zet, zeg maar, dan gaat de wagen langzaam hierheen en dan loopt hij door de zaag heen.
3: En die zaag.
5: En dan kunnen we die zaag op hoogte instellen. Op de dikte van wat wij willen.
3: Op die manier. En die zaag, hoe vaak moet die nou vervongen worden? Want ja, door dat dikke hout heen snijden. Nou,
5: deze boom was een pechboom. Daar zaten spijkers ingegroeid. Dus we hebben 3 keer een nieuwe zaag erop moeten zetten. En dan moet de zaag weer helemaal geslepen worden. Nou ja, in ieder geval. Maar normaal kan je wel een paar bomen met één zaag slijpen. Voor het slijpen kan je die wel gebruiken, dus een paar keer.
3: Ja, je bent dus op Sneurs. Je hebt een voor toeristen, van mensen die hier hout helje willen. Wat kun je hier al een keer belibje?
4: Nou, als je hier komt met een bezichtiging, dan kennen ze dus door de moenen. Dan kennen ze gewoon de verschillende zolders. Dan zien dat ze daar aan het mjelm binnen. Een mol, gewoon een molmaatje. En dan kennen ze door de zegerij en dan hebben ze een hele rondleiding. En dan is er een begeleider bij en die vertelt wat door de moenen. Het is op zich een prachtige ervaring voor mensen die dat willen.
3: Ja, en je bent bij de vrijwilligers. Hoe ben je hier bij Belutsenrekken?
4: Nou ja, ik ben hier bij Belutsenrekken. Ik ben hier 4 jaar komen te wennen in het dorp. En het fascineert mij gewoon, het hele verhaal. En, Ja, ik ben hier een keer geweest bij zijn rondleiding. Ik zei van nou, ik wil vrijwilliger worden. En wij hebben verschrikkelijk flat van vrijwilligers om te zeggen. Dus wij zien hier nog altijd mensen. Dat zou heel mooi zijn dat er mensen hier in de buurt binnen. Dit zeiden ze van jongens, het liep dus prachtig. De techniek is fantastisch. Het is een hele beleving. Kom alsjeblieft, ja, meld je hem om, want wij willen graag op sneur naar midden zeggen. En nu heb je zoveel vrijwilligers, we kunnen alleen maar sneur naar maan zeggen. En we willen echt heel graag sneur naar midden zeggen. En misschien door de weekend een keer. Maar ja, daar hebben vrijwilligers voor nodig.
3: En die vrijwilligers die hoegen net alles al te kennen, hè? Dat kun je hier nog leren.
4: Ik hoef echt niks. Dus wij leiden iedereen op. En hoe meer vrijwilligers, hoe lever. En wij willen dat graag.
3: Ja, en Jo komt uit om jou, en ik ben nu hier in Fries. Jo komt uit Amsterdam. Dus het is ik hier van elke nieuw. Je hoeft geen Fries te praten.
5: Ik versta wel Fries, maar voordat je het gaat spreken, dat duurt nog wel even. Ja. Ja, vooral omdat de meeste mensen die gaan Nederlands praten tegen mij. Maar hier hebben we altijd zoiets. Zij blijven gewoon Fries praten en ik streek mijn vinger wel op als ik het niet meer begrijp. Dus.
3: Inderdaad, maar elke nieuw is welkom.
5: Ja, zeker.
3: Nou, Johan, is dat nog wat voor jou, vrijwilliger, wil je hier op een moeder?
1: Ja, doe jullie.
3: Ja, ze worden hier wel, hè?
0: Ik ga nog een to-do-listje tussen, Jantine.
3: Ja, oké. Nou, ik jou het terug.
0: Ja. Als die to-do-list klaar is, dan dat denk ik er even doen aan. Ja.
3: Prima, dat jou een keer. Ik wil even terug. Komt goed.
0: Ja, en wat heb ik hier zo heen? Bloosteren of hast al wat oorzaak?
3: Ik woon nog even in bedaad. Ja, de komende oren bloot nog even in bedaad.
0: Mooi, Jantine Weidenaar.

0: De saaien binnen trip.
1: Daar je een tipje vaker bij, jongens.
2: De Swutten Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag met zijn bek.
2: Freed zet het SKS koetsjesiel nu in.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
6: Nou, dat is onvoorstelbaar. Ja.
7: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
10: Nieuwe hond? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe beste maatje wil je en gezellig op puppytraining en zit! En een stevig evaluatiegesprek voeren.
11: Je bent een brave hond, hè? Oh, je bent een brave hond.
10: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
10: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
10: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
15: Ja, de 60 seconden daarin op die mooie studioklok hier in de studio. En die zit precies op jouw betwaan. En dat bezit het Nijs in Friesland. Simone praat eens bij.
16: Goeiemiddag. De Europese Commissie in Brussel had instemd met de compensatiesystematiek Veenweide. Maar deze Friese regeling kunnen boeren compenseren worden voor de gevolgen van hegere wetterpijlen, likos wederdelgung van groen en minder opbrengsten. Maar de instemming van Brussel kan de provincie verder aan de slag. Maar er moet nog wel meer barren als dat alleen een gezeid deputaire Friso Douwstra.
17: Het ene gebied is verder dan de orde. Oldeborn de Delen, die is al heel vier. Dus ik denk dat die nou aardig snel dit broeken kan in het berekenen daarvan. En dan komen we op het volgende toekomstje, want het is nog net helemaal clear. Dan gaan wij daar ook heel vernedig, ook van Den Haag. Dat is onbelangrijk. We gaan scofilien pakketten daarvoor in chinnen. Daar gaan we heel vernedig.
16: Een scooterrieder en zijn passagier ben juster op het paradiesje in Drachten vallen, doet ze achtervolgen waren terug de plisje. De plisje woe de bestuurder controleren omdat er zonder achterlucht riet. De bestuurder gierde likwels van troch en na de valpartij ben de bestuurder en de passagier naar het ziekenhuis bracht. De bestuurder moet hem letter nog melden op het politiebureau. Het is kunstner Nienke Brokke, een volslaan rietsel, wermt haar dijk van een wijf, een grut landschapskunstwerk bij Jester Bierum, van het weekend in de brandstutsen is. De Amsterdamse denkt dat het te krijgen had, maar kritiek op het kunstwerk dat het net onderhouden wordt. Maar Hindel Wiss is er daar net van.
18: Ik neem het sowieso niet persoonlijk, natuurlijk. Ik zou elke tegenslag weer in een voordeel omzetten, het liefst. Dat is nu in dit geval communiceren over waarom het kunstwerk eruit ziet zoals het er nu uitziet qua groei, plantengroei. Verdrietig ben ik wel als er echt blijvende schade blijkt.
16: Jongeren hebben het al roende week aan inbrutsen in het squallengebouw van CBS De Lichtbron in Boetenpost. Er is neffens de directie een ravage onrjochten. De politie had intussen onderzoek dien en er zijn camerabeelden van de dieders. Het squallenbestuur op de vernielers op om haar zelfs te melden. Het water nog, het is ja, heel mooi zimmerwaar. 24 graden op het water, zon 20, 28 in het zuidoosten van de provincie. Vannacht minder opklarings, dan kan er wat nevelvak komen en is de minimumtemperatuur 16 graden. Morgen en toezien volop zinnen, zon 20, 28 graden in de provincie, 24 graden op het water. En vreed is het dan een mooie matige noord- of noordwestenwind. Ik nog zo'n 24 graden.
15: Oh man, het komt heel dichterbij. En dan krijg net in die versissing de sneeuwen, hè? Wat de wien sneeuwen doet. Heb ik wel eens gekregen.
16: Ik heb dat het Sibbelen wel verteld.
15: Het Sibbelen wel verteld?
16: Ja, dat hoor ik geheim natuurlijk. Ja. Oh. Nee, dat is niet een goeie wien.
15: Ah, mooi. Grauw, prachtig. Eskes gaat dan los vanzelfs. Simone is er een oeren. We hebben mij het naar Zuid-Friesland. Nijt door het succes van Wannabe. Masten de Spice Girls bewijzen dat ze geen toevallige one-hit wonder wien. Dat dienen ze bij Say You Will Dare. Girl power, Daleks.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
19: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
4: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
20: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
21: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
22: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
23: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
21: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
23: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
24: Goeiemiddag. Maar Johan...

0: dat shine, dat is even net het geval. Hè? Douwe Bob en Shine. Ja, in dat noemen we juist een hele speciale gitaar. Een Gibson J34 uit 1942. En Douwe Bob, ja, hij is er stikker van. Want hij is stijl uit zijn auto, die gitaar. Had er zelfs €2000 verhoor van de gouden tip om zijn mooiste en dierbuste gitaar dat hij weer om komt. Ja, geen slingers voor hem, maar ik zeg dat hij nog net weer om is. De slingers, ja, we hingen ze op. En ja, wel heel speciaal. Want ik weet het als het volgens Marika van der Meer op Facebook. Al 2 jaar volgen we Marika. Ze docht een vrouwtreis op de fiets. Ongelooflijk, hè? Oer de hele vrouwt. En ja, de finish komt er aan. No snijn. Stiet ze in Warkum. Ze had zelf even een oproep knieën.
1: We binden bijna. Na een wereldreis van 38.000 kilometer in 840 dagen over 4 continenten en 37 landen op een fiets, ben we bijna weer thuis. Het is de bedoeling om aankomende snijn, Jochentje en Julie, aan te komen in Warkum. En voor iedereen die de laatste kilometers maar eens mooi fietsen wil, of in Warkum aanwezig zijn wil bij de aankomst, zoek even op mijn Facebook-site. Daar staat alle informatie. Ik hoop dat je me binnen.
0: Ja, dat zou heel dan mooi wezen. Facebook, zie je haar even op daar. Marika van der Meer. En Marika is dan mij een C. Nou, als ter op Sister Shen, als je ook de mooiste foto's voorbij komt van haar hele reis. Nou, manje, dan heb ik een goeie met je even contact met haar, hoe dat dan west is. Maar borst om mij fietsen, zorg dan even op haar Facebook side. Is bij die thuis of in die familie wat moois baat? Jitje jubileum, die eerste vakantiedij. Grut of Lietsnijs, elk feestje verzin het slingers. Stuur die lokweesk of feestelijke brug. No in via de Omroep app. En de eerste het sa in goeie met je.

0: als kind geweldig geweest te wijzen. Bruno Mars, het concert in Nederland. Ja, in de buurt. Ik ben juist op de buurt. Meestal die kaarten hier. Ja, zei wel. Potverdikke man. Ja, wie in die kaarten gauw is verkocht, hè. De grote hit van Bruno Mars. Jerris Krijgt, I Just Might.
1: Wij gingen de swingers op.
0: Dat doen we, Joert, voor Jetsen.

van Warkum. Hij had zien Jeetje Joort, het Jeltik van Jelly Oenema. Oosterhoule, daar hing je de slingers ik al. En Femke, wat je zijn lokwenske mij die Jeetje. Trieter hier alweer, de tiert hard geen scoop. Maar wat binnen wij grutsk op die? Hij de mem, de jong van Ljouwert. En uw spaak en beppensisser Michael had Joort zien Jeetje. En is zien hier worden. De groeten van Kees en Linda. Ja, het zien hier worden, hè. Is het dan een krekte leeftijd dat ik ja, wat op tafel komt, maar het zie je kerstjes erin? Of is het dat stadium dan al voorbij? Nee, dat loopt er vanzelf leuk. Hè? En het zie je als ik nou te doen, hè? Krijgt u het vanzelf. Nou, dat is ze. Ontnota even. Eerder wat te vieren, meist het vanzelf altijd trooi aan, want dit programma is rond voor jou roeren. Wat er wat te vieren is, domer op app, WhatsApp 0620, Fjouwen Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen.

daar krijg je toch het vakantiegevoel van. Simmer in Friesland, hè? Kaoma en Lambada, wie je dat. Ja, en misschien zit je wel net in Friesland, in het Heiteland, maar best in het Boeteland. En haast de radio even aan, vanzelfs om alles te volgen wat er hier in Friesland ik bad. Hoe aardig zou dat nou wijzen? Hoe ik een kaart mee te sturen? Ik een WhatsAppke, is ik zeg goed keep, hè, maar toch die, dat appke even naar uurs. En spreek het even in bij Gelies. De vakantiegroeten, westing maar best op de vrouw. De kerstgroeten even oorbrengen hier op de radio. En is ik nog te zien dan op televisie en te jaren. Wat kerst, hoe kerst het wan? De kerst een brug sturen, mij eromheen op app, maar de kerst ik een tekst inspreken bij de WhatsApp 0620-4-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1
We hier kijken de slingers vanzelf. En dat betreft feest. Jantine is dadelijk in een feestwinkel. Ja. Ben benijd. Jij zit hier dadelijk. Na 2 uur.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
4: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig? Nu voor 55 euro exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
3: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
5: Wat lezen we die docht? Dat ligt hier aanzien, zonder die te verpleetsen. Zo, hup, van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, juist meer van de wereld. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch op friesleesoffensief.frl.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep app en 92.2 FM.
8: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft hij geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige Duitser. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. Ook worden nog 6 mensen vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar volgens Belgische media ontstond niet lang daarna door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. Zo'n 200 bouwvakkers zijn geëvacueerd. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. Het zogeheten oxygebouw in het centrum van Brussel is niet bewoond. Er moeten kantoren, appartementen en een hotel inkomen. De waterschappen in Nederland willen strengere Europese regels voor het verdelen van rivierwater. Doordat Nederland helemaal aan het einde van het stroomgebied ligt, kunnen andere landen hun waterproblemen verplaatsen naar Nederland. In hete, droge zomers moet ieder land een manier vinden om om te gaan met de beschikbare hoeveelheid water. Zo vermoedt Rijkswaterstaat nu al dat Zwitserland water achterhoudt voor eigen gebruik. Per rivier zijn er al regels gemaakt, maar dat vinden de waterschappen niet genoeg. Zij pleiten voor meer Europese afspraken. 12 Amerikaanse staten komen in het geweer tegen een overname van Warner Brothers Discovery door Paramount Skydance. Ze vrezen een mediaoorlog die het tv- en mediamonoloog die het film en tv kijken voor consumenten duurder maakt. Het Amerikaanse ministerie van Justitie had vorige maand geen bezwaar tegen een overname. Het weer zonnig en warm. Het wordt 26 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw erg warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Voor supporters van Sportclub Heerenveen is dit meer als een wraadhit. Jarenlang klonk deze hit van Tina Turner terug het Abel Enstra Stadion na een overwinning. Simply the best, juist je dadelijk in een minuut.
10: Agoeie, op het wetter, ben ik gek op wien. En Rijn, toch maar net zo volle.
11: We beginnen gijpen!
10: Nu zit ik lekker warm in mijn broek. Terug kun je een stofje zien. Van KKVA, op het Jereveen. Verdikke me, dat hier ik wel wat minder kind.
12: Kunststofje zien en van KKVA. Een Friesk product, dat is wel zijn offelijk.
13: Personeel tekort. Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
14: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
5: Wat lezen we die docht? Dat liet hij reizigen, zonder die te verpleetsen. Zo, hup, van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, juist meer van de verhaal. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch of Frieslees of een Sifput-FRL.
0: Goeiemiddag.
7: Maar Johan Ter.

0: Prachtige plaat van Alan Clark en Love is Everywhere. En Tina Turner daarvoor, mij de best. Ja, die krijgt de oproep nog even van de vakantie groeten. West exist, misschien ik wel in Friesland, ken ik je, ja, maar moest de groeten even dwaan. Ja, kunde, familie, dan kerst u ze daarvoor broeken in goede midden. Spreek het even in. Aardig, WhatsApp 0620 jou en Jochen Jochen. Ian en Jochen Jochen. Of de omroep app Kesterik van Broek om even een tekst terug te sturen. Dat is ik, Dien, terug, Meindert en Romy.
1: Johan, wij willen graag de groeten van. Geen vakantie, maar immigratiegroeten. We zijn sinds januari in Spanje en sinds april midden tussen de sinaasappels, citroenen, avocados en olijfbiem in de Orba-vallei in Spanje. In Tormos.
2: Ja, we willen graag de groeten doen aan broers en zussen en alle andere familieleden, kennissen. Alle boezemers vanzelf, wat we 22 hier het café gaan hebben. En alle boerleur van de strepen in Akeren. De hartelijke groeten is van Moinet en Romy Pasma uit een zeer warm Spanje.

0: Jan Smit, hij showt het op concerten. Een soort, gisteren wel eens in een feesten, dan komt dit zeker voorbij. Nooit een grote hit West, als je bij me bent, maar miljoen streams op het stuit al.
1: Simmer in Friesland.
0: Ja, en Jantine is er hier bij als Simmer verslagjouwer. Jantine, zit er tussen de feestneuzen.
2: Ja, dat kist wel sissen inderdaad. Want ik dacht, we hebben met Simmer in Friesland natuurlijk altijd bij bedrijven die het op dit stuit smoordrok hebben. Want leven voorbij Simmer is het heegseizoen van een heel soort Friese bedrijven. Maar er ben ik bedrijven die het hun heegseizoen op hele oren momenten hebben. En die het juist nou een soort van Simmerstop hebben. En de feestwinkel, kostuumwinkel van Bedaat, die is er in ieder geval. Oudere Sneuren, bezig tegen hier voor een paar weken. Even een Simmerstop en daarna begint de drokte weer. Hannie Drost, die heb ik even achter de naaimachine waaien hellen, want ze wie wil er ook aan het werk, want Simmerstap is net echt Simmerstap, begreep ik.
3: Nee, helemaal net. Dan moet er een protte gebeuren. Het spul moet weer opruimen, het moet netjes in een rekken weer hangen en een verstelwerk.
2: Verstelwerk, dus dat betekent een grutter maatje, lietser maatje.
3: Ja, en wat naden steken, maar heen die steken ben even weer maatjes. Want die is altijd wel wat te doen, knoopjes naaien. Is echt een favoriet.
2: Favoriet, inderdaad. Want je hebt een feestwinkel in Bedaat. Ik hier het je totaal net zacht. Hoe is dit zo ontstaan?
3: Het is eigenlijk zit een grap komen. Mijn dochter die belde op, die zei er is een winkel te kopen, Kluiswinkel. En ik zei van, nou, doen wat. En uiteindelijk is het zo begonnen. Zo ben je begonnen. We doen uiteindelijk meisje van jou en twee man en mijn dochter en ik. En we halen hier uw eigen taak. En daar mogen we ons eigenlijk net maar bemoeien.
2: Nee, oké. En jouw taak is dus verstellen, herstellen, inrichting van de winkel. Wat tot de rest dan eigenlijk nog?
3: Ja, nou, mijn dochter, die doet al het papierwerk wat erachter zit. En die steekt jongens natuurlijk kijken in de winkel. Maar die had haar normale baan ook nog. Trailiets mensjes dus. Die hoeft haar net te vervelen.
2: Nee, die had het druk nog. En de heren, wat doet die?
3: Nou, haar man is timmerman. En die moet opdraaien wat wij weer wat betekenen.
2: En dat gebeurt vaak?
3: En dat doet er echt voor u. Ja, ja, zeker. En mijn eigen man die is voor het zware werk.
2: Goeie verdeling, Erik al. En we staan hier nou bij de ingang voort en dadelijk. Dit is dadelijk onder de beurt, neem ik op. Want als ik je zucht, dat ben, als ik het goed uitspreek, dirndels?
3: Ja, klap het. Wij nemen het gewoon Tiroler, hè.
2: Tiroler jurkjes. Dit is echt van de Oktoberfest. Dat komt er dadelijk aan. Ja. Hoeveel vlecht is er dan op een kooi?
3: Nou.
2: Ja, hoe druk is het?
3: Nou, heel druk. Echt heel druk. Sommigen, soms ben je er de jurkjes heen.
2: Ja, belly meesken dan van tevoren? Van, goh, wat heb je hem? Heb je hem nog genoeg?
3: Ja, er ben protte die belly. Maar ze maaien ten alle tijden jongens bij wie jippen. Dus ze komen en het is een kwestie passen.
2: Passen, inderdaad. Maar dan denk ik, van, dit is prachtig mooie jurkjes. Ik zie blauw, roze, reet, lichtblauw. Een hele mooie brune, maar lichtblauw. Maar dan gaat je naar die bierfeesten. Hoe krijg je het weer om?
3: Ik krijg het meestal keurig weer erop.
2: Ja?
3: Echt weer.
2: Ja. Hou je Derek regels mooi voordat ze het huren?
3: Nee, ze maken gewoon. Ik bedoel, ze huren het buis. Wij proberen het netjes mooi te gaan. En zij maken het echt netjes weer erom brengen. Maar ja, dit ben wel zo'n gemakjes.
2: Dat gebeurt elke keer wel eens.
3: Daarom, daar maak je echt net de volle drukte van maatje.
2: En is dat echt je heegseizoen, de Oktoberfest? Of zitten we dan meer in carnaval? Wat is echt de hele drukke periode?
3: De hele drukke tijd heb ik gekregen toen, dat binnen de dwarfsfeesten. Daar doen we een hele protte voor. En dat is echt natuurlijk heel leuk werk. Dat is van alles wat. Maar ja, de Oktoberfesten, ja, dan zit echt in één hoeken. Ja, dat is echt heel druk. Dan rollen we alweer naar de Dickens, dat komt echt steeds meer.
2: Wat heb je hem hier, Rick?
3: Ja, dat is boven. En dat vind ik echt geweldig om te doen, natuurlijk.
2: Heb je zelfs een favoriete Dickens-personage dat je wel eens onderdog is stiekem?
3: Nee, want ik pas eigenlijk nergens in. Nou, maar er ook een grapje bij gaan, natuurlijk. Maar, en dan rollen we automatisch in Sint-Klaas. Dat doet al je wat tronk van erheen.
2: En dat houdt het werk, neem ik gewoon ook leuk. Want elke seizoen heb ik weer oren klanten, denk ik.
3: Echt wel, dat is het leuke ervan. Maar het allerleukste vind ik dat liedje bij je komen. Die wil iets speciaals worden. En dat me dat slaagt, daar geniet ik van. En
2: wat wil ze dan bijvoorbeeld worden? Dan komen ze hier binnen, vertel eens, hoe gaat het dan?
3: Nou, ik heb hier een jonkje hond die woe. Daar is Bas Adriaan. En Hij wil basje worden en ik hie het net. Tenminste, net hier in de winkel. Maar mijn zoon van vroeger had dat ook dien. Ik zei, als dit huis vlucht naar huis, hel ik het op. En dat had ik dien en hij is glunderend de winkel uitgien.
2: Oh, fantastisch. Dan zitten ze wel eens dat doe je het voor. Maar ik denk dat dit echt van jou de motivatie is, toch?
3: Dat is, dat doe ik het voor. Ja, geweldig.
2: En deze simmerstop, die wordt het een paar weken. Heb je nog wel een beetje tijd om echt simmerstap te hebben of bloot je achter die naaimachine zitten?
3: Ik denk dat ik hier toch wel deze vierde week een protter ben, ja, ja.
2: En net de naaimachine even mooi in de boeten in de zinnen?
3: Nee, we kunnen het zo goed door de zinnen en dan, ach, wat een gesleep, hè?
2: Ja. Johan, heb je ook nog wensen qua verklaaiers, kleren? Want ze heer ik echt van alles. Ik zie hier een pak met spieren, dus als er nog wat gespierde dan was, denk ik naar de optie van ik zeg, nou, als het monnik wezen was, ken ik, bij de PTT-post zeg ik hier hingen. Oh, ik zeg alle keer spieren pakken hier hingen.
0: Ja, ik heb wel een idee. Ja, ik heb wel een fysiekje, misschien. Een beerboeloepak, had ze dat ik?
2: Een beerboeloepak, heem dat ik?
3: Die wil het nog maken.
2: Die wil het nog maken, Jerk.
0: Ja, nou, ja, dan.
2: En ik zou trouwens, ik mocht dus dat nog willen, Johan. Ik zie Rick nog een pak dat is onder iets oor van kist en dan pist krek een vrouw. Als het snap ze wat ik bedoel.
0: Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja. Wat in de borg?
2: We gaan hem telkomen. Dit is er pas voor wat van die.
0: Hoeveel borg mag ik betalen?
2: Hing het vrouw wat voor feestje als gast?
0: Ja, nee, begrijp ik, hè. Ja, leuk. Ik tik er even naar, hè. Petit.
2: Helemaal goed.
0: Jantine Weidenaar, uw simmerverslagjouwer in de feestwinkel. Hier is Van Morrison, Bright Side of the Road.

0: Sam Morrison, Bright Side of the Road, via dat. Chris, goeie met je.
1: Hey, goeie met je.
0: Ja, de WD-40 is weer, die gaat zijn loslitten op het red. Hij draait als een slietjager.
1: Ja, zeker.
0: Ja, worst ook bepalen wat een speeltje werd van met je.
1: Nou, dat vind ik een absolute eer. Dus natuurlijk wil ik dat.
0: Mooi.
1: Nou. Ik pak hem er even goed bij trouwens, want... er is net saffelen rond hier. Dus nu ziet hij de goed van. Ik zal een flinke slinger weg van Jan. Zo, dat is echt een flinke slinger trouwens.
0: Ja, dat is fantastisch, hè? Die
1: even Shen, en wat komt er uit? Er komt uit. Waar zei dit?
0: Aha, waar zei dit? Ja, de eerste verneemde Friers, na jouw trein, de opjefte makkers kans op de Priersen. Ja, dat is mooi, hè? De visgespet van Omroep Friesland zit erin, de plak tattoo en de worsm Hamman doek. Foto's. Meid en Stroon, die mooie handdoek. Dat je helemaal traaien. Maak een stookkoos op die geweldige Priesen. Het is Simmer in Friesland. En je hebt Simmerske muziek bij. Wij maar van de Werf. En

0: Bisto op vakantie?
1: Doch de groeten op de radio, in Goeiemidje.
2: Pieter en Ankie hier.
3: De groeten uit Dubrovnik.
2: Ex, speciaal voor Bertine.
1: App die vakantie op WhatsApp nou. 0520-4-Joggen-Joggen-Ian-Joggen-Joggen.
0: Dan komt hij voorbij in Goeiemidje.
1: De groeten op de radio.
0: Dat is wel eens wat oors als een kaart.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
7: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
8: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
1: Het is jouw trein. Het is het Friesland. Simone praat eens bij. Goeiemiddag.
11: Goeiemiddag. De Europese Commissie in Brussel had instemd met de compensatiesystematiek Veenweide. Maar deze Friese regeling kunnen boeren compenseren worden voor de gevolgen van hege wetterpeilen. Likos weerdelgong van groen en minder opbrengsten. Maar de instemming van Brussel kan de provincie verder aan de slag. Maar er moet nog wel meer barren als alleen nog dit, zei het deputaire Friso Douwstra.
12: Het ene gebied is verder dan de orde. Oldeborn de Delen, die is al heel vier. Dus ik denk dat die nou aardig snel dit broeken kan. In het berekenen daarvan. En dan komt het volgende toekeltje, want het is nog net helemaal clear. Dan gaan wij daar ek, Jilt van Nederig, ek van Den Haag. Dat onbelangrijk. We gaan Scofilien pakketten daarvoor in chinnen. Daar gaan we Jilt van Nederig.
11: Fisken kunnen in kwart een makkelijk rute Waadzee naar de Lauwersmar zwemmen om eikens te lissen. Daarvoor binnen de RJ Kleveringsluizen onpast. De sluizen, der de technische maatregels uitviert binnen, lissen bij Lauwerzeeg op de grens van Friesland en Grijnslaan. Zij is er tussen mei en juni bij deze spuisluizen aan de Friese kant een lokstreempomp pleetst. Deze pomp zorgt voor een stream om zwiert wetter. En daar zwemmen de visken hinnen en op die wijze kunnen ze de trochgong makkelijker vinden. Verder is er ook een spuikoker onpast en kunnen de sluisdwaren tenai op afstand bedienen worden. Een scooterrijder en zijn passagier ben juster op het paradijsje in Drachten vallen, doet ze achtervolgen waren terug de plysje. De plysje woede bestuurder controleren omdat er zonder achterlucht riet. De bestuurder Gide Liekwals van Trog en na de valpartij binnen de bestuurder en de passagier naar het ziekenhuis bracht. De bestuurder moet hem letter nog melden op het politiebureau. Mom, is alle je wet te bewonderen. De mooiste lofballon vleenen dan weer vanuit de Jouwer. Al 40 jaar is dit feest een jaarlijks weeromkomend fenomeen. Minnesma is de oprichter. Maar hem praatte Dennis Terpstra hoe die 40 jaar. De eerste keer wie liet, maar daarna was het hield iets grutter. Maar ja, dat ballonfeest, dat is wel een hele onderneming.
13: Nou, en dat is ik wel bleek in de tijd. Dat ik weet dat het toch een beetje stabiliseert en nijbestuurd. Stuur nieuwe mensen in, wel allemaal enthousiast, maar ja, trots is wel tijd. Ja, je moet het wel oprekenen. Maar nu hebben we een hele mooie ploeg voor mij, want er zitten we fantastisch bij. Geweldig.
11: En het waar treffen ze ik maar bij de ballonfeesten. Want het is mooi simmerwaar. Op het water is het 24 graden. Meer de provincie in zon, 20, 28 graden. Vannacht minder opklerings. Dan zakken de temperatuur naar 16 graden. En die ballonfeesten beginnen morgen. Die hebben dan ik weer mooi simmerwaar. 24 graden op het water. Zon 20, 28 weer via de provincie. Vreed, een matige nat of nat westenwind. Dan 24 graden.
1: Tegen dank Simone. Het nice en waar uit Friesland. Jest vanzelfs ik in goeie midje. Daar is de grote simmerhit van Kid Rock, All Summer Long. Maar die verneemde gitaar heeft erin. Singing Sweet Home Alabama all summer long. Ja, dat mooie gitaar heeft geheet. Hokke plaat komt de originele gitaar. Ik weet. Quizvraagje, ik ben benijd. Let het witte. Ze komen er dadelijk aan. Kid Rock.
3: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
15: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
16: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
17: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
18: Hans, alleen de prijs is anders.
19: Als je Vodafone mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel 20 euro korting.
20: Elke maand weer.
19: En hoe meer data en snelheid,
20: hoe groter die korting.
19: Dat is One van Vodafone
20: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
21: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
22: Goeiemiddag.
23: Maar Johan.

0: Jonas Blue en Melif en Edge of Desire, wie je dat. Ja, krijgt even vanzelf draait, hè? Kid Rock, All Summer Long. Maar die verneemde gitaar heeft erin, hè? En ik heb een quizvraagje van maken. Komt er een soort reactie op? Is ook een plaat komt de originele gitaar heeft. Melif zei het, het Sweet Home Alabama van Lynyrd Skynyrd. Jan-Jaap had hem ik goed, ja, prima. Dat werd je nog zijn, trog Boente. Ja, die piano, Johan, die is ik jat. En die komt dan uit Werewolves of London. Gonna get a big dish of beef chow mein. Jongen, alles bij elkaar jat, hè? Ja, en dan ben we er nog net, want Louise zei het. Ja, die gitaar komt ik uit de Ronde Russo van Berien Stenberg, Johan. Louis, dat weet ik net, ja.
1: Waar zei dit?
2: Waar zei dit?
0: Misschien de eer even een uitspuitje liggen, want dit lijkt er wel heel fier aan. Ja, goed, denk je we hè. Ja, wat zit er op het spul? De Wossum Haamandoek. Hij is grutje, 12 meter lang. Kerst een oer om mij heen nemen en hij droeg het ontdeel hut op. Wat wie het is, hij gek in het zwembadlijn bij links. Daarbij doe ik de omroepvlies van Fiskespet en de plaktatoe. De quizbaas zei dit, een verneemde Fries.
3: Een hele zware wedstrijd. Maar ik weet net welke wij helemaal, maar ik kon gewoon trots zetten.
0: Ja, baas zei dit, hè? Ja, ik doe hem nog één keer.
3: Een hele zware wedstrijd. Maar ik weet net welke wij helemaal, maar ik kon gewoon trots zetten.
0: Baas zei dit. Nou, haast een idee, maak het ook kans op de prijzen vanzelfs. Let erbij, Wieten. In de omroep app, rustboppen, app uw tekstwolkje, of staat hier per dekkest antwoord inzetten. WhatsApp maar ik 0620 Fjouwen Jochen Jochen Ian Jochen Jochen. Hier is Crowded House, Weather With You.

0: Jantine, doe best echt alles van mij. Ja, waar zei dit?
1: Een hele zware wedstrijd. Maar ik weet net welke wij helemaal, maar ik kon gewoon trots zetten.
2: Waar zei dit?
3: Waar zei dit?
0: Ja, groot nice, Juster. Martijn, hoe je met je?
4: Hoe je met je?
0: Ja, hey, de hartstikke Juster, jij denk ik, of net?
4: Nou, dat is het eens, maar die stem is herkenbaar uit toeren natuurlijk, hè?
0: Ja, nou, Robert Barrière, even voor de farm nog even, hè?
4: Ja, dat is Steve van de Ploeg.
0: Ja, hij had een pleats in Spanje voor de Ironman op Hawaii. Hij moest het redden worden, dat wilde ik nog krijg. Ongelooflijk Ironman. Ja, dat is echt een sportman, hè? En hij had dan het jong, een drok agenda en 38 graden in Spanje pleatsen zich gegeven voor. En ik met zijn broer gaat naar Hawaii in oktober om Derek echt erin. Ik droom van hem.
4: Ja, maar respect, hè, want dat voel ik.
0: Oh, jongen, ja. Dan ben je ook zo sportief, Martijn.
4: Nou, nee, net zo. Ik mag wel graag fietsen, maar dan een beetje amateuristisch, hè. Ja. Net de hut.
0: Nee. En amateuristisch, dat is mijn help van een accu, of valt het, is het echt wel nog even?
4: Nee. Altijd, hè, maar wat zit de blakjes om? Oh, ik bedoel, was een toer en dan... Van een paar dagen, dat is ook wel leuk.
0: Ja, nou jong. En Simmer in Friesland, daar ben je nou aan het werk, maar hoe lang mag je nog terug?
4: Nog 12 weken.
0: En dan?
4: Nou, dat is de bescherming dat we dan in het Duitsland kennen. Dat is wel de bedoeling.
0: Ja, en waar in Duitsland? Het is groot voor zelfs, hè, Duitsland?
4: Nou, we wonen in de kant van Berlijn. Daar wonen we aan het west, dus ik ben er wel west, maar net Berlijn zelf.
0: Ja, en dat was echt de sterke even in Berlijn.
4: Ja, dan wist het al. Dan was het zeker wel.
0: Ja, dat liep bij zo geweldig om nog een keer te dwalen. Nou, een soort willen. Nog 12 weken even erop pakken. Radio de lekker bij jongen op het werk. Zoek zitten. Kijk, goed, Cecil. Ik mooi volg je. Hè?
4: En dat nog zeker.
0: En dan aantellen naar die vakantie. Nou, dan gaan wij ook nog mooi de tiert om even de prijzen op tiert naar die tat te krijgen. Want ja, die kerst dan mooi meenemen. De hamondoek, ja. Viskespet van Omroep Friesland. En een plak daartoe, hé.
4: Nou, dat is wel makkelijk, hè. En die viskespet, die wordt er zo wel hard, dacht ik.
0: Ja, nou ja, het komt er aan. We sturen het op naar Drachten, hé.
4: Hey, dankjewel.
0: Ja, doe ik, hè, Martijn.
4: Jo, vergeet ze.
0: Jo, hotjen, hoi. Martijn van der Meer, Winterpriers, een goeie met je. Het goeie antwoord. Ja, vanzelfs, wie hij juist het hier op de radio. Ziek van de Ploeg. Hier is R.E.M. Shiny Happy People.

0: Friesland.
1: Simmer in Friesland.
2: Krijg je allemaal in de mail?
3: Hij is vergees en hij is superactueel.
4: De nieuwsbrief van Omroep Friesland.
2: Eén keer in de week het belangrijkste nieuws en als bonus...
5: nieuwsgierige programma en online tips van de Omroep.
3: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nieuwsbrief.
6: Friezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
8: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
7: Kom naar Easysit in Burgen. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij al goed.
9: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 1. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
10: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heze, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, troch AB Vakwerk.
11: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies je favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regel je de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Want gauw.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Bij een brand in Brussel zijn meerdere doden gevallen. Hoeveel is niet duidelijk. 6 mensen worden vermist. Het gebouw staat in de stijgers en wordt momenteel gerenoveerd. De brand ontstond vanmorgen en leek snel onder controle. Maar niet lang daarna ontstond door brandende deeltjes een nieuwe brand in de kelder van het gebouw. In de liftkokers heeft de brandweer verschillende lichamen aangetroffen. De man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar uit Marken doodreed, kan niets worden verweten. Dat oordeelt de rechtbank in Haarlem. Tegen de automobilist uit Duitsland was 8 weken cel geëist, maar de rechter spreekt hem nu vrij. Ook hoeft de man geen schadevergoeding te betalen. Tamar was 's nachts weggelopen na een ruzie thuis. Later werd haar lichaam gevonden in een berm bij Monnikendam. Uit onderzoek bleek dat ze was aangereden door de 33-jarige man. Hij zei dat hij dacht dat hij een dier had geraakt. In Noorwegen is Marius Borg Høbu vrijgelaten uit de gevangenis. De oudste zoon van kroonprinses Mette Marit mag zijn voorarrest met een enkel band thuis uitzitten. Dat duurt nog zo'n 4 weken. Høbu is veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor verkrachtingen en geweld tegen een ex-vriendin, maar dat vonnis is nog niet definitief. De rechter besloot gisteren dat de kans op herhaling klein is en daarom mag hij de komende 4 weken thuis uitzitten. Zijn moeder, Mette Marit, mocht vandaag het ziekenhuis verlaten na een longtransplantatie. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer zonnig en warm, 29 graden in het noorden, 32 in het zuiden. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen opnieuw temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Goedemiddag.
15: Maar Johan Terpstra.

0: Ja, het is in Hoesterkerk, hè, André van Duin. Op de Keizersgracht in Amsterdam. Ja, staan Pibboes en naast. Leuk plakje. Zit ik een bar in. Een hele mooie bar. Het hoes kost het 6 miljoen. Hè?
1: Zimmer in Friesland.
0: Ja, en in Friesland is dat vaak een stuk goed keper, hè? Ja, misschien komt hij wel te wennen. Waar wiet André van Duin. Prachtig als de zon schijnt. Dat is wat ik. Hey. Jantine.
2: Hey.
0: Uw Zimmerverslag, jou. Waar hing je stuurt op stuit?
2: Ik ben nog steeds in Bedaal. Het is hier zo'n prachtig plakje. Ik heb echt het vakantiegevoel. En de mensen die hier echt een vakantiegevoel hebben, die zitten hier op de camping. / Lizzie in de jachthaven. Dat is een soort van combinatie. En die camping is een combinatie van campers. En ik zorg caravans, mijn tenten ervoor. Nou, ik ben er even deze kant uit rond. Ik heb geen idee wat ik hier tref, wat ik hier moet. Ik zorg achter mij een Duits echtpaar die het lekker door de eten sieren is. Dan ben ik er van de molen achter te komen dat mijn Duits eigenlijk net goed genoeg is om op radio live interviews te doen. Dus daar stroffel ik het laus net meer hoor. Dus ik zal zeggen, yes, ja, want yes, zorg ik wel. Ja, maar ik zorg hier Friese vlagjes hingen. Uit, waar komen jullie vandaan? Twente. Uit Twente. Hoe komen jullie hier zo verzeild?
3: Door een nicht van mij.
2: En dit is de eerste keer in Bedaard?
3: Nee, de surf, ja, komen we hier al.
2: En wat is hier zo mooi?
3: Oh, de rust. Mooi plekje.
2: Ja, bij de jachthaven. Wordt er ook gezwommen dan?
3: Ook gezwommen daar op de punt. En de kinderen spelen wel eens een keer voor de brug af. Ja, leuk.
2: Heerlijk. En hoe lang staan jullie hier met de caravan?
3: Wij heel seizoen.
2: Het hele seizoen. En dat betekent van?
3: De weekenden komen we dan in 3 weken.
2: Och, heerlijk. Dus eigenlijk een soort van tweede thuis dit.
3: Ja, klopt. Klopt. Tweede huisje.
2: Ja, inderdaad. En doe je dan ook dagtochtjes of is het echt gewoon relaxen?
3: Ik ben op de fiets naar Dokkum geweest. En hebben we daar even geshopt. Nou, en dan weer terug.
2: Wat hebben jullie geshopt?
3: Even bij Action.
2: Oh, lekker. Ja, dan kom je altijd wel met iets.
3: Krasje gepakt natuurlijk, ja. Ja.
2: En het weer is hier ook wel prettig. Hè? Want ik neem aan, in Twente is het wat...
3: Is het heel warm daar. Heel benauwd. En hier is lekker windje. Ja.
2: Heerlijk genieten. Ja. Zou je niet naar Friesland willen verhuizen?
3: Op zich wel, eigenlijk. Maar ja, de werkgelegenheid is denk ik wat minder hier.
2: Ja. Dat zou wel kunnen kloppen. Maar ik zie wel bij u aan de camping, aan de caravan, Friese vlaggetjes.
3: We zijn een beetje ingeburgerd hier door het dorp.
2: Ja?
3: Toen wij hier kwamen voor 3 weken hebben ze vlaggetjes neergehaald.
2: Oh, geweldig. En ze weten ook...
3: De winkel.
2: Ja, ze weten jullie komen. Ja. Vaste klanten.
3: Ja, klopt.
2: Leuk. Nou, misschien komt er nog een huisje te koop in Bedaard.
3: Je weet het nooit, hè?
2: Weet het nooit.
3: De wereld nog niet.
2: Daarom, we moeten daar aan vasthouden. Ik zeg, geniet ervan.
3: Dankjewel.
2: Want u heeft een prachtig mooi. Ze zitten hier voor ons, Johan. Het is echt een daaldersplak, zo noemen wij dat.
0: Kan een quizvraagje van je.
2: Het is Johan. Ja.
0: Het is, het wordt er een soort dronken. Wij zijn van wij komen. Het is een drankje en er bezit het njontje aan letters.
2: Oh, geen idee.
0: Nee?
2: Nee.
0: Zo is het de vrede. Ik wist het nog net.
2: Ik ben nou kijk naar de oren, want hier is nog een caravan, mooi Friese vlagjes. En daar wies dus al nooit. Dus ik denk van nou, dan moet ik Derek nog even
0: drankje, heen. Ja, drankje, letters. Oh, ja, zal ik het dan maar verklappen?
2: Ja, doe maar.
0: Cola.
2: Hij is heel flauw. Hij is heel flauw, maar wel heel leuk. Goeie. Ik zie hier een Friese vlagje hingen. Dat betjut. Jim, kom je uit de buurt? Waar kom je in Wai? Rensje, en hoe kom je hem in Bedaard te lonen?
4: Ja, maar de auto.
2: Ja, dat dacht ik al. Die hier kijk saai shit ik in.
4: Ja, nee, via maat van mij die toen hier. En dan ben je in op visite geweest. En we zijn van, nou, dat krijg ik een plakje voor u.
2: Ja, want dit is een daaldersplak, zou ik niet eens krijgen. Je hebt toch fantastisch valk, hoor.
4: Geweldig, ja. Lekker rustig, ja.
2: En de boerderij, ik krijg al even mooi de vrouw uit Twente praat.
4: Ja.
5: Uit
2: Enschede inderdaad. En Frensje is echt wel een mooi plak, maar daar heb je dit dus net?
5: Nou, net een haven, net uitzicht. Wat dit betreft net. Nee, en de camping is dicht, want het wordt verbouwd. Dus daar kunnen we het net terugochten. Maar nee, dat vind je prachtig.
2: Ja, en je hebt de woordzoeker erbij. Het is relaxen, hè?
5: Puzzelgekken, ja. Dat ben echt
2: puzzelgek. En ik zeg onder de tafel al hier houtsteen. Ja.
5: Vuurkorfje.
2: Oh, ja. Je wordt echt kampeerd.
5: Ja, wij kamperen echt, ja. Ja, en barbecue, dus zelf eten zieren. Ja.
2: Hoe lang steem je dan?
5: Nou, van 28 april al.
2: Non-stop?
5: Nou, nee, we gaan wel eens even naar huis, want het ik het waait. Ja. En aan het geklappen, daar wist ik helemaal zenuwachtig van. Dan ben we wel even naar huis gekomen, dus... Nee, we staan hier eigenlijk 10 dagen en dan gaan we even naar huis. Even wasken draaien en dan weer weer op.
2: Je bent eigenlijk een soort van bonus inwenners van Bedaat in december.
5: Ja, dat viel je wij wel een beetje.
2: Ja. Heb je dan ik al kennissen opbouwd?
5: Nou ja, daar komen mensen waarom en die kennen we dan wel. En de eigenaar van, nou ja, van het loon dan, die komt vaak even een praatje maken. Nou ja, het is eigenlijk mijn campus, dat gaat heen en weer. Hè. Een paar dagen en stinnen we naaien. Maar Enschede, die zit hier altijd. Dus die kennen wij. En nog mensen nu het jou, maar die binnen al 3 weken naar Polen. Maar die komen haast maar weer op.
2: En ga je hem nog ergens oors heen of is het gewoon echt al in een heer?
5: En dan moet je dit al hier opbreken en dan weer opzetten.
2: Ja, dat is een soort werk. Maar dagtochtjes?
5: Sorry?
2: Dagtochtjes, even een dope fiets naar Dokkum?
5: Ja, even naar Dokkumbest. De buren met krek naar Dokkumbest. Dat is prachtig langs het water. En meer hoe je net.
2: Ja, en ik zie hier ik meestal zwem. Heb je al in een doek nou?
5: Nee, de visken die halen we eruit en die doen we er weer in, maar we gaan er zelf
2: in. Ik ga zwemmen.
5: Waarom je er zelf in valt. Dus,
2: dat was geen goede ervaring?
1: Nee, niet echt.
2: Nee, net echt? Wat gebeurde er toen?
4: Ja, het bier gelijk als ik u height aan het chuppen wie je zegt, maar.
2: Ja, dat met me net, nee.
1: Rabi.
2: Kist er net uitkomen, inderdaad. Nou, wat zit er? Ik zie hier appels op het tafel zitten. Wat zit er op het menu van de jong?
6: Vis.
2: Visliefhebbers en wat hier appels erbij. Pofte hier appels. Nou, Johan, zet je zak goed voor op voor. Dit is inderdaad Daalders plakje. En ja, Ekkel is Frans het prachtig. Ik denk, ik snap je hem wel. Het is misschien nog wel krek een stukje mooier. Nee. Oh, ze komt zelfs net voor de PC weer op.
0: Oh.
2: Oh, ze weten de noise zelfs. Nou, dit vind ik wel opvallend, joh. Want het, bij Frans zit dus niet de stad ontvluchten voor de PC.
0: Ja, als een oprit, kunnen wij daar dan de auto even kwijt? Is dat niet?
2: Oh, ik zat even vregen, ja. De oprit, kunnen wij daar de auto opzetten, vreeg de presentator.
0: Ja, is dat natuurlijk best.
2: Ja, helemaal een oprit. Ik denk net als dat van alcohol kruist, Johan. Dat werd hem net.
0: Jan Tiener, prachtig, hè? Ja, Budda, tussen Dokkum en Ljouwert. Ik zie het even, de Sjen, al van het zand inwenders. Maar wat is er een soort het waan, hè? Het in en
2: ja,
0: uit oren.
2: Het krijgt hier echt het simmergevoel. Het simmer in Friesland, dat is natuurlijk uw motto. Maar daarom ben ik hier al zoveel oer. Ik denk, ja, ik heb wel ergens oor in een keer. Maar ik vind het je zannoffelijk.
0: Heel mooi.
2: En dat wordt je beaamd, toch de campinggassen.
0: Nou, de bloos toch even in die hoeken. En beste van de middag ik nog via de TM in de programma's hier bij Omroep Friesland. Simmerverslag jouw Jantine Beidenaar.

Fontana, de Mindbenders, wie dat? In the Game of Love. Ja, er komt er weer hoor, hè? Het is geen einde van het programma. Mooie spreuk of sis, wie is het? Er is zo'n soort mooie in Usaiteland. Alle dagen, dan litten we in aan Jerre. Die komen dan uit de provincie bij. En ik woon via de boeten, kan ik daar vertellen. Leuke spreuk of sis, wie is het? Juste die van Ida. Wie goed doet, goed ontmoet. Maar ik best wel in het Nederlands. Als de taal net zo machtig best. Of de haast gewoon een leuke spreuk die dealen wordt. Ik een Nederlands spreuk is prima. Kom maar op, mijn dien idee. Ik zou wijzen dat hem dadelijks dan pleertsen op de virtuele scorekalender. En dat is mjest tien fjouw roeren. Ik broek daar de Omroep App even voor. Omroep App, haast me op je telefoon. Pas zelfs rugsboppen, appjes, tekstwolkje. Zet het erin en misschien...

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
4: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
3: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terlezom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
6: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: Zwaanjoegedug.fm.
10: Jouw fjouwernist. Het ijs in Friesland. Wat voor ijs is mijn naam, Simone?
11: Nou, het pontje De Delen bij Lumbert is vanwege vernieling uit de Veert. En het is nog maar de vraag of het er weer omkomt. Het pontje leidt al 12 uur in de Heerveert en maakt het pad uit van de Acht van Grauw. Dat is een fietsroute, maar meerdere pontjes om het wetter op de route oer te steken. De vernieling is binnen al langer onder gong, maar de situatie is nou zo slim dat het pont uit de Veert tellen is. Gerard Adema, voorzitter van het pontje, is er verdrietelijk van.
12: Ja, het is pietig dat we, hè, met alle vrijwilligerswerk wat we erin steken om hem gewoon normaal in de Veert te houden. En nou confronteerden we hem met dit soort vandalisme. En ik op het stuit, nou ja, dat er een soort broek wordt, maar ik op het stuit dat we dus die subsidie krijgen hier voor het grut onderhoud, wat we eigenlijk in dit nou hier uitvoeren zullen hier.
11: Ja, aanstaande onderwijs meer hieroor. De Europese Commissie in Brussel had instemd met de compensatiesystematiek Veenweide. Met deze Friese regeling kunnen boeren compenseren worden voor de gevolgen van hegere wetterpeilen. Liek als weer de delgong van groen en minder opbrengsten. Maar de instemming van Brussel kan de provincie verder onder slag. Maar er mag nog wel meer barren als dit, zei het deputaire Friso Douwstra.
13: Het ene gebied is verder dan de orde. Oldeborne De Delen, die is al heel fier. Dus ik denk dat die nou aardig snel dit broeken kan. In het berekenen daarvan. En dan komen we op het volgende toekomstje, want het is nog net helemaal clear. Dan gaan wij daar ook heel vernedig, ik vanuit Den Haag. Dat onbelangrijk. We gaan Scofilien pakketten daarvoor in chinnen. Daar gaan we heel vernedig.
11: Het is kunstenaar Nienke Brokken een volslaan rietsel werom haar dijk van een wijf. Dat is een grut landschapskunstwerk bij Jester Bierum, van het weekend in de Bronstutsen is. De Amsterdamse denkt dat het te krijgen had, maar kritiek op het kunstwerk, dat het net onderhouden wordt. Maar Hindel Wis is er net van.
14: Ik neem het sowieso niet persoonlijk, natuurlijk. Ik zou elke tegenslag weer in een voordeel omzetten, het liefst. Dat is nu in dit geval communiceren. Over waarom het kunstwerk eruit ziet zoals het er nu uitziet qua groei, plantengroei. Verdrietig ben ik wel als er echt blijvende schade blijkt.
11: Jongeren hadden het al rond de weekend inbrutsen in het squallengebouw van CBS De Lichtbron in Boetenpost. Er is nevens de directie een ravage oorjochten. De politie had intussen een onderzoek dien en er binnen camerabeelden van de dieders. Het squallenbestuur op de vernielers op om haar een cels te melden. Het waren nog, ik in Kwadwes. Het is mooi, warm, simmerwaar, zon, 20, 28 graden. En meer op het water is het 24 graden. Joen, Sakatinai, een graad als zegtje. De dagen hiernaai, hetzelfde waar. Vreet een beetje minder warm dan 24 graden.
10: Simone, tig dank. Nijs uit Friesland, wie je dat. Ja, wie een kreeg je even de discussie. De hartst eind altijd wel simmerhits. En wat werd nou dit hier de simmerhit? Aron, hier hebben we Baila Baila vanzelfs. En ja, daar binnen is ik wel twee kanshebbers, twee Nederlandstalige platen. Ik liet ze even jaren. A of B, wat denkst toch wat het wordt, de simmerhit van dit hier?

0: Ik ben benijd, was Tono de lekkerste van deze 12 is. De simmerhit van 2026. Want juist wij waarom op de merken en de feesten. A. Rutger van Barneveld, Soele Zomernachten. Of B. Justin de Wild en Cheerio. Paul, in de omroep app.
1: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terdesom.nl.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen... Hou jij weer opgelucht adem. Bridge Fund. Make money smile.
1: Neem Terdesom op in je testament. Kijk op terdesom.nl.
2: Het flexibele zakelijk krediet van Bridge Fund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit... En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
8: Goedemiddag.
9: Maar Johan,

0: Whalen.
1: Omroep Friesland.
2: Simmer in Friesland.
0: En Louis Ed, wie je dat? Nou, we hadden polling namen op app zet. Hier te krijgen leven hoor. Ja, er werd een soort gediscussieerd. Nou, simmerhits, hè. Van dit december. Wat zou het nou worden? Was een protest op het stuit. Dat is twee Nederlandstalige platen. Die ene is van Justin de Wild, Cheerio. En die oren Rutger van Barneveld. En Zwoele Zomernachten. Ja, wij zijn nou wel benijd, hè. Wat wordt het? Wat wordt nou echt de simmerhit van 2026? Hoe kerst dan nou beter? Erachter komen door toch een pal te maken in de op app. Eén van beide. En de vraag is, ja, wat wordt het dan, hè? Ja, hartstikke mist. Ik lid ze nog even hier, allebei.

Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten of B. Justin de Wild en Thierry Nienke zei het. Ik vind ze allebei leuk, zowel Rutger als Justin. Hij kiest voor Rutger. Zij, die zei het A, A, A, A, A. Ja, hij telt me niet keer bij, hè, zei je. Tjitske A. Wut, de simmerhit van 2026. En Mijnte, die zei dat ik. Jan-Jaap zei het. Goeiemiddag, ik je voor B. En Annie zei het. Je is net een keuze uit de meidje, Johan. Weer eens van deze beide plaat die geblieft. Of misschien toch Thierry een lied beetje vastsprong. Ida, die is voor A. Willem zei het. Hoi, Johan. Ja, er zit net zo volle verschil tussen beide versjes. Zwoele zomernachten leidt iets beter in het gehoor. En dat wordt hem dan, de simmerhit van 2026. En fuck je get far B. Cheerio. Lichte vastsprong op het stuit van Rutger van Barneveld. Maar 56%. Stem nog even mij.

0: Pointer Sisters, I'm So Excited, wie je dat? Erik, hoe je met je?
1: Jazeker, ik ben helemaal opgewonden, want daar is Seven Onderwijs.
0: Spiegel Steven niet op een
1: muziek.
0: Wat is er dadelijk in onderwijs, Erik?
1: We zitten onder oren hebben voor het Pontie de Delen bij Lumberts. Ja. Dat is de herpikkerherder, de vernieling al best. Dat rint eigenlijk al een skoft. En nou is het Pontie helemaal uit de Veertnam. En toen hebben we de vraag gehad dat ik weer waarom komt. Want de mensen hebben eens keer nog. Dat kost het natuurlijk handen voor geld. Dan zullen we het daar eens onder oren
0: hebben. Zonde, krijg dit waar. Hè? Ja, dat is waar. Prachtig.
1: De acht van Grauw. Ja, de fiets,
0: ja zeker. Ja.
1: Nou, dit Pontie maakt het deel van u. En dat het raast is Utrecht. Ja, dan kerst die acht aan Winter Zon. Ja. Nee, blauwe acht natuurlijk, maar nou goed, dit word je net. En dat worden ze daar natuurlijk ik net. We zullen dadelijk uitgebreid oer hebben in onderwijs.
0: En meer nog?
1: Zeker. Juster kwam het verhaal van Sven Roes. Hè, de shorttracker die mijn mentale problemen schoft vermist werd. Ik praat aan eens met een sportpsycholoog. Hoe gaan sporters, jonge sporters om met de mentale druk als ze presteren matten? En hoe kun je daar wat tegen te weerstellen? Hoe kun je dat tegen wapen niet? Dat is best ingewikkeld. Ze hebben het hartstikke goed hebben in onderwijs.
0: Dit is goeie midden, Darin Jerdes, dat ze bij de houtzagerij van de Swel, dat is die Moene, won Nijen Meeskenbroeken kennen.
2: Wij hebben verschrikkelijk veel van vrijwilligers om te zeggen. Dus dat zou heel mooi zijn dat er mensen hier in de buurt binnen. Dit zeiden ze van jongens, het lijkt dus prachtig.
0: En dat Hanny Drost geniet het van haar werk bij de feestwinkel in Bedaard.
3: Allerleukste vind ik dat liedje bij je komen. Die wil iets speciaals worden. En dat me dat slaagt, daar geniet ik van.
0: Ja, dat stik hoest van Frensier in Bedaard te lanen komst.
4: Ja, maar de auto.
5: Ja, dat dacht ik al. Die hier kijk saai zitten kennen.
0: Ja, die wij daar. Uw simmerverslag. Ja, maar haast niet met die. Goeie midjes de mooie weer. Haast een leuk idee voor uw programma. Mail dat naar goeiemidjetomroepfriesland.nl. Daar ben ik bij de vakantie groeten. De laatste plaats, die is dadelijk. Ja, wat het wordt, dat is nog even spannend. Dat is de Paul, Rutger van Barneveld of Justin de Wild. Eerst nog even die spreuken. En die hebben Jurtik weer gekregen. Een hele mooie. Ik wou mijn vakantie te krijgen. Een sjoukje tigertank. Vakantie is pas echt vakantie. Als het al die wachtwoorden vergeten bist. Nou, wat werd nou de simmerhit van dit jaar 2026? Omraak stemt, Ali krijgt nog B, cheerio. En Van Wieren zei A. Ja, hij had ik wel voor Tjernen. Nee, dat lachwekkende programma. Tieneke gaat voor A en Griet gaat ik voor B. En wat is het dan uiteindelijk worden? Rutger van Barneveld of Justin de Wild drukt op de knop. Jin, 60% van Rutger van

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De rechtbank laat het verbod op de overname van het bedrijf achter DigiD in stand. Staatssecretaris Aerts had de overname door een Amerikaans bedrijf verboden, omdat DigiD daardoor in buitenlandse handen zou vallen. Het bedrijf Solvinity, dat DigiD beheert, had een kort geding aangespannen, in de hoop dat de rechtbank de beslissing van de staatssecretaris zou schorsen. Maar de rechter laat het verbod dus in stand. Twee voormalige ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn ook in hoger beroep veroordeeld voor onder meer oplichting, omkoping en witwassen. Ze regelden bijvoorbeeld dat een bevriende aannemer werkzaamheden voor de gemeente kon uitvoeren. Via nepfacturen werden hoge bedragen betaald. De ambtenaren werden daarvoor beloond met geld, 22 racefietsen en een groot aantal horloges. De schade voor de gemeente Rotterdam was zo'n 2 miljoen euro. De ambtenaren krijgen celstraffen van 3 en 6 maanden. Dat is lager dan de eerder opgelegde straf. En ook de aannemer moet enkele maanden de cel in. Een man van 54 uit Roosendaal is opgepakt voor het in brand steken van strandhuisjes in Wijk aan Zee. Daarbij werden vorige week 5 strandhuisjes verwoest en 1 iemand raakte gewond. Over een motief voor de brandstichting is niets bekendgemaakt. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op een stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. En ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. Het weer dan nog warm en zonnig. Het is 26 graden in het noorden tot lokaal 32. In het zuiden, op de Waddeneilanden, is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Rutte Zwaargen in Drachten door het WMO vervier. Het taxibureau dat docht is failliet. De gemeente heeft nog geen oplossing voor. We zullen ze hebben hier in Onderwijs.
4: Wat lezen met die docht? Dat ligt hier aanzichtje, zonder die te verpleetsen. Sa, hup, van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kan vanzelf zijn. Als leest, just meer van de verhaal. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjog op frieslees-offensief.frl.
5: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
6: Easyzit.nl, dan zit hij ook goed.
7: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjog of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
6: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl. Dan zit hij jou goed.
8: Onderwijs.
9: My Erik Enema.

0: Amerikaanse zanger Post Malone, Jerris en Enough is Enough.
1: Van Fjouwer ons Weiss.
2: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Het is nog Science Music of Jouw. Goedemiddag. Vrijdag welkom bij Onderwijs van deze TZ 14 juli 2020. Dit is de dag dat Stipetjer Friso Douwstra bliet is dat Europa akkoord is met een helpplan voor veengruiden boeren. Maar het is nog net leer.
3: Daar gaan wij daar ook, Jilt van Nederig, ik van Den Haag. We gaan Scoffeline pakketten daarvoor in Tjinnen. Daar gaan we Jilt van Nederig.
0: Tikkedaar dat de kunstner van het landschapsproject Dijk van een Wijf bij Jester Birm, dat hij de belangrijke is, net heel verdrietig is.
4: Nou, ik was eerst wel geschrokken. Ik moet zeggen, niet echt verdrietig, want ja, ik neem het sowieso niet persoonlijk natuurlijk.
0: En minnes, maar die zocht na 40 jaar al die grutske waarom op de ballonfeesten en zocht dat het ik nou in goede handen is.
5: Maar nou hebben we een hele mooie ploeg van mij, maar er zitten we fantastisch bij. Geweldig.
0: Ja, en dat is eruit. Ben we er dus My Onderwijs van Fjouwer en Sijzen, mijn muziek Nijs en achtergrond bij het Nijs. Maar dadelijk, onder oren, komt de pontie bij Lumbertwol waarom na alle vernielings. Maar eerst, waar in het kwaadsibbele waaier een goeie midje?
6: Een hele goeie midje. Van een beetje skint is in de nacht heerlijk en lissen de temperatuur nog om de 24 ontzond 20 graden. De natte eerste wind is matig ontzond 10 krachtig. Na een noffelijke jongstemperatuur zakken de temperatuur in de nacht naar 16 ontzond graden. Daarbij is er kans op een mistbank. Morgen weer een soort zinnen die het vooral in de midden en jongvolgens wat concurrentie krijgt van wat hege bewolking. De wind is op een nijn wat eerstelijk en matig ontvrij krachtig, maar temperaturen van 24 ontzond 20 graden is simmers warm. Meer hoe het waar. Oor jel oor.
0: Broekers van het WMO vervieren in de gemeente Smellingen al maatje Hagutte Zwargen hoe de takkomst van dat vervier. Het taxibureau dat het WMO vervier verzwargt, Taxi Kort, is failliet. En de gemeente heeft nog geen oplossing voor. Volgens de gemeente is het vervier ont zo'n augustus garandeerde, maar de chauffeurs van Kort nemen 31 juli als einddatum. Volgens Sietske de Vries van Drachten is dit onder de broekers van het WMO vervier het gesprek van de dag. Zij vertelt in hoeverre het zelf afhankelijk is van dit vervier.
7: Ik ben Hazeblin. Ik zit in de beurs net. Dus ik ben wel heel afhankelijk van WMO vervier.
8: Ja, hoe vaak broek je dat?
7: Ongeveer 4 keer in de week. Dus 4 keer heen en 4 keer waarom.
8: Ja, en nou is het bekend dat het taxibedrijf dat WMO vervier voor Smellingen docht dat dat failliet is.
7: Ja, Smellingen is failliet.
8: De Taxi Kort is dat. Die gemeente zei het dan van ons, zo'n augustus is het garandeerd, maar van ons zit een jongen in de taxi en die ook weer een overhaal te hebben.
7: Ja, die taxichauffeur die zei van, misschien is het een van de laatste ritten die ik bij jou maatje, want 31 juli stappen we ermee. En zie hier ik bericht van de werkgever. Dus ja, ze gaan nog 100 keer salaris gaan. Die meesten, ik geef vakantie te slag van juni. Dus ze gaan maar zitten. Nou ja, ik weet net waar dat besluit naar had, maar zie je haar op mij rieden.
8: Ja.
7: Nou, en dan ga ik een probleem.
8: Ja.
7: Want ik ben kwart weer een afspraak in het ziekenhuis. Werd ik een operatie ondergeen maat. En ik ga 100 keer netwerk om je heen die het mij brengen en helie kennen. Dat heb ik net.
8: En de gemeente, hoe dus communiceert die mij mee? Hem?
7: Nou, de laatste brief is dat ze tot zo'n augustus het vervolg garanderen.
8: Ja, en dat ze ermee aan de gang binnen.
7: En dat ze ermee aan de gang binnen. Van, we doen ons best.
8: Ja, maar dat neemt de zwaarder net voor, neem ik om.
7: Nou nee, dat neemt de zwaarder helemaal net voor. Want die 4 keer in de week dat ik dan die taxi nodig ga, ik zou net weten hoe ik ergens oors komen mat.
8: Nee. En jou binnen hier dat ze net met zwaarder gaan, want jou hebben wel nadig netwerk om je heen, begrip ik. Je komt op wel plakken. Die zwaarder die binnen Gutter, als alleen bij jou.
7: Nou, iedereen had het erover. Van, het zou net best zijn als ik aasen net meer van het WMO-vervoer gebruikmaatje ken. Ben ik en helpen de meesten die ben blien. Dus we weten net hoe we ergens komen matten en weer ophellen willen matten. Dus de meeste mensen die ik ken, ben ik gewoon afhankelijk daarvan.
8: Ja, want je zit in een gespreksgroep, in een koor, en eigenlijk is dat een beetje het peteer. Hield iets van, hoe komt het?
7: Ja, iedereen die had het erover van en nou dan? Hè? Zoals ik ga over 14 dagen, 3 weken, word ik weer geopereerd. Dus ja, nou ja, daar maak ik me er ook over. Ja, van hoe kom ik in het ziekenhuis en hoe kom ik er, vooral hoe kom ik er dan weer thuis?
8: Ja. Ja, en heb je die zorg ik al bij de gemeente Delijn?
7: Ja, die heb ik ook bij de gemeente Delijn. Ja.
8: En wat was dan de reactie?
7: Nou, wie ben er mee aan de gang? Zitten ze dan?
8: Maar ja, daar heeft je net zo verloren.
7: Daar heb ik niks van. Ik wil zeker niet af van dat ik gewoon. Ja, ze zitten, wie garanderen dat zo in augustus? Maar nou Jerk van de chauffeurs van Kort, dat ze die week al helemaal net rieden. Dus daar maakt ze me zwaar aan hoor.
0: Sorry, Sitske Viers dus. Uit Drachtentje verslag jou, Jacob Stelwagen. Hoe de zwaargen dus hoe dat WMO vervierd er in de gemeente Smellingenoorn. Ik heb het hier over het pontje de delen bij Lumbert. Middelvaak hebben ze de vernielingshorn. Het is nou u de veert. Dat is maar de vraag dat we weer omkomt. Het verhaal is dadelijk naar dit nummer van Wet, Wet, Wet. De Angel Eyes.

0: gaan we in Schotland.
1: Er komt ze trouwens nog hier niet waar. Ze winnen squalmaten, freun van mekoor, goed succes aan. Drank en drugs, Utelkoor en ook bissen we bij mekoor. Dan is er eigenlijk in een notendop het verhaal van Wet, Wet, Wet. Ja, dat is Angel Eyes.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Onderwijs. Het Pontside Delen bij Lunebut is vanwege vernielings uit de veer. En het is nog de vraag of het ooit waarom komt. De pont leidt al tolvier in de Heerveer. En maakt het deel uit van de Acht van Grauw. Dus een fietsroute. Maar meerdere ponties om het wetter om de route goed te strekken. De vernieling, ik zei het al, binnen lang rond de gong. Maar de situatie is nou zo slim dat de pont dus uit de veer hel is. Gerard Adema is voorzitter van de stichting Fietsveerpont de Delen.
3: Ja, nou, Peer Wikkelien is het vandalisme. Safi Trofslein. Dat het pontje op een kop de wetter raak is. He, er is al langer sprake van vernielings. Met cynische kolom die het vernield worden. Hier zijn platen die het in de veer gegooid worden. De zwemtrappen aan beide oevers die albrutsen binnen. En nou ja, tot overmaat van ramp, dus 12 weken of verlien, bij de pont op een kop in de Heerveert.
4: Ja, en die hebben we erdoor uit hellen.
3: Ja, die hebben mijn man en macht, maar de lokale leenwerker hebben die man kraan, hebben die op de wal heist. En gelukkig maar, want de worden Duits vaarder ik van boten langs. Hè. En als er op een kap loopt, dan is de begeleidingskabel loopt en ik boven wetter. Dus dat hier, ik nog wel oorskomen kan, zeg maar. Bij mijn man en macht hebben jongens in de jongtijd hebben op de wal takelen. En dat is verbazing, loopt er vrij vlot en ooi. En dan hebben vanavond mijn man en macht het pontje weer in de veer gedrukt. En dwars oer in Instekhavendel line. Ja, en alles vernield. Hè. Dus alles kapot. De bezinningskolom eraf. En een soort skeeën.
4: Ja, en op een heel verveeld moment. Want je krijgt subsidie kregen voor het onderhoud.
3: Ja, zeker. Wien krijgt een mooie subsidie van de provincie Friesland. Kregen we mooi bij het grut onderhoud. Het meer onderhoud uitvoeren kennen hier. Hè. Dat doen we eens in de 4 weer. Dan wordt het pont eruit halen, wordt er helemaal skier maken, wordt er op mij koten en dan kennen we er een Iris 5 vooruit. En die hier we krijgen ontvangen en ook gebeurt dit. Midden in het seizoen, hè, waar er een soort broek maken wordt van Pontsie. Pontsie is ook opname in de Acht van Grauw, dus mensen die route fietsen of keuren, die maatje er op dit moment ik de broek van. Maar dat kennen we net, want hij is uterveerd en. Ja, het is pietig dat we mooi alle vrijwilligerswerk wat we erin steken om hem gewoon normaal in de veer te houden. En nou confronteerd worden met dit soort vandalisme. En ik op het stuit, dat er soort droekt wordt, maar ik op het stuit dat we dus die subsidie krijgen hier voor het grut onderhoud. Wat we eigenlijk in dit nou hier uitvoeren zullen hier.
4: Ja, enig idee in wat voor jochting je de dieren ziek je matten?
3: Nee, we hebben geen idee. We hebben wel wat oproepen in plaats van mensen die wat sjoen hebben, die wat jet hebben, die wat witte, om zich te melden, zodat de politie haar werk dwang kan. We hebben ook ongeveer de dien van dit gebeuren. En we hopen dat de mensen die dat op hun geweten hebben, ik zag grut binnen om zich even te melden. Zodat dit, in goed doel is oplost voor de kern. Want de skee is best wel groot. Hè? Dus met de subsidie kunnen we het onderhoud uitvoeren. Maar ik denk dat er nog wel een bedrag van 15.000 euro, want daar hebben we door, nog wel bij moet om ik de skee te herstellen. Dus en als we hier komen, hè, want ik kan zich voorstellen dat wij nog wel ontnooit denken binnen als vrijwilligers, al wij dit nog zijn in de veer te horen willen.
4: Ja, dus de kans bestaat dat er überhaupt niet even waarom komt.
3: Die kans is zeker aanwezig, ja. En het zou spietig wezen, maar zo kent ik net.
4: Nee, maar het viel haast persoonlijk om dat het je meerdere keren gebeurt. Eén keer zoen je zeggen van, baldadige jeugd, maar twee, drie keer, dan denk je van, zoen ze het echt specifiek voor je verschoen hebben?
3: Ja, dat denk ik net. Maar ik denk dat dat er toch een aantal personen binnen die de plezier om het lenen om spul van oor te vernielen, klaarblijkelijk. En ik denk net dat het echt op is munt, hè. Maar klaarblijkelijk wie dit een plakje zit, is natuurlijk boete nou, hè. Dus wij meestal dan hun gang gingen kennen. En klaarblijkelijk hier plezier om het lenen. Ik weet het net, maar. Voor ons is het heel vervelend. Mijn vrijwilligers proberen dit pontje in de veer te houden. En als dit je dan ook komt, dat is heel vervelend.
4: Ja, dan is het wel even al, denk ik.
3: wel alles is zeker al. En nou ja, ik zei het ook al. Hè. Bij binnenste is ik op brieën dat het pontje überhaupt wel weer in de veert komt. Want ja, dit word je zo net. En ik heb hem opknappen litten, maar Jot van de provincie. Maar als er dan vervolgens weer dit soort dingen gebeuren, ja, dan heeft het net zo hele volle zin. Dus we denken er serieus naar om hem net weer in de veert te brengen. En dat is heel spietig, dat worden we net. Maar ja, misschien kent het net oors.
1: Ja, de frustratie is grut. Dat is natuurlijk bij Gerard Adema. Hij is voorzitter van de stichting Fietsveerpont De Delen der. Dat pont zie je bij Lumpert. Muziek nou, Silas Span. Oh.

0: 1974. Dit is een versie van Steeler's Span van All Around My Head. Ik zeg het maar opzet, dit is een versie. Want het is een versie dat al vol harder is. Het is wel 1200 jaar oud. 1828 is de eerste keer dat All Around My Head spelen of yet worden koe. Nou, dit is weer de folkrock versie van dat harde folkversje dus. Dadelijk hier in Noorderwijs, het Frieske Nijs zelfs, het warme sibbelen. En ik praat met een sportpsycholoog. Hoe de vraag hoe je als sporter, als topsporter, omgemaakt hebt met de druk om te presteren. Hoe bloei je mentaal ikurijn als het tien zit? De onleiding van het verhaal vanzelfs van de shorttracker Sven Roes. Hij kampte met blessures en zegt dat hij net bezittend verdwenen uit Boetelon. Is intussen wel weer veilig thuis. Maar let hem wel behandelen, want het valt net altijd daar. Als je ambitie hebt en je bent talenteerd en het slaagt net. Hoe ging het mee om? Dat lees ik aanstens voor Emma Stuut. Zij is sportpsycholoog. Jij staat dadelijk hier in onderwijs.
1: De Sion binnen trilt.
2: Ga je een tipje vaker bij, jongens?
3: De Swutten Smart.
4: Ja, dan is het gewoon een genot.
5: De manning ziet op scherp.
6: Ik zit elke dag bij zijn bek.
3: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu uit.
7: En Omroep Friesland is erbij.
8: Ja, dat is echt fantastisch.
3: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
9: Nou, dat is onvertelbaar. Hey, ja.
10: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Terra Som op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terrasom.nl.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
13: Beren goed, thanks Bo.
12: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: En actie, olifant!
10: Neem Terra Som op in je testament. Kijk op terrasom.nl.
12: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom One Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom One Plus aan.
16: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
17: Dit is Omroep Friesland.
3: 92.2 FM.
0: Het is, wat is het? Jelbe 4, dat is precies wat het is. Het heeft hier dus voor het laatste nijs uit Friesland. En dat we het laatste nog Simone Scheffer.
18: Ja, dat is de naam.
0: Ik heb de naam goed.
18: Ja, dankjewel, Jacob. Sorry. Een scooterrider en zijn passagier binnen juster op het paradijsje in Drachten vallen, doet ze achtervolgen waren terug de plysje. De plysje wou de bestuurder controleren omdat hij zonder achterlucht reed. De bestuurder ging er van terug en naar de valpartij binnen die en de passagier naar het ziekenhuis bracht. De bestuurder moet hem letter nog melden op het plysjebureau. Fiskers kunnen in kwarten makkelijker uit de Waadzee naar de Lauwersmars zwemmen om eikens te lissen. Daarvoor binden de RJ Kleveringsleuzen onpast. De sleuzen, der technische maatregels uitviert binnen, lissen bij Lauwerzeeg op de grens van Friesland en Grensland. Zij is er tussen maaien en juni bij deze spuisleuzen aan de Friese kant een lokstreempomp plaatst. Deze pomp zorgt voor een stream om zwietwetter. En daar zwemmen de visken hinnen. En op die wijze kunnen ze de teruggang makkelijker vinden. Via de zisterik een spuikoker onpast en kunnen de sluiswarm tenaai op afstand beginnen worden. Jongeren hebben het afgelopen weekend inbrutsen in het squallengebouw van CBS De Lichtbron in Boetenpost. Neffens de directie is er een ravage onrichte. De politie had onderzoek dien en de binnencamerabeelden van de dieders. Het squallenbestuur roept de vernielers op om haar zelfs te melden. En Piet Adema wordt weer interimvoorzitter bij Woningbouwers NL. Dat is de branchevereniging van woningbouwers. Adema, wie van 2017 en 2022 ik al voorzitter van deze vereniging. Maar hij ging er wel omdat hij minister van Landbouw was. Adema bleef bij de vereniging onder een nieuwe directeur en een nieuwe voorzitter van binnen.
0: Dank u wel, Sibone. Lokstreempomp.
18: Ja.
0: Dat kwam er in één keer goed uit.
18: Ja, wat een mooi wut ik.
0: Lokstreempomp.
18: Lokstreempomp. Ja, dan worden ze lokt.
0: Lokt.
18: Ja.
0: Mijn stream.
18: Ja.
0: Die veroorzaken we toch een pomp.
18: En lok gewoon mijn K. Nee, ja, mijn CK. Nee, dan zit je weer op slot.
0: Ze leer je elke dag weer wat. Van Sibone Scheffer. Dank u wel, Sibone.
4: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Hast het al sjoen? Er is opruiming. Bij Kapen gaan wonen in Ljouwet en Boetenpost. Met alle sterke merken onder één dak.
7: Ja, met kwartingen ontzond 20% op meubelen, bedden en accessoires.
6: Kom, lid of ik ook geen, want op is op.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
19: Wat een naaie Peugeot. Haima, service en auto's. Is er voor Else en Ian.
20: Onderwijs.
21: Mij Erik Enema.
22: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
0: Ja, dadelijk dit programma sportpsycholoog Emma Stuuts over de druk om te presteren bij jonge sporters. Wat doet dat maar sporters en wat doet het altijd een keertje in zit? Want dat ken natuurlijk ik. Nou, dat verhaal, dat praat ik dadelijk hier in Onderwijs. Maar eerst verzels, het waar, ja, Sibbele Waaier, het is waar om te zielen eigenlijk, hè?
23: Nou, dat kan je wel stellen.
0: Ja.
23: En eigenlijk komt dat ik wel mooi uit, want over een paar dagen begint het scootje zielen.
0: Zeker, zeker. Horen we dit waar? Nou, laten we eerst maar eens even zien wat het joegert.
23: Ja, we zijn vanmorgen met de zinnen begonnen. Die kwam om Jalverseizen op, ik had schoond en... Nou, die had de hele dag lekker schiend. De wind was wat stapelwolkjes. Maar het was een hele vrolijke dag. Gelukkig stond ik nog een beetje wind. Want anders dan, dan werd het misschien wel heel heet. Maar het was eigenlijk prachtig, prachtig waar. Zinnen, wind, temperaturen die opran. Nou, maximaal naar zo'n 28 graden. Ik heb hier een peer Stan Green laagzaam 28,4. Grauw, zo'n 20,8. Wit 28,3 wist. Isbrechtum, zo'n 20,4. Friske Pjeln, zo'n 20,3. Ik was maximum. Kwam 26 en heel, mijn zinnen en stapelwolken en bakkenveer. Ik mijn 26 om mijn. Dus de temperaturen, gelukkig ben wel aardig uitkomen. Nou, jong bloed het lang noffelijk. We kennen, nou, het verveelt misschien haast webboeten zitten.
0: Ja.
23: Het bloed lang op de 20 graden en in de nacht zakken de temperaturen eigenlijk naar zijn graad of 16. En kennen er een mistbankje. Verschijnen.
0: Ja, oké, okay, dat is vannacht op 16 graden. Dat is nog te warm. Het is net klam, geen plaknacht in elk geval.
23: Nee, want het waait ik nog een beetje. Ja. Dus de rutsjes hier, dan in de nächste rijden.
0: Heerlijk. Mooi wessen daar, denk ik?
23: Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar morgen de jong komt er wel eens met meer hege bewolking. Maar de temperaturen gaan op naar de simmers geweest van 24, 27 graden. En de wind is wat eerstelijk, matig, want vrij krachtig. En het is gewoon een simmers warm.
0: Ja.
23: Dus dat is op naai genietje.
0: Stabiel simmerwaard, dat is ik het beeld voor de rest van de week, Sibbele.
23: We krijgen langzamerhand een beetje veroring, net dat het nou enorm oors wordt. Maar het was tongens, Jan loopt het hele drukgebied, wat u steeds van dat mooie waar betjent. Dat was een stapje naar het westen. Dertrog, ja, kroepen er vanuit het zuidwesten een storing die denkt van ik krijg rond, ik moet dan maar even naar het eerste. Dat zorgt ervoor dat er wat meer bewolking komt. Hege middelbare bewolking. En ja, de kans op een bui. Ik denk dat het tongetje nog heel liets is. Maar ik zie er toch wat voorbij komen. Ik denk, ik zal het onstippen. Maar meer ik net. De kans op een bui wordt vreed grutter. Dan zie ik het te winnen het madden op. Er komt dan wat meer bewolking. Die steuring komt wat dichterbij. En dan zou er vreed een bui vallen kennen. Ik zie het nog steeds heel voorzichtig.
0: Mm-hmm.
23: Maar de kans op een bui is vreed realistisch. Temperaturen ben nog altijd in een aardige vorm. 22 tot 24 graden. En de noordwestenwind is meest matig.
0: Oké, okay, maar nog even genezen van het zimmerwaar.
23: Ja, nou ja, wisten, als ik dan even een sneeuwshow, dan hebben we de noordwestenwind, dan hebben we zinnen, we hebben wolkenvelden. En op het moment dat dan de zinnen even fort is, dan zullen we misschien wel over van, goh, maar ik een jasje aan. Want dit is nu maar 20, 21 graden.
0: Okay.
23: En een stukje frisser. Ja. Dus, nou ja, alcoholing in plaats van opwarming in het weekend.
0: Ja.
23: Dat is wat oors.
0: Ja, dat is wat oors, ja. Hey, en we begonnen met Sielen. Het is nu begint het Sielen, natuurlijk, ja. Het SKS. Ja. Hebben ze wat wien op het maar?
23: Ja, absoluut. Ze komen los. Ik denk een matige, ontvrijkrijftige noordwesten wien. Zat het nou stieten met, ja. Met in een matige.
0: Dat is exact. Maar het ligt er goed naar in elk geval.
23: Ja, zeker.
0: Zullen we dankjewel?
23: Ja, radiant.

0: ever let you go.
1: Rolling King, yes, and Never Let You Go. En daarvoor voor zelfs iets heimer, maar wat fliks domino. Even een uitdeling voor treinreizigers. Op het traject dus kunnen Grains en Ljouwt rieden minder trein. Er is een defecte trein. En tussen Boeken Post en Ljouwt rieden er op dit stuit in elk geval minder trein. En de verwachting is dat de trein om een oeres saais weer gewoon rieden. Nou, dat is dat ze in de gaten horen. Haar onderwijs dus in de gaten. Onderwijs.
2: My Erik Ellema.
1: Ja, wat doch de druk om te presteren, maar sporters, maar jonge sporters. Hoe bleven ze mentaal oranje als het een keer tien zit? We vragen die het actueel willen winnen na het verhaal van shorttracker Sven Roes. De 26-jarige Friese reetrieter die kampte met blessures. Hij zag het net weer zitten, hij vlechtte naar het boetelon. Hij liet zijn ouden en freunen in grote onzekerheid achter. Ik bleef zeggen dat het goed ging, terwijl ik van binnen langzaam kapot ging. De Sven die ik altijd was, die was ik kwijt. Ik herkende mezelf niet meer. Emma Stuut is sportpsycholoog op het Jervingen. Zij helpt topsporters en is hier in de studio. Fijn dat je bent, Emma.
3: Ja, leuk dat ik mocht komen.
1: Ja, nee, je bent van harte welkom. Een beetje dichter op een microfoon misschien, ja. Dan kunnen we die nog beter versteren.
3: Helemaal goed.
1: Die woorden van Sven Roes, die zien op zijn Instagram-pagina. Die zijn heel emotioneel, ik hartverscheurend eigenlijk. En de woorden die zo ik herken, denk ik, hè?
3: Ja, het zijn wel woorden, helaas, die ik vaker ook wel bij topsporters toch hoor. Omdat het is best een lastige wereld, hè, als je erin zit. Het lijkt aan de buitenkant natuurlijk prachtig, hè, gouden medailles winnen of WK-finales. En op het hoogste niveau je sport kunnen doen waar je van houdt. Maar de verwachtingen en de druk kunnen natuurlijk ook enorm zijn. En ja, je hebt geen opleiding van hey, hoe word ik topsporter en hoe ga ik daar mentaal allemaal mee om met al die druk. Ja. Dus ja, en dan kan je soms toch wat in de knel komen.
1: Vooral dat je zit natuurlijk, dat bij Sven. We praten net per se over Sven, want we weten de privéomstandigheden goed.
3: Nee.
1: Maar je hebt natuurlijk sporters die het op hoog niveau presteren of presteren wollen.
3: Ja.
1: En die krijgt een beetje mijn blessure of oorlogsinslag. Hoe geer je daarmee om? Ja. Is dat net een primaire taak voor de coach?
3: Ja, dat ligt er denk ik heel erg aan hoe een team ook ingericht is. Hè. Je hebt teams waarbij de coach heel erg de taak heeft van hey, jij moet gewoon zorgen dat het team presteert, technisch goed voetbalt, schaatst, wat het ook maar mag zijn. En soms hebben mensen in hun staf al een mentale coach zitten. Sportpsychologen zien wel dat dat steeds meer gelukkig toeneemt. Hè, dat daar aandacht voor is. En sommige coaches hebben dat al wel wat meer binnen in zichzelf zitten. Hè, dat ze daar aandacht voor hebben. Maar ik denk dat dat per coach heel erg verschilt. Ik zou het wel mooi vinden als coaches daar aandacht voor hebben. En wat ze daar vervolgens zelf wel of niet mee kunnen, hè, dat kunnen ze zelf aanvoelen.
1: Heel niet van een sporter oud natuurlijk.
3: Ja, precies. Maar wel het signaleren en dat het bespreekbaar kan zijn. Hè? Hoe voel je echt los van de fysieke prestaties die je levert? Hoe gaat het mentaal met je?
1: Ja. Ik denk nog verschil tussen individuele sporten en meer teamsporten. Dus tussen retreaten, shorttrack is misschien wel een teamclub sport. Ja. Maar voetbal is natuurlijk echt een teamsport.
3: Ja.
1: Of hockey was dezelfde DNS.
3: Ja. Ja.
1: Zit dat verschil in? Als het gaat om de begeleiding, de mentale begeleiding?
3: Ja, dat denk ik wel. Omdat als jij individuele sport doet, dan is alles hangt op jou. Hè? Dus als je tennis neemt, jij slaat één bal verkeerd. Ja, de enige die dat heeft gedaan, dat ben jij. Ja. Speel je voetbal of hockey en je geeft een keer een verkeerde paas, ja, dan is het ook aan jou. Maar uiteindelijk wordt alles toch gezien als een teamprestatie.
1: Dus de solosporter heeft meer risico's dan die tot mentale problemen?
3: Ja, al kan dat voor een teamsporter natuurlijk net zo voelen. Hè? Een teamsporter kan net zo erg als hij een fout heeft gemaakt achteraf denken, wat ben ik toch ook een sukkel of een lapschans dat ik die bal verkeerd deed. Maar over het algemeen heb je dan al vaak

0: Ik zit me trouwens ook aan te vreden. Je mag je dus als sporter ik kwetsbaar opstellen.
1: Ja,
0: door.
1: Ja, dat wordt steeds, of dat was altijd al belangrijk. Maar ik hoop dat steeds meer dat taboe wat er van afgaat.
0: Is dat een taboe bij sporters?
1: Ik denk nog steeds in bepaalde sporten wel, of in het algemeen. Dat heel veel sporters zichzelf dat opleggen. Hè? Van ik moet goed presteren. Ik moet altijd sterk zijn. Ja. En sterk wordt heel erg gekoppeld aan ik mag niet mijn zwakte laten zien. Want stel de coach ziet dat ik aan het huilen ben, of ik zeg tegen de coach of de trainer, nou, dat ik zit mentaal even niet lekker. Er kan een angst onder zitten van, oh, vindt die coach mij dan niet goed genoeg?
0: Hij stelt me niet meer op.
1: Hij stelt me niet meer op. Of dus, we sporters gaan heel vaak al voor een ander denken, wat denkt diegene van mij als ik wel mijn kwetsbaarheid laat zien. Ja. Dus ik hou het maar binnen.
0: Maar dat is ook wel begrijpelijk. Want je wollen presteren, je hebt een zeker talent. Roesie, een geweldig talent. Ja. Ja. Meer sporters, maar mentale problemen. En als het dan net slaagt, ja, dan waar ben je dan nog?
1: Nou ja, dat is wat je ziet. Je hebt als topsporter, vanaf dat je klein bent, je hebt een talent, hè, dat wordt gezien. Je krijgt veel aandacht als je steeds hoger opkomt. Alles wordt ook voor je geregeld. Er wordt bepaald wanneer, hoe moet je trainen? Wat zijn je schema's?
0: Sliepen, de hele rappenplan.
1: Alles wordt voor jou bepaald. En dat is, aan de ene kant is dat mooi, maar het is op een gegeven moment ook een soort gouden kooi kan het worden. Hè? Dat je ook een beetje kwijtraakt van, wie ben ik naast dat sporten nog? Want uiteindelijk ben je alleen maar daarmee bezig. En raak je geblesseerd, ja, dan valt het als een kaartenhuis. Kan het in elkaar vallen, ja. Omdat dat je enige prioriteit is.
0: Kun je daar een sporter op voorbereiden, op tarieren, dat hij inderdaad hem of haar realiseert van, ik ben net alleen een shorttrekker, maar ik ben ik een zoon of een broer of een vreun?
1: Ik denk dat het heel belangrijk is dat als topsporters al vanaf dat in de jeugd al zo'n traject ingaan, dat daar dan al aandacht voor is. Hè? Wie ben jij naast je sport nog? Ja. Wat zou je qua, heb je een opleiding die je naast je sport nog zou willen doen? En niet om de sport minder belangrijk te maken, want dat is hun passie en daar willen ze vol voor gaan. En dat is natuurlijk prachtig, maar ze zijn niet meer dan dat. Ze zijn ook een compleet mens met, wat je zelf ook zegt, hè, die familie hebben, vrienden, andere hobby's misschien die ze leuk vinden.
0: Maar de sport is nog steeds, dat gaat ten koste van mijn sport. Van mijn drive misschien ik wel.
1: Dat is soms wel de gedachte, terwijl we ook zien als een sporter soms ook echt even helemaal loskoppelt van de sport, even met totaal iets anders bezig zijn, dan kan het juist weer heel helpend zijn voor de sportprestaties.
0: Ja. Wat laat ik om de sporter, want een sporter ben zo single-minded.
1: Ja,
0: het enige wat telt is de prestatie in de sport.
1: Ja.
0: Dus die was zelf ik net. Dus ben ik een eigen vijand.
1: Ja, dat is het ook. Hè. En daarin kom je soms, zijn ze zelf hun ergste vijand ook in hun hoofd. Dus daarom blijf ik soms ook toch benadrukken van, hey, maar je bent niet alleen dit. Want dan hangt je eigen waarde niet alleen meer af van de sportprestatie die je levert. Want als je daar alleen maar naar gaat leven, ja, dan wordt de druk ook natuurlijk heel erg hoog.
0: Ik ben vreselijk ingewikkeld.
1: Dat is heel ingewikkeld. Ja. Ja, en daarom gun ik het sporters ook om, ga vooral praten over wat je voelt. Ook als het een keertje niet goed gaat. Ja. Hè, of je zit klem. Verbinding, vooral met anderen, dat is op zulke momenten het allerbelangrijkste.
0: Ja, dat kan mijn coach wezen, dat kan mij een orensporter, een collega, een teamgenoot. Mijn Emma Stuut.
1: Of met mij. Hè? Ja, dat mag het altijd. Ik vind het alleen maar heel mooi om dat mensen daarmee te kunnen helpen.
0: Ja. Fijn als de wierst.
1: Ja,
0: Emma Stuut.
1: Dankjewel.
0: Bedankt voor die woorden.
1: Ja, graag gedaan.

van Annie Lennox en Al Green. Put a little love in your heart. Ja, zeker. Dat moet je altijd wel natuurlijk. Hè. Love Spritzen. Dit is Sienna Spyro. Met Material Lover. We ridden naar 5. Dadelijk deel 12 van Onderwijs hier op die radio.

0: www.twaanjoghurt.twa.fm.
1: Simmer in Friesland.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld met een fonds op naam. Ga naar uaf.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
6: Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
7: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
8: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
9: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de twee brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. Volgens de minister van Binnenlandse Zaken zijn de branden wel ingedamd, maar is er nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om moeilijk bereikbare delen van het bos van Fontainebleau te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Solvinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. 2 hoofdverdachten van de roof van kroonjuwelen uit het Louvre in Parijs zeggen niet te weten wie de opdrachtgever was. Dat blijkt uit verhoren die de krant Le Monde heeft ingezien. De verdachten zijn een illegale taxichauffeur en een werkloze man. Ze werden een week na de roof in oktober aangehouden en bekenden al snel wat ze hadden gedaan. Ze hadden vitrines in het Louvre ingeslagen en gingen er met een miljoenenbuit vandoor. Beide mannen zeiden dat ze enkele dagen voor de roof zijn benaderd door een opdrachtgever. Zijn naam willen ze niet noemen, uit angst voor wraak. 2 gemeenteambtenaren die zich lieten omkopen moeten 3 en 6 maanden de cel in. Dat is in hoger beroep besloten. Ze werkten bij de gemeente Rotterdam en maakten zich schuldig aan oplichting, omkoping en witwassen. In totaal voor zo'n 2 miljoen euro. Ook een betrokken aannemer moet enkele maanden de cel in. Het weer warm en zonnig. Het is 26 tot lokaal 32 graden. Op de Waddeneilanden iets koeler. De komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: En in Oelewaars dadelijk om teken van de ballonfeesten. Ze bestaan al 40 jaar per jaar en omstreken. Maar het hier net volgens Keelt of in Vivignon toch weer de stekker eruit gong. Het verhaal is dadelijk hier in dit programma.
13: De Boer Drachten. Al ruim 50 jaar officieel Makita dealer. Makita accu 18 volt 5 ampère nodig. Nu voor €55 exclusief BTW. Zolang de voorraad strekt. Zie ook deboerdrachten.nl.
0: BTN De Haas. Al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas. Bron voor goed boeren.
14: Personeel tekort? Zet net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omtinken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
15: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
16: Onderwijs.
17: My Erik Enema.

0: En net als mijn heks ook hier op Snake Wave Show, deze band. De Bell Stars, ja, dus en Sign of the Time, rechts zijn hier een 80 ja, meidenbands, ja.
1: Van Fjouwer on Size.
0: Onderwijs.
1: My Erik Ellema.
0: Het is zo'n en een hele minuut oor 5. Welkom bij de twaalf uur van Onderwijs. Op het is Tuesday, 14 juillet 2026, de dag dat ik het zwaar ga winnen bij de broekers van het WMO-vervier in Smellingenlaan. Het taxibureau dat het uitviert is failliet en een oplossing eerder nog net.
2: Iedereen had het erover van het zou net best wezen als ik aasen net meer van het WMO-vervoer gebruik maatje ken.
0: Tegen daar dat het meer bekend werd door de bouwplan op het plak van het oude gasfabriek Njonken het Chocolan in Frencher.
3: We hebben natuurlijk altijd nog een welstandscommissie die er ik wat van vind. En nou ja, gezamenlijk ben ik toch dat een heel mooi plan komt, vinden wij zelf.
0: En het is het daar dat vrijwilligers van het fietspontie de delen bij Luenburg serieus wagen om er mee op te houden. De reden? Vernielings.
4: Ja, met cynische kolom die het vernield worden, hier een platen die het in de veer gooit worden, de zwemtrappen aan beide oevers die albrutsen binnen.
0: Ja. Dat is Nijs Joert op deze TZ. We zijn er nog met dit programma. Ontzaaien zoeren, maar muziek Nijs en achtergroen. Dadelijk onder oren een nieuwe regeling. En de boeren compenseren worden voor de gevolgen van hegere wetterpijlen. In het Veengraaidegebied dus. Deze wetaarsens oor hebben hier in Onderwijs. Maar eerst het waar. Hier is Sibylle Waier.
5: Een hele goede middag. Van een beetje skint de zinnen nog heerlijk. En lissen de temperatuur nog om de 24 graden. De natte eerste wind is matig en zand 10 krachtig. Na een noffelijke jongstemperatuur zakken de temperatuur in de nacht naar 16 graden. Daarbij is er kans op een mistbank. Morgen weer een soort zinnen die het vooral in de midden en jongwollers wat concurrentie krijgt van wat hege bewolking. De wind is op een 9 wat eerstelijk en matig en vrij krachtig. Maar temperaturen van 24 graden graden is simmers warm. Meer hoe het waar. Oor jel hoor.
0: De Europese Commissie in Brussel heeft instemd met de compensatiesystematiek veenweide. Dat klinkt saai, maar niet wel om centen. Want op de Friese regeling, deze nijregeling, kennen boeren naast als compenseren worden voor de gevolgen van hegere wetterpijlen. Een van de gevolgen is onder oren weer de delgong van groen en ik minder opbrengsten. Daarom horen we Gerben de Boer van het Wetterschip Friesland.
6: Het veengebied is cruciaal in het wettersysteem. Het is de spoons van Friesland eigenlijk. En die spoons moeten we goed beheren en vochtig houden. Hij moet net te wiet wijzen en hij moet net te droog wijzen. En daarmee, als we hem goed vochtig houden, geven we de inklinking van het veen ook zien. En dat is tegenwichtig voor de mensen die hier wennen en boerken in dit gebied. Dus dit is een leerproject. Het is een voorbeeld voor heel Nederland. Hier ben ik naar Sjoen. En daar hebben we een systematiek voor ontwikkelen, een compensatiesystematiek. Dat de boeren met hegere pijlen toch perspectief houden naar de toekomst. En dat wij het wettensysteem haalbaar en betaalbaar houden.
7: Hoe lang gaat het worden voordat deze compensatieregeling goedkeurd wordt?
6: Heel lang. Dat gaat heel lang worden, want het met een heel soort routes. En in Brussel moeten we er toch wat van vinden. Want normaal is eigen risico in zulke processen is 5%, maar in dit geval is het 12% worden. En daarom moest Brussel beoordelen als het staatssteun weer. Nou, ze hebben het goedgekeurd, het is goed ingezet. En nu kan het gebiedsproces los en de herinrichting en de wetterpijlen omheen.
7: We zitten nu in dit gebied. Welke orengebieden ben je geschikt voor dit project?
6: Eerst een keer komt hier achteraan, dat is bij Heeg. En dan hebben we nog een aantal gebieden, Grouwster Leeglaan. Kennen ze het net opnemen. Maar dit is toch wel de dikveengebieden, met Erikstein. Die pakken we het eerst aan, omdat we daar het meeste resultaat bij Heli kennen.
7: En wanneer verwacht je dat het resultaat zichtbaar wordt?
6: Dit hele gebiedsproces met begin 2032 ouderen wijzen. Dus dan moet het realiseerd wijzen. En het wettensysteem met eind 2028 al clear wijzen. Anders krijgen we de subsidies net die we nodig hebben voor de inrichting.
7: Dus dat is al wel vrij vlot?
6: Ja, we kunnen eindelijk aan de slag en daar heb ik zin in.
7: Ja, ben ik zwaargend voor het wetenschip?
6: Ja, maar de nieuwste ontwikkelingen in het huizen. Dat stikstof hoofdzaak wordt en oorzaak moet naar de achtergrond gaan. Dat baat is als wetenschap, maar ik als provincie en ik in de gemeente natuurlijk die het betreft. Wil echt grote zorgen van, ja, we gaan iets moois maken, we gaan een model maken. En daar wil iedereen mee aan de slag. En nou, wat is dit de financiering voor? En dat is, ja, dat moet je dan even taalachtig, dat we een punt van zwaarheid met bij Bob opzetten om toch de gebiedsprocessen in de andere gedeelten ik ben goed te kunnen faciliteren.
7: In de eerste instantie dus geen invloed hier in de Veenruiden, maar nee. In de rest van Friesland wel?
6: Ja, dit gebied is de financiering rond, dus hier kan met, ik zie alleen dat we goed wandelen binnen, maar ja, we willen graag verder. En ja, daar hebben we nog geen zicht op financiering.
7: Nee. Berit Mulder, dat is je boer en dat is mijn werk onder de compensatieregeling die nou is goedgekeurd terug Brussel. Kan je me vertellen wat die compensatieregeling inhoudt?
8: Ja, ik heb mijn werk namens ik orenboeren en mijn tolf orenboeren tegelijk hebben in klankbordgroep zitten. En wij hebben mijn werk aan de compensatiesystematiek zoals die er nou leidt om boeren op voorhand als centerlitten wat hun vermogenskeer en inkomenskeer een derde een x-bedrag voor te stellen is, maar en hun de keuze te gaan wat wordt mild of groen en op zo'n manier maar een proces opstarten.
7: Ja, want hoe ontstiet die skeer?
8: Nou, die skeer ontstiert omdat wij momenteel lege waterpeilen hebben, diepontwettering, en ze herstelt dat het waterpeil eigenlijk naar meer 40 centimeter moet. En dat houdt in dat ja, de perceel een vermogenskeer krijgen, want ja, de opbrengst van het perceel gaat naar beneden. Maar ik de droegligging van het perceel wordt leger, dus er zitten legere prijzen op. Dus een boer heeft twee soorten skeer, vermogenskeer en inkomenskeer.
7: En deze compensatieregeling, die lost dat alweer op?
8: Nou, die lost het op, laten we het zo stellen. Die vermogen wordt gecompenseerd, dus daar baast geld voor. En dat kan dan ook lossen bij de bank, als dat worst. Maar een jonge boer of een boer die zei van ik wil terug, die kan kiezen voor in plaats van geld, ik wil groen hebben. Dus die krijgt zijn geld dan uitkeert in groen, zeg maar. Dus die krijgt meer groen bij de pleets, waar terug hij ik meer gas opbrengsten krijgt. En daarmee wordt zijn inkomenskeer qua veiligsteld.
0: Ja, middels die compensatiesystematiek Veenweide dus. Dadelijk zullen we het hebben over wat Jantine Weidenaar, dus simmerverslagjaar al de hele dag om twarkert. Geen idee, jaren dadelijk.

0: officieel jutter Sjoerd Buk. Sjoerd de Buk zelfs, bij CK. Maar ja, dat is net zo'n mooie artiestennaam. Dat is Joe Buk van maken. Maar hij komt gewoon in Ceylon. En in 2000 hier er een dikke hit. Maar dit noemen we The Way You Take Time.
1: Onder op Friesland.
0: Simmer in Friesland. Ja, want dat is het, hè. Wat is het fantastisch, Simmerwaar. En dat bloedt de komende dagen. Ik heb de krek van uw zwaarman Sibbelewaaier. Nou, uw Simmer verslagjouwer deze week. Jantine Weideraar is al de hele dag op een paard. En dus ik in onderwijs is ze goed. Onderwijs.
2: Ja, en dan vind ik het altijd mooi om even wat rond te rijden en dan te zien wat je het zien komen. Want dan kom je in een omjouwing. Ik kom je net zo heel erg vaak in deze regio. Dus ik wil ontroeren. Ik pakte Google er even bij. En toen kwam ik ineens op een nijskerige bed and breakfast in de pastorij. Nou, dan kist denk ik wel rieden in wat voor type gebouw hadden we nou binnen. Naast me steert, ik denk, de eigenaresse. Klopt dat?
3: Ja, wist, de eigenaresse, Dorian. Ja.
2: Dorian, inderdaad. Een bed and breakfast, we zitten nou in de hal, denk ik. Waar staan we nou?
3: We staan in de oude gereformeerde kerken van Reitsum. He, die hebben wij verbouwd tot boutique hotel met 5 luxe kerkensuites.
2: Ja, ik neem het B&B, maar dat is het dus net.
3: Nou, we hangen een beetje ertussenin. He, we zijn uit te groot voor B&B en te lief voor een hotel. Dus een mooie tussenweg is dan een boutique hotel. Ja, elke kamer had zijn eigen charme, zijn eigen look en feel. Dus vandaar het boutique hotel.
2: Ja, en even zeggen, want waar ben de kamers dan?
3: Nou, we kunnen wel even een rondje maaitje, want we staan nu bij de hoofdentree. En als we dan terugrennen, dan rennen we samen naar kamer 23. We hebben een family suite en een garden suite. We hadden al een keer hele luxe namen, jong. Mm-hmm. Maar in elke suite had nog het gevoel, hè, dat wie ik ons doel van nou, he, dat is het feels, dat is nog in het kerke best.
2: Oké, want nou, laten we die kant maar uitgaan. Dit is, ik probeer je even dat in te beelden dat je vroeger hier in de kerke kwam. Er ben wat extra moren bij kwam, want dat is voor de privacy natuurlijk wel handig.
3: Ja.
2: Ah, de bank is dit?
3: Ja, he, op de kraken stien nog al je banken toen wij die kerke kocht hadden. En die banken die moesten er natuurlijk uit. De kraken, die etage, die zit er nog in. Maar die hebben wij zo verbouwd dat het onderdeel uitmaakt van 2 suites. Maar die banken, die hebben een herbestemming doen. Elke kamer had zo'n mooie kerkenbank.
2: Ah, en is dit, want dit is natuurlijk een gereformeerde kerk. Dus er zitten geen knielbalkjes meer, hè?
3: Nee, die haak ik nog net voor. Nee, die zie je er net bij. Nee, absoluut net. Nee, we hebben, ze winnen volle langer, maar we hadden ze wat inkwarten litten en hebben ze her en daar weer terugplaatst in het kerk.
2: Ah, sure. Nou, dan krijgen we al meer inderdaad die kraken. Dat herken ik dan wel. Dan rennen we hier. Nou, dit is een heger plafond. Hier herken je echt wel de kerkenvorm. Poppen in de ruten natuurlijk. Zie je er nog glas in lood in, doet je met kochten?
3: Nee, hè? Dit is een kerk. Dit is een hele sobere kerk. De reformeerde kerken winnen altijd heel sober. Dus dit is er eigenlijk. Maar wat wij wel voelen toen wij hier de kerk kocht hadden, is onder het, of achter het systeemplafond wat we eruit sloopt hebben, daar zie je een mooi gedrukt tongewelf. En dat is dat ronde, dat typerende ronde houten plafond, die natuurlijk altijd in het kerk zit.
2: Nou, daar heb ik een beetje de akoestiek. Ik probeer je te wat te jaren te letten. Oh ja, als het 2 stappen verder dorst.
3: Ja, kist helemaal tot aan het plafond Sjen inderdaad. En de kerkenruten hebben we al jaren intact litten. Dus Oera had een hele mooie lichtinval. Maar we gaan juist heel tegen ons best dienen om die akoestiek een beetje in te binden. Hè?
2: Toch wel?
3: Ja, want ja, we willen eigenlijk net dat gasten hier in een holle klankkast komen. Dus volgens mij is dat goed slagen. Want...
2: Nee, ik krijg het net voor elkaar om hier...
3: Nee, terwijl we toch helemaal de hecht in kijken. En dat is toch een jochen meter volgens mij uiteindelijk. Dus,
2: ja. Ja. Waar komen de gasten alle keer bij? Want ja, ik ben je net bekend. Ik kom uit Friesland. Maar ik kan me ook zo voorstellen dat je de rest van Nederland komt. Hoe komen ze hier? Hoe bedaren ze hier?
3: Ja, dat is het mooie van internet. Hè? Iedereen kan dus wel vinden op internet. Als je op booking.com of bedandbreakfast.nl. We gaan natuurlijk eigenlijk onze eigen site. Zonder internet wordt dat heel ingewikkeld. Maar nee, we zijn goed vindbaar. Met name mensen die uit de stad komen. Of dat nou uit Duitsland, België of Nederland. Soms ook wel via de voort. Vaak ben je toch wel mensen die het ziekje naar een rustig plakje. Hè? Net het massale, net het grutte, maar wel iets unieks. Ja, dan kom je toch wel in soks soort accommodaties uit.
2: Dit vind ik toch prachtig. Dan riet je samen zo'n dwarpje in en dan verwacht je het eigenlijk net. Want er zitten zulke mooie verhalen achter die voordoor van zowel de kerken als de pastorij de Neust. Ik denk dat als je hier op een fiets deel komen, dan zoek even een oorstekken voor een bakje koffie en wat gezelligheid. Want het ziet er hier prachtig uit.
0: Tja, Jantine Weideraar, helemaal onder de indruk daar in Reitsum. Wat hebben we hier? Dit is Somber, een homewrecker.

0: De Homewrecker.
1: Dat zei ik al. Ja. Wat doen jullie dit weer? Eerste nummer, Somber. Nou, nog even een plaat aan. Ja, dan deze, van Supertramp. Ja. This Breakfast in America. Jullie doen de voice.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: Ik ga lang twijfelen eigenlijk. Had ik nou boer worden, zo op het oorst.
2: Een simmerpeteer met Gerrit de Boer.
1: Ik wist wel, ik wil de wereld zien.
2: Hoe signeerden als correspondent in Azië?
1: En een daarvan die de loop van zijn geweer bij mij in de buik.
2: En zien we omkeer naar Friesland.
1: Ja, toen verhoor hem in de hele wereld.
0: Snijn al voeren in Bureau de Vries.
3: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Mam, waar is mijn zwemband?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
12: geeft ruimte.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
15: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
0: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
17: Krijgt hij al wat saaie rest. Het kan maar te missen, maar het scheelt maar 40 seconden nu duidelijk. Mooie tijd voor een oersjog van het Nijs van This It Easy. Maar Simone Scheffer. Simone, goeiemiddje.
18: Goeiemiddje, mooi het laatste Nijs. De vrouwen jongens die het verliezen wieken onhouden binnen in het onderzoek naar de deur van een 22-jarige man in Drachten, bleven 14 dagen langer vastzitten. Dat meldt het hier bij het ministerie. De jongens worden vertocht van heling en stellerij en op dit stuit nog net van belutsenens bij de deer van de man. De rachter waard verliezen wieken enkele dagen vermist en op toonsie waard het lichaam gevonden in het wetter van het Ruidingspark in Drachten. De politie zei doet te denken dat het om een 22-jarige man giet. En de politie zei doe ik dat net uitsluiten wordt dat de man toch een mistreel om het libbenkaam is. En dan het oersjog van deze dag. Vjouwer nijen omvragen voor een omjouwingsvergunning van boer Battle Holtrop van Rotstergeest binnen wegen troch de gemeente de Frieske Marren. Neffens de gemeente binnen de plan van boer Bartien Street maar die joerduistige wet- en regeljouwing. Wethouder Jan van Zanden de Roer.
19: Het keert met name om dat hij inderdaad een nul vergunning heeft voor kleinschalige activiteiten nest in boeren bedroes is maar. Nou, hij wilde de zaken uitbreiden. En dat het zodanige omvang, dat wij zeggen, dat past net binnen de huidige omjouwingsplan, bestemmingsplan.
18: De zaak tussen boer Bart en de gemeente speelt het al sinds augustus verliezen hier. Uit onderzoek die blikken dat de activiteiten van de boer net pasten binnen de verliende vergunning. Omwenners hierin om dat onderzoek vregen omdat ze oerlijst hierin van de drokte. Holtrop beziekt het nou binnen de bestaande vergunning te opereren. Bigliks trog koffie en gebak vergees om te bieden. En daarna mag je bezieker zelfs bepalen wat ze ervoor betalen.
20: Dan door dat een hebmeer en dan nodig je ze vrienden gewoon alle getuizen. En dat weer van de week weer dat natuurlijk. Ja, wat weer dat bijzonder, want in eerste de meesten zelf de oude was de man. Toen ging direct dat vrienden zei, nou, dan bak ik de patatwol. En wie zelfs meesten die gewoon onkruid wieden. En En de trekkertjes werden nou dit oprommen. Ik heb echt mijn verbazing toen te zien.
18: Holtrop Silbersweer ontekende het in het afwijzen van de nieuwe vergunningsaanvragen. Het terrein, jonken de hillige groen van het Sjoekelaan in Frenscher, wordt op een ei inrichten. Joen liet de bouwcommissie Noordwest zijn hoe de plannen eruit zoeken. Het bestaande gebouw, het oude gasfabriek, wordt afbrutsen en maakt het plak voor nijbouw. De bestaande supermarkt komt waarom, willen ze 22 appartementen in het nieuwe gebouw komen. Er wordt al jaren over de bouwplannen praat en dat het zo lang dwarren het had zijn reden, zei directeur Dirk van Marm van de bouwcombinatie.
6: Nou, het is een kritische locatie. Hè. We zijn er al een x-aantal jaren mooi aan x. Nou, een goede keer werk ik mooi de gemeente. We hebben natuurlijk altijd nog een welstandscommissie die er wat van vindt. En nou ja, gezamenlijk. Ik ben toch dat een heel mooi plan komt, vinden wij zelf.
18: De European Week of Cycle Tourism is in volle gang op het Jereveen. 1500 deelnemers uit onder andere Frankrijk, Spanje, België verkennen deze week het Jereveen en omkrieten op de fiets. Ik de Nederlandse fietsers binnen ticht vreden.
21: Het is wel lekker rustig. Hele mooie tochten. Prachtig is het. Af en toe zo echt die kleine weggetjes. Je komt geen mens tegen. Dat is heel anders dan in het Westen hè, bij ons.
18: En volle mooier voor zelfs. De Europese Commissie in Brussel had instemd met de compensatiesystematiek Veenweide. Maar deze Friese regeling kunnen boeren compenseren worden voor de gevolgen van hegere wetterpijlen, die kost weer de delgong van groen en minder opbrengsten. Met de instemming van Brussel kan de provincie verder onderslag, maar er moet nog wel wat meer barren als alleen nog dit, zei de deputaire Friso Douwstra.
22: Het ene gebied is verder dan de orde. Oldeborne de Delen, die is al heel fier. Dus ik denk dat die nou aardig snel dit broeken kan, in het berekenen daarvan. En dan komen we op het volgende toekomstje, want het is nog net helemaal clear. Dan gaan wij daar ek, heel vernedig, ek van Den Haag. Dat onbelangrijk. We gaan scofilien pakketten daarvoor in chinnen.
18: Het is kunstenaar Nienke Brokke een volslijn rietsel waarom haar dijk van een wijf, een grut landschapskunstwerk bij Jesse Bierum, van het weekend in de bronstutsen is. De Amsterdamse denkt dat het te krijgen had met kritiek op het kunstwerk dat het net onderhouden wordt, maar hinderwis is er daar ik net van.
23: Ik neem het sowieso niet persoonlijk natuurlijk. Ik zou elke tegenslag weer in een voordeel omzetten het liefst. En dat is nu in dit geval communiceren over waarom het kunstwerk eruit ziet zoals het er nu uitziet qua groei, plantengroei. Verdrietig ben ik wel als er echt blijvende schade blijkt.
18: Het pontje De Delen bij Lumbert is vanwege vernieling uit de veert. Het is nog maar de vraag of het hier weerom komt. Het pontje leidt al tolf jaar in de Heerveert en maakt het deel uit van de Acht van Grauw. Dat is een fietsroute met meerdere pontjes om het wetter op de route oer te steken. De vernieling is binnen al langer onder gang, maar de situatie is nou zo slim dat de pont uit de veert hellen is. Gerard Adema is voorzitter van het pontje. Hij is er super vertriedelijk van.
24: Ja, het is pietig dat we met alle vrijwilligerswerk wat we erin steken om hem gewoon normaal in de veer te houden. En nou confronteerd worden met dit soort vandalisme. En ik op het stuit, nou ja, dat er soort broek wordt, maar ik op het stuit dat we dus die subsidie krijgen hier voor het grut onderhoud. Wat we eigenlijk in dit naai hier uitvoeren zullen hier.
18: Ja, sneunijs.
17: Ja, zonde.
18: En waarom?
17: Ja, ik weet het net.
18: Nee.
17: Freek spijt, maar ik weet het net.
18: Nee, ik weet het niet.
17: Ik heb tijd voor Freek, want dan wist ik net.
18: Nou, maar dit verdrietelijke nijs ging naar hoes. Ja. En door de groet naar Jacob.
17: Waar?
18: Jacob. Ik zal hem missen.
17: Nou, hij zit hier nog nergens meer. Hij maakt nog dat zo even trots. Meestal ik wil, want zolang wordt dit programma onderwijs ik nog het Friese nijs, zelfs nightlezen. Alle dagen, op alle oeren, wanneer is mijn worst. Op de site en de app in het Fries en in het Nederlands en een grut ontloren taal.
25: No bij Lippe. All-in prijzen op uw collectie vlier. Kies jouw favoriete PVC, laminaat of houten vlier en wij regelen de rest. Van levering tot vakkundige installatie. Alles voor één vaste prijs. Goede kwaliteit en geen verrassingen. Dat is typisch Lippe. Ons gauw.
26: Van Santje tot en met 20 juli, het 24ste Veenhop Festival. 4 dagen feesten, kamperen en de beste muziek. Met onder andere Davina Michelle, Robin Heerzen, Mooi Werk, Feuerengel, Outsiders, Coming on Strong en Oerend Hart. Shop voor tickets op veenhopfestival.nl. Het Veenhop Festival, het stiepe, troch AB Vakwerk.
27: Taan we een uitdaging? Bij Faber en Wijnberg op Ameland zie je gemotiveerde collega's.
1: Al vier generaties lang hebben we kwaliteit hier in de vaandel. Zorg voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
2: Wat lezen we die docht? Het literatje, zonder die te verpletsen. Zo, hup, van die makkelijke bank al. Of van die luchtbedje. Dat kind vanzelf zeg. Als leest, juist meer van de wereld. Want waar het leest, had een goed verhaal. Die viewer van lezen dealen? Sjoch op frieslees-offensief.frl.
1: Pak je koffie? Sjoch voor onze vacatures op faber-wijnberg.nl.
3: Onderwijs.
4: My Erik Enema.
5: Zemmer in Friesland. Omroep Friesland.
17: De Frieske Ballonfeesten, die beginnen morgen weer op een jouwer. Het is een speciale editie, want het is de 40e hier. Maar dat is helemaal net zo vanzelfsprekend eigenlijk. Want in 1994 wordt de organisatie ermee ophouden. Hoe dat uiteindelijk uitpakt is, dat weten we. Want ze bestaan nog altijd. Maar wat de verzwaardigheid dat het te doen net ophouden binnen, dat is dadelijk hier in Oudewijs. Maar eerst vanzelfs, het waar, ja, Sibbele Waaier, het is waar om te zielen eigenlijk, hè?
7: Nou, dat kan je wel stellen.
17: Ja.
7: En eigenlijk komt dat ik wel mooi uit, want over een paar dagen begint het goed te zielen.
17: Zeker, zeker. Horen we dit waar? Nou, laten we eerst maar eens even zien wat het doet.
7: Ja, we zijn vanmorgen met de zinnen begonnen. Die kwam om 11:30 op, ik had jongend en... Nou, die had de hele dag lekker schiend. Er was wat stapelwolkjes. Maar het was een hele vrolijke dag. Gelukkig stond er nog een beetje wind. Want oor dan, ja, dan werd het misschien wel heel heet. Maar het was eigenlijk prachtig, prachtig waar. Zinnen, wind, temperaturen die opran. Nou, maximaal een zo'n 28 graden. Ik heb hier een peer Stan Green laagzaam 28,4. Grauw, zo'n 20,8. Wit 28,3 wist. Is Brechtem, zo'n 20,4. Friske Pjell, zo'n 20,3. Ik was maximum. Kwam 26 en heel, mijn zinnen en stapelwolken en bakkenveer. Ik mijn 26 om mijn zon. Dus de temperaturen, gelukkig ben wel aardig uitkomen. Nou, jong bloed het lang noffelijk. We kennen, nou, het verveelt misschien haast webboeten zitten.
17: Ja.
7: Het bloed lang op de 20 graden en in de nacht zakken de temperaturen eigenlijk naar 16 graden. En ken er een mistbankje. Verschijnen.
17: Ja, oké, dat is vannacht op 16 graden. Dat is nog te warm. Het is net klam, geen plaknacht in elk geval.
7: Nee, want het waait ik nog een beetje. Ja. Dus rutsjes hier, dan in de niks te redden.
17: Heerlijk. Mooi wessendag, denk ik?
7: Ja, eigenlijk wel. Ja. Maar morgen jong komt er wel eens wat meer hege bewolking. Maar de temperaturen gaan op naar de Simmers geweer van 24, 27 graden. En de wind is wat eerlijk, matig, ontvrij krachtig. En het is gewoon een Simmers warm.
17: Ja.
7: Dus dat is op naai genietje.
17: Stabiel simmerwaard, dat is ik het beeld voor de rest van de week, Sibbele.
7: We krijgen langzamerhand een beetje veroring. Net dat het nou enorm oors wordt. Maar het was toen je loopt het hege drukgebied, wat u steeds van het mooie waar betjent. Dat was een stapje in het westen. Dertrog, ja, kroepen er vanuit het zuidwesten een storing die denkt van ik krijg rond. Ik moet dan maar even naar het Madeersen. Dat zorgt ervoor dat er wat meer bewolking komt. Hege middelbare bewolking. En ja, de kans op een bui. Ik denk dat het tongetje nog heel liets is. Maar ik zie krijg toch wat voorbij komen. Ik denk, ik zal het onstippen. Maar meer ik net. De kans op een bui wordt vreed grutter. Dan zoek je te winnen het madden op. Er komt dan wat meer bewolking. Die steuring komt wat dichterbij. En dan zou er vreed een bui vallen kennen. Ik zie het nog steeds heel voorzichtig. Mm-hmm. Maar de kans op een bui is vreed realistisch. Temperaturen zijn altijd in een aardige vorm. 22 tot 24 graden. En de noordwestenwind is meest matig.
17: Oké, okay, maar nog even genietje van het zimmerwaar.
7: Ja, nou ja, wisten ook dan even een sneunsje. Dan hebben we de noordwestenwind. Dan hebben we zinnen, we hebben wolkenvelden. En op het moment dat dan de zinnen even fort is, dan zullen we misschien wel aan van, goh, maar we een jasje aan. Want dit is nu maar 20 graden.
17: Okay.
7: En een stukje frisser. Ja. Dus nou ja, alcoholing in plaats van opwarming in het weekend.
17: Ja.
7: Dat is wat oors.
17: Ja, dat is wat oors, ja. Hey, en we begonnen met zielen. Het is nu begint het zielen. Ja. Het SKS. Ja. Hebben ze wat wien op elkaar?
7: Ja, absoluut. Ze komen los. Ik denk een matige, ontvrijkrachtige noordwesten wien. Zat het nou stier te meer. Ja. Maar het in een matige.
17: Dat is exact. Maar het ligt er goed naar in elk geval.
7: Ja, zeker.
17: Zullen we dank u wel?
7: Ja, radiant.
4: Het
25: slotstik van
3: onderwijs.
17: Ja, mooie waarsberuchten. Dan mag even hebben hoe het zie is. Ja, de Fielse Ballon komt natuurlijk dat het verhaal voor het slotstik worden zou. En dat is ik zo. Want zie is goudwurg. Daar ben ik achterkomen in Duitsland. Want een vrachtwijn lading met zie is. Ja, je wordt verdwenen. Die wie onderwijs van Beieren in Duitsland naar Frankrijk. Het gaat om Emmentaler cheese. 20.000 kilo, dat is net een peer poen. En het heeft dan ik een waarde van 80.000 euro. Een cheesemakerij in Duitsland, in Bayreuth, daar wie het maken. In de vrachtauto, als zo naar Frankrijk gebracht worden. Maar die is daar nooit aangekomen. Het is natuurlijk hoe het kennen het. De vervierder van de cheese, die zei de levering uitbesteden te hebben aan een logistiek bedrijf dat online is benaderen. En de politie onderzoekt het nou, de verdwijning vanzelfs. Want ja, 80.000 euro en al die cheese, dat is geldwurdig. En dan maakt natuurlijk wat een ding worden. En er zijn natuurlijk al die dieren die profiteren van zaken die goudwurdig binnen. Het cheese in dit geval. In 2024 zal lezen, ik heb nu.nl. Waar een cheese guthandeling Londen oplichten. En dat komt toen om een bedrag van omrekenen van 350.000 euro. Het komt om cheddar cheese. Nou, dit is om Emmentaler cheese die te ja, kennelijk stellen binnen. Seizoen naar Frankrijk, ze ben daar nooit omgekomen. Dus zowel in Duitsland als in Frankrijk ben ze. Nou, denk ik best nietig op die verdwenen cheese. En nou, liet ze dat maar mooi blowen. Kunnen wij misschien even nadenken over een plaat die bij dit verhaal je herkent. En Veskezoet cheese, binnen Veskezoet cheese, binnen Veskezoet Emmentaler cheese, binnen Veskezoet stellen cheese. Ik ben weer razend benijd, weet je maar komen. Ik ken je creativiteit, ik verheug me er nou al op. Via 0620, via jouw hier, Jochen. En het ken ik even via de app natuurlijk. Hè. Dus kom maar op met die suggestie bij het verhaal hoe de stellen cheese het mooiste Veske drijven in het slotstik.

0: Ja, niks mis, maar dit is stem ik van Boas, de Frieske artiest. Ja, dat is The Other Man.
1: Onderwijs.
2: My Erik Enema.
0: De Frieske Ballonfeesten zetten hem weer uit op een jouwer. Het is een speciale editie, want het evenement viert haar zien 40ste jiddy. Om dat te vieren is er een speciale memory lane bij de ingang van het terrein. Maar je op foto's trok de jaren heen. Die trouwens net volle skeelt, het is een mielpeel van 40 jaar die nooit bereikt. In jontje 94 wordt de organisatie ophouden met het evenement. Oud ballonvader Danny Postma griet de doe-in en redde de Frieske Ballonfeesten. Verslag jou Dennis Terpstra, die roem mij los die memory lane. En Postma begint te vertellen bij een foto uit jontje 93 van een enorme ballon in de vorm van een koe.
3: En dat u de haren ga je meer dat, hè? Dat die ballon.

0: bestuur had een pad leeg maken. En ik ben naar Amerika geweest. En had daar een mooie reis maken. Einde verhaal. En toen ben ik eigenlijk... toen weer het einde. Ik zit. En toen... De wind had die stong op van... hier naar het 11e ballonfeest. Nou, dan ben ik hier in september, oktober. Tot ik vind het wel zonde dat het nog verder gaat. En toen dacht ik, nou, dan moet ik maar opsteken. En toen heb ik om hier heen... meestal verzameling van de bank hier, van de gemeente. En oerl wat, denk ik, die had zijn eigen vakgebied. En daar hebben we stuur van vormen. En toen ben we dus begonnen om dat op te zetten. Maar we hingen 0,0 cent in de pot. Helemaal niks. De pot weer leeg.
1: En hoe haal je dat hier dan?
0: Nou, dat zou je vertellen. Ik hier een ballon en de VJD, de Joodse drukkerij, wie mijn sponsor. En toen zei de directeur Simonsma... Ik jouw 20.000 euro om te beginnen. Nou, hartstikke blij. Maar we moesten drukwerk hebben, we moesten kaartjes hebben, we moesten affiches hebben, we moesten flyers hebben. En die wilde er niet druk, tuurlijk. Als je sponsor bent, dan... maar wat gebeurt er? Hij drukte het geur al. En toen kreeg je mijn rekening voor 20.000 euro. Wie er werd op nul. Maar we moesten het hebben van de toeschouwers. Dus we moesten die baan vol hebben. En dan rogel het geld wel binnen. Maar alles kostte geld.
1: Dus je ziet eigenlijk Jip in Dreert.
0: Jazeker, we begonnen in Dreert. En ze rouwen aan de baan Jip, wie maar het publiek. Ja, dan stroomde de kast vol. Ja, vol. Hij is nooit vol geweest. Want wij hadden de pech de eerste hier. Dat van de vier vaten gingen met rijden droog. En wij moesten die oort waar echt wel bruggen. Dus toen het feest ouder aan weer, gingen we eigenlijk kosten maken. Want ik wilde dat net al even betalen.
1: En maar dat goed, is... het bestond nog steeds, dus... Ja. Het is toch goed, kan op een of andere manier. Hoe is het
0: maar pinolen van de penningmeester.
1: Want hoe had hij dat opgelost?
0: Ja, creatief. Die de pinolen en wij zeurden man om en meteen betaalde. Ja, dat ging geld. Maar het is allemaal opgelost uiteindelijk. Want we begonnen met Nijven, zochten sponsors. Want de jouweren, die stonden in principe achter de bloemfeesten. Net 100% achter. Er zijn een munt aan de middenstand daar, als ze al even het geld jou.
1: En keer mij kunt lezen wat de connecties tussen Guus Meeuwis en de ballonfeest.
0: Nou ja, Jouke de Vries, dat wie de man die soort artiesten regelde. En Jouke heeft zelf ook wel contacten. En Guus Meeuwis die hier de contracteert in de Sneurs of de Vrees. Die hier naar het gedenk. Nou, die hebben we binnen. En wat gebeurt er? Die bellen het ook. En ook in paniek. Mijn vervanger, Lee Towers. Nou, dat door heel de schuld net vooraan. Maar er moest al wat zijn. Maar dat valt van Guus Meeuwis. Toen we Atlanta weer de Olympische Spelen. En bij zijn Jouke zei ik wel met een doktersverklaring, hè, dat hij echt ziek is. Nou, die Grieken werden dan dokter Meeuwis onder.
1: Dus dat hij gewoon terug hemzelf ondertekent?
0: Ja, dat weet ik dus, weet wij dus net. Maar ik kreeg geen omkeur van hem werden. Ik kreeg geen dochter wees werden. Maar we zijn bij mijn zoden met haar. En de kast hier met de oren jongens. De sneurs. In de VIP-tinten. Het contracteert. En die ging dan toen nog net, toen wij hem contracteerden. Ja, een naaie dag. Maar toen kwam de naaie dag uit. Nou, dat weer een klapper of zei van, ja, we zijn jongen, we hebben bingo. We hebben van jou het 1000 euro. En tint een nokje vol. Maar voordat het management van de kast... 12.000 euro.
1: Dat is een half skill.
0: Ja, we in liefste letters. Dus wij in de lul, dan moesten we het wel betalen.
2: Het slotstuk van onderwijs.
3: Ja, prachtig, die anekdotes van de ballonfeesten. Ja, dat is in een bijdrage van Dennis Terpstra. Nou, dan het slotstuk. Ja, ik zei van hem, zie je nou eens een plaats die te past bij het verhaal van die Cies, die stijl. Is die vanuit Duitsland naar Frankrijk zo, 80.000 euro, een emmentale Cies. Maar ja, die Cies is nooit omgekomen in Frankrijk. Dus ze baan in Frankrijk, ik denk ik Duitsland, ik wel ambitie. Wat voor plaatje het erbij? Nou, we kregen een heel soort romverskaat om plaat naar suggesties binnen. Big Cheese van Nirvana komt Henk Mai. IJsbandsite, wij horen van Cies, het is leefde. I Stole Your Love van Kiss. Tje. Midi Erik, zat Gary Labordes. Dank wel trouwens voor de lekkere snoepjesgoed. Green at Seas van Gutter Pier. Het project. En we zijn net het season verdwoen, maar de reuzen. Tje. Jan Jaap. Ik verste weer in dit programma. Die zei het. Ik moest gelijk denken aan Tom Manders. Doris met de muizenval. Geen kaas verbaas vandaag. En Running Bree van

0: Iron Maiden komt er ook nog mee. Hey, Michel, Louis zei het, als ik in het cheese meer is, dan maar de zingende Freesia's. Of je worst lust. Tje, denk ik die zo nooit toch. Hey, Michel, Teun van Oudwijk, die komt, maar een prachtig noemen trouwens. The Free, de Stealer van The Free. En de zangeres zonder naam, die werd je ook gesuggereerd, die komt in het Fiene. Van Lieve Zangers komt maar het voorstel. De vrachtwagenchauffeur die nooit meer thuis kwam. Tje, fantastische suggestie. Maar ja, we kennen het is elke dag hetzelfde. We kennen maar niet aan draaien. En dat is Joert.
1: De slotsteek van onderwijs.
0: En wat je binnenbracht toch Jelle Senior. Jelle, het maken we die site. Doch To Friends. Ja, natuurlijk, want hij moest iets hier zinnen. En die kwam er nooit. Mike Oldfield. Maggie Riley, bestuurder is al leerling van onderwijs. Ik ben een mooi werk.

0: www.zwaanjoghurt.fm.
1: Simmer in Friesland.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
6: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
7: e-boekhouden.nl.
8: Kies voor Gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je... pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: e-boekhouden.nl.
10: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
11: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. De natuurbrand ten zuiden van Parijs heeft inmiddels meer dan 2000 hectare natuur verwoest. Franse autoriteiten hopen de 2 brandhaarden vandaag onder controle te krijgen. De branden zijn wel ingedamd, maar er is nog geen grip op. Franse media melden dat er bulldozers worden ingezet om de moeilijk bereikbare delen van het bos te bereiken. De natuurbrand geldt als de grootste in decennia in dit deel van Frankrijk. De politie heeft 2 mensen opgepakt voor brandstichting. Treinreizigers mogen hun tas niet meer op de stoel naast hen zetten. NS past de regels aan, waardoor tassen voortaan in het bagagerek moeten of op schoot. Tot nu toe was een tas op de stoel niet verboden. Wel moesten reizigers hun tas weghalen als iemand op die plek wilde zitten. Volgens NS wordt het bezet houden van plekken een steeds groter probleem. Vroeger haalden mensen hun tas wel weg, maar tegenwoordig gebeurt dat steeds minder. Ook durven reizigers anderen niet meer aan te spreken. Reizigersorganisatie Rover juicht de verandering toe. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel en Paul Sixa. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route in het bergachtige Centraal Massief opnieuw te maken met temperaturen van boven de 30 graden. Het weer hier, warm en zonnig, 26 tot lokaal 32 graden. Op de Wadden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
14: ANWB en gaan!
15: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
16: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
15: Nog niet helemaal dus.
16: Tja, die administratie. Toevallig tips?
15: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen.
0: Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
16: Ga ik mee aan de slag, dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig, van de Belastingdienst.
7: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Mag ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
17: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
18: Bij Simpel maken we een vuist om je meer voor minder te geven. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
19: Meer voor minder.
20: Simpel. De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
21: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
22: Hoppa.
21: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
22: Drie sterren slot.
21: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
23: Noordwien.
24: Non-stop. De beste muziek van Friesland.
25: Kom

0: Dit is Noorderwie. Ons zonoeren.
1: Het muzikale dwarfsluin van Friesland.
2: Ma petite

0: de muzikale dwarfluim van Friesland. Ons aanhoren
1: non-stop. De beste muziek van Friesland.

0: Wat is die Instagram?
1: De Sion binnen Trim.
2: Ga je een tipje vaker bij, jongens?
3: De Swutten Smart.
4: Ja, dan is het gewoon een genot.
5: De manning ziet op scherp.
6: Ik zit elke dag met zijn bek.
3: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu in.
5: En Omroep Friesland is erbij.
7: Ja, dat is echt fantastisch.
3: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
8: Nou, dat is onvoorstelbaar. Hey, ja.
9: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Mag ook wel joken, het is een Velderhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
12: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op velderhof.nl. Dat is pas comfortabel.
13: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
14: Je zou kunnen denken dat dit het geluid van avontuur is. Maar nee, dit is gewoon de soundtrack van een spannende film. Echt avontuur. Dat klinkt zo. Met de elektrische Jeep Avenger is het avontuur altijd dichtbij. Private lease nu uit voorraad vanaf €399 per maand.
5: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
15: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij de brand in een gebouw dat gerenoveerd werd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 mensen die vermist werden. De brand was vanochtend al snel onder controle, maar nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog niet bekend. De Belgische koning Philippe en premier Bart De Wever hebben de plaats van de brand bezocht en daar met hulpverleners gesproken. De Amerikaanse immigratiedienst ICE stopt met de meeste verkeerscontroles. Aanleiding zijn 2 dodelijke schietpartijen in korte tijd, waarbij ICE-agenten betrokken waren, meldt CBS News. Pas als agenten extra training hebben gehad over het uitvoeren van verkeerscontroles, worden ze weer hervat. Gisteren werd een migrant van 26 doodgeschoten toen hij volgens de autoriteiten probeerde weg te rijden bij een controle. En vorige week kwam er ook een migrant om het leven bij een controle van de immigratiedienst. In de VS is al meerdere keren gedemonstreerd tegen de acties van ICE. Tijdens de coronapandemie heeft de Britse overheid voor miljarden verspild door te veel beschermingsmiddelen in te kopen. Mondkapjes en andere spullen gingen over de datum voordat ziekenhuizen ze konden gebruiken, zegt een onderzoekscommissie. De commissie vindt dat inkopers bij de overheid zich beter hadden moeten voorbereiden op noodsituaties. De 10e etappe van de Tour de France is gewonnen door gele truidrager Tadej Pogacar. De Sloveen kwam solo over de streep, een halve minuut voor Remco Evenepoel. In het algemeen klassement staat Pogacar nu meer dan 3 minuten voor op de nummer 2, Jonas Vingegaard. Renners hadden op de route vandaag opnieuw te maken met temperaturen boven de 30 graden. En het weer in Nederland, warm en zonnig, het is 26 tot lokaal 32 graden, op de Waddeneilanden iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: De Jong van Friesland.
3: Non-stop muziek.

0: met Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Inmiddels zitten er 6 mensen vast voor de grote natuurbrand ten zuiden van Parijs. Volgens justitie gaat het onder meer om een vrijwillig brandweerman die heeft toegegeven dat hij takjes en bladeren in brand heeft gestoken. Een ander zegt dat hij per ongeluk een sigaret in de natuur gooide. De branden in het bos van Fontainebleau hebben al meer dan 2000 hectare natuur verwoest. De branden zijn wel ingedampt, maar nog niet onder controle, zeggen de Franse autoriteiten. Bij de brand in het centrum van Brussel zijn 6 mensen omgekomen. De brand brak vanochtend uit in een gebouw wat gerenoveerd werd. De slachtoffers, waarschijnlijk bouwvakkers, kwamen vast te zitten in een liftschacht, zegt een verslaggever van de VRT.
3: Die liften gebruikten ze voor de werken die ze daar aan het uitvoeren waren, en door de brand zijn die helemaal naar beneden gestort. De lichamen worden nu geïdentificeerd. Er wordt onderzocht of dat ook dezelfde mensen zijn als de 6 die als vermist waren opgegeven.
2: Hoe de brand in Brussel is ontstaan is nog onbekend. De maand juni was de dodelijkste maand voor Oekraïnse burgers sinds de Russische invasie begon, 4 jaar geleden. Volgens de VN-Mensenrechtencommissie kwamen er bijna 300 mensen om en raakten bijna 2000 burgers gewond. De commissie spreekt van alarmerende cijfers. Het aantal slachtoffers stijgt omdat Rusland vaker zware wapens inzet tegen de burgerbevolking, zoals lange afstandsraketten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet, 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer warm en zonnig, het is 26 tot lokaal nog 32 graden. Op de Waddeneilanden is het iets koeler. Komende nacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw warm met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: girls. Uh-huh. And have we got news for you.
1: You better listen.

0: fjouwermeisken die haar een partner verlenen haar, brengen de herinneringen weer te leven.
1: We waren toch wel echt maar bezig hoe wat een gemis teweeg brengt in je leven.
0: Dit week in Frieslandok, Te Gere, een verrassende film over rouw die treest en verbindt.

0: rest allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen in ruil voor een veilige en vrije doorgang die de VS schepen zou bieden. Maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij zijn plan in. De Amerikaanse blokkade van Iraanse havens gaat wel door. De overname van het bedrijf achter DigiD door een Amerikaans bedrijf blijft verboden. Sovinity probeerde via een kort geding het verbod van tafel te krijgen, maar de rechtbank gaat daar niet in mee. De staatssecretaris had de overname verboden om te voorkomen dat DigiD in Amerikaanse handen zou vallen. Rijkswaterstaat gaat aangifte doen tegen een automobilist die vrijdag 2 slagbomen los heeft geschroefd bij de ketelbrug tussen Lelystad en Emmeloord. Een storing veroorzaakte die middag een flinke file omdat de slagbomen niet meer omhoog gingen. 1 of meerdere automobilisten besloten niet te wachten op een monteur en besloten de slagbomen daarom zelf maar los te schroeven om er zo langs te kunnen. Rijkswaterstaat noemt de actie levensgevaarlijk. De slagbomen zijn uiteindelijk weer gerepareerd. Het weer blijft vanavond nog lang zonnig en warm met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: De Scion binnentrimt.
1: Dan een tipje vaker bij, jongens.
2: De Swudden Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag bij zijn bek.
2: Freed zet het SKS koetsjesiel nu uit.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
6: Nou, dat is onvoorstelbaar. Ja.

0: side, I laid on my bags. Well, it was a long ride, but I'm finally back. In this basement, it's drafty and cold, but I light the fire with memories to hold. Yes, I travel.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
3: 10 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog wel een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. En Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashoekje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smartengeld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor 43,8 miljoen euro. En daarmee is het de duurste dino ooit. Het skelet kreeg eerder al de naam Gus en is voor ruim 60% compleet. 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Wie hem heeft gekocht is niet bekendgemaakt. Het weer, het blijft vanavond nog lang zonnig en ook warm, met temperaturen tussen de 20 en 26 graden. Vannacht koelt het af naar 15 tot 20 graden. En morgen wordt het opnieuw een warme dag met maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
2: De dij voorbij.
1: De beste interviews en reportages van Joep.

0: De Europese Commissie in Brussel had instemd met de compensatiesystematiek Veenweide. Met deze Friese regeling kunnen boeren compenseren worden voor de gevolgen van hegere wetterpijlen, likos weerderdelgong van groen en minder opbrengsten. Ik praat erover verder met deputaire Friso Douwstra. Goedemiddag, Douwstra.
1: Goedemiddag.
0: Ja, hoe wichtig is deze stap voor het Veengrijden-programma?
1: Nou, behoorlijk wichtig. Dit is echt een bouwsteen die we nodig hebben om de volgende stap te zetten. En daar hebben we best wel lang op wachtje. Vijf jaar had de Europese Commissie door dienen om dit idee te beoordelen. Dus het is echt wel even een juichmoment dat wij ouder een week al een beetje terugkrijgen van nou, het kan wel de goede kant op gaan. En dan is het wachtje op het officiële besluit. En dat kan juist.
0: Ja, wat wie in de toekeltje eigenlijk?
1: Een paar dingen. Die gewoon nee. Hè? Dus ja, iets nijs, wat echt even gewoon op alle kanten besjoen worden. Nou, dat hoeft net slim te werken. Maar B, het tweede ding, wie echt wel een beetje van ja. Europa shit heel duidelijk naar. Helpt de oerhiet, het bedrijfsleven, de particulier net te vallen. Een beetje staatssteunvraag. Nou, daar is een lange oer dingen. Van is dat wel evenwichtig mijn norm? En is het echt daadwerkelijk zo dat een boer eventueel echt nadeel krijgt op het moment dat je die groen aanpast? Nou, daar is een heel soort onderzoek naar in.
0: Ja, want Nederland rint voorop in het onvreden van uitzonderingen, toch?
1: Nou, dat zie je, dat denk ik ook. maar eerlijk gezegd dat ik dat net exact weet.
0: Oh nee, dat weet je niet. Oké. Maar waarom is het zo wichtig dat ik hier op inzetten word, een jonken het stikstof bliert?
1: Nou, aan de ene kant, als we überhaupt niks doggen, hè, stel voor de week in Den Haag, de week in Brussel, dan klinkt die groen uit zelfs meer en meer in. Dat is gewoon de natuur. Maar de bovenop hadden we eigenlijk nog al praat van jongens, we willen dat inklinken een beetje voorkomen. Omdat je barkje bleef kennen. Maar ook omdat we de uitstoot van CO2, maar dat is het weer op mijn vinger rijden, dat we die verminderen. Nou, dat doe je om te, ja, ik neem het maar even een watje, maar het is natuurlijk serieuze business, maar om te watje met de wetterstorm. Hoe heger, hoe meer dat groen vers worden we kunnen, hoe minder uitstoot. Ik weer net te heeg, want ik is net mijn barkje. Of dat het iets zit, dus weer vreemder op een andere manier. Nou, dat is het continu balans ziekje. Als je deze dagen in de simmer een beetje door de provincie heen ervaren, dan zie je grote verschil tussen de hechten van de wetters en de grijdelonen. Dat is een heel ingewikkeld spel.
0: Ja.
1: Dus als je dat een beetje opnieuw injocht te wollen, zodat je de veengrijden net compleet kwijtrijdt, of juist op een bepaald onderplakken al, dan mag je de wetterstonden echt verplaatsen. Verheven met het wetterschip en de gemeente en de boeren en natuurorganisaties, kun je dan echt zeggen van, joh, in dat gebied worden we dat deel echt droeg. Het kon nog volledig warkje. Maar daar zitten we wat meer in de tussenfase. Dus ze noemen dan helemaal wiert. En ze noemen dan droeg. En orenparten, ja, die worden helemaal wiert. En die kist niet met barkje.
0: Nee.
1: Als je met barkje kist,
0: dan heb je geen inkomen meer.
1: Nee, nou, dat willen we bij Glicks net. Dus hebben we systematiek bedacht van hoe kun je dat dan op waarde zetten. Dus nou, stel voor een boer, even een voorbeeld, hè. 10 hectare, 1 hectare van kist aas net met barkje. Nou, wat doet dat nou voor die waarde van die bedrijf? Hoe kist dat op gecompenseerd worden? Maar jeelt, of misschien op een oorplak krijgt, wel weer goede groen. Nou, daar hebben we een systematiek voor bedacht.
0: Ja, die systematiek dek je hem nou verder mee onderslag. Wat betekent dit nou concreet voor de Friese boer?
1: Nou,
0: Kan je een rekening zien, bij wijze van spreken?
1: Ja, dat is uiteindelijk wel. Maar dat is helemaal te kort op de bocht. Daar heb ik een biertsproces. En bij gelijk zien ervan is Oldeborne delen. Nou, dat lijkt bij Oldeborne en de delen. Nou, zei het al. En daar binnen de boeren onderling, maar waar heel fier om te sissen. Wij willen dat het er in het tak om zuin uit zit. We hebben net dus Oerie bepaald, maar had echt het gebiedsproces zelf bepaald. Complimenten voor het werk wat ze die in hebben. Maar dat hoort dus echt niet, dat zei ik hier ze van, goh, in dat gebied zit het wetterpeil heger. Daar zitten boeren in dat deel van het gebied. En die zullen daarvoor compenseren voor de matten. Nou, die berekening maak je dan. En dan kom je mij van, hey, kunnen wij de rekken opsturen naar de Oerhiet voor een stuk yield? Ja, dus yield voor groen, of als een boer geen yield wil, kunnen we hem op een oorplak groen voor weer om jou.
0: Ja.
1: Maar dat is dus bepaald worden in waarde. En dat gaan we nou dienen.
0: Ja, dat hij hem dan als provincie dienen.
1: Mijn wetterschip en de gemeente.
0: Ja, maar op provinciaal niveau, zeg maar.
1: Dat klopt.
0: Ja,
1: dat gaan wij dienen. Die systematiek kan wel broek worden, ook in andere provincies. Dus het is net zo het is al in de Van Friesland. Maar niet betocht. Maar er binnen meer veenrijden provincies, hoe Riesel, Utrecht, Zuid-Holland. Daar hebben we ook een soort contact mee. Dus die binnen maar wie is mijn jurk.
0: Ja, dit is dus concreet wat het inhoudt. Dan, wanneer? Wanneer kunnen die boeren komen met haar rekken?
1: Ja, je slaat wel even prat op die rekken. Ik had ze niet eens even uitlijnen dat het zo simplistisch even net is. Dus de gebiedsprocessen zelf, daar luwen wij van onderop. Dat het gebied met alle belutselen echt zijn van
0: staat. Maar giet dat nou in?
1: Dat ben je wel hier. Maar aan de
0: ja, gang. Maar nou is er toestemming vanuit Europa, dus nou keer je echt ondergang.
1: Nou, inderdaad. Dus daar keer we nou mee terug. Het ene gebied is verder dan de oren. Oldeborne de Delen, die is al heel vier. Dus ik denk dat die nou aardig snel dit broeken kan, in het berekenen daarvan. En dan komen we op het volgende toekeltje, want het is nog net helemaal clear. Dan gaan wij daar ook heel vernedig, ook van Den Haag.
0: Hmm.
1: Dus voor dat onbelangrijk, we gaan Scofilin pakketten daarvoor in zinnen. Daar hebben we heel vernedig. En we wachten op de reactie daarop van het US landelijke regering.
0: Dan komen we daar een volgende keer op waarom. Friso Douwstra, tige dank.
1: Graag, Dien.
0: Doeg.
1: Hartelijke zin maar.
2: Alles wat je uit Dijn is, jongens, tussen 10 en 11.

0: wat je dies mist hebben, jongens, dus kunt zien in Alven.
1: De dij voorbij.
0: Dit is de dij voorbij.
2: De Europese Commissie in Brussel heeft instemd naar de compensatiesystematiek veenweide. Dat klinkt saai, maar niet wel om centen. Want op de Friese regeling, deze nijregeling, kennen boeren naast als compenseren worden voor de gevolgen van hegere wetterpeilen. Een van de gevolgen is onder oren weer de Delgong van Groen en ik minder opbrengsten. Terroir Jerwe Gerben de Boer van het Wetterschip Friesland.
3: Het veengebied is cruciaal in het wettersysteem. Het is de spons van Friesland eigenlijk. En die spons moeten we goed beheren en vochtig houden. Hij moet net te wiet wijzen en hij moet net te droog wijzen. En daarmee, als we hem goed vochtig houden, geven we de inklinking van het veen ook zien. En dat is tegen wichtig, ik voor de mensen die hier wennen en boerken in dit gebied. Dus, dit is een leerproject. Het is een voorbeeld voor heel Nederland. Hier ben ik naar Sjoen. En daar hebben we een systematiek voor ontwikkelen, een compensatiesystematiek. Dat de boeren met hegere pijlen toch perspectief houden naar de toekomst. En dat wij het wettensysteem haalbaar en betaalbaar houden.
4: Hoe lang gaat het worden voordat deze compensatieregeling goedkeurd wordt?
3: Heel lang. Dit gaat heel lang worden. Want het met een heel soort routes. En in Brussel moeten we er toch wat van vinden. Want normaal is eigen risico in zulke processen is 5%. Maar in dit geval is het 12% worden. En daarom moest Brussel beoordelen als het staatssteun weer. Nou, ze hebben het goedgekeurd. Het is goed in elkaar zetten. En nu kan het gebiedsproces los. En de herinrichting en de waterpeilen omheen.
4: We zitten nu in dit gebied. Welke orengebieden ben je geschikt voor dit project?
3: Eerste keer komt hier achteraan, dat is bij Heeg. En dan hebben we nog een aantal gebieden, Grouwster Leeglaan. Kennen ze het alleen net opnemen. Maar dit is toch wel de dikveengebieden, bij Erikstein. Die pakken we het eerst aan, omdat we daar het meeste resultaat bij Heli kennen.
4: En wanneer verwacht je dat het resultaat zichtbaar wordt?
3: Dit hele gebiedsproces met begin 2032 ouderen wezen. Dus dan moet het realiseerd worden. En het wettensysteem met eind 2028 al klaar wezen. Anders krijgen we de subsidies net die we dan nodig hebben voor de inrichting.
4: Dus dat is al wel vrij vlot?
3: Ja, we kunnen eindelijk aan de slag en daar heb ik zin in.
4: Ja, ben je niks zwaarigend voor het wetterskip?
3: Ja, maar de nieuwste ontwikkelingen in het huizen. Dat stikstof hoofdzaak wordt en oorzaken met naar de achtergrond gaan. Dat baat is als wetenschap, maar ik als provincie en ik in de gemeente natuurlijk die het betreft. Wil echt grote zwaarigen van we gaan iets moois maken, we gaan een model maken. En daar wil iedereen mee aan de slag. En nu staat de financiering voor. En dat is... dat moet je dan even luchtje, dat we een punt van zwaarheid bij Bob opzetten om toch de gebiedsprocessen in de andere gedeelten ik ben goed te kunnen faciliteren.
4: In de eerste instantie dus geen invloed hier in de veengruiden, maar nee. In de rest van Friesland wel.
3: Ja, dit gebied is de financiering rond, dus je kan met ik zeg dat we goed wandelen binnen, maar we willen graag verder en daar hebben we nog geen zicht op financiering.
4: Nee. Berit Mulder, dat is je boer en er is mooi werk onder de compensatieregeling die nou is goedgekeurd terug Brussel. Kan je vertellen wat die compensatieregeling inhoudt?
5: Ja, ik heb mooi werk namens ik orenboeren en mij 12 orenboeren tegelijk hebben in klankbordgroep zitten en wij hebben mooi werk aan de compensatiesystematiek zoals die er nou leidt om boeren op voorhand als centerlitten wat met hun vermogenskeer en inkomenskeer een derde x-bedrag voor te stellen en hun de keuze te gaan wat worden mild of groen en op zo'n manier maar een proces opstarten.
4: Ja, want hoe ontstiet die skeer?
5: Nou, die skeer ontstiert omdat wij momenteel lege waterpeilen hebben, jipontwettering. En ze herstelt dat het waterpeil eigenlijk naar meer 40 centimeter moet. En dat houdt in dat de perceel een vermogenskeer krijgt, want de opbrengst van het perceel gaat naar beneden. Maar ook de droegligging van het perceel wordt leger, dus er zitten legere prijzen op. Dus een boer heeft twee soorten skeer, vermogenskeer en inkomenskeer.
4: En deze compensatieregeling, die lost dat al een keer op?
5: Nou, die lost het op, laten we het zo stellen. Die vermogen wordt compenseerd, dus daar baast geld voor. En dat kan dan ook lossen bij de bank, als dat worst. Maar een jonge boer of een boer die zei van ik wil terug, die kan kiezen voor in plaats van geld, ik wil groen hebben. Dus die krijgt zijn geld dan uitkeert in groen, zeg maar. Dus die krijgt meer groen bij de pleets, waar terug hij ik meer gas opbrengt en krijgt. En daarmee wordt zijn inkomenskeer qua veilig gesteld.
1: De beste interviews en reportages van Joert.
6: Alles wat er speelt.
0: Dit is de dag voorbij.
6: Omroep Friesland.
2: Het pontsie de delen bij Lunebut is vanwege vernielings uit de veer. En het is nog de vraag of het ooit waarom komt. De pont leidt al tolvier in de Heerveer. En maakt het deel uit van de acht van Grauw. Dus een fietsroute. Maar meerdere ponties om het wetter om de route hoe te sterken. De vernieling, ik zei het al, binnen lang rond de gong. Maar de situatie is nou zo slim dat de pont dus uit de veer hel is. Gerard Adema is voorzitter van de stichting Fietsveerpont de Delen.
7: Ja, nou, Peer Wikkelien is het vandalisme. Zo via trosslijn dat het pontje op een kop te wetter raak is. He, er is al langer sprake van vernielings. He, met zinniskolom die het vernield worden. Hier zijn platen die het in de veer gegooid worden. De zwemtrappen aan beide oevers die albrutsen binnen. En nou ja, tot overmaat van ramp, dus 12 weken verlien, bij de pont op een kop in de Heerveer.
8: Ja, en die hebben we erdoor uit hellen.
7: Ja, die hebben mijn man en macht, maar de lokale leenwerker hebben die man kraan, hebben die op de wal heist. En gelukkig maar, want de worden Duits vader ik van boten langs. Hè, en als er op een kap loopt, dan is de begeleidingskabel loopt en ik boven wetten. Dus dat hier ik nog wel oorskomen kan, zeg maar. Bij mijn man en macht hebben jongens in de jongtijd hebben op de wal takelen. En dat is verbazing, loopt er vrij vlot en ooi. En dan hebben vanavond mijn man en macht het pontje weer in de veert drukt. En dwars oer in Instekhavendel line. Ja, en alles vernield. Hè. Dus alles kapot. De bezinningskolom eraf. En een soort skeeën.
8: Ja, en op een heel veel moment. Want je krijgt subsidie kregen voor het onderhoud.
7: Ja, zeker. Wien krijgt een mooie subsidie van de provincie Friesland. Kregen we mooi bij het grut onderhoud. Het meerdere onderhoud uitvoeren kan hier. Hè. Dat doen we eens in de 4 weer. Dan wordt het pont eruit halen, wordt er helemaal skin maken, wordt er op mij koten en dan kennen we er een Iris 5 vooruit. En die hier in de krek ontvangen en ook gebeurt dit. Midden in het seizoen, hè, waar er een soort broek maken wordt van het pontje. Pontje is ook opname in de acht van Grauw. Hè, dus mensen die route fietsen of keuren, die maken er op dit moment ik de broek van. Maar dat kennen we net, want hij is uterveerd en... Ja, het is pittig dat we mooi alle vrijwilligerswerk wat we erin steken om hem gewoon normaal in de veer te houden. En nou confronteren we hem mooi met dit soort vandalisme. En ik op het stuit, dat er soort broekt wordt, maar ik op het stuit dat we dus die subsidie krijgen hier voor het grut onderhoud. Wat we eigenlijk in dit naai hier uitvoeren zullen hier.
8: Ja, heb je enig idee in wat voor jochting je de dieren ziek je matten?
7: Nee, we hebben geen idee. We hebben wel wat oproepen in plaats van mensen die wat sjoen hebben, die wat jet hebben, die wat witte, om zich te melden, zodat de politie haar werk dwan kan. We hebben ook ongeveer de dien van dit gebeuren. En we hopen dat de mensen die dat op hun geweten hebben, ik zag grut binnen om zich even te melden. Maar zodat dit in goed doel is oplost voor de kern. Want de skee is best wel groot. Hè? Dus met de subsidie kunnen we het onderhoud uitvoeren. Maar ik denk dat er nog wel een bedrag van 15.000 euro, want daar hebben we door, nog wel bij moet om ik de skeer te herstellen. Dus en als we hier komen, hè, want je kan zich voorstellen dat wij nog wel nooit denken binnen als vrijwilligers, al wij dit nog zijn in de veert horen willen.
8: Ja, dus de kans bestaat dat er überhaupt niet even waarom komt?
7: Die kans is zeker aanwezig, ja. En dat zou spietig wijzen, maar zo ken ik net.
8: Nee, maar het viel haast persoonlijk om dat het je meerdere keren gebeurt. Eén keer zoen je steeds van, baldadige jeugd, maar twee, drie keer, dan denk je van, zoen ze het echt specifiek op je verschoen hebben?
7: Ja, dat denk ik net. Maar ik denk dat dat er toch een aantal personen binnen die de plezier om het lenen om spul van oor te vernielen, klaarblijkelijk. En ik denk net dat het echt op je munt, hè. Maar ik blijk dat je dit een plakje, het is natuurlijk boet nou, hè. Dus we hebben meestal dan ja, hun gang gingen kennen. En ja, ik geloof gelijk dat hier plezier aan het leren. Ik weet het net, maar voor ons is het heel vervelend. Mijn vrijwilligers proberen dit pontje in de veer te houden. En dat dit je dan ook komt, ja, dat is heel vervelend.
8: Ja, dan is het wel even al, denk ik.
7: Wel, alles is zeker al. En nou ja, ik zei het ook al. Hè, wij binnen dus ik op brieën dat het pontje überhaupt wel weer in de veer komt. Want ja, dit word je zo net. En ik heb hem opknappen litten, maar Jilt van de provincie. Maar als er dan vervolgens weer dit soort dingen gebeuren, ja, dan heeft dat net zo hele volle zin. Dus we denken er serieus naar om hem net weer in de veer te brengen. En dat is heel spietig, dat worden we net. Maar ja, misschien kent het net oorzaak.

0: en Alphen.
1: Dit is De Dij Voorbij.
2: Het terrein naast de hillige groen van het Tjoekeloni Frenzer wordt op het nij inrochte. We troeieren nog praat, maar Ioen wordt de nije plan bekendmaken. En wat er daar krijgt komt, dat weet directeur Dirk van Marm van Bouwcombinatie Noordwest. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Kun je vast een tipje van de sluier, Jan, over wat er krijgt komt? Want je houdt ook een geerkomst om dat te presenteren. Maar wat kun je erover vertellen?
3: Ja, wat ik nog steeds ken is dat we hebben inderdaad Joen een bijeenkomst om de plan te presenteren. We hebben op begin de groen een supermarkt. En dat doen we samen mooi Pais Vastgoed. En op de eerste en tweede verdieping, daar willen we 10 appartementen realiseren. En er is nog een deel mooi tweede verdieping. We hebben nog, bij dan ik nog 2 appartementen zo'n kennen. Dus samenvatten, supermarkt. Mooi 22 appartementen is de bedoeling.
2: Dat is een flinke upgrade dus. Want ik kleur dat Jutterdijs is dus een supermarkt zie je er. En in je wenning, denk ik?
3: Ja, er zit nou inderdaad een supermarkt. En er zie je het. En de KNKB, die houden daar kantoor. Die is inmiddels verhuizen. En er zit een fysiotherapeut in, die is inmiddels ook verhuizen. En er zit nou inderdaad nog in je wenning bovenin.
2: En dat oude gebouw, dat gaat volslijn plat, denk ik dan,
3: ja,
2: hè?
3: Wordt helemaal sloopt.
2: En dat dat nou naast het Tjoekeloni leidt, had dat nou nog wat extra druk, ik?
3: Nou, het is een kritische locatie, hè. We zijn er ook al een x-aantal jaren mooi aan x. Nou, een goede keer werking mooi in de gemeente. We hebben natuurlijk altijd nog een welstandscommissie die er ik wat van vind. En nou ja, gezamenlijk ben we toch tot een heel mooi plan komen, vinden wij zelf.
2: Ja, alle Noorzen dezelfde kant op, dat is slaggen.
3: Ja.
2: En ik kan me zo voorstellen, als je dan zou dicht op dat Tjoekeloni zitten, ik ken dadelijk de bewoners dan ik vanuit die appartement de pc's in?
3: Nou, er komt inderdaad een gedeelte van die werken. Die shut natuurlijk op het Tjoekeloni. En nou zit er natuurlijk altijd, voor degene die zit er natuurlijk altijd de tribune, dus die zit er dan voor. Maar de pc dan heeft hartstikke mooi zicht op het veld.
2: Ja, dus wat dat betreft bent de huizen die dadelijk ultiem geschikt binnen voor de echte fans.
3: Ja, dat zoen je wel eens een keer, ja.
2: Ja, ja. En die inrengeerkomsten, wat moet ik me daar eigenlijk bevoorstellen? Je zet de douane niet op in de bocht van Guné daar. En iedereen die wil, die kan even misschien wat je mooi betocht, hè?
3: Dat klopt. Dat heb je goed samenvatten. Wij zijn van, nou, we willen toch graag het plan presenteren. En graag ik weet wat de mensen ervan vindt.
2: Nou, ik ben heel benieuwd wat dat opsmiet.
3: Ja, maar ik.
2: Je hebt vast nog wel meer hoor. En, maar even zien. Als het dadelijk oisteert natuurlijk hoe dat worden is. Toen een plak weet je, als om er op een soort komen.
3: Ja, dat klopt. Nou ja, zo zei ze, we binnen van al jou 18 juni in de bos van Gené. Je bent welkom.
2: Nou, tige dank. Dirk van Marm van de Bouwcombinatie Noordwest der Oer. De nijbouw bij het Tjoekeloni. Dank u wel.
0: Dit is De Dij Voorbij.
4: Broekers van het WMO vervieren in de gemeente Smellingelo maatje Hagutte zwaargen hoe de takkomst van dat vervier. Het taxibureau dat het WMO vervier verzwaargt, Taxi Kort, is failliet. En de gemeente heeft nog geen oplossing voor. Nevens de gemeente is het vervier ont Saint Augustus garandière, maar de chauffeurs van Kort nemen 31 juli als einddatum. Nevens Sietske de Vries van Drachten is dit onder de broekers van het WMO vervier het gesprek van de dag. Zij vertelt in hoeverre het zelf afhankelijk is van dit vervier.
5: Ik ben Hazeblin. Ik zie wat in de beurs net. Dus ik ben wel heel afhankelijk van WMO gevier.
6: Ja, hoe vaak broek je dat?
5: Ongeveer 4 keer in de week. Dus 4 keer heen en 4 keer waarom.
6: Ja, en nou is het bekend dat het taxibedrijf dat WMO vervier voor Smellingen docht dat dat failliet is.
5: Ja, Smellingen is failliet.
6: De Taxi Kort is dat. Die gemeente zijn dan van ons zo'n augustus is het garandeerd, maar van ons zit een jongen in de taxi en die ook weer een overhaal te hebben.
5: Ja, die taxichauffeur die zei van, misschien is dit een van de laatste ritten die ik bij jou maatje, want 31 juli stappen we ermee. En zie hier een ik bericht van de werkgever. Dus ja, ze gaan een handig in salaris gaan. Die meesten, ik geef vakantie te slag van juni. Dus ze gaan maar zitten. Nou ja, ik weet net waar dat besluit naar had, maar zie je haar op mijn riem.
6: Ja.
5: Nou, en dan ga ik een probleem.
6: Ja.
5: Want ik ga binnenkort weer een afspraak in het ziekenhuis. Werd ik een operatie ondergingen maat. En ik ga helemaal geen netwerk om me heen die het mij brengen en helle kennen. Dat heb ik net.
6: En de gemeente, hoe dus communiceert hij mij met hem?
5: Nou, de laatste brief is dat ze tot zo'n augustus het vervolg garanderen.
6: Ja. En dat ze ermee aan de gang binnen.
5: Nou, en dat ze ermee aan de gang binnen. Van, we doen ons best.
6: Ja, maar dat neemt de zwaardige net voor, neem ik om.
5: Nou nee, dat neemt de zwaardige helemaal net voor. Want die vier keer in de week dat ik dan die taxi nodig ga, ik zou net weten hoe ik ergens oors komen mat.
6: Nee. En jou binnen hier, dat ze net met zwaardig, want jou hebben wel een aardig netwerk om je heen, begrip ik. Je komt op wel plakken. Die zwaardigen binnen Gutter, als alleen nog bij jou.
5: Nou, iedereen had het erover. Van, het zou net best wezen als ik aanzien net meer van het WMO vervoer een gebroekmaatje ken. Ben ik een helper de meesten die ben blind. Dus dat, we weten net hoe we ergens komen matten. En weer ophellen willen matten. Dus de meeste mensen die ik ken, ben ik gewoon afhankelijk daarvan.
6: Ja, want je zit in een gespreksgroep, in een koor, en eigenlijk is dat een beetje het peteer. Hield iets van, hoe komt het?
5: Ja, iedereen die had het erover van en nou dan? Hè? Zoals ik ga over 14 dagen, 3 weken, werk weer opereerd. Dus ja, nou ja, daar maak ik me er ook over. Ja, van hoe kom ik in het ziekenhuis? En hoe kom ik er, vooral, hoe kom ik er dan weer thuis?
6: Ja.
5: Ja,
6: en heb je die zwaardiging ook bij de gemeente Delijn?
5: Ja, die heb ik ook bij de gemeente Delijn. Ja.
6: En wat was dan de reactie?
5: Ja, wie ben er mee aan de gang? Sissen ze dan.
6: Maar ja, daar heeft je net zo verloren.
5: Daar heb ik niks van. Ik wil zeker niet af van dat ik gewoon. Ja, ze zeggen, wie garanderen dat zo in augustus? Maar nou Jerk van de chauffeurs van Kort, dat ze die week al helemaal net rieden. Dus daar meid je bezwaar aan hoor.
0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joerts.
7: Ontovoeren.
0: De dag voorbij.
8: Het is kunstner Nienke Brokke. Een volslijn rietsel wermt haar Dijk van de Wijf. Een groot landschapskunstwerk bij Jester Bierum. Van het weekend in de brandstutsen is. De Amsterdamse denkt dat het te maaitje had met kritiek op het kunstwerk. Dat het net goed onderhouden wordt. Maar heel wis is ze er net van. Dat er alleen nog maar onkruid op stiet en dat het net onderhouden wordt, dat is ik net weer, zei ze. Tjen, uw collega Erik Enema, die het eerst weten hoe of ze vertrietelijk wie oer de vernielings on haar Dijk van een Wijf.
9: Nou, ik was eerst wel geschrokken. Ik moet zeggen, niet echt verdrietig, want ja, ik neem het sowieso niet persoonlijk natuurlijk. Ik zou elke tegenslag weer in een voordeel omzetten, het liefst. Dat is nu in dit geval communiceren. Over waarom het kunstwerk eruit ziet zoals het er nu uitziet qua groei, plantengroei. Verdrietig ben ik wel als er echt blijvende schade blijkt.
6: Ja, en dat
9: is nu nog niet bekend.
6: Dat is dan natuurlijk, hè? Nee.
9: Ja, dat is, kijk, als planten verschroeien en branden, dan is een plant dat weer krachtig genoeg, dus dat komt snel genoeg weer op. Dat is niet het probleem, maar wel als de huid beschadigd is van de pakking waar de grond in zit. De grond die de vorm van het beeld bepaalt. En dat zit goed ingepakt in erosiewerend doek.
6: Mm-hmm.
9: En als dat beschadigd zou zijn, ja, dan hebben we even een herstelklus.
6: Ja.
9: Ik heb het nog niet gezien. Nee, ik kom wel in de buurt vandaag bij Harlingen. Dus ik hoop dat ik misschien even tijd heb voor de boot naar de Schellingpak om te gaan kijken.
6: Mm-hmm.
9: Maar dan nog kan ik niet precies zien in hoeverre de schade is.
6: Nee.
7: Je zegt, ik wil gaan communiceren over wat er gebeurd is. Heb je onvoldoende gecommuniceerd over je kunstwerk? Heb je dat gevoel?
9: Nou, ik loop misschien vooruit om misschien een reden waarom mensen al dan niet wel of niet dronken om 5 uur 's ochtends wat hebben aangestoken. Want ik hoorde wat onvrede over hoe het beeld erbij ligt.
7: Mm-hmm.
9: Men denkt dat er allemaal onkruid op groeit en dat er helemaal geen onderhoud op is. En dat is niet waar. Dus er wordt juist met beleid worden nu alle planten die opkomen, die worden met rust gelaten. Omdat zij nu goed werk doen. Het is misschien niet het mooiste. Als ik heel eerlijk ben, denk ik, wow, ik zou ook wel alles koolzaad willen maaien. Zodat de vorm weer helder leesbaar is. Maar het koolzaad doet nu goed werk. En dat is namelijk de grond verarmen. En ook een worteldek maken met het kruldoek. Dus de pakking waarin de vorm beschermd is. Zodat het een stevige erosiewerende laag vormt.
7: Ja.
9: En als dat nu van dit jaar koolzaad is, nou, dan is dat prima. En volgend jaar kunnen daarom dan weer beter onze kruiden groeien, die we wel echt willen. Want namelijk, we hebben een mengsel samengesteld, in samenspraak met de omgeving, met de akkerbouwers en boeren. Waardoor het beeld altijd leesbaar blijft, want die kruiden worden niet hoger dan 40 centimeter.
7: Oké. Okay.
9: Ja. Het allermooiste had ik persoonlijk gevonden als die natuurlijk dit jaar ook al helemaal wilderig gingen groeien. Want dan was het al precies zoals we bedoeld hebben dit jaar. Maar ja, als de grond net is opgeleverd en er heel veel gebouwd is, dan is die grond gewoon heeft een shock gehad, zeg maar. En dan krijg je pioniersplanten die daar eerst mee aan de haal gaan.
7: Ja.
9: Aan de slag gaan.
7: Ja. Ja, en dat kun je moeilijk sturen. Maar laat ik zeggen, dat verhaal, dat had misschien eerder gecommuniceerd moeten worden om eventuele vandalisme te voorkomen?
9: Ik weet niet of het daarmee te maken heeft, maar ik zie het wel als een kans om het beter uit te leggen.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Vergees koffie en taart op de borkerij. En wat wol die betelt via een betellinkje. Zo ontvangt Bartle Holterop van Rotsergaas te zien gasten. Want commercieel mij er haast niet meer. De gemeente de Friske Maarten die wies er nou echt zijn nieuwe plan naar. En Oerlien, jij is terroor de wethouder Jan van Zanden. En nu hebben we contact met boer Bart Zels. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Wat Gide krijgt toen je het trojo heen net, doet jou dat berucht van de gemeente kreeg. Dat ik die nieuwe plan, dat die aanwies binnen.
4: Oh, vooral heel interessant. Want dat dwingt hij dan met dat innovatie. Ja, het verbaast eigenlijk. Vond het wel grappig dat ze. Dat ze het zo'n mooi bedrijf vinden, maar. Nou ja, ze hebben de aanvragen dus toch uitketst. Dus ja, nou ja, ja dan maar meestal tussen het nodig.
3: Ja, want je zegt ze interessant. Dat klinkt nog vrij kalm, vrij neutraal. Ik kan me ook voorstellen, als je zo lang al ziek je naar je manier om je bedrijf voor te zetten, dan komen er eigenlijk op bepaalde emoties bij vrijelijk op mij.
4: Ja, ja, inderdaad. In december hebben we inderdaad. Nee, waarschijnlijk weet hij me dan wel behoorlijk ont oorlog voeren wist en verteld dat de gemeente het alle beter goed was. Maar ik heb tegenwoordig eigenlijk wel geleerd dat echt helemaal geen zin heeft. En nou ja, de kleren had er op deze manier geen oplossing vinden kunnen. Ja, ja, ja dan maar net. Nou, kom dan maar gezellig bij me thuis en kan je onze vregen. Ja, ja, dat maar wel. Dus natuurlijk, doe maar eens koffie vergees, vet Jan. En daar kennen we eigenlijk helemaal niks van zitten. Dus ja, ja, ja.
3: Ja. Op je website is die tech koffie, gebak en gezelligheid. Die binnen dus vergees. Ja. En ja, dat bijdragen, dat mij elke niet zelf weet dat ze dat doorgaan. Ja. Ja. Zit er net een risico dat het toch een winkel in een orenverpakking is?
4: Nou ja, dat zullen we dat met mijn blikken. We hebben al van sneu die de handhaving al bij is op het hier om 11 uur. Ik zeg gewoon, ik ben mooi beteerd. Nou ja, lekker bakje koffie dronken en. Ja, zijn we en ik een beetje als vrienden ben. En zei ik dan wat in de pad in, dus dat vind ik eigenlijk wel heel grappig. Ja, nee, natuurlijk, aan alle kanten zitten risico's. Maar Claire, wij binnen van mening dat dit maar bestaan. Dat het een mooi plak is dat we voor een soort band en een soort orders echt eventjes de boerderij op een mooie manier kunnen laten zien.
3: Maar de hoornhavening zou bij Odell komen, dat lid wil zien dat ze er bovenop zitten dus.
4: Ja, ze winnen om 11 uur aan. Dus dat Rian en ik zijn van nou, ik ben benijd. Maar ze winnen om 11 uur aan. En Vreet hebben dan een berichtje gekregen van hé, ik heb daar maar hier een keer, maar mijn concept, de welkom thuis. Let wel op, je maakt niks vreet je voor de horeca, want Tim binnen recreatie. En de meisje toch geen geld vreet je voor de koffie. En meisje voor mij, CSA, maar de meisje geen geld meer voor vreet je. Nou ja, oké. Okay. Dan door dat een heb meer en dan nodig we zijn vrienden gewoon alle keer tussenuit.
3: Ja, dat
4: dus ja, en dat weer van de week weer dat natuurlijk. Ja, wat weer dat bijzonder, want in eerste gang de meeste hetzelfde oude was ervan. Toen weer direct dat vrienden zijn, nou dan bak ik de patatwol. En wie zelfs meestal die gewoon omkruurd wieden en de trekkertjes werden nooit dit oprommen. We hebben echt maar verbazings toen te zien. En ja, er waren meesten die te weinig joegen, maar ik echt meesten die vies te vol joegen. Ik zei, dit door maar een briefje minder, want dit is echt te vol.
3: Ja, er komt wel wat binnen dus. Jerk, ik ben nog even benijd, want je had dus een treie onvragen die in, tenminste de gemeente die telt de treien.
4: Ja, maar volgens mij.
3: Zij zelfs, maar wat had je kunt onvragen? Wat woon je?
4: Nou, in het begin, dus in december toen het traject startte, toen hebben we maar een adviesbureau om tafel zitten van nou, hey, je met die vergunning onvoldaan. En nou, de gemeente zei ik, vreeg je dan de vergunning, ik ons altijd dat is. Hè? En omdat wij vorig jaar weer in de hand haafden op bijvoorbeeld online bestellen, hè, dat is door de kok een berichtje sturen koers, dat vond de gemeente net meer ondergeschikt. Dus nou ja, werden we daarop handhaafd. Toen zeiden we, nou, dan wil ik maar gewoon beschrijven zoals dat het is. Maar het aantal mensen dat komt, dat we zorg verliezen om mensen, dat we mensen aan het werk hebben, enzovoort, enzovoort. Dus ik denk, ik ken wel weer omheen draaien, maar dat is ook liegen. Ik zet het gewoon op papier zodat het werkelijk is. Ja, en toen zei de gemeente, ja, dit is zo'n brede manier van landbouw. En wij geloven erin dat dit de toekomst is. En zij zei, ja, dit vinden we te vol. Wees nou een zorgboerderij? Wees nou een restaurant? Wees nou een grintetuin? Wees nou een winkel? Wees nou een boerderij? Dus ze begrepen dat net. Nou, toen Harry, Jan en ik zeiden, nou, als je hem deze onvraag ingewikkeld vindt, dan maak je hem ongelooflijk eenvoudig. Dus dan vreet je wel in, maar om als wij even volle mensen ontvangen mogen als dat dus gebouw brandveilig verkeurd is. Dan niks meer, niks minder. En we vregen om van, god, maar wij alsjeblieft yield vreeg je dan voor de koffies die we zetten, want volgens je mag dat net meer. En ze zijn, ja, nee, zelfs dat vinden we te ingewikkeld. En wat ik wel bijzonder vind, want de gesprekken weer goed, ja, ik vind echt dat wij hier te maken met Chris van Hes van FNP, die heeft zich echt inzetten. Die heeft zijn best dienen, iedere week Marco om tafel. En de gesprekken winnen vooral van, ja, maar ken dit dan wel? Nou, nee, dat ken eigenlijk net. Nou, het ken eigenlijk wel, nee, maar eigenlijk ik me net. Dus, nou ja.
3: Ja, wat vind je ervan dat de gemeente nou ook zijn had van, het is nog even clear, maar die omvragen?
4: Nou ja, ja, prima dan. Dat vinden we wel goed. Dus ik ben benijd. Wat ik wel bijzonder vond, de binnen onderling nogal wat bedrijven die mij benaderen hebben. Hey, van als dit bedrijf gebeurt, dan hing je bij ik. Dus ik heb me net verenigd met elkaar om te zien op wat voor manier dat we hier aan het werk binnen. En nou ja, ik hoop dat we ooit weer een keer een dialoog kennen. Hè, maar de gemeente van, hey, er zijn zo'n bedrijven zoals dit die zich eigenlijk zou ontwikkelen willen. Misschien hebben we het alleen maar om tafel om te zien of we daar een goed beleid op markt kennen.
3: Ja, want nou, op dit stad krijg je dus via giften krijg je het yield binnen. Nou is Dwossa een soort meisje die haar yield in jou stutsen. Dat keert om obligaties nevens mij, hè?
4: Ja, ja.
3: Hoe komt het ermee?
4: Nou, er zijn best wel wat mensen die hun yield weer omboeren. Dat heb ik gewoon weer ombetalen. Maar de meesten die het meeste yield in dus investeerd hebben, daar hebben we nou contact mee. En bijna wekelijks haast contact van, hey, wat vind je ervan? Hoe doen we dit? Hoe doen we dat? En ja, die zijn, ja, dit is natuurlijk wel dan een hele goede optie om het dan maar op deze manier te doen.
3: Maar is dat genoeg voor die mensen? Dat ze zeiden van, ja, die giften, dat, nou ja, dat wat je dan binnenkrijgt, dat is voldoende. Dat vind je dan prima?
4: Nou, ik betaal je gewoon de rente. En wij hebben maar hun een afspraak over wanneer wat het hield, waarom het, dat met in 2033. En ik moet gewoon keurig de rente betalen. En dat doe ik. Hè, dat doe ik gewoon vanuit de melkveehouderij. Dit is natuurlijk heel interessant. En aan de andere kant is het, ik, ja, maar zo eerlijk weten dat ik het zelf, ik wel een heel bijzonder experiment vind eigenlijk. We hebben natuurlijk heel vaak uw hand, hè, om zit altijd maar dat radjeelt en altijd maar prijzen betinken en altijd maar waarom net meestal gewoon zelf naar binnen te litten. En nou ja, we worden nou dat won. En ja, eigenlijk vind ik het nou wel een fantastisch avontuur.
3: Ja, dat avontuur, dat gaat ik nog even terug. Want je hint al even over die horenondernemingen. Je wil nog naar de rieën van Steerta. Wat moet er baren voordat je zegt, ik lees maar de bedel, het is nou clear?
4: Nee, eigenlijk niks. Want we hebben een visie. We willen een boerderij bouwen die toezicht die kan besteden. Die mij draait in de natuur. Westo zoenwerkest, west goed eten mij helikest, westo een versnelling leger meist. Ja, als we dan even zin in krijgen, de visie blijft hetzelfde. Alleen we vinden een oplossing. En dat zal ik mijn hele leven lang blijven doen, denk ik. Dus ja, wat ik zo leuk vond, hè, want de oude 6 maanden is er natuurlijk een heel soort gebeurd bij ons. En ik heb me echt oud. Ik heb altijd het gevoel van, hey, waarom krijg je een zinslag? Hè, en wat heeft ervan te leren? En de ouderhanden zo'n maanden, hè, dus sinds de handhaving, vond ik het zo interessant. Want ik heb van mezelf zo volle schaduwstikken als je hem kent. Dat ik denk, oh wow, oké, dit gedraagt hij dus op zo'n manier op het moment dat iets van die oude pakt werd. Ik vind het zo interessant om te zien hoe die vrienden op die reageren. Ik meende dat ik vrienden hier, omdat ik zo'n succesvol bedrijf hier. Maar die vrienden die zijn al, ja, nee, ja, we horen nou nog steeds van die.

0: door in Rosse Gaast.
1: Ja, leuk. En kom ik je daar als verhuis ook zitten?
0: Boebart.
1: Ja, oh, nog een liedstikje. Ik vertel. Ik kreeg van de week al een berichtje van een kok. Die zei, nou, dan kom ik wel bij die vrienden Kooitsen. Dus leuk, heel leuk. Dus bedankt voor dat we je mee bellen, Hessa.
0: Bartle holt erop. Tierentank.
2: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
3: Het aanvoeren.
2: De dag is voorbij.
0: Vjouwer nij omvragen voor een omjouwingsvergunning van boer Bartle Holtrop van Rotsterkaas die binnen wegeren trog de gemeente de Frieske Marren. Neffens de gemeente binnen de plan in strijd met de Joodijstige wet- en regeljouwing. De zaak tussen boer Bart en de gemeente die speelt al sinds augustus verliende jaar. Toen kregen de Frieske Marren meerdere verzieken van omwenners om te hoornhavenen sinds de activiteiten op het Rijn. En hij onderzoek concludeerde de gemeente dat de activiteiten net passen binnen de omjouwingsvergunning. Daarom mocht boer Bart sinds december verliende jaar geen recreatieve activiteiten uitvieren. Om die maatregel wie een lijst onder dwangsom verboen. En de bestaande vergunning van het bedrijf bloot vol van kreeft. Praat over de mij wethouder Jan van Zanden van gemeente de Frieske Marren. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Ja, Josse, de omvragen die binnen in strijd met de regeljouwing, de wet- en regeljouwing, dat is vrij algemeen. Waar gaat het dan krijgt om?
4: Nou ja, ik kan net op een detail ingaan, want dat leidt bij de aanvraag, de heer Holtrop. Het keert met name om dat hij inderdaad een nieuwe vergunning heeft voor kleinschalige activiteiten, nest in boerenbedroef, zeg maar. Nou, hij wilde de zaken uitbreiden. En ja, dat heeft zodanige omvang. Dat wij zeggen, dat past net binnen de huidige omjouwingsplan, bestemmingsplan.
0: Ja, de gemeente zei, er is een man lang oerlijn, intensief oerlijn, er binnen peteren west. En dan is toch zo dat alle omvragen dat die wegeren worden. Hoe is dat zo via kam?
4: Ja, er is heel veel wat oerlis. En ik denk, ik ben zelf een beetje oerlis geweest, maar wel mijn collega wethouder en ambtenaren. We hebben een constructief oerlis gewoon bij de familie Holtrop. Alleen dat ja, de aanvraag die je zelf hier dat het boeten de wet en regeljouwing geeft. Ja, en dan moeten wij op een gegeven moment zeggen tot zelf hier en net verder. Dan en wij hebben wel aan jou om te zeggen van nou, wat kan wel en wat kan net.
0: Dan loek je een streep. Om dat even in een context te plaatsen. Is dat iets wat je hem vaker doet? Dat je op een gegeven moment zegt van tot hier en net verder, maar die omvragen?
4: Ja, dat doen wij vaker. Wij proberen natuurlijk als de aanvraag binnenkomt en die net daarin past, nemen wij contact op met degene die dat inzendt. En wij proberen altijd in goed oorlis te komen tot een oplossing. En heel vaak komt het tot een oplossing. Daar heb je eigenlijk nooit wat van. Dat is ook goed. Maar ja, soms dan wil een ondernemer of een particulier of een instelling toch wat verder om, ja, om bepaalde, misschien moverende redenen voor hem of haar. Maar ja, we hebben ook uitspraken en spelregels over inrichting van een bedier. En daar moet ik u aan horen.
0: Ja, had de zaak had hem ook al afspelen bij de Ruchter. Verliene hier, die weer kritisch op boer Bart. Maar ik wil niet hem daar, want het zou net al je liek natuurlijk wezen. Hè, die vergunning uit 2020 onder oren. Wat hij hem die maar die kritiek? Hij hem dat ergens in verwerken? Hij hem dat ding onscherpen?
4: Ja, als er kritiek is of opmerking binnen, dat nemen wij altijd mee. Dat is ik goed. Wij leren ik elke dag. Het geeft altijd wel een stuk goede communicatie. Een ondernemer in dit geval, die heeft natuurlijk plannen, ideeën om zijn bedroeg op een andere manier te vieren. Nou, dat is helemaal goed. Wij proberen er een goede reactie op te gaan. Maar als dat net goed is, net goed onderbouwd is en in dit geval de rustige winst is daarop, daar leren wij zeker van. En dat nemen wij in de verdere aanvragen die komen van
0: oren. Ja, dus mijn boer Bart zei, die had natuurlijk al aardig wat beteld om dwangsom. Had zijn dat er ophouden zoeën. Nou wilde dus weer naar je plan, daar wilde mij beginnen. Dat wordt wegeren. Hij gaat weer in beroep. Is hier nog een toekomst?
4: Nou, wij zien altijd iets voor oorlis. En ik wil ook even benadrukken dat wij respect hebben voor ondernemingen die bijvoorbeeld de agrarische sector, die heeft het op zich net makkelijk. Het is heel goed dat er boeren binnen die ooractiviteiten neerzieken. Ik in dit geval. Daar hebben wij waardering voor. Oren ziet voor wij ik uit de MKB, als MKB onder gemeente, dat verder extiepje. Maar goed, wij proberen altijd wel in oorlis om tot een oplossing te komen. Maar ja, op een bepaald moment hoort dat op. En een aanvrager, een bedroeg, kan altijd de aanvraag inzingen. En daar moeten wij de waardeoordeel over, Jan.
0: Ja, dus met die omvragen is er nou een stap. Maar de peteren, die wat jou betreft net, die stop je wat jou betreft niet.
4: Nee, wij zien altijd iemand voor het gesprek.

0: van die hulptroep is wel in contact zijn we eerder voor een gesprek. Dat moet altijd. Je kan een verschil van mening hebben, maar we zijn altijd eerder voor een gesprek.
1: Als naar je achterhoorde, dan hebben we even contact met Bartle Holtrop de Boer om eens te leren hoe hij iets in oorlog zocht. Van nou, dierentank, wethouder Jan van Sanden.
2: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: Dit is de dij voorbij.

0: Morgen is er weer.
1: De dag voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat te spielert. Omroep Friesland.
1: Snijn in Bureau de Vries.
3: Ik ga lang twijfelen eigenlijk. Had ik nou boer worden zo op het oorst?
4: Een simmerpeteer met Gerrit de Boer.
3: Ik wist wel, ik wil de wereld zien.
4: Hoe signeerden als correspondent in Azië?
3: En een daarvan die de loop van zijn geweer bij mij in de buik.
4: En zien we omkeer naar Friesland.
3: Ja, toen verhoor hem in de hele wereld.
1: Snijn al voeren in Bureau de Vries. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: 11 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bonte Koe. En ook zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij als stemacteur een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. De grote natuurbrand ten zuiden van Parijs is onder controle. Het vuur is nog niet uit. Dat kan volgens de brandweer dagen tot weken duren. De branden in het bos van Fontainebleau hebben meer dan 2000 hectare natuur verwoest. 6 mensen zijn opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de brand. Een van de verdachten was een vrijwillig brandweerman die toe heeft gegeven takjes en blaadjes in brand te hebben gestoken. 4 verdachten zitten nog vast. De Verenigde Staten gaan toch geen tol heffen in de Straat van Hormuz. In plaats daarvan heeft president Trump een reeks handelsovereenkomsten aangekondigd met landen die grenzen aan de Persische Golf. Eerder zei Trump nog een tolheffing te willen, maar na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten trekt hij dat plan in. Vanmiddag en vanavond waren er opnieuw Amerikaanse aanvallen op Iran. En Iran zegt Amerikaanse doelen in buurlanden te hebben aangevallen. Bij de brand in een gebouw dat werd gerenoveerd in Brussel zijn 6 mensen om het leven gekomen. Het gaat om de 6 bouwvakkers die vermist werden. De brand was vanochtend snel onder controle, maar de nieuw geïnstalleerde liften zijn naar beneden gestort. De 6 dodelijke slachtoffers zaten vast in de liftschachten. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Na lang tegenstribbelen heeft de Amerikaanse president Trump bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Een jury achtte eerder bewezen dat Trump zich in de jaren 90 schuldig had gemaakt aan aanranding. De schrijfster klaagde hem pas later aan. Lange tijd probeerde Trump de betalingen van het smartengeld tegen te houden. Tata Steel kan beginnen met de sanering van een terrein in Velsen-Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en in het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van de staalproductie. Op het terrein in Velsen-Noord lag lange tijd zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De Omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. En Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0. Spanje staat voor de 2e keer in de WK-finale na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië nog tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht helder en droog bij 15 tot 20 graden. Morgen opnieuw een warme dag en dan maximaal een graad of 30. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we geen rendement maken door te beleggen op basis van allerlei vage koersvoorspellingen, maar dat we puur handelen op basis van kenbare feiten, waardoor u precies weet waar u aan toe bent. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor Calm Capital Control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
8: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
9: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: van sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Ontdek meesterwerken uit Le Havre. Met topstukken van Monet, Renoir, Matisse en Dufy. Zelden in Nederland te zien. Laat je meevoeren naar de bakermat van het impressionisme. Nu te zien in Singer-Laren.
2: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Meesterwerken uit Le Havre. Plan je bezoek op singerlaren.nl.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 23 graden, binnen zit Wilfried de Jong.
2: Geen tassen meer op de stoel naast je in het drukke openbaar vervoer. Dat is een goed besluit. Heb ik nog een ideetje? Geen rugzakken op je rug als je je omdraait in een volle metro. Nog eentje dan? Deodorant. Goedenavond, welkom bij het Oog. We staan zo stil bij het overlijden van acteur Kees Geel, met collega Martin Schwab, die met Geel samenwerkte in Flikken, Rotterdam. Den Haag krijgt een nieuw college en Richard de Mos zit namens zijn partij Hart voor Den Haag vooraan in de raadzaal. Morgen de tweede halffinale op het WK, Argentinië tegen Engeland. Een wedstrijd vol historie, denk maar eens even aan de Falklandeilanden, en ook vol met voetbaldrama, zoals de hand van God van Maradona. De Europese herdenking van klimaatslachtoffers in Nederland niet zo bekend. In België is er morgen 1 minuut stilte hierover in het parlement. En Hokjesdenker is de naam van een duo dat met absurdistische scènes op het theaterfestival De Parade speelt. Hun grote inspiratiebron is de mens. En nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 14 juli.
3: Ook als je stand, geen water.
4: Gordroog.
3: Gordroog.
2: In Nederland dreigt een historische droogte. Op verschillende plekken is dat al flink merkbaar. Bijvoorbeeld waar woonboten liggen.
5: Nou, kom binnenvallen.
6: Zo. Dan gaat de deur, hè, mevrouw?
5: Ja, dan merk je gelijk hoe schuin dat we liggen.
2: En dat beperkt zich niet tot alleen maar die slaande voordeur.
7: De trap bijvoorbeeld, die begint scheef te trekken.
2: En met een woonboot wil je niet per se varen, maar met een jacht wel.
8: Maximaal is nou ook 90 centimeter wat erdoor kan. En de meeste jachten leg ik gemiddeld toch 1,20 meter, 1,30, 1,40 diepgang.
2: Een stukje varen zit er dan ook niet in?
9: Nee. Dat gaat niet, we kunnen achter de boot kunnen gewoon staan. Zo laag, ja.
2: Er zijn ook mensen die hun geld verdienen op het water. Binnenvaartschippers bijvoorbeeld, die kunnen geen volle lading meer vervoeren.
10: Wij zitten nu op 1/3 van de capaciteit.
2: En dan deze oplossing voor de droogte. Wie zit daar op te wachten?
11: Eigenlijk moet je hopen op meerdere weken lang niezerachtig weer. Dan heeft dat water goed de tijd om de grond in te trekken.
2: Een dramatische brand tijdens bouwwerkzaamheden heeft in Brussel 6 levens geëist. De brand was snel onder controle, maar al vlot werd duidelijk dat niet alle bouwvakkers buiten stonden.
12: Toen bleek eigenlijk dat er 6 mensen vermist waren met wie de werkgevers geen contact meer konden krijgen.
2: De 6 wilden vermoedelijk via de lift de veiligheid opzoeken. Die lift openmaken, dat duurde een hele tijd.
12: En zo is men dan eindelijk vanavond tot de trieste vaststelling gekomen dat inderdaad 6 lichamen in die cabine lagen.
2: Je tas in de trein zetten, ik zei het al, naast je op de stoel zetten, dat is een grote ergernis. Ergernis nummer 1, zal ik maar zeggen. Die met een nieuwe regel volgens de NS tot het verleden gaat behoren.
13: Het nieuwe normaal moet dus echt zijn dat hij of op schoot staat of in de bagagerek.
2: Of die nieuwe regel gaat werken, deze vrouw heeft er nog een hard hoofd in.
14: Ja, ik denk niet dat mensen er echt naar gaan luisteren eigenlijk.
2: Een ander heeft nu al medeleven met de conducteurs.
15: Conducteurs die hebben vaak al best wel veel last van agressie in de trein. Dus ik ben benieuwd hoe mensen daarop gaan reageren.
2: Denkt iedereen er zo over? Nee hoor, deze treinreiziger denkt dat door de nieuwe regel het een stuk gezelliger wordt in de trein.
16: Jammer dat het moet, maar ja, ik denk dat het wel goed zou zijn.
2: Op het voetbalveld maken ouders zich vaak drukker dan hun spelende kinderen. Dat is nu overgeslagen naar het hockey. Deze trainer krijgt steeds vaker met klagende ouders te maken nadat hij selectie bekend heeft gemaakt.
17: Onterecht, te laag ingedeeld, verklaringen waarom. Mijn kind is toch echt wel goed genoeg.
2: Bij hockey gebeurt dat veelal niet verbaal. Nee, deze ouders schrijven brieven. Heel lange brieven.
17: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nou, dan kan ik wel even doorgaan.
1: Dit was Nieuws Vandaag.
17: 9 pagina's.
1: In de media.
17: Dat is van één ouder.
2: Ja, vanavond werd bekend dat acteur Kees Geel op 61-jarige leeftijd is overleden. Aan de telefoon is Martin Swaap, die hem goed kent, veel met hem gewerkt heeft. Onder meer in Flikken Rotterdam als acteur, als regisseur. Dag Martin.
4: Goedenavond.
2: Ja, dit is bij jullie ook nog maar net bekend. En ik begreep dat jullie, nou, misschien niet toevalligerwijs, nog aan het werk waren rond Flikken Maastricht en in Rotterdam zijn nu met een aantal mensen.
4: Nee, wij waren gewoon eten. We zijn 2 weken geleden hebben we onze laatste draaidag gehad voor Flikken Rotterdam. En we hadden nu gewoon gezelligheid eten. Want we zijn een hele hechte familie, de Flikken familie. Want de crew van Rotterdam is zo goed als hetzelfde als de Flikken Maastricht.
2: Ja, dat betekent crew. Dus dat je tot voor een paar weken met Kees gewerkt hebt.
4: Ja, nou, ja. Ik niet als regisseur, dat was een andere regisseur, maar dat maakt het natuurlijk verder niet zo. Nee. We zijn allemaal echt enorm geschrokken over dit bericht. We zijn enorm verslag. En ja, wat ik ervan heb begrepen is dat hij wel een hele leuke week had in zijn vakantiehuis met zijn 2 dochters. En dat hij dus in een gelukkige mood was voor zover dat mogelijk is.
2: Ja. Kun je hem, het is lastig denk ik hoor, maar kun je hem omschrijven als wat voor een type acteur het nou was?
4: Ja, het was een hele goede acteur, markant, eigenwijs, eigenzinnig en kon van niets iets maken. Heel sterk en natuurlijk een genot om mee te werken met zo'n krachtig profiel. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè, of dat ja, of dat nee, met kleine dingen wilde en kon doen. Veel effect mee wist te bereiken. En ja, ik had wel ruzie met hem erover. Ik zei, dit, maar ik moest dan toch zeggen, later in de edit moet ik dan toch geven dat hij de goede keuze had gemaakt.
2: Oh ja, ja. Dus die eigenwijsheid die kwam jou ook van pas, zijn eigenwijsheid.
4: Ja, ja daar, ik kon er uiteindelijk wel altijd wat mee. Ja. Kijk, hij is natuurlijk ook misschien wel de enige Nederlandse acteur, ja, de enige Nederlandse acteur die het Tribeca Film Festival als beste acteur is uitgeroepen.
2: In New York, oh ja?
4: Ja.
2: En hij brak natuurlijk, ja, brak door. Hij deed wat, hij acteerde al lang, maar in 2004 speelde hij in Simon, hè? Wat toch zijn claim to fame in Nederland werd, zal ik maar zeggen. Had hij ook wel last van, hè? Zei die. Hij zei wel eens van, ja, als je dan op een gegeven moment een kalf wint of zo, dan word je niet meer gebeld en zo, hè? Dat soort, zo kon hij ook wel zijn, hè?
4: Ja, hij kon, ja, maar goed. Er zijn weinig acteurs die niet klagen over wat dan ook. Maar ik vind, hij had een robuust aanwezigheid. Hij kon echt wel heel pittig zijn. Maar het had wel te maken met het product. Het was niet per se alleen maar over zichzelf dat het ging. Het was ten gunste van het product van de scène. En ik heb echt gezien hoe die van kleine dingen toch iets bijzonders wist te maken. Het was echt wel een genot om daarmee samen te werken.
2: Ja, want als jij hem regisseerde, was die voor jou makkelijk te kneden, zal ik maar zeggen.
4: Niet altijd, maar hij luisterde wel ook. Hij kwam ook heel weerbarstig en dan deed hij het toch. En dan zei ik, nou zie je wel. Het was, in die zin waren wij wel, konden we wel heel diep erop ingaan. Ik bedoel, natuurlijk, het is maar een politie-serietje, maar we zochten wel altijd naar diepere lagen.
2: Ja, dat is natuurlijk een politie-serietje, best een grote serie natuurlijk. Maar hij heeft ook in ontzettend veel films gespeeld, in mijn hoofdrol en ook in theater en zo. Ja, je kunt het niet meer vragen. Maar was hij voldaan met hoe het tot nu toe in zijn acteursbestaan ging?
4: Dat geloof ik wel. Ja. Ik geloof dat hij daar heel goed, heel tevreden op terugkeek en heel tevreden was. En zonder cocky te zijn. En gewoon, hij was waar hij was en hij was daar content mee. En dat is natuurlijk ook belangrijk, dat je gewoon tevreden bent met wat je aan het doen bent en waar je op welk plek je bent en waar je staat in het landschap op dat moment.
2: Ja.
4: Want hij heeft ook nog in musicals gezeten. Niet te vergeten.
2: Ja, ja. Een goede stem, hè? Een markante, opvallende stem.
4: Ja.
2: Ja.
4: Ja.
2: Martin, ik vind het ontmoedig dat je nu al over hem zo kan spreken. Terwijl je het ook Niels ook allemaal net al binnenkrijgen. Ik wil de mensen rondom jou sterkte wensen en jezelf ook. En dank je wel voor je reactie.
4: Oké, goed. Bedankt hoor. Graag gedaan.
2: Dank je wel, Martin Swaap. Dan gaan we naar de krant van morgen met Sid van der Linden.
18: Kinderen van migranten halen een onderwijsachterstand al binnen één generatie grotendeels in. Dat staat op de voorpagina van Trouw. Een onderzoek naar CITO-scores door de jaren heen laat zien dat taal- en rekenachterstand tot wel 70% kan verdwijnen. Het verschil is binnen 3 generaties zelfs helemaal verdwenen. Onder Marokkaanse Nederlanders bleek de inhaalslag het grootst.
2: De verklaring daarvoor kan ook deels aan de tijdgeest liggen, zegt een onderzoeker. Zo is het onderwijsstelsel mee veranderd. Er is meer aandacht voor diversiteit en leraren hebben hoge verwachtingen van alle leerlingen. En daar profiteren zeker ook migrantenkinderen van.
18: Verzoenende woorden in het Parool uit de mond van de LVNL, de Luchtverkeersleiding Nederland. Topman Joost Meijs wil weer met omwonenden en gemeenten aan tafel om over het vliegverkeer op Schiphol te spreken. Er bestond al zo'n Schiphol-tafel, maar die viel uit elkaar in 2018 na onderling geruzie. Nu komt er vanuit Den Haag een nieuw luchthavenverkeerbesluit met nieuwe vliegregels en nieuwe geluidsgrenzen. En dat is volgens mij een goed moment om de strijdbijl te begraven.
2: In het besluit zijn de spelregels over het aantal vluchten en de geluidsnormen al bepaald. Dat is een groot verschil met voorheen, vindt Meijs. Dan wordt daar tenminste niet meer over geruzied, wil die maar zeggen.
18: En 10 jaar na de coup-poging in Turkije wordt het trauma nog dagelijks gevoeld. Dat kopt de Volkskrant morgen. Een verslaggever spreekt met een echtpaar dat vast heeft gezeten in de golf van arrestaties die op de mislukte coup volgden. President Erdogan had het eerst gemunt op Gülen-aanhangers, zonder dat duidelijk is welke rol deze denker in ballingschap speelde. Daarna greep de president de coup aan om allerlei tegenstanders op te sluiten.
2: Ali en Zeynep zaten allebei een tijdje vast. Het ergste vonden ze de maatschappelijke uitsluiting toen ze weer vrijkwamen. Buren en vrienden kwamen tegenover elkaar te staan. Ouders keerden zich af van hun kinderen en mensen hebben zelfmoord gepleegd, zegt Zeynep. Deze nasleep zal niet aan bod komen bij de herdenking morgen. Volgens Ali en Zeynep bestaat er geen gevoeligere kwestie in Turkije.
18: In het Nederlands Dagblad is te lezen over een spijtbetuiging van de Britse tak van Amnesty. Die heeft een rapport offline gehaald waarin christelijke organisaties een bedreiging worden genoemd. Het gaat over organisaties die een gevaar zijn voor de mensenrechten, de positie van de vrouw en LHBT-plussers. Dat het zoveel christelijke organisaties waren leidde tot ophef, waarna Amnesty spijtbetuigt de tekst had zo niet online moeten komen.
2: Christenen zijn er niet blij mee. Een afwijkende mening over abortus maakt je nog niet meteen anti-mensenrechten, zegt de Europese Evangelische Alliantie. Volgens de theoloog der Nederlanden is Amnesty een beetje de weg kwijt. De organisatie zit volgens hem in een bubbel van gelijkgestemden. Hij gunt ze een paar christenen in de organisatie.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtend.

0: Niall Horan met Dinner Party. Den Haag maakt zich op voor een nieuw college in het stadhuis. Richard de Mos met zijn partij Hart voor Den Haag gaat samen met VVD, het CDA en Denk de Stad besturen. En morgen debatteert de gemeenteraad over het coalitieakkoord. Richard de Mos, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Gefeliciteerd, hè?
1: Dankjewel.
0: Ja, is het nu echt zin hebben in de volgende dag?
1: Nou ja, morgen krijgen we natuurlijk een debat. Een dag daarna hebben we dan de beëdiging. En dan mogen we vanaf vrijdag aan het werk met de nieuwe wethoudersploeg. En daar heb ik inderdaad heel veel zin in.
0: Ja, toch? Ja. Nou, ik noemde net die drie partijen. VVD, CDA, Denk. Is dit een goed huwelijk al bij voorbaat? Dat is altijd moeilijk te zeggen, hè? Maar toch.
1: Nou ja, we hebben natuurlijk eerst gekeken naar de verkiezingsuitslag. Daar zag je dat Pro, de derde partij, niet eens wilde praten met Hart voor Den Haag als winnaar van de verkiezingen. Met D66 hebben we wel wat kopjes koffie gedronken en het geprobeerd. Daar kwamen we niet uit. Ja, en daarna ging het eigenlijk heel goed en ontzettend elkaar wat gunnen. Deze vier partijen heb ik het dan over.
0: Ja.
1: En dat is ook heel pragmatisch gegaan. Gewoon kijken naar waar geven we wat, waar nemen we wat om die stad Den Haag vooruit te helpen. En deze vier partijen zijn heel erg nader tot elkaar gekomen. Daar hebben we er heel veel zin in.
0: Ja, Abu Talib heeft dat ook begeleid, zeg maar. Hielp dat nog mee?
1: Nou, zeker. Ik heb Ahmed niet voor niks gevraagd. Het is een bestuurder uit Rotterdam die natuurlijk weet hoe zulke processen werken. Een vergelijkbare stad als Den Haag, waar hij trouwens ook zijn wortels heeft. Mm-hmm. Dus hij heeft het met heel veel liefde gedaan. En hij heeft op de juiste moment, als het op sommige dossiers als lastiger werd, de goede duwtjes gegeven om uiteindelijk te komen tot een mooie coalitieakkoord wat evenwichtig is.
0: Ja. Het eerste probleempje dook ook op, las ik, van uw partijgenoot Rachid Kenhoui. Dacht wethouder te worden, maar die is uiteindelijk door u gepasseerd. Wat is daar gebeurd volgens u?
1: Nou, er is niet veel gebeurd. We hadden 8 wethouderskandidaten, ook voor verschillende posten. En Dirk Kenhoui is een perfecte wethouder financiën. En die post hebben we niet binnen weten te slepen. Ja, en daardoor is de keuze op andere personen gevallen, omdat we andere posten hebben binnengesleept tijdens de onderhandeling. En dat is eigenlijk het hele verhaal.
0: Ja, hij was daar niet blij mee.
1: Nee, en dat mag ook. Alleen ja, of je dat allemaal via de media moet spelen, dat laat ik aan hem. We hebben heel fijn samengewerkt. Ja, en soms zijn ook politieke keuzes anders dan iemand verwacht. En er hoort teleurstelling bij en dat mag ook.
0: Ja, er zijn er 2 meer posten, hè, als het om wethouders gaat. We gaan van 8 naar 10, hè? Vergeleken met vorig college. Was dat echt nodig?
1: Ja, we zitten met een best wel, ja, voor mij niet, maar met een lastige verkiezingsuitslag. Met een partij met 16 zetels en dan 2 partijen met 3 en 1 met 2. En om de balans in het college terug te brengen, hebben we gekozen voor 5 wethouders voor mijn partij en 5 voor de andere 3 partijen. Dat we in het college meer balans hebben. We hebben ook heel veel hervormingen die we willen gaan doorvoeren. We willen veel in de stad zijn. Dat is ook iets wat natuurlijk na aan mijn partij ligt. Hè. De wijken in gesprek met burgers. Spreekuren ook voor wethouders. Ja, en dat hebben we dan ook nodig om die stad in te gaan en om die uitdagingen die voor Den Haag er zijn te gaan oplossen.
0: Ja, ik heb geen verstand van financiën, hoor, helemaal niet. Ik vind het al lastig genoeg met mijn eigen portemonnee. Maar als je van 8 naar 10 gaat, dan zou je zeggen dat het allemaal wat duurder wordt. Terwijl je vaak hoort dat het toch wat bezuinigd moet worden in de gemeente of zo.
1: Nou, we gaan 42 miljoen bezuinigen op het ambtelijk apparaat.
0: Okay.
1: De ambtenarij is behoorlijk gegroeid. Je hebt ook de Roemer-norm. Die zegt met de externe inhuur niet boven de 10%. Dat is nu 16%, dus we maken daar stappen. Ja, en wat u zegt is waar. Het kost 1,3 miljoen per jaar extra om die wethoudersploeg te vergroten. Maar daarbij hebben we wel dus meer zichtbaarheid richting de burgers toe. Meer contact met burgers. En we hebben veel uitdagingen waar we voor staan. Dus we hebben ook 10 wethouders die keihard aan het werk moeten en gaan.
0: Ja, ja. Vorige keer won u ook flink met uw partij. Maar toen wilde andere partijen niet met u in zee vanwege dat strafrechtelijk onderzoek. Dat is nu allemaal voorbij. Is dit akkoord nou een soort van genoegdoening van u? Denkt u toch, kijkt u toch wat vrijer om u heen van, nou, dat hebben we toch gefixt?
1: Nee, kijk, ik ben natuurlijk blij met de overwinning. Het is vooral voor mij nu groen licht om eindelijk aan het werk te gaan voor de stad waarvan ik zoveel hou. Ik hou van deze stad. Ik wil deze stad verder helpen. Het is de mooiste stad van Nederland. Er liggen heel veel uitdagingen. Ik heb 7 jaar in de wachtkamer moeten zitten. Ja, en dat is nu voorbij, maar ik heb geen gevoelens van verraak. Ik ben blij dat deze stad mag dienen en dat we dat als partij met 5 wethouders mogen doen. En de lat ligt hoog en nou moeten we laten zien dat we die stem van vele Hagenezen en Scheveningers, Loosduiners ook waard zijn.
0: Ja, ja, want u zei net al van, hè, u bent populair geworden door, zal maar zeggen, de ombudspolitiek. U zei net ook van, ja, we willen die stad in, we willen die wijk in. Dat bent u zelf ook echt wel van plan, want voor het weet ben je meer aan het vergaderen dan dat je door de wijk loopt.
1: Nee, juist dat laatste is belangrijk. Het nieuws ligt ook op straat, de kennis ligt ook op straat. En als je burgers in de kracht zet, dan weten burgers vaak veel meer dan dat volksvertegenwoordigers weten. En een goede volksvertegenwoordiger luistert naar wat er leeft in de stad, kan de burger niet altijd helpen, maar doet daar altijd wel 100% zijn of haar best voor. En dan boek je ook de resultaten die Hart van Den Haag heeft geboekt.
0: Ja. Wat gaat u nou het eerst aanpakken in de eerste week dat u zegt, nou, dat zet ik gelijk op de agenda als belangrijkste punt?
1: Nou ja, ik zelf moet natuurlijk dan focussen op mijn eigen portefeuille. Ik ben wethouder Economie, Internationale Zaken en het Nationaal Programma Den Haag Zuidwest. Dat is een wijk waar armoede, criminaliteitscijfers hoog zijn. Mm-hmm. Ja, in die wijk wil ik de aandacht gaan geven die nodig is. Die wijk waar mijn opa en oma woonden, dat moet weer een wijk worden van hoop en optimisme wat het na de oorlog was. En daar wil ik me heel hard voor gaan inzetten.
0: Ja, ik hoor dat u het de mooiste stad van Nederland vindt. Daar kunnen we even niet omheen.
1: Nee, zeker niet. Ja, ik moet natuurlijk ook als wethouder City Marketing natuurlijk zorgen dat de promotie van de stad Den Haag welegtieert. En dat ben ik vanaf nu ook natuurlijk aan het doen.
0: Ik ga u veel succes wensen, meneer De Bos.
1: Dank u wel voor het fijne gesprek.
0: Dank u wel. Okay.

0: Tired of Waiting for You, gespeeld en gezongen door The Kinks. Terwijl het in grote delen van Europa aanhoudend heet blijft, is morgen de jaarlijkse Europese herdenking van klimaatslachtoffers. In Nederland is daar eigenlijk best wel weinig aandacht voor die herdenking, maar in België houdt het parlement zelfs 1 minuut stilte en wordt de komst van een monument voor klimaatslachtoffers aangekondigd. Zowel de herdenking als het monument zijn een initiatief van Benjamin van Bunderen Robrechts. Goedenavond, Benjamin.
1: Goedenavond.
0: Ja, 5 jaar geleden, we herinneren het allemaal denk ik nog wel, kwamen er in België en in Duitsland hele grote overstromingen voor. Meer dan 200 mensen kwamen om het leven. En jij verloor daar jouw vriendin Rosa. Kun je vertellen wat er op die dag gebeurd is?
1: Dus ja, 5 jaar geleden, ik was toen 14. Ik kwam net uit de lockdown en ik besloot om naar een kamp te gaan in Marcourt, een klein dorpje in de Ardennen. En het was een kamp voor jongeren die een verschil wilden maken in de wereld. En ik heb daar een meisje leren kennen, Rosa. We waren echt hele goede vrienden en we waren altijd aan het praten over hoe we samen de wereld gingen veranderen. Want zij was ook een activiste zoals mij. En we waren altijd activiteiten aan het doen, plannen aan het maken. Ze kwam ook uit Brussel. We waren echt hele goede vrienden. Maar dan op 14 juli begon het heel erg te regenen. En er was een klein beekje die door onze kampplek stroomde. En ineens begon die wilder en wilder te worden. We zijn het waterniveau stijgen. En dan zijn we naar buiten gegaan om hoger op te geraken. En we waren op een veld met de beek daarnaast. En ineens overstroomde het veld. En we konden niet meer zien waar we stonden. En ineens, ik weet niet hoe het is gebeurd, maar werd Rosa gegrepen door het water. En ik herinner me alleen nog maar, haar hoofd was boven het water en ze was aan het roepen, maar het water was te sterk. Ben ik direct haar achterna gelopen. Ben ik ook in het water gesprongen. En ik had haar meteen vast. Maar ja, het water was zo sterk dat ik mij nergens aan kon vasthouden. Ik had haar nog altijd vast. Ze hebben ook onder water gegaan en ik weet niet hoe ver of hoe lang. Maar daarna werd ik geraakt door een balk die uit het water stak. Ik heb nu mijn 1 arm kunnen vastgrijpen. Ik had Rosa nog altijd vast met de andere. Mm-hmm. Maar dan kwam er nog een grotere vloedgolf en is uit mijn handen gegleden. Ik ben het water uitgeklommen, maar ik zag haar niet meer. En dan is ze 3 dagen later, 7 kilometer verder langs de rivier teruggevonden, verdronken. En ja, in dezelfde overstroming zijn er nog 40 andere mensen verdronken in België, 180 in Duitsland. En Rosa was een klimaatactivist. Die overstromingen waren veroorzaakt door de klimaatcrisis. En daarom hebben we besloten om een campagne op te richten, Climate Justice for Rosa, om echt iedereen te doen begrijpen wat de klimaatcrisis is. Het gaat niet alleen over die cijfers en statistieken. Dat is belangrijk, maar het gaat om mensen. Elke dag sterven er, lijden er mensen aan de gevolgen van de klimaatcrisis. En het is heel erg belangrijk dat iedereen dat weet en dat er daarom ook actie wordt ondernomen.
0: Ja, dus je hebt eigenlijk het feit dat je jouw vriendin Rosa verloor als startpunt genomen om door te zetten als klimaatactivist. Want je was het al, je was 14 en was je al zo bewust bezig met het klimaat?
1: Ja, ik ben naar elke klimaatmars daarvoor geweest. Niet als iemand die van voor in de mars stond, maar ik ging altijd met mijn vrienden in het midden van de mars. Maar toen was de klimaatcrisis voor mij meer iets van ijsberen, van misschien ook het verre zuiden, maar ik besefte nog niet helemaal wat de klimaatcrisis er betekende. Maar natuurlijk na het ongeval waar Rosa is verdronken, heb ik echt besloten dat ik wou meer klimaatactivist worden. Ik wou ervoor zorgen dat haar dood niet voor niks is geweest.
0: Ja.
1: En ervoor proberen zorgen dat er niet ontelbaar meer mensen zoals haar moeten sterven.
0: Ja, maar je hebt ook wel de grootsheid gehad om het niet alleen maar, zeg maar, rond het verdriet wat jij meemaakte te bundelen, maar ook echt de politiek aan te spreken en het land aan te spreken. En het lijkt ook gelukt, hè?
1: Ja, ik doe mijn best. Ik denk dat er ook al een paar dingen zijn veranderd de afgelopen 5 jaar. Wat heel goed is, er moet meer veranderen. Maar bijvoorbeeld, we hebben campagne gevoerd om van 15 juli, de dag van de overstromingen, de herdenkingsdag voor de slachtoffers van de klimaatcrisis te maken. Echt en daarom die slachtoffers te eren door actie te nemen, om ervoor te zorgen dat er niet ontelbaar meer zijn. En dat is ook gelukt. We hebben een resolutie gemaakt en we hebben die gecreëerd door het Belgisch parlement en ook het Europees parlement. Dus echt een officiële herdenkingsdag voor alle slachtoffers wereldwijd.
0: Ja.
1: En
0: wordt er ook, wordt er in jouw land, sorry, wordt er in jouw land ook echt iets met in het land gedaan, zeg maar, dus zodat je kunt voorkomen dat die stromen ontstaan? Mm-hmm. Wordt daar aan gedacht? Want nu hebben we het alleen over een herdenking, maar je moet natuurlijk ook actie ondernemen op een bepaalde manier.
1: Ja, de herdenking, meestal wordt ze eigenlijk genegeerd. Maar dan dit jaar doen ze toch een minuut stilte, waar ik wel tevreden om ben. Maar natuurlijk, er moet actie wel ondernemen. Maar ook het probleem is, nu is het overal in het nieuws. Die hittegolven, ja, de bosbranden. Maar we zijn het snel vergeten. Dus daarom hebben we ook besloten om een monument te maken in Brussel. Net naast de Europese instituties. Want er is actie nodig. Nu meteen, want elke dag sterven er mensen. Ik denk, in België zijn er 1700 mensen gestorven in de hittegolf. Duitsland 5700. Frankrijk nog veel meer. Mm-hmm. Dat is toch hallucinant. Ik snap niet waarom niet gewoon allemaal in actie schieten. Ik snap niet waarom de politiek, ja, geen kritisch uitroept en zegt, we gaan nu dit oplossen. Want er sterven zoveel mensen en toch gebeurt er niet wat er moet gebeuren.
0: Maar dit is natuurlijk gewoon ook wel misschien een verschil gevoelsmatig voor mensen. Ik zeg niet dat ik het mee eens ben. Maar een verschil tussen of iemand overlijdt omdat hij in een golfstroom terechtkomt, zoals jouw Rosa overkwam, of dat iemand op leeftijd is en niet zo goed tegen de hitte kan. Zijn dat alle twee, voor jouw gevoel, klimaatslachtoffers?
1: Tuurlijk. Als er een terroristische aanslag is en er is iemand die eigenlijk de week een week later ging sterven, zeggen we niet van, ah, het is oké, ze gingen toch sowieso sterven. Nee, die mensen zijn vroeger gestorven, die mensen hebben geen afscheid kunnen nemen. Misschien waren ze al verzwakt, maar denk ook aan alle baby's die zijn gestorven, die hun leven niet kunnen leiden. Dat is toch even afschuwelijk.
0: Ja, in Nederland, ik spreek jou er nu over als Vlaming, maar in Nederland hoorde er eigenlijk bijna niets over die herdenkingsdag, terwijl het een Europees besluit was, hè, in 2023 om die dag in het leven te roepen. Hoe komt dat, denk jij?
1: Ik denk dat Europa meer hun best moet doen om de dag populair te maken en ook in elk land ceremonies organiseren. Want ik vind ook, ik kan een probleem pas oplossen, aanpakken, als je echt erkent wat het probleem is, dat er slachtoffers vallen, dat het gaat om veiligheid. Dus daarom hoop ik ook om volgend jaar ook een herdenkingsceremonie te kunnen organiseren in Nederland, om iedereen bewust te maken van die klimaatslachtoffers, maar ook daardoor actie af te dwingen.
0: Ja, klopt het dat je nu 19 bent of zo? Je was 14 toen het gebeurde?
1: Ja, ik ben nu 19.
0: Ja. Dat is een beetje een stomme vraag, maar wat wil jij worden? Omdat je zo vroeg een klimaatactivist lijkt of het je beroep is.
1: Het is ongeveer wel mijn beroep. Ik ga ook nog naar de universiteit, maar halftijds, om het toch te kunnen combineren met mijn activisme. Maar ik weet niet wat ik later wil worden. Ik wil eigenlijk gewoon blijven klimaatactivist te zijn. Mijn organisatie Climate Justice for Rosa uitbouwen. Maar ik zie wel wat er gebeurt. Ik wou vroeger eigenlijk altijd diplomaat zijn. Ik ben nu niet meer zeker. Maar soms zie ik mezelf wel een beetje zoals de klimaat.
0: Ik denk dat je nog steeds een diplomaat bent op een heel ander terrein alleen. Dat je dit diplomatiek heel goed aanpakt.
1: Dank u.
0: Ja, en nog heel even, ben ik benieuwd, zijn er plannen voor een monument? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Is dat in Brussel? Is dat op de plekken waar wat gebeurd is?
1: Het gaat in Brussel zijn, naast de Berlaymont en de Raad, zegt de Europese instituties. Daarnet naast gaan we een groot monument maken van minstens 5 bij 5 meter... met allemaal steenlagen die elk jaar vertegenwoordigen, met dan daarin gegraveerd alle klimaatrampen die zich in dat jaar hebben plaatsgevonden en ook hoeveel mensen daar zijn gestorven, om echt altijd een soort permanente getuige hebben van de klimaatslachtoffers, net naast de instituties, zodat na de zomer, in zijn waarschijnlijk veel mensen al zijn vergeten wat er nu aan het gebeuren is, dat iedereen het nog weet. En dat is ook een plek waar elke wereldleider voorbij komt, iedereen die iets te zeggen heeft over het klimaat, passeert daar. Dus dat ze elke dag worden geconfronteerd met die klimaatslachtoffers en weten waarom ze actie moeten nemen.
0: Benjamin, je hebt er goed over nagedacht. Een mooi plan. Ik wens je daar veel succes mee. Dit gaat nog wel even duren, denk ik. Dank je wel, Benjamin van Bunderen Robberechts. Een beladen duel morgen. De halve finale morgen tussen de aartsrivalen Engeland en Argentinië. Beide landen troffen elkaar al 5 keer op een WK. Engeland won er 3, Argentinië 2. En morgen treffen landen elkaar dus weer in Atlanta om 9:00. We hebben net de eerste halve finale gehad. Ik ben eerlijk gezegd door de onrust vlak voor de uitzending even kwijt. Maar volgens mij heeft Frankrijk met 2-0 verloren. Klopt, hè? Hoor ik. Ja. Nou, we hebben uit beide kampen, zal ik maar even zeggen, een gast uitgenodigd. Correspondent Fleur Lanspach volgt de aanloop naar de wedstrijd in Engeland. En Jelle Baars houdt als oud-correspondent in Buenos Aires de vinger aan de Argentijnse pols. Goedenavond, Jelle. Om met jou te beginnen. Waarom zijn de Argentijnen zo gebrand op een overwinning op de Engelsen?
2: Ja, goedenavond Wilfried. Nou, dat heeft natuurlijk sportieve redenen. Het zijn altijd hele belangrijke wedstrijden als ze elkaar tegenkomen. En er gebeuren altijd dingen in die wedstrijden. Maar de echte lading zit hem in de politieke achtergrond. Ja. In 1982 vochten de Engelsen en de Argentijnen de Falklandoorlog uit. Of de Malvinas-oorlog, zoals dat in Argentinië wordt genoemd. Ja, en in 1982 werd die oorlog eigenlijk gestart door de dictatuur die op dat moment echt op zijn retour was. Was alle legitimiteit verloren. En die wilde het volk eigenlijk herenigen achter een gemeenschappelijke vijand. En dat was Engeland, want Engeland hield die eilanden al sinds 1833 bezet.
0: De Falklands.
2: De Falklands. Nou, die oorlog werd een gigantische mislukking voor de Argentijnen. Die werden binnen 2 maanden door de Engelsen met superieure wapens van die eilanden afgeschoten. Maar wat bleef was eigenlijk de haat tegenover de Engelsen en dat zij die eilanden nog steeds bezitten. Dus daar kwam eigenlijk de echte lading. En daarna ontmoetten ze elkaar voor het eerst 4 jaar later, ja, in 86 in Mexico. En die wedstrijd was eigenlijk een soort revanche voor de, ja, Argentijnen.
0: Maar dat is Argentijnen die hebben zich daar gewoon mee gevoed, zeg maar, met die oorlog.
2: Ja, zeker. Nou, en het is nog steeds tot vandaag de dag, als je in het dagelijks leven in Buenos Aires of in welke stad dan ook in Argentinië rondloopt, dan zie je overal herdenkingen. Op de lijnbussen in Argentinië of in Buenos Aires staan stickertjes met Islas Malvinas van Argentina's. De eilanden, Falklandeilanden zijn van Argentinië. Dus het is echt iets wat nog heel erg leeft. En bij elke wedstrijd tegen Engeland wordt dat eigenlijk weer helemaal opgerakeld.
0: Ja. Fleur Launsbach, onze correspondent. Dag Fleur. Ja, ik dacht altijd dat sport en politiek niks met elkaar te maken hadden.
3: Nee, dat heeft echt alles met elkaar te maken. Ja. Zeker in het Verenigd Koninkrijk ook, absoluut.
0: Ja, want we horen nu het verhaal weer even opgedist door Jelle. Maar hoe ligt het verleden wat dat betreft in Groot-Brittannië?
3: Ja, hier noemen ze het dus de Falkland Islands. Terwijl het in Argentinië een andere naam heeft. Maar daar zie je dus al de frictie. Dat zien ze hier als Brits overzeese gebied. De mensen die daar wonen, die voelen zich Brits. Die stemmen in een referendum ook dat ze... zeer duidelijk en consequent stemmen ze dat ze Brits willen zijn en dat ze Brits bestuur willen. Vandaag was ook nog wel even ter sprake, omdat Britse minister Yvette Cooper, die zei vandaag nog, omdat er door fans, Argentijnse fans, worden er liedjes gezongen over die eilanden en dus de aankomende wedstrijd. En toen zei ze ook nog even dat het de soevereiniteit van die eilanden absoluut niet ter discussie staat. Die oorlog die speelde zich af in de tijd van Margaret Thatcher, nou, een hele beroemde premier natuurlijk hier in dit land. En toen Argentinië die eilanden had bezet, toen heeft zij dus echt een enorme Britse oorlogsvloot gestuurd om ze terug te claimen. En dat lukte inderdaad vrij overtuigend. Die overwinning die riep wel veel op, veel vaderlandsliefde in dit land. En er zijn overigens trouwens 255 Britse militairen bij om het leven gekomen, wel bij... Maar haar optreden van Thatcher, dat bevestigde eigenlijk nog meer haar reputatie als die Iron Lady, hè, die ontzettend,
0: ja,
3: sterk.
0: Maar daarna kregen de Britten toch een tik op hun kop, want ze verloren die wedstrijd in 86 met de Hand of God van Maradona, met een hensbal notabene. Dat moet zoveel woede hebben opgeroepen. En dat gaat van vader op dochter, van moeder op zoon, zou ik maar zeggen, of niet?
3: Nou, dat is inderdaad, op z'n zachtst gezegd, nog steeds traumatisch, ja. Ja, nee, zeker. Nee, dat is een heel beladen wedstrijd geweest voor de Britten nog steeds. Dus inderdaad, Maradona die dan met zijn hand dat de bal in het doel tikt. En de scheidsrechter die het niet ziet, dat zou nu helemaal niet meer kunnen, want je hebt nu natuurlijk niet...
0: De VAR.
3: Ja, precies, die VAR-techniek. Maar
0: ja, er waren toen al, ik zag laatst die beelden alweer, je zag echt... Een aantal spelers van Engeland achter die scheidsrechter aanhollen. Die hadden het natuurlijk van dichtbij gezien.
3: Ja.
0: Maar hij was niet te vermeuren.
3: Nee, onverbiddelijk. Nee, ja, en dat had je dus inderdaad. Dus die Hand of God, wat vervolgens Maradona ook nog toe heeft gegeven. Als van, nou, het was een beetje mijn hoofd en het was ook een beetje de hand van God. Vervolgens kwam er nog een dramatisch moment met David Beckham in 98. Die had een akkefietje met de Argentijnse speler Simeone. Nou, ook heel beroemd moment. Beckham wordt vervolgens van het veld gestuurd met een rode kaart.
0: Ja.
3: Omdat hij een soort trapbeweging maakte. Simeone
0: naaide hem een kaart aan, zoals dat heet.
3: Ja,
0: rode
3: precies,
0: kaart.
3: Ja.
0: Geel werd rood, hè, toch?
3: Ja, nou, dat inderdaad. En dat leidde tot strafschoppen. Engeland verloor. En dat werd eigenlijk nog steeds, wordt dat nu omschreven als het moment van madness van Beckham. Dat hij dus hij verloor zijn zelfbeheersing. En dat leidde ertoe dat hij van het veld werd gestuurd. Vervolgens moesten ze door met minder man en verloren ze. Nou,
0: Ja, maar Jelle, hoe zijn deze wedstrijden destijds beleefd en hoe leven die nog in Argentinië zelf?
2: Nou, die van 86 leeft enorm. Ja. De hand van God is iets minder belangrijk in Argentinië dan in Engeland. Wat daar vooral belangrijk is, is de tweede goal van Maradona. Dat is de solo van eigen helft waar hij 6 Engelsen voorbij speelt en daarna scoort. En toen hij scoorde, zag je op de tribunes en je hoorde ook in het commentaar eigenlijk de lading die daar loskwam, de ontlading van die oorlog. Eigenlijk kwam alles daaruit. Dus dat is een hele belangrijke wedstrijd. Je ziet nog steeds als die landen tegen elkaar spelen, Engelse of Argentijnse fans met vlaggen met het doelpunt van de eeuw. En dan zie je die solo van Maradona erop afgedrukt. Ja. En ja, die overtreding van Beckham op Simeone in Argentinië wordt gezegd. Ja, hij maakte gewoon een trapbeweging. Dus wat zitten die Engelsen nou te zeuren? Ja. Dat was gewoon eerlijk.
0: Maar kijk, ik ben nog van de generatie 74, de WK 74. Hè, en dat zat bij mijn ouders op de bank. En dat was dan Duitsland tegen Nederland. En dat leek natuurlijk de hele oorlog leeft nog. Mm-hmm. Dat is nu al voorbij als Nederland tegen Duitsland speelt. Gaan we dat nog meemaken? Dat Argentijnen en Britten met veel plezier samen een biertje drinken en dat er niet zoveel meer wordt gesproken over waar wij het nu wel over hebben?
2: Ik denk het wel, want als ik jongere generaties Argentijnen spreek, die leven al veel minder met die Malvinas, met dat Malvinas trauma. Je hoort nu ook in verschillende Argentijnse media die zeggen van jongens, moeten we niet gewoon kijken van het is een voetbalwedstrijd en daar moeten we daar niet van genieten. Daar kwam een reactie op vanuit de vereniging van veteranen van Malvinas. Die stuurde gisteren een open brief naar het Argentijnse volk. Die zeiden, het herdenken van de Malvinas tijdens die wedstrijd is een vaderlandslievende daad, dus blijf dat vooral doen. Dus ja. Ook intern zie je nu dat daar toch wel een beetje discussie over bestaat. Maar ik denk, de Argentijnen kennende en hun gevoel voor dramatiek, denk ik dat dit toch altijd wel een ding blijft.
0: Ja. En hoe is dat voor de Engelsen? Wat denk jij, Fleur, hoe wordt dat nu, deze wedstrijd?
3: Ja, ik zat vandaag in de trein te kletsen met Britten en een man naast me die noemde het de grootst mogelijke voetbalrivaliteit die er is. Hij zei ook, trouwens iedereen begon zich met dat gesprek te bemoeien. Dat was gezellig. Maar het heeft gewoon ontzettend veel historisch gewicht, deze wedstrijd. Dat is nog steeds zo. En ook wel, dus echt wel de angst dat de geschiedenis zichzelf weer herhaalt. Dus dat er weer zo'n situatie komt waarin de Argentijnen, die staan dan volgens de Britten bekend om treiteren, best wel de grenzen op zoeken, uitlokken. Ja, they play nasty, zeggen ze hier. Ja. En dat dan een van de spelers in het Engelse team zijn zelfbeheersing verliest en dat het dus leidt tot een rode kaart of iets, een overtreding. Dus daar zijn ze best wel, daar hebben ze best wel zorgen over. Bijvoorbeeld dat Jude Bellingham dat gebeurt en dat ze een van de topspelers en dat hij dan.
0: Het zou zomaar weer kunnen. Is het overigens zo, Fleur en Jelle, jullie zitten op afstand van elkaar, maar als jullie elkaar ontmoeten, dat je dit spelletje ook samen speelt met elkaar? Elkaar een beetje uitdaagt?
2: Nou, dat zouden we wel eens moeten doen. Dat is leuk.
0: Want uiteindelijk is voetbal en politiek hoort erbij, maar voetbal en een beetje standpij maken met elkaar tijdens de wedstrijd is ook wel lekker eromheen. Al moet het ook weer een keer afgelopen zijn. Ik ga jullie bedanken en ik ga jullie een mooie wedstrijd wensen. Dankjewel Fleur Luinsbach en Jelle Baars.

0: twijfel komt vanzelf een eind. En ik was nooit de man die zo zeker was van zichzelf.
1: Nou, de rest van de tekst hoor ik nog wel een keer. Alles wat ik zoek, gezongen door Hugo de Jongere. Jong cabaretduo is er. Leon Wolrabe en Tim Kanon heten ze. Maar ze staan eigenlijk bekend als de Hokjesdenker in enkelvoud. Ze houden met hun sketches de samenleving een spiegel voor. Hun theatervoorstelling We Hebben Niets te Vieren gaat morgen première op het theaterfestival De Parade. In Den Haag is dat nog. Leon en Tim... goedenavond alle twee. Waarom is Hokjesdenker eigenlijk in enkelvoud, Tim?
2: Omdat wij niet... dit is het merknaam Hokjesdenker. Dus wij zijn niet persoonlijk als personen Hokjesdenker.
1: Ja, je zou denken... nee, oké. Okay. Ja, we hebben hier vast heel erg over nagedacht, Leon.
3: Ja, nou, dat zeker. Ja, dit is wel iets wat we vaak zeggen. Nee, we zijn geen hokjesdenkers. Soms wordt het wel nog even gezegd, maar ik vind het al heel knap dat je gewoon hokjesdenker zegt.
1: Oké, okay, wordt heel vaak met de S erachter gesmokkeld door mensen. Ja. Jullie voorstelling hebben niet kunnen zien. Dus ik zwem een beetje in de grote oceaan. Maar om even een indruk te geven, hebben we nog wel een fragment van de sketch waarbij je allebei op fatbike zitten met een trainingspak aan.
4: Hé hey Raymond.
5: Yo man.
4: Ik had dus gehoord dat Donald Trump naar Nederland komt, man.
5: Wat? Dat geloof ik niet.
4: Ja man, ik had gewoon van TikTok, man.
5: Je ket, bro.
4: Ik had op TikTok gezien, man. Niet alleen TikTok, ook gewoon gevestigde nieuwsorders.
5: Ja?
4: Zoals Rap Nieuws TV, shit gepakt.
5: Oh, dit?
4: Para TV hadden allemaal gezegd Trump komt, dus dan is het toch waar?
5: Ja, ik denk het wel, man.
4: Ai, dan kunnen we misschien met hem chillen of zo.
5: Ja man, ik heb een foto van hem op mijn laptop.
1: Goeie scène? Kan die beter?
3: Nou, het is geen paradescène.
2: Nee, het is geen paradescène. Dit komt uit de serie die we voor de NPO hebben gemaakt. Maar dit zijn twee gasten op een fatbike. Voor die karakters die het zijn, is het een goede scène, denk ik.
1: Ja, ja. Ik kon net in het begin van de uitzending even jullie aan. Dan heb je maar één zinnetje de tijd. Dat is ook soms genoeg. Ik zei, inspiratiebron, puntje, de mens, heb ik toen gezegd. Maar is dat ook zo? Jullie kijken gewoon naar de mensen om je heen. Je ziet mensen op een fatbike zitten. Denk, wat is dit? Je ziet een trainingspak. En dan gaan jullie mee aan de haal. Werkt het zo?
3: Ja, dat is het absoluut. Ja, eigenlijk zijn alle mensen op de wereld zijn al inspiratie genoeg om iets mee te doen. Iedereen is zo'n personage eigenlijk.
1: Maar dan heb je oeverloos veel mensen om te zien en daar wat mee te doen. Dan moet je ook nog maar weer een keuze maken, Tim.
2: Ja, dan moet je wel een keuze maken, maar dan overleg je van ik heb dit gezien en als Leon het dan te normaal vindt, dan laten we het misschien varen.
1: Maar wat is dan normaal en wat is dan niet normaal? Maar wanneer wordt het absurd? Want...
2: Ja, dat is een goede vraag. Vaak zit ook als je gewoon heel goed luistert, wordt het vanzelf al absurd. Dus dat kan ook gewoon, wij zitten veel in de trein, we komen uit het noorden, dus dan zit je veel in de trein op en neer. Het kunnen ook die gesprekken zijn. En ik denk ook als mensen ons zouden afluisteren, dat ze daar weer een scène over zouden kunnen maken eigenlijk.
1: Ja, nee, maar er is dus ontzettend veel. Als je oren en je ogen zo openstaan zoals jij nu omschrijft, Tim, dan maalt het maar door in je hoofd, Leon. En dan moet je op een gegeven moment een keuze maken. Wat bepaalt dan de keuze van de scène?
3: Nou, er zijn gewoon...

0: Maar je zegt, er zijn heel veel absurde mensen. Ik denk dat er heel veel normale mensen zijn die jullie absurd zijn gaan noemen of zo zien, Tim. Is het zo?
1: Ja, dat denk ik ook. En als je er iets, als je het groter gaat spelen of je gaat het juist erop inzoomen, dan wordt het absurd. Ik denk dat dat het is.
2: Ja.
1: En ik denk dat we dat ook proberen te doen in de voorstelling. En ook met onszelf. We vergroten onszelf ook wel uit wie we zijn.
0: Oh ja? In welk opzicht?
1: Nou ja. Nou, we verschillen best wel, wij twee ook. Ja. Dus daarom ben ik meer, hou ik meer gewoon van, ja, we zeggen altijd kunst en kroket. Dus ik hou meer van entertainment en makkelijk of gewoon gezellig met z'n allen. En Leon is wel meer de jongen op de zolderkamer die mooie dingen wil maken.
0: Oké. En waarom ga je dan niet alle twee solo?
2: Omdat het heel goed is om twee tegenpolen bij elkaar te zien.
1: Ja, en ik denk dat de kunstenaar, dat de eeuwige kunst, dan vaak is het mooie kunst en dan ziet het publiek het niet. En degene die alleen maar wil scoren, dan wordt het te snel te plat. En ik denk dat de combi juist goed werkt.
0: En vindt hij dan ook bij jullie, als jullie iets aan het maken zijn, van, hè, die twee fat bikes jongens horen nu net, vindt hij dan dus ook de discussie plaats over dat jij, Leon, daar misschien ook nog iets kunstigs of iets moois in ziet of iets romantisch in ziet? En dat Tim zegt, ja, maar dit is toch gewoon alleen maar lachen. Ik maak het even heel plat nu. En dat die discussie is wat jullie zijn.
2: Ja, die discussie is ook altijd die we voeren en die we zijn en die ook wel weer eens terugkomt in onze voorstelling.
1: Ja, ook in de paradevoorstelling. Ik wil scoren en het voor het grote publiek. En Leon vindt het prima voor gewoon de mensen die er nu zijn om iets moois te maken.
0: Ja, want deze voorstelling lijkt ook te gaan over het genieten van succes. Dat mensen daar maar van geen genoeg van kunnen krijgen in deze tijd.
2: Ja, het etaleren van succes.
0: Waar zie je dat aan nu?
2: Ja, social media, dat is al één ding. Maar ook gewoon dat als je met je vrienden op het terras zit, dat ze al een foto maken met voorbedachte raden die ze straks gaan delen op hun social media. En dat is een interessante ontwikkeling.
0: Ja, is dat dan normaal of is dat absurd, Tim? Wat je nu omschrijft.
1: Maar ik denk dat het normaal is geworden, maar eigenlijk is het heel absurd. Ik heb dat ook met LinkedIn. Dan denk ik, ja, is dit normaal of is het eigenlijk heel absurd? Dat ik denk, oh ja, deze berichten en deze toon. Ik denk toch dat, ja, soms zou je er wel eens in tegenaan willen schoppen.
0: Maar probeer je dan altijd in het reinen te blijven. Op een gegeven moment komen mensen bij jullie ook dingen tegen. Ja, maar wacht even, jullie zijn geen haar beter.
2: Dat zijn we ook niet.
1: Nee, we gaan hier ook op LinkedIn over praten. Over dit interview.
2: Beste dus netwerk, we waren net live. Op Radio 1.
0: Ja, precies. Ja, je gaat dit ook weer gebruiken. Ja. Ja, zo kwam ik. Ik moest natuurlijk even wat materiaal zoeken voor jullie. Ik ben even op Insta gegaan. Dat doe ik dan ook. En toen zag ik, als jullie dan zeggen, ja, mensen zijn te veel bezig met hun succes. Ik zag wel dat jullie met grote letters, hoofdletters schreven, 4 sterren in de Volkskrant. Soms met hoofdletters. Dacht ik van, zijn ook gek op succes deze twee.
2: Nou, ja, mag ook wel een keertje.
1: Nou ja, maar dat is wel de ironie, denk ik ook. Dat we uiteindelijk zelf ook, ja, we kunnen er ook niet aan ontkomen. Nee. Ja, het kan wel. Maar ik denk dat we, nou, dat, ja, ik vind het wel prettig om te doen, ja.
2: Af en toe, met mate.
0: Ja. Nou, jullie gaan nu die voorstelling, we hebben niets te vieren. Wat is er niet te vieren?
2: Er is zoveel niet te vieren. En sommige mensen hebben ook niets te vieren. En dan wil je zo graag iets te vieren hebben. Dus dan ga je wel weer op zoek naar dat succes.
0: Oh, dan moet je succes gaan zoeken om iets te vieren te hebben. Je kunt ook tevreden zijn met je leven en zeggen, ik ben blij met een boterham.
1: Ja, ja, dat zei je vandaag heel mooi. Jij zegt van, ja, sommige mensen hebben niets te vieren en dat is ook oké.
2: Ja.
0: Ja. Nou, kortom, je hebt mensen heel lekker gemaakt. Leon Oralrabe en Tim Kanon samen De Hokjesdenker spelen vanaf morgen op het theaterfestival De Parade in Den Haag. 3 keer op een avond, jongens. Het is heel warm in die tent. Ik wens je er heel veel succes mee.
2: Dankjewel.
0: Dit was Met het oog op morgen. Morgen presenteert hier Pieter van der Wielen en ik wens u nog een hele mooie nacht.
3: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
4: NPO Radio 1.
5: Ik heb hier in mijn werk niets te zeggen. Ik krijg gewoon een velletje wat ik voor moet lezen. Wat denk je?
6: Dokter Keldrenko.
5: Ik ben benieuwd wanneer de guillotine klaargezet wordt voor jou. Want je zegt natuurlijk allemaal hele stoute dingen.
6: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
7: Als jij die Ozempic neemt, dan je gaat minder eten, je hebt minder honger. Maar je gaat niet noodzakelijk beter eten. Nee. Ja, daar word je uiteindelijk niet gezonder van natuurlijk. Ja.
8: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
5: Italianen willen het niet, hè?
9: 60.000 euro boete als je werkt aan kweekvlees.
10: Hallo?
9: Ja, echt absurd.
11: Avrotros.
8: De wetenschap aan tafel in Dr. Kelder & Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
4: Op NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
10: stap in de sprookjesachtige wereld van Marit.

0: Törnqvist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
1: Dit is Foreign Tongues, het nieuwe album van de Rolling Stones. Foreign Tongues van de Rolling Stones is nu overal verkrijgbaar.
2: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
3: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
4: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
6: Een meeslepend en emotioneel oorlogsverhaal dat je niet meer loslaat. Aan het einde van de oorlog, van Bert Natter. Winnaar van de Libris Literatuurprijs. Aan het einde van de oorlog is nu overal verkrijgbaar.
5: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Levi van Eck met het NOS-journaal. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. Kees Geel was 61 jaar. Tata Steel kan beginnen met de sanering van het terrein in Velsen Noord, waar jarenlang staalslakken lagen opgeslagen. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem en het grondwater terechtgekomen. Staalslakken zijn een restproduct van staalproductie. Op het terrein in Velsen Noord lag zo'n 835.000 ton aan staalslakken. De omgevingsdienst heeft nu het saneringsplan van Tata Steel goedgekeurd, waardoor de werkzaamheden kunnen beginnen. De Amerikaanse president Trump heeft bijna 5 miljoen euro aan schadevergoeding betaald vanwege een aanranding in de jaren 90. Een jury achtte het bewezen dat Trump zich in een pashokje had vergrepen aan schrijfster Elizabeth Jean Carroll. Zij klaagde Trump pas later aan. De advocaten van de president hebben de betaling van het smarte geld proberen tegen te houden, maar dat is tot aan het Hoge Rechtshof niet gelukt. De Carrolls advocaat bevestigt nu dat de schrijfster de miljoenen heeft ontvangen. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale, na 2010, toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer vannacht is het helder en droog bij 15 tot 20 graden. De komende dag opnieuw een warme dag met temperaturen rond de 30 graden. Dit was het NOS-journaal.
11: Friesland non-stop. De beste.

0: 92.2 FM.
1: Omroep Friesland. Friesland non-stop.
2: Kom ik in de winkel om het boodschappen te doen.

0: Sion binnentrint.
1: Ga je een tipje vaker bij, jongens?
2: De Swudden Smart.
3: Ja, dan is het gewoon een genot.
0: De manning ziet op scherp.
4: Ik zit elke dag met zijn bek.
2: Freed zet het SKS Koetsjesiel nu uit.
0: En Omroep Friesland is erbij.
5: Ja, dat is echt fantastisch.
2: Alle wedstrijden live op radio, televisie en online.
6: Nou, dat is onvertelbaar. Ja.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van zijn hoofdrol in Simon en de Scheepsjongens van de Bontekoe. En zijn rollen in Baantje, Nieuwzeer en Flikker Rotterdam. Daarnaast was hij een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Voor zijn rol in Simon kreeg hij een gouden kalf voor beste acteur. De Amerikaanse tolheffing in de straat van Hormuz, die de afgelopen avond in zou gaan, komt er toch niet. President Trump heeft het plan ingetrokken. Hij kondigde de heffing zelf aan, maar is na gesprekken met leiders van het Midden-Oosten van gedachten veranderd. In plaats van tol heeft Trump handelsovereenkomsten aangekondigd met meerdere landen in de Persische Golf. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. In Dallas werd het 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal in de eerste helft en een treffer van Porro na de rust. Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale na 2010 toen er werd gewonnen van Nederland. Morgenavond om 9 uur staan Engeland en Argentinië tegenover elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
2: De beste.

0: online in Bureau de Vries.
1: Ik ga lang twijfelen eigenlijk. Had ik nou boer worden, zo op het oorst.
2: Een simmerpeteer met Gerrit de Boer.
1: Ik wist wel, ik wil de wereld zien.
2: Hoe signeerde als correspondent in Azië?
1: En een daarvan die de loop van zijn geweer bij mij in de buik.
2: En zien we omkeer naar Friesland.
1: Ja, toen verhoor hem in hele wereld.
0: Snijn al voeren in Bureau de Vries.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkjen.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd. Westmaborst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Levi van Eck met het NOS-journaal. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. Acteur Kees Geel is overleden aan een hartstilstand. Dat heeft zijn management bekendgemaakt. De acteur brak in 2004 door in de film Simon. Zijn rol werd beloond met een gouden kalf voor beste acteur. Daarna was hij te zien in films en series als Nieuwzeer, Flikken Maastricht en Samen. Kees Geel was 61 jaar. Een door staalslakken vervuild terrein in Velsen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velsen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd.